0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En de agenda in de vol. En dan begint nijsmakers ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskeerlijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele loon hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel 1. Dit weekend in Friesland-Dok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

Al bloei ik stil zin bij het verliezen. Doch zo'n team, nee het verkeerd. Voor heel wat flaters.

zijn de mooiste, vrolijkste. Nog volle vaker.

Dus begon ik weer opnieuw. De deur is leeg, de kans is groot. Maar ik let hem onbenut.

sympathie vreeg ik net. Ik gooi het peteren, het is al uit.

0: Marieke bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: begint het Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten die bij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekkend.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Dat was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Nije wieken bij Omroep Friesland.
1: Een wieken lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluorescerende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die

bij Omroep Friesland. Uit de Harmonie, de start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Verder. Sneunt de jong bij Omroep Friesland om 9 uur.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: The New Radicals, and you get what you give.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Het is een historisch plak. 100 jaar lien. Volgend jaar dan is het geweest dat de reddingmaatschappij in Zolinde gestationeerd had. Dat lag eerst aan de eerste kant van Schier. Daar op die eilanden. Dat werd nog niet meer bewennen. En toen is er hier het stationnetje kwam. En ja, dat is legendarisch. Want dat is volgend jaar 100 jaar lien.
0: Maar het eeuwfeest van de legendarische reddingsboot in Zolinde in het Varutsjog wordt er nou actie viert om dat skip varende te houden. Daar staat het meer hoor. En we praten met een actrice uit Oekraïne die in Wieken meespeelt in een Ibelofspul in het Friesk.
4: Sjog eens hoe sexy dit shit. Zet die spotlight maar aan.
0: Goedemorgen en morgen erbij bij bij Friesen van de Moon. Ja, zet de spotlight maar aan. Hij is net zo vol om, dus je staat niks hier.
5: Tenminste. Geen visual radio.
0: Geen visual radio. Nee. Fijke, mooi dat je er weer bij bist. Het,
5: wie ja, zeker.
0: Wie nog even spont, hè? Wat weer binnenkomen kon.
5: Is voor de woner hier. Ja, dus we moesten even om het gebouw heen.
0: Ben mijn geweld binnenkomen?
5: We gewoon 4 dagen door. Ja, dat
0: is
5: ik.
0: Dat is weer.
5: Dus we hebben gelukkig 12 dagen.
0: Ik zit eens even te shit.
5: Ja.
0: De eerste betiede Maasvogels, ik ben er al weer bij. Jaap en Tjalkje vanzelfs.
5: Ja.
0: En Jon Jaapek. Je zei het. Goedemorgen, team Erit. Ik ben er ook weer bij. En Tjalkje stuurt voor ik de eerste koffieplaat in. The Traveling Wilburys.
5: Oh, ja.
0: Ja.
5: Nou, het begint alweer goed.
0: Dat dacht ik.
5: Ja. Nou, dan heb ik nog wat oornijs vanzelfs. Lelijke reacties in de politiek. Nou, een verbod op gezichtsbedekkende kleren op een wachtje lid. En er ben volle minder hotelovernachtings in Amsterdam.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Dus je wordt meest bewolken, maar morgen nog een droege periode. Ook al komen de buien. En die blauw ik lang, want in de jong. Temperaturen van de Moon om de 18 à 19 graden heen. Dit is Jan Smit en stilte in de storm.

0: Jan Smit en Stilte in de Storm.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De ijsfabriek van de Griek die komt in Orehon. Het bedrijf dat werd oernam trog weer Ribben Zuid. Zuivel uit Oerissel en directeur Romke de Jong van het bedrijf op de Griek die docht een stapje voorom. En ja, we hebben al een telefoon. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
0: Ja, dan is mijn vraag, ben je nou een Riekman?
3: Nou, ik ben in ieder geval zegen in mij het feit dat het bedrijf zo trots uit werd, dat we het opzet hadden les hier. En dat doet me heel goed.
0: Want hoe kijkt dat aan? Ja, hing je jij er al een plan om het bedrijf te verkepen? Of is het nou meer toevallig dat het zo roen is?
3: Nee, het is eindelijk zo binnen een tijd op Ziekwest om naar een partner om de groei wat te bestendigen. De les in ieder geval 3 of 4 jaar waarin we heel hard groeid. Waarin verdoebeling per jaar geen uitzondering wien. Dat had natuurlijk een heel hoop impact. Ik op je organisatie dat je zo snel groeien. De verhoort een soort. En eindelijk zeggen we ik al dat dit bedrijf het zo goed hier. Ja, dat het een heel soort kennis, kapitaal en ik kunde vreegt. Ja, en dat kregen we gelukkig nog steeds goed vaak hoor. Maar ik had je bedrijf zakker het worden, ja, dan vreegt dat meer mensen, meer kapitaal, meer investeringen. Ja, en dan ging ik zeggen, wat is gewoon goed voor het bedrijf? En toen hebben we gezegd, we gaan zocht naar een partner, dat is een lange zoektocht win, want dat mag ik klikken. En uiteindelijk hebben we daar een prachtige partner, Yvonne, die u zich helpen kan om die groei die we nu hebben, om die vast te houden voor de toekomende jaren.
0: Want je leveren al alle grote supermerken in Nederland en 18 Europese landen nog eens, onder Amerika, China. Ja. Zit er nog meer groei? Zit dat direct nog in?
3: Nou, het zit in elk geval. Nederland is nodig maar 10% van die omzet. Terwijl het een Adelielien, wie dat toch alles. Notion dat vooral op export zit. En vooral ik boete Nederland. Zit nog een heel soort groei voor u. Amerika is eindelijk de laatste stap. We hebben nu heel hard gegeven. We de eerste winkels nou aanhekken binnen. En daar verwacht ik nog een heel soort van volgend jaar. Maar überhaupt doet IS het heel goed in Europa. En weten we u bij, dus ik vind het de kritiek heel Europa te vinden. En dat is natuurlijk wel iets om heel kruts op te wijzen. Dus het zit een heel soort in export voor de takomneren.
0: En betekent dat dan dat jouw ISCO-maker al binnen? Of ja, hoe bleef je blutsen bij het bedrijf?
3: Nou, ik had gelukkig de allermooiste titel nog die Mike had. Dat is gewoon tredde generatie IS-maker. En dat zal ik wel op de visitekaartje steren. Ik bedoel natuurlijk blutsen bij het bedrijf. Mijn passie leid ik bij het IS-meisje en het IS-ontwikkelen. Dus daar zal ik volop mijn dwan de bleuwen. Maar het is wel zo dat dit bedrijf ik naar de volgende fase geef. En daarom had ik een directeur die daar volledig op zit. En ik bezig is met de integratie van beide IS-fabrieken en nou van de nieuwe eigenaar weer in Bezuivel. Dus ik doe een stapje waarom, maar ik bloek gelukkig nog steeds belutsen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
0: Want nou weet ik dat de meesten binnen die harkje en die denken voor het dagelijks, hoe komt het bij die IS-kokarren, die bakfietsen?
3: Ja, dat is heel mooi, want dat is toch het aloude familiebedrijf waar we mijn paken, bakker, Harke de Jong uit Lippenhuizen mij begonnen is in San 40. Die ben ik boeten de deal-lijn. Dat is ik al een aantal jaar lang ben die bedrijf en ik al splitst. Omdat we eigenlijk zeggen dat een IS-fabriek net zo vol te doen had met een logistiek bedrijf. Maar al die IS-karren die trot hele land in de flannen. Dus dat bedrijf dat bloedt gewoon in eigendom van mij en de familie. En dat werd verplaatst in oordeel in de Griek, zodat ik wat meer ruimte werd vrijkomt in het bestaande pand, zodat de productie weer uitbouwt, worden kan.
0: Oké, en het is een familiebedrijf van zelfs. Als je denkt aan de jettere generaties, ja, wat hing die hier van voen? Is dit een logische stap om van het familiebedrijf?
3: Nou, het mooie is, de paken is 100 Ierben, dus wij denken nog steeds dat je mij een peer ijsje ziet. Ik wil heel veel hier komen kennen. Dit is een echte man op smaak, die hier het prachtig vorm, die koert die celeste hier al net meer Oceaan, dat er überhaupt wat groei in ziet. En mijn heid, doch ik dit echt jaren. Mijn heid is betiert, stopt als eigenaar, maar is wel altijd aanblauwen in werkzaam. Hij is ondertussen zondag, maar werkt het nog 4 dagen in het weekend. Ik mij in de fabriek, en sterker nog, die keer ik gewoon terug. Dus dit week een moment was voor hem. Ze zei van nou, misschien mag ik toch eens naar het denken op pensioen. Maar die zei ik gewoon, ik hier nog een ronde mei. De zon zondag en de bloed ik gewoon aan. Dus dit viel ik heel mooi om dit te jaren te gaan, meiheid.
0: Een logische stap dus voor de toekomst.
3: Ja, absoluut.
0: Mooi. Tegen dank, Romke de Jong. En ja, hoe stoel ik hem aan? Toch dat ik ijs kan maken, maar ik nog altijd zees, hè?
3: Ja, zo is het. Ja. Tegen dank.
0: Ijs kan maken, Romke de Jong. Tegen dank.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijsutoren Media.
1: Ik hoor ze niet ijskool zijn. Ja. Ja. En ze begint de dijk altijd met een ijskool.
0: Ja,
1: even
0: ja.
1: De kerst is heel hard met worden.
0: Van Zimmer hebben we dat nog jet vanzelf. Ja, die warme dagen.
1: Ja. Treuzelgedrag, zo neemt de Telegraaf het, van het kabinet omtrent het verbod op gezichtsbedekkende kleien bij demonstraties. Dat liet daar lelijke reacties in de Tweede Kamer. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken, die hebben de Kamer witte litten dat ze de voert van het gaspedaal helje wollen als het gaat om het meidsen van zijn wet. Ja, en de oppositie die zei dat is kwelijk en slap. En de VVD, zit in de coalitie. Daar ben ik ontevreden hoe dit gebrek aan daadkracht, zoals de krant het neemt. En deze wet eerst in de stijger zetten waard. Schroeven dus de ministers nou dat ze eerst impeteer willen met de Kamer. En die al wachtende houding staat in contrast met de wens. Uit die Tweede Kamer. Want er is al langer wat ergernis hoe die sjaals en bivakmutsen bij mijn demonstranten hadden vermommen. En onherkenbaar demonstreren. Werd nevens Gompartij misbruikt om anoniem vernielingsoon te jochtsen. Zoals bij de rellen in de Universiteit van Amsterdam. Daar is voor miljoenen ontskeer. Toch pro-Palestina demonstranten is daar toen onrejochten. Ja, die hing ik een bivakmuts op. Ja, en als dan witte worst was de hemmacht voor de, om die skeer te betalen. Ja, dan dat niet dan even het.
0: Nee.
1: Dus, nou. Dat moet ze dan maar even moeten zetten aan. Dan uit onderzoek van ABN AMRO door blijkt dat het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam naar onderen gingen is. Van 4,82 miljoen in 2009 naar 3,59 miljoen in het oude ronde hier. Ja, dat is toch een daling van 38%. Het parool schroot erover. De onderzoekers die schroeven dat individuele toeristen het plak van die zakelijke reizigers wil innemen. Maar het aantal zakelijke overnachtings dat gaat dus naar onderen. En die verschoving is meer nice voor hotelhouders. Maar ik voor de stad, zei het onderzoeker Stef Driessen. De daling raakt de hotels direct. Zakelijke gasten boeken juist vaak door de week en buiten vakantieperiode. Hun afname maakt de vraag daardoor minder gelijkmatig over de week en het jaar. En dat maakt het lastiger om personeel, prijzen en andere kosten op de verwachte bezetting af te stemmen. Ja, dat wordt dus dreig.
0: Nou, zit het wel?
1: Ja.
2: Zis het maar.
1: Nou, dat is net dreig.
0: Dat is net, de koffieplaat, dat is net dreig natuurlijk. Tenminste.
1: Nee. Nou, het is soms voor u dreig om een keuze te maken, want er wordt aardig op gereageerd.
0: En er zijn ze volle platen, hè? Dus, ja.
1: Oh ja.
0: Hey. Maar de eerste, die binnen alweer binnen, vanzelfs. Zet ze even de shit. Er komt, as we speak.
1: Ja?
0: Op zijn Fries komt er weer in je bent van Jelkek, Lola van de Kinks. Dat kan weer plaatsen, doet hij. En we zien dus al de Traveling Wilburys.
1: Ja. Maar... Oh, en Maarten is er ook weer uit Spanje.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg het.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, waarom Maarten?
0: Goedemorgen. Misschien komen er vanuit Spanje weinig goede koffieplaatideeën.
1: Ja.
0: Die mij en hij 0620 Fjouwen, Jochen, Jochen. Jochen, Jochen, af vanzelfs de Omroep app.
2: Omroep Friesland.

0: Nell Horan en On the Loose.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een voorstelling op een skip, dat is een van de manieren die betocht is om geld op te halen voor de oude reddingsboot Inselinde van de Skoons. Daarom hier is het skip 100 jaar oud en voordat het zover is een flinke opknapbeurt nodig van de motoren. Verslaghouder Esther Bethlehem van Streekomroep RTV NOF die gier naar de Skoons. En daar trof ze een van de mensen die hem inzet voor het behoud van die oude reddingsboot.
3: Nou, mijn naam is Willem Wilstra. En ik ben hier kwam precies 60 jaar geleden op de wonderboot in Zulinde als stuurman.
4: En we beginnen nu op een iconische steiger, nevens mij.
3: Nou ja, van nou, die pijlen die waren er allemaal vroeger, dus de steiger waren er vroeger net.
4: Net? Maar hier gaat hij toch online?
3: Ja, hier aan deze kant van de pijl, bij deze boordlijst. Hè? Ik kan daar mijn gevoelens precies vertellen. Want dat hangt nog op de foto. Want mijn allereerste reis, toen we hier binnenvaren, stond ik hier voorop.
4: Waar is die foto precies maken?
3: Hier op de steiger.
4: En wat zien we hier?
3: Nou, ik stond hier voorop. Achterop stond de machinist Klaas Scheepstra. En de schipper Siep Seemer stond in de stuurbreien. En de Insulinde is een boot die het over de kop kent en dat vanzelf weer jocht komt. En dit is het springnet als we bij een schip zijn wat er heeg is, kan de mensen daar eventueel in springen.
4: En wanneer is deze foto maken?
3: Dat kan ik je vertellen in 1964.
4: En wie dat ik een speciaal moment dat die foto dus maken is?
3: Nee, we zijn hier op oefentocht best. Maar het is precies 60 jullie. En daarom die gevoelens, die had ik nou ik weer zo gelukkig van. Hè? Want ik ben dus zeeman, een zwalker. Hè? En ik voer vaak hier boven de eilanden en dan zei ik de toer van Bieren en de toer van Peter de Moddergod en Holwert. En mijn wiefke, ik weet hoe krijg trouwt, maar in je mensje ben ik in Drachten. Dus ik is nijgeen dat we beide heimwee in. En toen had ik solliciteerd hier op de Insulinde reddingsmaatschappij. En toen ben ik hier stuurman geworden. Nou, ik had nog wel het gevoel hoe kist hier. Ik heb poer gelukkig. Want toen werd ik zeeman aan de wal.
4: En nu ga je straks het theater in, maar je verhaal hoe de Insulinde.
3: Ja, daar hebben we maatschappij wel een verhaaltje van. Hè? En ik had altijd ondersteuning van mijn foto's. Ik ga de mooie oude foto's verzamelen. En bij elke foto vertel ik wat. En dat is dus ik naai, want dat is tussentijd opkwam van Jan van Wengerden van Bartleheim. Die had een prachtig mooi oud schip, een oude Belgische spits. En die is omtoverd tot theaterschip. En daar kenden 50, 60 meisjes in. En toen hebben we zijn van, nou, dan gaan we naar drie locaties laten varen. Dan hebben we zijn eigen locatie bij u.
4: En jou hebben we vaker voor de meisjes gestaan. Ik kreeg al van Ed begrepen, jou binnen een wiere legende.
3: Nou, dat zie ik zelf maar net. Maar ik ben hartstikke dankbaar dat ik het mijn meisje. Ik ben blij toen ik kwam. En verdorie, 60 jaar later denk je nog. Nou, dat is ook een wonder, of net? Ik ben u lieve heer hartstikke dankbaar, hè? Ja, geweldig.
4: En dan
3: hier vang ik. Bij mij, ik kom voor die te worden. Maar dit is het donkere deel naar hier de schoon. Dat wie mijn leven hier wel.
4: En dan, als het skip 100 jaar bestiert, dan is dit volgens mij ik nog wat bijzonders gepland.
3: Dan vallen we weer om hier op het dwarsbelang. Die meisje hier een feest daarvan. Die komt in het cilinder, die komt hier zo omvaren, zeg maar. Hè? En ik hoop dat er dan een prodemeester hier uit het donkere deel van zout kan binnen. En dan hebben we hier het dwarsfeest.
4: En jou zegt, dan komt de boot omvaren. Maar volgens mij hing dat ik wel heel mooi samen. Maar die foto die je bij jou had, dan zou die op eenzelfde soort wierze waar binnen komen te varen.
3: Ja, dat is ik. Zo. Hij komt hier zo gewoon omvaren. Zo.
4: Dus Joost zie je dan ik wel op het skip?
3: Bij leven en welzijn hoop ik dat mij de meid zien.
4: En dan krijgen ze op die foto mooi voor op de punt?
3: Ja, die door voor op het pet.

0: Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan. Bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
3: Het is haast een minuut voor Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Utsupporters ben zaterdag dags welkom bij de thuiswedstrijd van SC Cambuur tegen NEC. Met maatregels die het Cambuur onkondig had na eerdere vuurwerkincidenten, is het uitvak nevens burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert veilig genoeg. Die had wie het weinig praat met de politie, die bij het ministerie en met Cambuur. De club zal nou een grut net spannen hoe het hele uitvak hinnen. Bovendien worden maatregels nam die het minder zichtbaar binnen. Ze maakt voor Cambuur dat het uitpubliek op een nij met vuurwerk naar het veld als orenvakken smieten kan. Bij de wedstrijd in Feyenoord rekken daar toch meerdere Cambuur supporters verwoenen. Het wetterpeil in de IJsselmar maakt structureel omheeg, misschien wel met 30 centimeter. Dat vindt al het eerst die graaf Luzette Kroon van Wetterskip Friesland.
5: We hebben nu lange droge periode gehad. We hebben het hier dankzij die buffer van het IJsselmeer goed kunnen managen. Maar de watervraag neemt toe. De verdamping neemt toe. Dus wij zullen meer water nodig hebben, terwijl we effectief minder water hebben om te verdelen straks.
4: Het verhegen van wetterpeil in IJsselmar kan gevolgen hebben voor de natuur, zei ecoloog Mark Hilboezem.
6: Ja, de Fryske IJsselmarkust is een vrij ontjippe kustzone, hè, langs IJsselmar. Dus daar is een licht verschil, had dan al een heel groot effect. Hè. Het kan zomaar zijn dat als het 10 centimeter heeg is, dat is een peer, ja, 10 hectare, dus, ja, daarmee onder water brengt, hè, in feite. Dus het zijn al je ja, oude platen, Zuiderzeeplaten, die dan ja, ja, onder water komen te stingen.
4: Als het wetterpeil in de IJsselmar verhegen wordt, zal dat onder de Fryske IJsselmarkust goed te vernemen wijzen. Jachthavens zal bijgelijks onpassingsdwaan maken, zodat boten goed bij de steigers komen kennen. De politie had 3 miljoen gehouden naar aanleiding van een conflict in Kolmerzweeg. Bij de ruzie is een molotov cocktail smieten. Een jongenjarige man die dakomrekker erbij verwoenen. Hier is een van de 3 miljoen die de politie gehouden had. De man die het verdacht werd van het smieten met de molotov cocktail is 18 jaar oud en komt uit Kolmerzweeg. Hij zit nog vast. De redding van 16 Duitse schoolbeien uit de zee biedt Ameland had grote indruk maken op de lifeguards die de bibelutsen wienen. Dat zei het een van de redders.
7: Ja, zodra we bij die groep kinderen komen is het gewoon ja, pure paniek. Mijn collega is eromheen gezonden om de groep, nou, iedereen uit de groep een beetje te spotten. En die heeft de verse 3 eigenlijk gepakt. Maar we zijn zo, ja, we hebben zo snel gereageerd. Ja, dat het allemaal goed is gegaan. En omdat het goed is afgelopen, ga je er ook heel snel weer, nou ja, overheen. Want oh, het is goed gegaan, dus je gaat weer verder. Maar ja, weet je, het zijn wel 16 kinderen en de begeleiders ook. Die dachten dat de kinderen daar voor hun ogen zouden verdrinken. Ja, dat is dan wel dat je denkt, ja, hadden we niet zo snel gereageerd, dan had het echt wel anders af kunnen lopen.
4: De beheer wien op squalkamp op het eiland en rekken in de probleem doet ze in de sterke streaming te lonen kwam. En dat wie al hier goed 12 weken lien, ze ben al alle keer met de schrik vrij kwam.
3: Fijke, dank wel. Wij gaan terug mij het waar en ik ben heel benijd wat wij aan de orde komt van de lijn hebben. Goeiemorgen.
8: Nou, goeiemorgen, het is Sibbelen.
3: Het is Sibbelen waar je zelfs. Goeiemorgen, ik ben heel benijd.
8: Ja, goeiemorgen, Erit. Ja.
3: Hoe wij deze dag uiteindelijk hebben?
8: Ja, we zetten deze dag uiteindelijk. Nou, het is boetendoor. Het is gewoon eigenlijk warm. Het is eigenlijk nou, het is 18 graden op een soort plak. En zelfs nog plakken wat heger. Daarbij is bevolkt. En nou ja, ik hier vanaf het raam hier. Het is super wat roezig. De wind die is matig, vrij krachtig. En nou ja, het is eigenlijk wachten op een storing. En die storing die is onderwijs naar huis. En ik kom trouwens naar even om de temperatuur als de neig is. Dat het nou zo'n 18 graden wie. En dat het snijdt de morgen plakken zo'n 8 wie. Is een groot verschil. Maar fijn, Joert, ja, na de warme dag van juster krijgt de meidje mij een wisselvallige waarbeeld. Er komt een steuring om. Dat betekent, Joert, een soort bewolking. En vanuit het westen, waar je het wat westen, waar je komt er geen, waar je steeds meer rijnwetter uw kant op. Bij opval dat het dus nou nog zo'n 18, zelfs straks nog 19 graden wordt. Dat in de tweede helft van de maand tijd de temperatuur begint te dalen. En zeker vermid je als het rijnt, en in een echt periode met rijnwetter letter ik nog enkele buien, dan daalt de temperatuur in het rijnwetter naar zo'n 15, 16 graden. En dat is dan eigenlijk weer een graad het signaleren als juster. Dus dat is een heel hoog beeld. Daarbij je de wien matig ontvrij krijgt uit het zuidwesten. En ja, ik in de jontijd beginnen we nog met wiertegiet. We hebben dat Rijnfront en dan komen er wat buien achteraan. En dan letter in de jontijd, dan wordt het vanuit het westen droger. En dan bloedt wel de bewolking overheersken, maar er kan een enkele opklaring ontstaan. Waarbij de temperaturen zakken naar zo'n 11-14 graden. En dan stiet er echt jong nog altijd een matige west-zuidwesten wien.
3: En als we dan de maandag in, is het beeld dan heel oors?
8: Ja en nee. Waarom? Ja, het bloeit wisselvallig. Sorry, even een kikker in de kiel. Maar we zullen zien, ik. We zitten morgen aan de achterkant van de storing. De wind die draait van zuidwest naar west en noordwest. En we komen in onstabiele luchtrucht waarin we zinnen hebben. Dat is een pluspunt. Die zullen we morgen meer als joerd. Maar er komen ik regelmatig buien oer. En daarbij kan zelfs een klap tongers zitten. En zeker morgen de meeste die er stevige noordwestenwind. Dus het waarbeeld is zeker oors. Maar het bloed wordt wisselvallig. En de temperatuur zal morgen mee naar zo'n 18 graden gaan. Dus het is morgen we zullen zinnen, maar het is wel onleiig. Ja, het is wisselvallige dij.
3: De tweede helft van de week, hoe liggen tot?
8: Ja, nou op tongensje dan komen wij eigenlijk onder invloed van een reg van hege druk. Dat betekent dat het buiengiet wat aanneemt, de winem ik wat deljout. En de zinnen wat kansen krijgt. Dus we krijgen tongensje een afwisseling van zinnen. Wolkenveel nog wel eens een bui, maar dat zal zeker minder sfeer wezen en ik minder in aantal. En de temperatuur, nou, die zitten we op 18 graden. En de wind is matig uit west naar het west. Nou, en dan show ik nou even naar de vreet. Vreet, dan hebben we ik licht wisselvallig waar. We hebben zeker rond te verzinnen. De kennis een bui vallen. En de temperatuur, nou, wind misschien een graadje, een jongetje om 20 graden. Dus eigenlijk kunnen we stellen dat we, en dat waarbeeld zal we ik sneuren hebben. Dat we dus joort de minste dagen, morgen dagen met buien en wien en zinnen. En daarna dan, nou, dan wordt het wat rijstiger, wat kalmer. Net helemaal droeg. Dat nemen ze licht wisselvallig waar. Maar eigenlijk kunnen we dan een genietje van een goeie moment die er zeker komen.
3: Sibbele Waaier, dank u wel.
8: Gradient.

0: En dat om 20 van zon, dat ken ik al je maar. Grim Tosk en Smorosaurus Rex.
1: Friesland van de Moorn.
0: De Skastrienbrege op de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer. Die is deze week verskate nachten dicht wat technisch onderziek troch Rijkswettersteert. De brege die had vanwege meerdere technische steuringen het hele simmerseizoen dicht west voor de wettersport. De Skastrien is voor wettersportrecreanten een belangrijke verbinding tussen Friesland en de Kop van Oerisel. En die vinden dat ik net bleef met de sluiting. Jan Iberma die is van belangenvereniging Hiswa Rekron in Friesland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Had je een soort klachten eigenlijk hoor, van recreanten en verhierders van jachten?
2: Ja, eigenlijk voordat het duidelijk werd dat die brug gestemd was, kwamen het de signalen duidelijk binnen. Dat dit niet een prettige situatie is, zoals je net zelf ook al schetst. Dus dat is heel duidelijk. Dat dit een probleemsituatie is, die eigenlijk veel breder ligt natuurlijk dan alleen deze brug.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
2: Nou kijk, wat ik destijds heb aangegeven is dat het niet alleen gaat om deze brug, maar feitelijk om een veel groter probleem. Ook bijvoorbeeld bij de brug bij Uitwellingenga, die ook van het Rijk is. En ja, als je ziet dat je dat allemaal bij elkaar optelt, dat de problemen veel groter werden. En dat de doos van Pandora eigenlijk openging. En dat er uiteindelijk een tekort bleek van 80 miljard voor bruggen en sluizen en onderhoud. Dus ja, dat is eigenlijk wat aan de orde is. En dat raakt Friesland natuurlijk keihard.
0: Maar ik kan me vaststellen dat ze ook zeg iets doch met het imago van Friesland als wettersportprovincie.
2: Ja, zeker. Dat is gewoon het neveneffect wat je dan krijgt. En het viel ons ook op als gisteren van Rekron dat niet alleen in Friesland, maar ook in Groningen en in heel Nederland steeds meer problemen oppopten. Ja, en daar moet natuurlijk wel een oplossing voor komen, omdat dit niet een houdbare situatie is voor de lange termijn. En daarmee uiteraard ook je imago als watersportprovincie naar de knoppen gaat.
0: Want ja, dus die imago's keer, maar ja, daar bloot het vanzelfs net bij voor wettersportondernemers.
2: Nee, feitelijk ook echt daadwerkelijke schade als je gewoon je vaargebied steeds verder ziet worden verkleind. Doordat er sprake is van achterstallig onderhoud. En ja, als de doos van Pandora steeds verder open gaat en ook Rijkswaterstaat richting het noorden ventileert dat ze geen geld meer hebben voor onderhoud van wegen en van bruggen feitelijk. Ja, weet je dat je ook als het noorden niet vooraan de rij staat als het geld wordt verdeeld. En dat is feitelijk veel zorgwekkender.
0: En had je daar een nauw contact toe met Rijkswettersteert, of je dat incidenteel dat je het erop hadden?
2: Nee, dat werd eigenlijk steeds intensiever. Toen we dit constateren vanuit Hiswa Rekron dat de problemen steeds groter werden. Ja, zijn ook de contacten met Rijkswaterstaat steeds verder aangehaald. En dat is ook het signaal wat wij richting de politiek hebben afgegeven. Pas op je zaak, want dit gaat niet goed. En dat was feitelijk ook de boodschap die we op basis van deze Skastrienbrug hebben afgegeven. Je moet alert zijn, want anders gaat het steeds slechter.
0: Ja, die problematiek die is vanzelfs net samen oplost. Dat zal Takomir zal dat net kleerwezen. Wat we door imago's keer hadden, hetzelfde verhaal eigenlijk. Maar wat hoop je nou van Rijkswettersteert voor dat komende seizoen? Wat hopen jou dat ze beter doen?
2: Nou, we hebben wel een signaal gehad en dat gaf je net ook aan het begin in de intro aan. Er wordt wel serieus gekeken naar een oplossing. Alleen waar wij baat bij hebben is gewoon dat er in een veel breder verband naar oplossingen wordt gekeken. Dat niet alleen wordt gesteld vanuit het Rijk van ja, we hebben geen geld. Maar er moet eigenlijk een meerjarenprogramma komen, bijvoorbeeld door 1-2% van het bruto binnenlands product te koppelen aan infrastructurele oplossingen. Dat is echt een toekomstgericht denken en iets niet aangeven dat je geen geld hebt. Of dat de pinmachine niet toereikend is. Want volgens mij is het Noorden de afgelopen jaren met de aardgasbaren wel degelijk een pinmachine geweest voor het Rijk. Dus je moet gewoon echt veel langer vooruitkijken en daar oplossingen aan verbinden.
0: Nou, laten we hopen dat het Takomir hier dan dat beter uitpakt voor je mee.
2: Ja, zeker. En dat moet eigenlijk feitelijk nu ook gebeuren in de begrotingsbesprekingen. En daar moet Friesland en zeker ook het noorden de vinger nadrukkelijk opsteken van

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: The Weather Girls and It's Raining Men.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De witte hut repeteren in Wiekel voor het Ibelofspul. Tussen Dremen, let er deze week. De 24-jarige Oekraïense Friesinne Victoria Kosliak uit Sint-Anne docht er ook al mee. De naam van het stik dat is heel toepasselijk, want acteren dat is haar grote droom. En die droom die ontsteert al in Oekraïne, vertelt zo'n verslagjouwer Dennis Terpstra.
3: Voor de oorlog was ik al van plan om te gaan studeren in Oekraïne, in Kiev. Maar ja, ik was al mijn papieren aan het voorbereiden, geld aan het sparen voor de studie. En op een gegeven moment kwam 24 februari. Toen moest ik die droom loslaten.
4: Nou, hoe was dat voor jou op dat moment, toen die oorlog losbarstte? Hoe voelde dat?
3: Ik kon het niet geloven. Ik was aan het slapen. Volgende dag zou ik eigenlijk naar mijn werk gaan. Maar 4:30 werd ik wakker van explosies in Kiev. Ja, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik belde toen mijn ex. Toen was hij mijn vriend. Dus ik woonde 10 dagen bij hem in Irpin. Maar Irpin is een beetje boven Kiev, maar dichterbij Wit-Rusland. En dat was een grote fout, dat ik daarheen ging. En mijn ex had een buurvrouw. En die buurvrouw had een kennis in politie, bij politie. En die politieagent belde haar van: jullie hebben een kwartiertje om deze stad te verlaten.
4: Zo rustig.
3: Ja. De Russen geven jullie de gang. Kwartiertje? Niet meer. Nu. De buurvrouw die kennis bij politie had, zij had ook paarden. 5 paarden. En die paarden stonden in de stal. Dus zij moest ook een keuze maken wat ze met die paarden zou gaan doen. En ze heeft een keuze gemaakt van: ik laat die paarden vrij gewoon. Ze heeft het gefilmd en gepost op Facebook. En volgende dag, één dag later, werd ze heel beroemd. En het eerste berichtje was van een Friese vrouw. En die zei: wat een heftig verhaal. We hebben hier een vrij huis in Friesland, in Sint-Anne-parochie. Kom maar hier met je familie. Daarna die buurvrouw zei: Victoria en Valerie, dat was mijn ex, als jullie mee willen, mag dat.
4: Ja, en dan ben je hier dus en dan denk je: ik wil nog steeds graag acteren.
3: Ja.
4: Wat was voor jou dan het omslagpunt? Dat je dacht: oké, nu voel ik me hier gezetteld. Nu ga ik hier iets opbouwen. Ja. En nu ga ik weer mijn droom najagen.
3: Ja, misschien twee jaar later. Dus 2 jaar later kon ik al Nederlands spreken. Toen dacht ik: nou, ik moet verder. Ik werkte bij een koekjesfabriek, Helma, in Halm, 2,5 jaar. En toen dacht ik: ja, dat is natuurlijk heel goed en leuk dat ik dat werk heb, maar ik wil meer. Ik heb veel ambities.
4: Nou ja, en het is natuurlijk, je spreekt heel goed Nederlands, maar je hebt jezelf nog extra moeilijk gemaakt, want dit is ook nog eens in het Fries.
3: Ja.
4: Hoe is dat?
3: Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat het me lukte. Omdat ik eerst dacht: nou, Victoria, je komt uit Oekraïne. Je bent niet hier vandaan en je spreekt Nederlands ook met een accentje. Ik vind het niet erg. Ik vind het wel bijzonder. Maar gewoon die gedachte: Fries, dat is totaal niet jouw taal. Maar gewoon, oké, gewoon doen, gewoon proberen. Misschien krijg je een kleine rol.
4: Ik kan een heel klein zinnetje proberen.
3: Ja, tuurlijk. Sjoch eens hoe sexy dit zit. Zet die spotlight maar om. Ik ging me daar toch steen te glimmen.
4: Nou, perfect. Dat klinkt maar goed.
0: Victoria die is intussen ook begonnen onder een toneelopleiding in Amsterdam. Ze had de eerste les in de tussenkijk opzitten. Het is zomeruten voor zon. Het medio-sjoch me vijken komt erom. Maar eerst Vanessa Paradis en Be My Baby.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: De media van de morgen.
0: Door de mediafeiken. Dus Steven, een uitdaging om die kranten binnen te halen.
2: Ja, ik moest even achterom werden om de kranten bij de voordeur wij te halen. Ja. Dus, maar het goede nieuws is, de voordeur doet het weer.
0: Oh.
2: Ja. Dus, dus dat bleef dan ik maar weer. Ja,
0: de risico's van een elektrische voordeur, hè?
2: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, wist nog, even zien, op manje 26 januari. Had ik dat sinds, Erik? Nee.
0: Oh ja, oh ja.
2: Ja, toen wie er in het centrum Hoog Catharijn in Utrecht wie een soort opscoor. Er waren 12 vrouwen aanholden. Of er waren één vrouw aanholden. En een 12 vrouw die bemoeide haar er nogal mee. En die kregen een skop van de politieman. Dat laat een soort opscoor. Ja. Ik moslima vrouwen en die begon voor het racisme. En daar is neert van oren. De politieman die wordt net vervolgen. Het IMB ministerie nou krijgt besluiten. Want ze zegt ja, hij mocht dit dwaan. Want wie al langer was gehouden, wie een chaotische situatie daar op Hoogkaterijnen. Die vrouw, iedere vrouw die moest onholden worden. Alle je meesten die het hadden bij bemoeiden. Die tweede vrouw, ik behoorlijk. De meerdere keren wie er was gehouden van meesten ophoren of we broeken geweld. Ja, en die zei, en dan zo'n aanhoudende skop. Dat mij dan. Dat mijn politieman mij dat gewoon dwaan.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Dus de man had correct handelen. Hij was toch een meester eromheen wat er mij, mijn kanker wat scholden. En hij was uitscholden. Een miserig mannetje en een mietje, wie hij. Dus de man die moest wat. En meerdere politiemeesten die zes ik het wie een grumietige sfeer wie daar. Dus ze moet wel een werkdwaan kennen, verzels. Meesten kennen nog hege beroep ontekenen. Ja, jeder had de baas van de politie al zijn van dit wie een goed politieoptreden, dat past binnen de kaders. En het IMB ministerie had dit nooit concludeerd. Dus ik denk dat we wel eens kennen dat dit een kansloze zaak is voor die twee vrouwen als ze nog bezwier meidje wollen. En dan had een parachutiste in Engeland alle gelok van de vrouw gehad. De Britse Holly Whiffen, die sprong uit dat vliegtuig met de parachute. Maar ze rekken door een orenparachutist in de holle en ze rekken uit de tiert.
0: Zo.
2: Maar dan kennen ze dus ik haar parachute net uit klaar.
0: Nee.
2: En orenparachutisten die binnen nog achterom gingen, die hen op bezocht hadden helpen. Nou, dat slagen net, maar ze is in een conifeer bedaren. En ze had wel aardig wat bonken brutsen en alles. Maar ja, ze zei, dat is vanzelfs geen vergelijk als ik gewoon op een groen klapt weer, want dan hier is het net hoe libben.
0: Ze had alleen libben te tankje om een conifeer.
2: Een conifeer. Daar is ze dus, met de net iepende parachute is ze daar dus in terug te komen. En als ik die boom niet had geraakt, zou ik in soep zijn veranderd. En ze was zo gauw mogelijk weer een nieuwe sprongweegje. Dus dit is wel echt een daredevil is dit.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ja.
0: Een conifeer. Weet hij ons goed fris.
2: Nou.
0: Feike, dank u wel. Het is hartstikke onhoeren. Dat betekent dat het Nijnstroom komt van de NOS.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Heks jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
6: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
5: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
7: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
5: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En naast die Friesen van de Moorn hadden we het onder oren over een historisch kip. Een reddingsborm kreeg te wezen. Dat krijgt een eeuwfeest. Maar er is al wat onderhoud nodig. Ook dat krijgt bekostigen we dat juist haast niet Friesland van de Moorn. En muziek van Crowded House.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Friesland van de Moor.
19: Maar Erik zei

0: Crowded House en Don't Dream It's Over.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Het is een historisch plak. 100 jaar lien. Volgend jaar dan is het zandlijst dat de reddingmaatschappij in Zelinde gestationeerd had. Dat lag eerst aan de eerste kant van Schier, daar op die eilanden. Dat werd nog niet meer bewennen. En toen heeft er hier het stationnetje aan. En dat is legendarisch, want dat is volgend jaar 100 jaar lien.
0: Ja, maar het eeuwfeest van de legendarische reddingsboot Insulinde in het Vooruitzog wordt er nou actie viert om dat schip varende te horen. Gaan we daar snoeren in Friesland van de Moorn. En we praten ook met een actrice uit Oekraïne die in Wiekel meespeelt in het Iepelospul in het Friesk.
4: Sjoch eens hoe sexy dit shit. Zet die spotlight maar aan.
0: Verder gaan we daar snel nog horen. Ies en Feike, we gaan snoeren.
5: Oh, die heb ik niet toe sexy of zo, maar nou ja.
0: Oh ja, dat ken ik nog. En wat ik sexy is. Hè? Spontaan.
5: Ja, ik weet niet, ja, nee. Dank u wel, Erik. Ik weet niet dat het herkenbaar is, voor mij net in elk geval. Maar ja, onder de vakantie beginnen bij een soort bezig de twijfels over haar baan. Deze mannen wordt er dan ik een soort solliciteerd, maar dat kan je eens beter net waan. Wat dan wel, dat jij ze dadelijk. En de jedere Formule 1-baas Bernie Ecclestone, hij is 94 intussen, die is onhold met een jaaggeweer in zijn privévliegtuig.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Daarnaast meer hoor, eerst tijd voor het waarberucht mij Sibbele Waaier.
6: Een goeie morgen. Joerd overheerske de bewolking en valt er geregeld aan. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig op het water om 10 krachtig. De maximumtemperatuur van Joortje graden wordt al in de maandtijd bereikt. In de middag zakt de temperatuur in de Rijn als een 15 tot 16 graden. Komende nacht kans op een bui met temperaturen van 11 graden. Morgen hebben we een wisselende bewolking met geregeld buien. Daarbij is kans op een klaptonger. De wind is eerst matig uit zuidwest. In de rin van de middag matig ontkrijft en draait naar noordwest. De temperatuur rent op naar zo'n 18 of 19 graden. In de nacht minimaal zo'n 9 graden. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: De ijsfabriek van de Griek die komt in Orehon. Het bedrijf dat werd oernam trog weer Ribben Zuid. Zuivel uit Oerissel en directeur Romke de Jong van het bedrijf op de Griek die docht een stapje waarom. En ja, we hebben al een telefoon. Goedemorgen.
7: Een goedemorgen.
0: Ja, dan is mijn vraag: ben je nou een Riekman?
7: Nou, ik ben in ieder geval zegen in mij het feit dat het bedrijf dat trotsheid werd, dat we het opzet hadden les hier. En dat doet me heel goed.
0: Want hoe kijkt dat aan? Ja, hing je jij er al een plan om het bedrijf te verkepen? Of is het nou meer toevallig dat het zou doen is?
7: Nee, het is eindelijk zo binnen een tijd op Ziekwest om naar een partner om de groei wat te bestendigen. De les in ieder geval 3 jaar hebben we heel hard groeid. Waarin verdubbeling per jaar geen uitzondering wien. Dat had natuurlijk een heel hoop impact. Ik op je organisatie dat je zo snel groeien. De verhoogde soort. En eindelijk zeggen we ik al dat dit bedrijf het zo goed hier. Ja, dat het een heel soort kennis, kapitaal en ik kunde vreegt. Ja, en dat kregen we gelukkig nog steeds goed valkoor. Maar ik had je bedrijf zakgeld willen, ja, dan vreegt dat meer mensen, meer kapitaal, meer investeringen. Ja, en dan ging ik zeggen, wat is gewoon goed voor het bedrijf? En toen hebben we gezegd, we gaan zocht naar een partner. Dat is een lange zoektocht, win, want dat mag ik klikken. En uiteindelijk hebben we daar een prachtige partner, Yvonne, die u zich helpen kan om die groei die we nou hebben, om die vast te houden voor de toekomende jaren.
0: Want je leveren al eens alle grote supermerken in Nederland en 18 Europese landen nog eens, onder Amerika, China. Ja. Zit er nog meer groei? Zit dat direct nog in?
7: Nou, het zit in elk geval. Nederland is nodig maar 10% van uw omzet. Terwijl het een aantal jaren wie dat toch alles. Nou, show je dat vooral op export zit. En vooral ik boet in Nederland. Zit nog een heel soort groei voor u. Amerika is eindelijk de laatste stap. We hebben nu heel hard gegeven. We de eerste winkels nou aanhekken binnen. En daar verwacht ik nog een heel soort van volgend jaar. Maar überhaupt doet IS het heel goed in Europa en bieden we u bij. Dus ik vind het kritiek heel Europa te vinden. En dat is natuurlijk wel iets om heel grutsig op te wijzen. Dus het zit een heel soort in export voor het taccommoneren.
0: En betekent dat dan dat jouw ISCO-maker al binnen? Hoe bleef je blutsen bij het bedrijf?
7: Nou, ik had gelukkig de allermooiste titel nog die Mike had. Dat is gewoon tredde generatie IS-maker. En dat zal ik wel op de visitekaartje steken. Ik doe natuurlijk blutsen bij het bedrijf. Mijn passie arbeid ik bij het IS-meisje en het IS-ontwikkelen. Dus daar stel ik volop mijn dwan de bleuwen. Maar het is wel dat dit bedrijf ik naar de volgende fase gaat. En daarom had ik een directeur die daar volledig op zit. En ik bezig is met de integratie van beide IS-fabrieken. En nou van de nieuwe eigenaar weer in Bezuivel. Dus ik doe een stapje waarom. Maar ik bloekel er nog steeds belutsen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
0: Wat nou bid ik dat de mensen binnen die harkje en die denken voor het dadelijk. Hoe komt het maar die e-scootcar, die bakfietsen?
7: Ja, dat is heel mooi, want dat is toch het aloude familiebedrijf waar we mijn paken bakker Harke de Jong het Lippenhuizen mij begonnen is in Saan 40. Die ben ik boeten de deal-lijn. Dat is ik al een aantal jaar lien ben die bedrijf en ik al splitst. Omdat we eigenlijk zeggen dat een IS-fabriek net zo vol te doen had met een logistiek bedrijf. Maar al die IS-karren die trot hele lawn in de flanen. Dus dat bedrijf dat bloedt gewoon in eigendom van mij en de familie. En dat werd verplaatst in oordeel in de Griek, zodat ik wat meer ruimte werd vrijkomt in het bestaande pand, zodat de productie weer uitbouwt, wil ik hen.
0: Oké, en het is een familiebedrijf van zelfs. Als je stinkt onder jettere generaties, ja, wat hinde je van voen? Is dit een logische stap van het familiebedrijf?
7: Nou, het mooie is, de paak is 100 Ierwin, dus wij denken nog steeds dat je mij een beer ijs kunt zitten. Ik wil heel veel je komen kennen. Dit is een echte man op smaak, die hier het prachtig vorm, die koert die celeste hier en dan net meer Oceaan, dat er überhaupt wat groei in ziet. En mijn heid, doch ik dit echt jere. Mijn heid is betiert, stopt als eigenaar, maar is wel altijd aanblauwen in werkzaam. Hij is ondertussen zondag, maar werkt het nog 4 dagen in de week. Ik mij in de fabriek. En sterker nog, die keer ik gewoon terug. Dus dit week een mooi moment was voor hem. Ze zei van nou, misschien mag ik toch eens naar het inkoop pensioen. Maar die zei ik gewoon, ik hier nog een ronde mei. De zon zondag en de bloed ik gewoon aan. Dus dit viel ik heel mooi om dit jaar te doen aan mijheid.
0: Een logische stap dus voor de toekomst.
7: Ja, absoluut.
0: Mooi. Tegen dank, Romke de Jong. En ja, hoe stoel ik hem aan? Toch dat ik ISCO maken, maar ik nog altijd zeggen, hè?
7: Ja, zo is het. Ja. Tegen dank.
0: ISCO maken, Romke de Jong. Tegen dank.
7: Dank u wel.
1: De media van de morgen.
5: Fijke, de horen media. Ja, nee, de simmervakantie, of ja, onder de simmervakantie zelfs ook, begint een soort mensen die een baan hebben, die begint te twijfelen aan die baan. Want dan lijst ontspannen op het strandbedje en dan komt het besef, ik vind mijn werk eens heel net zo leuk. En ik ben ik continu wurg. Nou, misschien maak ik, als ik waarom kom, maar eens even op zoek naar een andere baan. In september werd 32% vaker solliciteren als in augustus, door blikken de cijfers van de Nationale Vacaturebank. Je kan het misschien beter even net waan, sinds een zaakkundige. Kerst, of beter beginnen van, om bij die zelf na te gaan, van waarom past het judaïstige werk net bij mij? Als je dat niet weet, voor je begint met zoeken, kom je zelf in een volgende baan waarschijnlijk weer tegen, omdat de oorzaak niet is weggenomen, zegt een van die zaakkundigen. Misschien heb je gewoon, vernijing, naar je dingen leren, of je zelfs verdiep je in het vakgebied, en dat ken vaak ik binnen de eigen functie. Dus dan hoef je net te solliciteren en een andere baan te zieken. Mensen die zeggen ik van, hoe vaak komt het wel net voor dat we Tjimmo zeggen, we moeten weer, hè? Goede vakantie moet langer worden. En die zaakkundigen die zeggen van ja, daarmee normaliseren we dat werken net leuk is. Laten we daar eens mee ophouden, want zo normaal is dat helemaal niet. Waarom zou je iets 40 uur per week doen wat je niet leuk vindt? Dus aan de andere kant slaat het twijfel ik wat daar mensen denken van ja, die baan die ik nou heb, tel wel goed. Ik heb leuke collega's. Waarom zoek ik nou eens fut gaan? Nou, denk er nog even goed hoe nee. Wat bevalt me net in mijn judaïstige baan? En ken ik daar misschien wat onderaan? Nou,
0: een tip.
5: Een mooie tip, dacht ik. Ja. Dan de jedere Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Hij is intussen nog wel 94 jaar. Die is onholden, juster, op een vliegveld bij Lissabon. De Brit die wierde mij zijn privéjet landen. En de Portugese politie ontdekt dus dat hij een jachtgeweer bij hier, zonder de documenten die daarbij jaren. En Ecclestone die zei, ja, ik ben nu in Zwitserland. Wij heb dat ding mijn naam, dat geweer, voor een wedstrijdje kleido shitten. Ja. Hij hier het blauwe boekje wat erbij heeft om het wapen in te vieren, hier net bij hem. En de autoriteiten het wapen in beslag nam. En hij zei verder dat hij de douane al voorbij wie. Maar dat de politie daarna naar het wapen vregen en om documenten vregen. En dat het bij mij laatst daar onnodige ergernis. ja, als je een geweer meeneemt, dan weet je dat, het, dat je direct de goede papieren bij hem had verzels. En het is ik net de eerste keer dat Ecclestone mijn wapen aanholden is. In 2022 gebeurde het alles in Brazilië. Hier had er een liefde pistool bij hem, doet hij ik aan boord gier van een privéjet naar Zwitserland. Dus nou. Ja, dit is een man die gek op wapens of zo.
0: Ja, dat wil ik maar inderdaad.
5: Nou, dus ja. Ze is wel eens verstandig met die Jen, maar ik loon net
0: dat. Dat mag nog komen.
5: Gewoon, ja.
0: Het kan nog, hè?
5: Nou.
0: Ik wil even over een bepaalde plaat die we best wel vaak voorbij.
5: Ja, door hier is hier anders keer.
0: Best vaak voorbij komt. Nou, Ella Langley, die heeft een noemer, Choosing Texas.
5: Een noemer, dat is een enorme hit.
0: Een zanggigantische hit.
5: Ja.
0: Die had het record brussen van de meeste weekend op nummer 1 in de Billboard Top 100.
5: Oh, het is ook een prachtplaat, trouwens.
0: De Amerikaanse hitlisten.
5: Ja.
0: En toen dacht ik,
5: ja,
0: ben je dat nummer op baseren?
5: Ja, daar kwam hij bekend voor.
0: Zij had natuurlijk zij ergens de inspiratie waar.
5: Ja, ja, ja.
0: En nou, ik heb echt van de honger lezend of zo.
5: Nee.
0: Heeft er wel eens van Conway Twitty?
5: Conway Twitty?
0: Ja, dat wie oorspronkelijk een rock'n'roll.
5: No X?
0: Nee, dat is Twitter.
5: Oh, oké. Okay.
0: Conway Twitty, oorspronkelijk een rock'n'roll muzikant. Maar eens kijken om naar het country.
5: Mm-hmm.
0: Hij verstond in trein jochtig, dus eigenlijk als Koffkelien.
5: Oh, ja.
0: En toch helpt die Ella Langley, die helpt inspiratie hierbij. Maar eens maar zeggen.
5: Ja. Hey. Kember.
0: Het klinkt toch redelijk bekend?
5: Ja, zeker.
0: Ja, totdat we begint met Jong, dat denk je van, dit is net Ella.
5: Nee. As the midnight moon was drifting through. Het is een country stem, deze man. Fantastisch.
0: Dat is toch fantastisch? Dat is precies wat zij de inspiratie
5: bij. Ja, zeker.
0: Dan nog het nummer waar we toe hebben.
5: Ja.
0: Van Ella.
5: Ella.
0: Die klinkt als zo.

0: Matten die zei het nog, ja, ik heb helemaal in de gaten. Je zet gewoon de platenspeler van 33 naar 44 toeren. En dan kom je bij dat nummer uit.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, echt net. Nee, Conway Twitty, dat is dit nummer van Ella Langley op Bachera. Choose in Texas, wie dit.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een vaststelling op een skip, dat is een van de manieren die het betocht is om geld op te halen voor de oude reddingsboot Insulinde van de Skoons. Takamire, dat skip 100 jaar oud. En voordat het zover is, is een flinke opknapbeurt nodig van de motoren. Slagjouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF, die gier naar de Skoons. En dat trof ze een van de mensen die hem inzet voor het behoud van die oude reddingsboot.
3: Nou, mijn naam is Willem Wilstra. En ik ben hier kam. Precies 60 jaar geleden op de wonderboot Insulinde als stuurman.
4: En we beginnen nu op een iconische steiger, nevens mij.
3: Nou ja, van nou. Die pijlen die waren er allemaal vroeger, dus de steiger waren er vroeger net.
4: Net? Maar hier gaat hij toch onderlijn?
3: Ja, hier aan deze kant van de pijlen, bij deze boordlijn. Hè? Ik kan daar mijn gevoelens precies vertellen. Want dat hangt nog op de foto. Want mijn allereerste reis, toen we hier binnenvaren, stond ik hier voorop.
4: Waar is die foto precies maken?
3: Hier op de steiger.
4: En wat zien we hier?
3: Nou, ik stond hier voorop. Achterop stond de machinist Klaas Scheepstra. En de schipper Siep Seema stond in de stuurbreien. En de Insulinde is een boot die het over de kop kent en dan vanzelf weer jocht komt. En dit is het springnet. Als we bij een schip zijn wat er heeg is, kan de mensen daar eventueel in springen.
4: En wanneer is deze foto maken?
3: Dat kan ik je vertellen in 1964.
4: En weet dat ik een speciaal moment dat die foto dus maken is?
3: Nee, we zijn hier op oefentocht best. Maar het is precies 60 jaar geleden. En daarom die gevoelens, die had ik nog ik weer zo gelukkig van. Hè? Want ik ben dus zeeman, een zwalker. En ik voer vaak hier boven de eilanden en dan zei ik de toer van Beren en de toer van Peter de Moddergod en Holwert. En mijn wiefke, ik weet hoe krijg trouwd, maar in je mensje ben ik in Drachten. Dus ik is nijgen dat we beide heimwee in. En toen had ik solliciteerd hier op de Insulinde reddingsmaatschappij. En toen ben ik je stuurman geworden. Nou, ik had nog wel het gevoel hoe kist die. Ik heb poer gelukkig. Want toen werd ik zeeman aan de wal.
4: En nu ga je straks het theater in, maar je verhaal hoe de Insulinde.
3: Ja, daar hebben we maar zitten wel een verhaaltje van. Hè? En ik had die ondersteuning van mijn foto's. Ik ga de mooie oude foto's verzamelen. En bij elke foto vertel ik wat. En dat is dus ik naai, want dat is tussentijd opkwam van Jan van Wengen en van Bartelheim. Die had een prachtig mooi oud schip, een oude Belgische spits. En die is omtoverd dat theaterschip en daar kennen 50, 60 meisjes in. En toen hadden we zijn van, nou dan gaan we naar drie locaties laten varen. Dan hebben we zijn eigen locatie bij u.
4: En jou hebben we vaker voor de meisjes gestaan. Ik kreeg al van Ed begrepen, jou binnen een wieren legende.
3: Nou, dat zeg ik zelf maar net, maar ik ben hartstikke dankbaar dat ik het mijn meisje. Ik ben blij toen ik hier kwam en verdorie 60 jaar later denk je nog. Nou, dat is toch ook een wonder, of net? Ik ben dus lieve heer hartstikke dankbaar, hè? Ja, geweldig.
4: En dan nou
3: en,
4: nog
3: en dan hier van ik bij mij, ik kom voor die te worden. Maar dit is het donkere deel naar hier de schoon, dat wie mijn leven hier ook.
4: En dan, als het skip 100 jaar bestiert, dan stiet volgens mij ik nog wat bijzonders gepland.
3: Dan vallen we weer om hier op het dwarsbelang. Die meisje hier een feest daarvan. Er komt in het cilinder, die komt hier zo omvaren, zeg maar. Hè? En ik hoop dat er dan een prodemeester hier uit de donkere deel van zout kan binnen. En ja, dan hebben we hier het dwarsfeest.
4: En jou zegt, dan komt de boord omvaren. Maar volgens mij hing dat ik weer heel mooi samen. Maar die foto die je bij jou had, dan zou die op eenzelfde soort wijze waar binnen komen te varen.
3: Nou, dat is ik. Zo. Hij komt hier zo gewoon omvaren. Zo.
4: Dus Joost zie je dan ik weer op het skip?
3: Bij leven en welzijn hoop ik dat mij de meid zien.
4: En dan kijken ze op die foto mooi voor op de punt.
3: Ja, die door voor op het pad.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou aan omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door 19:30. Fijke, goeiemorgen.
11: Een goeie morgen. De skok is grut in de Ljouterwijk Kamingaburen, dat zaterdag een liets jonkje verstoor naar een oorreding met een vijween van omrein. Een soort mensen komen naar het plak van het ongeluk om haar meilippen te tonen. Snijn weer een lietse betinking. Dat was een initiatief van Eva Brouwer. Ze had zelfs een jonge dochter en vond het belangrijk dat mensen binnen waar komen kon.
12: Ja, als ik daar weer aan terugdenk, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, het is natuurlijk heel tragisch dat dat op deze manier zo moet. Maar ik denk dat een heleboel mensen daar wel wat aan hebben gehad. Als wijk samenkomen en daar steun uit te halen. Het was mooi, kinderen waren er, bloemen, kaarsjes, beren, tekeningen. Ja, het was prachtig.
11: Ja, bij het plak van het ongeluk leidt dus intussen een zee van bloem, kaarsjes en knuffelbeeren. Uit supporters ben zaterdag dus welkom bij de thuiswedstrijd van SC Cambuurtje en NEC. Met maatregels die het Cambuur onkundig had na eerdere vuurwerkincidenten is het uitvak nevens burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert veilig genoeg. De club zal een groot net spannen uit hele uitvak heen, waarop dat worden maatregels nog niet minder zichtbaar binnen. Ze maar voorkomen worden dat het uitpubliek op en neem met vuurwerk naar het veld als orenvakken smieten kan. Bij de wedstrijd in Feyenoord rekken daar nog meerdere Cambuur supporters verwoenen. Zo dadelijk naar 18 jouw burgemeester van Oosten bij u is een taalluchting op dit besluit. Het waterpeil in de IJsselmar maakt structureel omheeg, misschien wel maar 30 centimeter. Dat vindt al eerst die graaf Luzette Kroon van het Wetterschip Friesland.
13: We hebben nu lange droge periode gehad. We hebben het hier dankzij die buffer van het IJsselmeer goed kunnen managen. Maar de watervraag neemt toe. De verdamping neemt toe. Dus wij zullen meer water nodig hebben, terwijl we effectief minder water hebben om te verdelen straks.
11: Het verhegen van wetterpeil in Dieselmar kan gevolgen hebben voor de natuur, zei het ecoloog Mark Hilboezem.
14: Ja, de Frieskische Markust is een vrij ontjippe kustzone, hè, langs Dieselmar. Dus daar is een lichtverschil had dan al een heel groot effect. Het kan samen wijzen dat als het senior sediment heeg is, dat is een peer, 10-tiental hectare, daarmee onder water brengt, hè, in feite. Dus het zijn al je oude platen, Zuiderzeeplaten, die dan onder water komen te stingen.
11: Als dat waterpeil in de IJsselmar verhegen wordt, zult dat onder de Friese IJsselmarkust dus goed te vernemen wijzen. Jachthavens zullen bijgelijks onpassingsdwaan maten, zodat boten goed bij de stijgers komen kennen. De politie had 3 miljoen geholpen naar aanleiding van een conflict in Kalmerswijg. Bij de ruzie is mijn molotov cocktail smieten. De 19-jarige man die dak omrekken heb je verwoenen. Hier zie je van de 3 miljoen die de politie aanholden had. De man die verdacht werd van het smieten met de molotov cocktail is 18 jaar oud en komt uit Kalmerswijg. Hij zit nog vast.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
21: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Friesland van de Moor. Erit Seyens.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Muziek van Die Twa komt er aan. Is het waarberucht mij Sibbel de Waaier. Goeiemorgen.
23: En goeiemorgen, Erit.
0: Hoe komt het, Joerd?
23: Hoe komt het, Joerd? Nou, ik zie kijk eens de Shenda en stapel boeken. Ik denk misschien is Joerd wel een goeie dag om een boek te lezen. Maar fijn. Ik zal uitlezen wat het reden is. We komen uit een warme nacht. En normaal is de temperatuur in deze tijd van de ISA nou, rond de 15 hele graad. En maken vingers, zandje komen zo, Frieske Pjel, zandje komen zo. Starem, Isbrechtem, 18,1. En Akram, 18,2. Dus we komen uit een warme nacht, wij. En op stuit Sjors dat het hier en daar in het Noordwesten al wat wietig wordt. Het begint te rijden en op het algemeen ziet er een matige, vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, de temperatuur die ik het krijg hoor, die gaat nog een beetje omheen. Die zal nog naar de 19 graden gaan, denk ik. En dan gaande wij de dag begint het steeds meer te rijden. En dan in de midden, dan zakt het, of eigenlijk het einde van de morgen begint de temperatuur al een daling. En dan hebben we vermeden te krijgen met zonbewolking en temperaturen die eigenlijk wel 10 graden leger is als juster. Want we komen van mee in de draaiwetter uit op zo'n 15 of 16 graden. Daarbij stiet ik nog eens een matig, want vrij krachtige zuidwestenwind. Op het water soms misschien wel even krachtig. Hij is wat vlegerig. Ja, dat is eigenlijk een hele oorbeeld als juster. Nou, Jon, dan hebben we eerst ik naar wat rein of een bui. En dan vanuit het westen gebeurt het geen wij droeger. Maar ja, dan in de zin, dat denk ik al onder. En dan, dan bloedt de bewolking weer heersen en wordt het juster. En dan zakt de temperatuur vannacht naar zijn halve graden. En dan kan daarna een redelijke droege jongen in de nacht weer een buiken vallen.
0: Ja, waar voor een boek, zei Stal. Kunnen we morgen weer verder in dat boek of is het morgen wat beter?
23: Nou, morgen dan kerst het boek, kerst nou en dan een hoofdstuk want denk ik. Want morgen is er wel eens wat romte voor de zinnen. Maar het wordt morgen wel een wisselvallige waarbeeld houdt aan. Alleenig, we hebben zinnen, we hebben een stevige wind. En we hebben buien. Nou, eigenlijk dus tussen trog moet je even genietje van de zinnen. En ik de prachtige wolk niet oorloeken voor zelfs. Dus als je in het boek zit te lezen, moet je een wonderboet misschien voor zelfs. De temperatuur is rond de zandje rond 18 graden. En vooral in de midden stiet er een stevige noordwestenwind. Rond Islamar en op het watergebied vaak een vrij krachtige, ontkrachtige noordwestenwind. En bij temperaturen van zo'n zandje rond 18 graden. Is het iets aan de frisse kant. Met ik nog steeds dat bij die buien ik soms een klap tonger voorkomen kan, want het is onstabiel. En dan is het aan het eind van de midden in de jong, dan neemt het aantal buien wat af. Dan hebben we een afwisseling van opklaringen en nog wat zinnen. En dan zakken de temperaturen in de nacht weer naar zo'n 10 graden. Dus dan is het aanmerkelijk frisser. Dus eigenlijk is het morgen ik een onleiige dag. Maar zeker op het moment dat de zinnen schijnt, dan kan je ik even genieten van de zinnen.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
23: Ja, op tongensje dan komen we onder invloed van een zwakke reg van hege druk. Dat betekent dat de zinnen wat meer rondte krijgt. De droge periode nog heerst je. En we hebben dus dan te krijgen met ik reistiger waar. De wind is zwak ontmatig uit het westen. Temperatuur die gaat weer een jongetje om 20 graden. En dus allemaal al is dat een helemaal geen gekke dag. Nou, en op vreed dan hebben we eigenlijk ik dat zwaar type, waarbij ik was is met dat er zat het nauwstje nog wel een zwakke steuring in de buurt is, die zo dan toch nog voor een buik of wat lichter rein vallen, zwarige kennen. Maar we gewoon even afwachten. Ik dan een jongetje aan 20 graden, helemaal net een onaardige dij. En nou, dan ik dat de sneeuw er even bij pak, dan liek het dat van de tongetje vreet en sneeuw waarschijnlijk de beste dij te winnen, waarbij het een groot deel van de dij droeg is. De temperaturen werd 20 of 21 graden bereiken. En mij geregeld zinnen en een zwak ontmatige west-zuidwestenwind is dat weer heel noffelijk. Dus we moeten Joert even terug een zoere appel. En ik morgen is het wat onleidig. En daarna dan wordt het wat kalmer, licht wisselvallig, maar helemaal net zo min september waar, zoek ze.
4: Sibbele Waaier, dank u wel.
23: Gradient, ontzettend.

0: Die twee en het Famke van Mindremen. Fijke, een melding van het verkeer.
1: Ja, twee zelfs, want ik begin even met A32. Stienwijk Noord, Jereveen Zuid. Daar staat 4 kilometer file ter hichte van Wolvergeersambitie. 6 minuten extra reistijd en dat het te krijgen. Mij werkzaamheden on de dijk en ik op de Oosterdijk. De Aurits Zurg en Brezon Dijk. Dus had je van Friesland naar Noord-Holland rijden. Daar staat 2 kilometer file, 3 minuten extra reistijd. Ik zal even zien van ook erachter komen kan wat de oorzaak is. Dat kan ik maar zo wijzen dat de bregen vanzelfs even hier stiert van Sloezen. Maar had je dus van Friesland naar Noord-Holland willen, dan moet je even rekening houden met 2 kilometer file.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: De Witte Zwan uit Haas die had juster een wietweidige proefveert maken. De reconstructie van het expeditieschip waarmee het Willem Barends in 1596 verskamp te zitten op Nova Zembla, kregen eerder dit jaar 100 tegels in het rom. En die maakten het schip stabieler, meidje. En ik praat erover met een van de vrijwilligers en dat is Jan de Jager. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En joh, we dat juister de hele dag van dichtbij volgen. Hoe is dat gingen?
4: Hoe moet ik dat dan zeggen? Ik heb het van tevoren genoemd als het is een avontuur. Het werd meer dan een avontuur. Het is een belevenis geworden. Een sensatie. Geweldig. En als ik de mening van heel veel van mijn collega vrijwilligers verwoord, het was een feest.
0: En wat maakt het nou krijgen tot een feest hier?
4: Ja, dat vraag ik mezelf ook af en dat vroeg ik aan anderen. Wat is er nou zo bijzonder? Want er varen heel veel schepen rond. Er varen veel zeilschepen rond, ook houten schepen, ook reconstructies. Maar dit schip heeft dan wel iets bijzonders. Het is een schip van een verhaal. Het is een schip, de reconstructie van het schip van Willem Barends. Afkomstig van Formeren, Terschelling, dat is punt 1. Het is louter en alleen door vrijwilligers gebouwd op de manier van toen. En dan zie je het varen en dan denk je, zo hebben die mensen het vroeger ook moeten doen. En dat maakt iets los. Ik vind het geweldig.
0: En hoe het al je bedacht is en hoe het je met Utviert hebt, dat werkt dus echt.
4: En dat was heel bijzonder. We hebben nogal wat problemen gehad in het verleden met de motor enzovoort. Motor had Willem Barends ook niet. Dat zijn de eisen van deze tijd. Goed, dat is opgelost. Het schip kon mooi op de motor varen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar buitendien, onder volle zeilen op de reden van Vlieland. Om dat te zien, en vanavond is er een uitzending van Joet. En

0: zijn die beelden ook werkelijk te zien. Het was werkelijk adembenemend.
1: Nou,
0: geweldig.
1: Ik ben heel nieuwsgierig naar die beelden. Ik ben al even benijd. Je hebt dus een actie om die honden ten tegels in dat rom te lissen. Om het boel wat stabieler te krijgen. Gaat dat al in je werken?
0: Ja. De deskundigen, mensen die er goed oog op hebben, die zeggen ja, het schip ligt inderdaad stabieler. Goed dat we het hebben gedaan. We hebben onder scherpe wind richting Vrieland gevaren. Nou, dan ging je goed op een zee en je hoorde als het ware het hout kraken. Dat is natuurlijk adembenemend, hè, zo'n schip, zo'n klassiek schip. Maar hij richtte zich fantastisch op. Dus het is heel, heel goed gegaan.
1: En nu juist vanzelf een dij bij een relatief mooi waar. Maak je hem ook nog testen dan bij Big Leagues minder waar, bij Storm? Doe je hem dat ook nog?
0: U zegt het wel. Het was mooi weer. Ja, ik heb hier een foto gemaakt. Die heb ik hier voor me op het beeldscherm. Want ik moet dit nog een keer weer herbeleven. Het was inderdaad blauwe lucht, wolken. Maar toch wel een straffe wind. Windkracht 4. Nou, het maximum wat dit schip ook verzekeringstechnisch mag, dat is windkracht 5. Ik vond dit al een groot avontuur.
1: Oh.
0: Dus, en het is inderdaad de bedoeling dat we meer testen doen, ook langere vaarten gaan maken. Misschien volgende week al, dat staat op de planning, maar we moeten deze sensatie eerst nog maar even laten bezinken. Maar dat komt er zeker van.
1: Nou, geweldig. Je neemde het al even. De beelden die ben Joen dus te zien op televisie en Griff ik nog op onze website en app van Cels. Want er ben mooie opnames maken daarbij bij die test van het skip.
0: Ik heb hier foto's waarvan ik dacht, hoe is het in het hemelsnaam mogelijk dat dit komt?
1: Nou, ja, bedankt dat je eens even bij.
0: Een groot avontuur was het.
1: Mooi dat je eens even bij.
0: Bedankt ook dat jullie er ook bij waren.
1: Jan de Jager dus, hoe die reconstructie van de Witte Zwan uit Haas. Dank u wel.

0: Ja, de muziek richting die hier al van alle Beatles noemers. Dus we hebben net cover uitbrengen in 1988. Come Together With That van Michael Jackson.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De Skastrienbrege op de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer. Die is deze week verskate nachten dicht wat technisch onderziek troggen Rijkswettersteert. De brege die had vanwege meerdere technische steuringen het hele simmerseizoen dicht west van de wettersport. De Skastrien is voor wettersportrecreanten een belangrijke verbinding tussen Friesland en de Kop van Oerisel. En die vinden dat ik net bleef met de sluiting. Jan Ibema die is van belangenvereniging Hiswa Rekron in Friesland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Had je een soort klacht nou ook van recreanten en verhierders van jachten?
3: Ja, eigenlijk voordat het duidelijk werd dat die brug gestrand was, kwamen het de signalen duidelijk binnen. Dat dit niet een prettige situatie is, zoals je net zelf ook al schetst. Dus dat is heel duidelijk. Hey. Dat dit een probleemsituatie is, die eigenlijk veel breder ligt natuurlijk dan alleen deze brug.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
3: Nou kijk, wat ik destijds heb aangegeven is dat het niet alleen gaat om deze brug, maar feitelijk om een veel groter probleem. Ja, ook bijvoorbeeld bij de brug bij Uitwellingenga, die ook van het Rijk is. En ja, als je ziet dat je dat allemaal bij elkaar optelt, dat de problemen veel groter werden. En dat de doos van Pandora eigenlijk openging. En dat er uiteindelijk een tekort bleek van 80 miljard voor bruggen en sluizen en onderhoud. Dus ja, dat is eigenlijk wat aan de orde is. En dat raakt Friesland natuurlijk keihard.
0: Maar ik kan me vaststellen dat ze ook zeg iets doch met het imago van Friesland als wettersportprovincie.
3: Ja, zeker. Dat is gewoon het neveneffect wat je dan krijgt. En het viel ons ook op als gisteren van Rekron dat niet alleen in Friesland, maar ook in Groningen en in heel Nederland steeds meer problemen oppopten. Ja, en daar moet natuurlijk wel een oplossing voor komen, omdat dit niet een houdbare situatie is voor de lange termijn. En daarmee uiteraard ook je imago als watersportprovincie naar de knoppen gaat.
0: Want ja, dus die imago's keer, maar ja, daar bloot het vanzelfs net bij van wettersportondernemers.
3: Nee, feitelijk ook echt daadwerkelijke schade als je gewoon je vaargebied steeds verder ziet worden verkleind. He, doordat er sprake is van achterstallig onderhoud. En ja, als de doos van Pandora steeds verder open gaat en ook Rijkswaterstaat richting het noorden ventileert dat ze geen geld meer hebben voor onderhoud van wegen en van bruggen feitelijk. Ja, weet je dat je ook als het noorden niet vooraan de rij staat als het geld wordt verdeeld. En dat is feitelijk veel zorgwekkender.
0: En had je daar een nauw contact toe met Rijkswettersteert, of is dat incidenteel dat je het erop hebben?
3: Nee, dat werd eigenlijk steeds intensiever. Toen we dit constateren vanuit Hiswa Rekron, omdat de problemen steeds groter werden. Ja, zijn ook de contacten met Rijkswaterstaat steeds verder aangehaald. En dat is ook het signaal wat wij richting de politiek hebben afgegeven. Pas op je zaak, want dit gaat niet goed. En dat was feitelijk ook de boodschap die we op basis van deze Skastrienbrug hebben afgegeven. Je moet alert zijn, want anders gaat het steeds slechter.
0: Ja, die problematiek die is vanzelfs net samen oplost. Dat zal Takomir zal dat net kleerwezen. Wat we door imago's keer hadden, hetzelfde verhaal eigenlijk. Maar wat hoop je nou van Rijkswettersteert voor dat komende seizoen? Wat hopen jou dat ze beter doen?
3: Nou, we hebben wel een signaal gehad en dat gaf je net ook aan het begin in de intro aan. Er wordt wel serieus gekeken naar een oplossing. Alleen waar wij baat bij hebben is gewoon dat er in een veel breder verband naar oplossingen wordt gekeken. Dat niet alleen wordt gesteld vanuit het Rijk van ja, we hebben geen geld. Maar er moet eigenlijk een meerjarenprogramma komen, bijvoorbeeld door 1-2% van het bruto binnenlands product te koppelen aan infrastructurele oplossingen. Dat is echt het toekomstgerichte denken en niet aangeven dat je geen geld hebt. Of dat de pinmachine niet toereikend is. Want volgens mij is het Noorden de afgelopen jaren met de aardgasbaren wel degelijk een pinmachine geweest voor het Rijk. Dus je moet gewoon echt veel langer vooruitkijken en daar oplossingen aan verbinden.
0: Nou, laten we hopen dat het Takomir dan dat beter uitpakt voor je, Mick.
3: Ja, zeker. En dat moet eigenlijk feitelijk nu ook gebeuren in de begrotingsbesprekingen. En daar moet Friesland en zeker ook het Noorden de vinger nadrukkelijk opsteken. Van let op, wij moeten niet aan het eind van de rij staan als het geld wordt verdeeld. Want wij hebben daar net zo goed recht op.
0: Jan Ibema van Hiswa Rekron. Dieren dank.
3: Oké, graag gedaan.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, daar is de crunches al bij in de hand, zag ik.
4: Jazeker, ja. Ik heb er zwarte vingers van de eend. Stakingen, lont in het kruidvat, dat schroot de Telegraaf. Toename irritaties tussen polder en politiek. Ja, maar Grutte stakingen, die naamt een rij en biedt BV4 voor de boeg, nemen de irritaties tussen polder en politiek ta. Coalitiepartijen en de werkjouwers die ergeren je hadden aan de vasthoudendheid van oppositiepartij Pro en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. Ja, Pro en FNV die hebben handen in een IMECO-lijn en die gaan mij mekaar op om die bezuinigingen dus van tafel te krijgen. Alleen dat, ja, er valt dus heel dol met mij ze te praten. Ze zijn de orenpartijen. Bigelieks, en het kabinet zei ik al van, ja, maar waar gaan we nou praten? Maar Pro of mij het FNV? Ze biedt vaak gewoon CNV, hebben wel een welwillend oor in de zoektocht naar een compromis. En ik het geduld van de bedrijfslippen met de vakbondsacties rek het op. En er wordt nou zelfs gewagen om dan maar zonder FNV te afspraken met Den Haag te komen.
0: Oh.
4: Ja, dan maakt Pro er ik nog weer over te zetten.
0: Ja. Dus
4: ja, dat wordt een beetje dreig. Dan zware jongens onder verdachten overrasseld. Dat schroot het AD. Ja, enkele van de 34 verdachten die vast zitten. Vanwege dat extreme geweld in Overasselt. Die hebben volle meer op hun kerfstok. Ze worden onder andere vertocht van ontviering, wapengeweld en oplichting. Dus dat wie net zomaar wat de ene nacht kan huren. Maar ja, dat kon je ook wel zien onder wapens. Die zal ik je mij hier vanzelfs. Dan te veel regen, te lang droog. Klimaatverandering vereist nieuw deltaplan. Deskroot NRC hoe. We moeten echt aan de bak, zei de deltacommissaris Koverdaas in zijn herijking van het Nationaal Delta-programma. Uw eigen diekgraaf Luzette Kroon het er ik al op inspelen. Die zei dat het wetterpeil in het IJsselmeer maakt zo'n 30 centimeter omheeg. Ik trouw, schroot hier oe. Waterbeheer is niet op toekomst voorbereid. We moeten aan de bak. Ja, het wetterbeheer van Uusland is vroeg verneemd. Maar de drie dus grote problemen. Na je wetroelijst is net langer met pompen, stuwen en gemalen op te lossen. Dus we moeten dus naar een mentale omslag van de Nederlanders.
0: En we moeten ook naar het nieuws van de NOS.
4: Dat maar ik.
0: Dat komt erom.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
10: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
9: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
11: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
9: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Cambuur mei de komende wedstrijd in het eigen stadion dags uit publiek ontvangen. De club die had maatregels naam na het jeder incident met vuurwerk. Aanstaande dan praat ik erover met de burgemeester Von Ljout. Eerst aanstaande meer over de Friesen van de Moorn. En deze komt direct aan. Human League en Human.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
13: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die IPT'er. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Friesland van de Moorn.
17: My Erit Science.

0: De Human League en Human, wie dat?
1: Dit is Friesland van de Moon.
2: My Erit Science.
3: Dit is een historisch vlak. 100 jaar lien. Volgend jaar dan is het geweest dat de reddingmaatschappij in Zelinde gestationeerd had. Dat lag eerst aan de eerste kant van Skier, daar op die eilanden. Dat werd nog niet meer bewennen. En toen is er hier het station is hier aan. En dat is legendarisch, want dat is volgend jaar 100 jaar lien.
0: Ja, maar het eeuwfeest van de legendarische reddingsboot in Zelinde in het vooruitzog wordt er nou actie viert om het skip varende te houden. Eerst aan het meer hoor. En we praten met een actrice uit Oekraïne die in Wiekel mij speelt in het Iepen Lofspul.
4: Sjoch eens hoe sexy dit staat. Zet die spotlight maar aan.
0: Ik ga nog één keer het brechtje maken, vaak. Dat dacht ik net weer. Dat is direct, wil ik het helemaal wel horen.
5: Ja, zeker. Het MKB komt bij een brandbrief voor het ondernemersklimaat in Nieuwsland. Dat maakt echt beter. En coureur Luc Hartog had reageerd op het ongeluk op het circuit waarbij hij een collega uit een baan de auto rijden had.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Eerst het waarbericht in het kwart met Sibbele Waaier.
6: Een goeie morgen. Joerd overheerske de bewolking en valt er geregeld aan. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig op het water om 10 krachtig. De maximumtemperatuur van joertje graden wordt al in de maandtijd bereikt. In de middag zakt de temperatuur in de Rijn is een 15 tot 16 graden. Komende nacht kans op een bui met temperaturen van 11 graden. Morgen hebben we een wisselende bewolking met geregeld buien. Daarbij is kans op een klaptonger. De wind is eerst matig uit zuidwest. In de rin van de middag matig ontkrijft en draait naar noordwest. De temperatuur rin op naar zijn 18 of 19 graden. In de nacht minimaal zijn 9 graden. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: Uit supporters die binnen de dags welkom bij de wedstrijd van Cambuur, nou sneuntje en NEC. Ja, daar wordt de gemeente uit supporters net meer tastien, nadat fans van Feyenoord mijn vuurwerk smieten hier in het stadion. Meerdere Cambuur supporters die rekken daarbij verwoenen. Voort van Oosten is burgemeester van Ljouwt. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er nou veranderd waardoor het nu wel weer kan?
7: Nou, Cambuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft ook gezegd, ja, naar aanleiding van die ongeregeldheden die plaatsvonden met de wedstrijd tegen Feyenoord, komt met het onverantwoord om de vorige thuiswedstrijd tegen Twente met uitpubliek te ontvangen, omdat er maatregelen getroffen moesten worden. En die zijn nu ook getroffen. Daar heeft men gisteren de driehoek, dat is de politie, het Openbaar Ministerie en ook ikzelf als gemeente burgemeester van op de hoogte gebracht. Dat zijn ja, zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten.
0: En wie betaalt dat net eigenlijk?
7: Nou, ik ga ervan uit dat dat Cambuur is die dat betaalt. Zover strekt mijn informatie niet. Het is ook gewoon niet de gemeente die dat betaalt. Het is ook de verantwoordelijkheid van Cambuur om in te staan voor de veiligheid in het stadion. En waar ik tevreden over ben, is dat Cambuur dat heel serieus neemt. En daar is ook alle reden toe naar aanleiding van die ongeregeldheden die we een paar weken terug troffen.
0: Nou, wat zo net, dat houdt natuurlijk het vuurwerk in het vak. Het zorgt er niet voor dat het vuurwerk het stadion niet inkomt.
7: Nou, in principe, naar wat ik begrepen heb, zou dat net. Maar voor de precieze informatie zou u zich tot Cambuur moeten wenden. Maar dat net is op een bepaalde manier tamelijk dicht geweven, als ik het zo mag zeggen, waardoor de kans zeer groot is dat als je toch nog vuurwerk mee naar binnen zou weten te nemen, want alles is er natuurlijk ook op gericht om te voorkomen dat überhaupt vuurwerk in het stadion komt, want dat is daar gewoon verboden. Maar dan heb je een hele grote kans dat het terugkaatst in je eigen publiek. En ik mag toch aannemen dat men dat niet wil.
0: Nee, nee. Waar ligt de grens eigenlijk bij zo'n wedstrijd? De grens als het gaat om dat vuurwerk. Wanneer trekt u een streep en zegt u, nou, nu is het echt genoeg?
7: Nou, dat zul je elke keer per wedstrijd ook moeten blijven wegen. Als het gaat om welke maatregelen zijn nodig om een wedstrijd op een ordentelijke manier te organiseren. Wat ik vind is dat het een veilige en verantwoorde plek moet zijn, het stadion, om mensen te ontmoeten en te kunnen ontvangen, of dat nou uit- of thuispubliek is. En daar was echt werk aan de winkel. En dat werk heeft Cambuur nu verzet. En we hebben als politie, Openbaar Ministerie en ik als burgemeester gezien dat men daar echt effort in heeft gestoken. Maar we zullen dat wel heel nauwlettend moeten blijven volgen. En ik wil ook later deze week of later deze maand ook nog met de KNVB doorpraten om ook te horen wat de KNVB kan betekenen. Ook voor een club als Cambuur, om Cambuur ook te helpen. Of na te denken welke andere maatregelen zou je nog kunnen treffen of welke ideeën zouden denkbaar zijn in den breedte als het gaat om een veilige voetbalomgeving. Want daar was gewoon geen sprake van een paar weken terug in die wedstrijd tegen Feyenoord. Dus daar is nog steeds wat mij betreft werk aan de winkel.
0: Maar er is niet één criterium wat u kunt noemen voor de volgende wedstrijd waarvan u zegt van dat is een streep, als we daar voorbij gaan dan houdt het op?
7: Nou, die criteria die hebben we al benoemd. Daarvoor hebben we ook een stevige vergunning afgegeven. Dat betekent dat Cambuur moet instaan voor een veilig en verantwoord stadion om mensen te kunnen ontmoeten, om mensen te kunnen ontvangen. En dat betekent dat je dus geen vuurwerk naar binnen mag nemen. Dat betekent dat er geen rotzooi het veld op mag worden gegooid. Dat betekent dat er maatregelen zijn rondom fouilleren. Al dat soort maatregelen die zouden moeten worden genomen. Daar heeft Cambuur voor in te staan. En Cambuur heeft heeft ons nu meegenomen in hoe men dat precies doet en welke aanvullende maatregelen nodig zijn. En we zullen dat blijven volgen. Ja, kijk, in de hypothetische situatie dat er weer een situatie misgaat, dan hebben we dat opnieuw te wegen. Maar de inzet is er nu natuurlijk op gericht dat dat de maximale zou moeten worden voorkomen.
0: Ja, de vorige keer raakten meerdere Cambuur-supporters gewond door dat vuurwerk uit de hoek van Feyenoord vandaan. Weet u eigenlijk hoe het gaat met ze?
7: Nou, ik heb een aantal slachtoffers zelf ook kort gesproken. Cambuur had een bijeenkomst georganiseerd. Ik vond het heel goed dat men dat heeft gedaan om contact te hebben met de slachtoffers. Dat zal via Cambuur mogelijk ook nog ongetwijfeld nog een vervolg krijgen. Het is heel verschillend. Met een aantal ging het op dat ogenblik relatief goed. Er was wel een flinke schrik. Maar met een aantal was wel degelijk ook een hele stevige schade ontstaan. En dat is gewoon vreselijk. Niet alleen verdrietig, maar ook heel ernstig dat het überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.
0: Ja. Ja. En dat besluit om uit supporters om die te weren. Kunt u mij eens meenemen in dat besluit? Hoe vormt u dat precies? Hoe hakt u de knoop daardoor? Was dat moeilijk?
7: Nou, dat op zichzelf niet. Want wat ik moest vaststellen was dat het natuurlijk helemaal misgegaan was met de wedstrijd tegen Feyenoord. En Cambuur zelf ook aangaf, ik heb dat meen ik in vorige uitzending ook wel verteld, of bij collega's van u, dat Cambuur zelf ook aangaf het niet te kunnen organiseren met uit publiek een volgende wedstrijd. Dat was de wedstrijd tegen Twente. En ja, dan is het heel simpel. Dan kun je dat dus ook niet laten plaatsvinden. KNVB-regels zeggen dan klaarblijkelijk dat het niet de club zelf kan zijn die dat besluit moet nemen, maar een derde, te weten de burgemeester. Dat vind ik overigens apart, dus ik zal dat bij de KNVB nog opbrengen. Want ik vind het heel raar dat wanneer je in je eigen huis iets niet op een goede manier kan organiseren, dat een ander, te weten de burgemeester, moet zeggen, nou dan is die ander niet welkom. Vind ik een vreemde figuur, maar Allah. Niettemin, het besluit moest worden genomen en daar loop ik natuurlijk ook niet voor weg. En dat hebben we dus ook genomen in afstemming met elkaar. En dat heeft in die zin dus ook goed gewerkt, want de vorige wedstrijd is zonder ongeregeldheden in het stadion plaatsgevonden. Ja, en nu is het zaak aan Cambuur om te laten zien dat het opnieuw kan organiseren in het stadion.
0: Zit u komende zaterdag, dat is dus Cambuur NEC, zit u dan zelf ook op de tribune in het stadion?
7: Ja, zeker. Om 9:00 begint het. Het is een dagje eerder. Het was aanvankelijk op zondag, maar het is naar zaterdag verplaatst. Dus ik ga de wedstrijd bekijken.
0: Voort van Oosten, de waarnemend burgemeester van de gemeente Leeuwarden, hartelijk dank voor uw toelichting.
7: Dank u wel. Dag.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijse Toren Media.
5: Ja, Nederlandse MKB-ondernemers die het kabinet Jetten een brandbrief stuurt, daarin roepen eens op om maatregelen te nemen om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. Het MKB is de grootste motor van de Nederlandse economie, zei het voorzitter Erik Siens. En het is nevens hem coördineerd voor ondernemers. Spreken uit namen van 10.000 MKB-ondernemers. En ze zeggen, het ondernemersvertrouwen is volle minder worden en hegere kosten hebben bedrogen. Ik maar te krijgen, zonder snelle en gerichte maatregelen komen ondernemerschap, investeringen en de werkgelegenheid steeds verder onder druk te staan. En de organisatie wil dat het kabinet ophoudt met stapelen van regels. Onder andere handhaving van de wet, die misschien zelfstandigheid tjengen maat. Europese regels voor leentransparantie en de vrachtwijnheffing. Voor iedere nieuwe regel moeten er minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt, vinden de ondernemers. Nou, ik denk dat op zich wel heel goed te wezen zoe. Want we hebben er een heel soort. Ja, en op de meeste wil ik nog net handhaven, dus dan kan je lekker goed krassen. Dan geven we nog even weer om naar het weekend. Loek Hartog, een coureur, die zegt op het circuit van Shanghai dat zijn collega Ollie Milroy, die vleeg uit de bocht, klapte het in de kant en toen wie zijn Ferrari, die vleeg in de brouwen. Hartog, die had je moment twijfelen. Hij oren, de coureurs, die rieden gewoon verder. Ja, daar is ik wel een verklaring voor, want die zitten dan heel wat in het moment. Hè, en die zorgen wel dat er iets misgaat, maar die ben alleen maar dwaan. Oh ja, ik maak die bocht erop. Maar ja, had er dus net. Die had hem aan de kant zet. Het zijn collega eruit halen. Nou, maar krekt op die het. Milroy, ja, hij direct wel verwoenen. Leid ik in het ziekenhuis. Maar die zei, nou ja, zonder look hier ik hier net in het ziekenhuislijn. Wie ik er net mee west. Ja, hij had nou zelf reageerd. Ik, look Hartog. Ja, hij zei, het lijkt wel een jel oer het worden. Nu is het nou allemaal al had het iets van oren minuut door of zo.
8: Oh.
5: En het is een wonder dat het zo gelopen is. Ja, hij zei, nou ja, ik dat het naar omstandigheden goed gaat is voor mij heel belangrijk. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat zei het Hartog dus, Udi Milroy. Ja, hij zei, het is echt ongelooflijk dat we beide Jim Brown oproen hebben. Want hij had echt behoorlijk het door, het hij eruit rapt. Dus ja, ik zag hem zitten, hij wie koestrichin. Hij wie er net bij mij zien gedachten, vanzelf trot die klap. En hij had ik nog zijn, doet ik hem eruit lust van stop. Want hij dacht dat hij zijn recht brutsen hier.
8: Oh.
5: Ja, hij moest uit die auto, want ja die Brown, dat ging maar verder. Komt ik een stutje, zal het nog krijgen. Ik, omdat die Marshalls er worden heel lang voordat die er wien. En uiteindelijk is het dus goed, Auron. Maar hij dacht dus wel even dat het hem net slagjes zou om die collega eruit te halen. Dat gevoel was snel weg. De brand zat links achter bij de brandstoftank. Ollie, die nog voor een deel vast zat, ademde zwaar. Uiteindelijk kreeg ik hem eruit. Nou, ik ben trots dat ik in het moment ben gebleven, dat ik een voorbeeld heb kunnen geven, dat ik ben gestopt. Maar ik ben het meest dankbaar dat ik het in dit geval goed is gegaan. Als ik er niet was geweest, had het te lang geduurd. Dan had het allemaal een andere uitkomst gehad. Dus hij hoopt wel dat er nou oren, dat de protocollen verbeteren worden zullen in deze situaties. En ik dat riders, coureurs, dat die verplichten worden om te stoppen. En Ida Wierda, die had nog reageerd trouwens, want dit kwam hem bekend voor. Hij zei, look den Hartog, dat is de nieuwe James Hunt, want die had jettiers Ronnie Peterson uit een brande Formule 1 auto rijden.
8: Dus die weer helpt hem zelf.
5: Die weer helpt hem, ja.
8: Fijke, dank u wel.

0: Tom Petty en Into the Great Wide Open.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een vaststelling op een skip. Het is niet van de manier niet bedacht is om jild op te halen voor de oude reddingspoort in Zeelinde van de Skoons. Daar komt hier dat skip 100 jaar oud. Voordat het zover is, is een flinke opknapbeurt nodig van de motoren. Willem Wilstra, die wie stuurman op de Zeelinde. En Ekkel is het 60 jaar lang dat hij voor het eerst aan boord stapte. Hij weet nog precies hoe het ging. En dat heb ik even jaren.
3: Ik kan daar mijn gevoelens precies vertellen, want dat hangt nog op de foto. Want mijn allereerste reis, toen we hier binnenvaren, stie ik hier voorop. Achterop stiet de machinist Klaas Scheepstra en de schipper Siep Seemer stiet in de stuurbreien. En de Zeelinde is een boot die het oer de kop kent en dat vanzelf weer jocht komt. En dit is het springnet als je bij een schip bent wat er heeg is, kan de mensen daar eventueel in springen.
4: En wanneer deze foto maken?
3: Dat kan ik je vertellen in 1964. En daarom die gevoelens, die had ik nog ik weer zo gelukkig van. Hè? Want ik ben dus zeeman, een zwalker. Hè? En ik voer vaak hier boven de eilanden en dan zei ik de toer van Bieren en de toer van Peter de Moddergod en Holwert. En mijn wiefke, ik weet hoe krijg trouwt, maar in je mensje ben ik in Drachten. Dus ik is neigend dat we beide heimwee in. En toen heb ik solliciteerd hier op de Zeelinde-reddingsmaatschappij. En toen ben ik je stuurman geworden. Nou, ik had nog wel het gevoel hoe kist hier. Ik heb poorgelukkig. Want toen werd ik zeeman aan de wal.

0: Nije wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
10: Het is Jel van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Utsupporters zijn zaterdag welkom bij de thuiswedstrijd van SC Cambuurtje en NEC. Cambuur had na eerdere vuurwerkincidenten maatregels onkundigen in het Kooi Stadion. En daarmee is het uitvak nevens burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert veilig genoeg.
12: Dat zijn ja, zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten.
11: Bij de thuiswedstrijd van Cambuurtje en Twente wie geen uitpubliek welkom in het Kooi Stadion. Om de maatregelen doen nog net naam wienen. Dat besluit moest van de burgemeester komen. Van Oosten vindt er wel wat van.
12: KNVB-regels zeggen dan klaarblijkelijk dat het niet de club zelf kan zijn die dat besluit moet nemen, maar een derde, te weten de burgemeester. Dat vind ik overigens apart, dus ik zal dat bij de KNVB nog opbrengen. Want ik vind het heel raar dat wanneer je in je eigen huis iets niet op een goede manier kan organiseren, dat dat een ander, te weten de burgemeester, moet zeggen, nou dan is die ander niet welkom. Vind ik een vreemde figuur, maar Allah.
11: De ziekenhuiskoepel Friesjes MC had een nieuwe bestuurder, Ton Hazekamp. Hij werd op tijdelijke basis omgesteld naar het voortgaan van bestuurders Patrick Vink en Jan-Martin Wiensma. Die had Friesjes verlitten voor een bestuursfunctie bij zorgorganisatie Treant. Ton Hazekamp zult met de vaste leden Erika Schaper en Tjeerd Rietma het bestuur vormen van Friesjes MC. Hij begint in november. De skok is grut in de Ljouterwijk Kammingaburen, dat zaterdag een lits jonkje verstoor na een onriding met een vijwijn van omrin. Een soort mensen komen naar het plak van het ongeluk om haar meilippen te tonen. Snijden weer een lietse betinking en dat was een initiatief van Eva Brouwer. Ze had zelfs een jonge dochter en vond het belangrijk dat mensen binnenwaar komen koen.
13: Ja, als ik daar weer aan terugdenk, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, het is natuurlijk heel tragisch dat dat op deze manier zo moet. Maar ik denk dat een heleboel mensen daar wel wat aan hebben gehad. Als wijk samenkomen en daar steun uit te halen. Het was mooi. Kinderen waren er. Bloemen, kaarsjes, beren, tekeningen. Ja, het was prachtig.
11: Een van de acteurs in het Ibenlo-spel van Wiekel is de 24-jarige Victoria uit Oekraïne. En ze acteert in het Friesk.
14: Ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder dat het me lukte. Omdat ik eerst dacht, nou Victoria, je komt uit Oekraïne. Je bent niet hier vandaan en je spreekt Nederlands ook met een accentje. Dat Fries, dat is niet... Dat is totaal niet jouw taal, maar gewoon... Oké, gewoon doen, gewoon proberen.
15: Een heel klein zinnetje proberen.
14: Ja, tuurlijk. Sjoch eens hoe sexy dit zit. Zet die spotlight maar om.
11: Ja, komende vrijdag, half september, dan gaat het Ibelofspel in Wiegel in première.
10: Fijke, dank u wel.
16: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: De garage in jou omkritten? Heimer, service en auto's is de Far Elsen.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrein. Wie maait ze jouw kwast hier vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Friesland van de Moor.
5: Erit Science.
6: Alles wat te spelen. Omroep
7: muziekcontrole van Marcel Smit. Maar eerst het Waarberucht. Mijn Sibbele Waaier, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen, Erit.
7: Hoe komt het goed?
8: Hoe komt het goed? Nou, ik zie kijk eens te zien naar een stapel boeken. Ik denk misschien is het wel een goeie dag om een boek te lezen. Maar fijn, ik zal uitlezen wat het reden is. We komen uit een warme nacht. En normaal is de temperatuur in deze tijd van de ISA nou, rond de 15 hele graad. En maken vinger, Sandje komen zo, Frieske Pjell, Sandje komen zo, Starem, Isbrechtem, 18,1 en Akram, 18,2. Dus we komen uit een warme nacht, wij. En op stuit, dat het hier en daar in het Noordwesten al wat wieter wordt. Het begint te rijden en op het algemeen ziet er een matige, vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, de temperatuur die ik het krijg hoor, die gaat nog een beetje omheen. Die zal nog naar de 19 graden gaan, denk ik. En dan gaande wij de dag begint het steeds meer te rijden. En dan in de midden, dan zakt het, of eigenlijk het eind van de morgen, begint de temperatuur al een daling. En dan hebben we vermeden te krijgen met zonbewolking en temperaturen die eigenlijk wel 10 graden leger is, juist. Want we komen vanmiddag in de draaiwetter uit op zo'n 15 of 16 graden. Daarbij stiet ik nog eens een matige, want vrij krachtige zuidwestenwind. Op het water soms misschien wel even krachtig. Hij is wat vlegerig. Ja, dat is eigenlijk een hele oorbeeld als juster. Nou, Jon, dan hebben we eerst ik nog wat rein of een bui. En dan vanuit het westen gebeurt het geende wij droeger. Maar ja, dan in de zin, dat denk ik al onder. En dan, dan bloedt de bewolking weer heerst en wordt het juster. En dan zakt de temperatuur vannacht naar zo'n 11 graden. En dan kan daarna een redelijke droge jongen in de nacht weer een buiken vallen.
7: Ja, waar voor een boek, zei Stal. Kunnen we morgen weer verder in dat boek of is het morgen wat beter?
8: Nou, morgen dan kerst het boek, kerst nou en dan een hoofdstuk dwan, denk ik. Want morgen is er wel eens wat ruimte voor de zinnen. Maar het wordt morgen wel een wisselvallige waarbeeld houdt aan. Alleen, we hebben zinnen, we hebben een stevige wind. En we hebben buien. Nou, eigenlijk dus tussen trog moet je even genietje van de zinnen. En ik de prachtige wolk die oorlogen vanzelfs. Dus als je in het boek zitten te lezen, moet je wonderboeten zien vanzelfs. De temperaturen is rond de zandje rond 18 graden. En vooral in de midden stiet er een stevige noordwestenwind. Rond Islamar en op het waardgebied vaak een vrij krachtige, ontkrachtige noordwestenwind. En bij temperaturen van zo'n zandje rond 18 graden. Is het iets aan de frisse kant. Met ik nog steeds dat bij die buien ik soms een klap tonger voorkomen kan, want het is onstabiel. En dan is het aan het eind van de midden in de jong, dan neemt het aantal buien wat af. Dan hebben we een afwisseling van opklaringen en nog wat zinnen. En dan zakken de temperaturen in de nacht weer naar zo'n 10 graden. Dus dan is het aanmerkelijk frisser. Dus eigenlijk is het morgen ik een onleidige dag. Maar zeker op het moment dat de zinnen schijnt, dan kan je ik even een genietje van de zinnen.
7: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Ja, op tongensje dan komen we onder invloed van een zwakke reg van hege druk. Dat betekent dat de zinnen wat meer ronde krijgt. De droge periode nog heerst je. En we hebben dus dan te krijgen met ik reistiger waar. De wind is zwak ontmatig uit het westen. Temperatuur die gaat weer een jongetje om 20 graden. En dus allemaal al is dat een helemaal geen gekke dag. Nou, en op vreed dan hebben we eigenlijk ik dat waar type, waarbij ik was is met dat er zat het nou stiet, nog wel een zwakke steuring in de buurt is, die zo die zou dan toch nog voor een buik of wat lichter rein vallen, zwarige kennen. We hebben gewoon even een wachtje. Ik dan een jongetje aan 20 graden. Helemaal net een onaardige dij. En nou, dan ik dat de sneur er even bij pak. Dan liek het dat van de tongetje vreet en sneur waarschijnlijk de beste dij te winnen. Waarbij het een groot deel van de dij droeg is. De temperaturen werd 20 of 21 graden bereiken. En mij geregeld zinnen en een zwak ontmatige west-zuidwestenwind is dat weer heel noffelijk. Dus we moeten Joert even terug een zoere appel. En ik moan is het wat onleidig. En daarna dan wordt het wat kalmer, licht wisselvallig, maar helemaal net zo min september waar succes is.
7: Simpele waaier, dank u wel.
8: Gradient, ontzettend.

0: Friesland.
1: Twaanjoord.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Het begrip van Lulke Hond, ze blaft, ze razen, ze dieren. En uiteindelijk denk dat het wel een nijpel is.

0: The Dolly Dots and Love Me Just a Little Bit More. De ijsfabriek van de Gedik komt in Orehon. Het bedrijf dat het oornaam trog weer ribbenzuivel uit Oriesel. En directeur Romke de Jong van het bedrijf op de Gedik docht een stapje waarom, vertelde hij van de Moornhoor.
1: We zijn al een tijd op ziekwest om naar een partner om de groei wat te bestendigen. De les in ieder geval 3 of 4 jaar hebben we heel hard groeid. Waarin verdubbelingen per jaar geen uitzondering wien. Dat had natuurlijk een heel hoop impact. Ik op je organisatie, dat je zo snel groeien. De verhoogt een soort. En eindelijk zeggen we ik al dat dit bedrijf het zo goed hier. Ja, dat het een heel soort kennis, kapitaal en ik kunde vreegt. Ja, en dat kregen we gelukkig nog steeds goed valkoor. Maar ik had je bedrijf zo goed willen. Ja, dan vreegt dat meer mensen, meer kapitaal, meer investeringen. Ja, en dan ging ik zeggen, wat is gewoon goed voor het bedrijf? En toen hebben we gezegd, we gaan zocht naar een partner. Dat is ik een lange zoektocht win, want dat mag ik klikken. En uiteindelijk hebben we daar een prachtige partner, Yvonne, die u zich helpen kan.

0: om die groei die we nu hebben, om die vast te houden voor de toekomende jaren.
1: Want je levert al eens alle grote supermerken in Nederland en 18 Europese landen nog eens, onder Amerika, China. Ja. Zit er nog meer groei? Zit dat direct nog in?
0: Nou, het zit in elk geval. Nederland is nu nog maar 10% van die omzet. Terwijl het een aantal jaar geleden weer dat toch alles. Nou, show je dat vooral op export zit. En vooral ik boet in Nederland. Zit nog een heel soort groei voor u. Amerika is eindelijk de laatste stap. We hebben nu heel hard gegeven. We de eerste winkels nu aanhekken binnen. En daar verwacht je nog een heel soort van volgend jaar. Maar überhaupt doet IS het heel goed in Europa en wie we u bij. Dus ik vind het kritiek heel Europa te vinden. En dat is natuurlijk wel iets om heel kritisch op te wijzen. Dus het zit een heel soort in export voor de takomdieren.
1: En betekent dat dan dat jouw ISCO-maker al binnen? Of hoe bleef je blutsen bij het bedrijf?
0: Nou, ik had gelukkig de allermooiste titel nog die Mike had. Dat is gewoon tredde generatie IS-maker. En dat zal ik weer op de visitekaartje steen. Ik bedoel natuurlijk blutsen bij het bedrijf. Mijn passie leid ik bij het IS-meisje en het IS-ontwikkelen. Dus daar zal ik volop mijn dwanden bleuwen. Maar het is wel zo dat dit bedrijf ik naar de volgende fase geef. En daarom had je een directeur die daar volledig op zit. En ik bezig is met de integratie van beide IS-fabrieken en nou van de nieuwe eigenaar weer in Bezuivel. Dus ik doe een stapje waarom, maar ik bloek gelukkig nog steeds belutsen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

0: Dance into the Light van Phil Collins. Dan zie je dat hij onder stok hier met Oasis. Ja, dat snap ik wel. Oasis, de frontman van Oasis, die neemde Phil Collins de antichrist van de muziek. Ja, dan heet ik wel een beetje bedoeld. Ja. Met dat soort termen beginnen.
1: Ja.
2: De media van de morgen.
0: Dus zeg maar uit welke moeilijk het komt. Hè?
1: Precies.
0: Dat is, ja. Goed. Fijke, de Orenmedia.
1: Ja, het Fries Dagblad heb ik formulezen. Nou, we beginnen een beetje verder op het thema, Eriet. Eerste deelvertaling, Friese Bijbel, staat er voorop. Commissaris van de Koning Anne Brok neemt het 10 november de nieuwe Friese vertaling, oorzetting van het Bijbelboek Job in ontvangst. En dat zal gebeuren op het provinciehuis, of in het provinciehuis in Ljouwert. En dat zet de stichting IFKE FBO bekendmaken. Het is de eerste deel uit Jefte van de nieuwe Friese Bijbel. Zo'n 12 wordt erom werken onder de nieuwe Friese Bijbeloorzetting. Job is een proeke van deze nieuwe Friese Bijbeloorzetting, trouw onder tekst in geef en linig Friesk, zei de projectleider Jelle Knossen. Dus ik nog een mooie plaat voorop. Mooie plaat, afscheid van de zomer. Ja, bij de Dokker Maria is die foto maken. En een mooi rustig landscape, kei in de grijden. En Auski van de Simmer. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk wel een beetje die tijd, hè?
1: Just er nog even. Ja, en de filmpjes van Sanne raken een snaar. Dit oren band uit haar klasse op vakantie gingen. Ik geef Sanne Brouwer, de koning, deze Simmer viraal. De online filmpjes die buurs op omroep te zien van de jonge boerinnen. Direct een snaar, overal waar ze herkend. Ja, nou is het gewoon een lippenwebbing. In de klasse liet de juf mijn filmpjes zien. Nou, dat is weer heel mooi vanzelfs. Dus dan ga ik naar de Ljouwerter Kranten. Even zien, spuien op zee is eindig, groot zegemaal nodig. Ja, er is al genoeg hoe zijn die uitsturing, de wetter staan. Friesland heeft minimaal één groot zegemaal nodig om de toekomstige oerstremings vat te komen. De kans daarop neemt ier na ier taart toch een verneukende combinatie van meer witte winters en een stijgende zeespiegel. De tijd dringt, schroot de kranten. Dan hebben ze bezien te... Drents Friese Wold, dat is het waande. Mij proeven, dat het te krijgen met de opwarming van de ierde. En die liet ik onze bosken net koud. Nou, dat is een mooie woordspeling, zo vanzelf. Ja. En daar werd nog onderzocht van welke bim het de toekomst. Bos van de toekomst zit vol verrassingen. We hebben import nodig, maar wees er terughoudend in. Nou, dan zelfs ik nog nijs. Of het nijs van Grimeur Arjen Tuiten van de Jouwer. Die de Emmy Award woon het, die dat verhaal stiert in beide kranten. Ja, en dan hebben ze ik nog van vallen dorps- en tentfeesten om door megatarieven van hitzangers.
0: Oh, dat Jerry Kuster ook iets hoor op de radio. Ja,
1: precies. En hield hij meer van die dorpsfeesten en zei ze van ze zijn knettergek geworden, schieten zichzelf in de voet, omdat de feesten op deze manier verdwijnen. Ik hield de vierste te hege tarieven van bekende Nederlandse artiesten, al even een PFA-beelden neer me kennen. Voor een jelloerke snallebalkes moest even 20.000 euro uittikken. Kutsching, Jan Smit, het zien tarief al twee keer verhegen, komt nou voor haast Jantje 1000 euro opdraven. Frans Bauer, Yves Berendsen, Tino Martin, Bart Hoogkamer, die zitten op of boppen de 15.000 euro. Let wel, per half uur.
0: Tjonge, jongen.
1: Ja.
0: Ja, je moet er wat verroeren, hè?
1: Je moet er wat verroeren, maar hield hij meer van die luisterfeestjes. Ja, maar dat kunnen we helemaal niet opbrengen. Dus, en als die verdwijnen, dan heeft die artiesten niet meer een podium om op te treden.
0: Nee.
1: Ja, dus ja, het is wat. Arjen, doe er wat om.
0: Wat daar de oplossing bij komen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou ja.
1: Arjen die draait mooie muziek.
3: Ja, dus, mag ik die artiest nog wel draaien dan? Of mag ik die dan ik boycotten? Hè?
1: Of zijn we daar maar gewoon uitnodigen voor die dwarsfeest? Ja, dus dan wil je muziek draaien.
0: Ken ik nog natuurlijk.
3: Zoekinnen.
1: Maar.
3: Eerst ervoor. Okay. Nog genoeg. Nog een muziek bij de koffie. Gewoon gratis op de radio. Dus ik was zo mooi.
0: Heel goed. Je paywall.
3: Nee, zeker. Eric Carmen aan zijn Hungry Eyes. En de vraag: hoe komt het eigenlijk dat je die flink aan sporten in Westhaven, dat je dan de orde dice pas spierpien krijgt? Gewoon even van die dingetjes. Zit je dan net bij stil? Denk je, hoe kan dat eigenlijk? Nou, hou het aansteken hoor. Maar eerst even een oorknoffelijke muziek bij de koffie sowieso.
0: Nou. Dat is een goede reden om de radio om te horen van Noorden voor. Dit wie Friesland van de Moon van Joert Moon. Dan zit Harm hier en Fijker hier direct weer. Van nou, een offerkadij. Doei. Nee,
4: wieken bij Omroep Friesland.
5: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
6: I love it when a plan comes together.
4: En al die prachtige muziek.
5: De wieken van de jaren 80.
4: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
5: Van maandag 4 september aan bij Omroep Friesland.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: Librievuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
6: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
7: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
6: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
5: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Leschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
8: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
10: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
5: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

0: Ja, ik hoor het nog even, maar in januari is er in Nederland voor jouw concerten. Oh, shit, ik al op. We zitten al in september eigenlijk. 26 januari is in Utrecht, een die letter in Nijmegen. En dan is er nog de 28e in Carré Amsterdam. En hij sluit zijn Riegen in Nederland al. Die concert Riegen op 30 januari is in de Oosterpoort in Grees. Julien Clerc. Mag je koffie erbij?
1: Een koffie die nog net wekker. De dag begon mooi een droege cracker. Maar overmaat die maakt het goed. De radio loopt.
0: Jawis. Bakjes wat. Ja.

Als Lietse Jonkje laaien Steven Taylor onder de piano van Huize Taylor te harken naar het klassieke pianospul van Haydn. En hij dacht, wauw, wat is dit mooi muziek aan. Er wordt letterlijk wel iets in doen. Nou, dat is wel aardig slaggen. Als sjonger, rocksjonger van Aerosmith. En crazy. Misschien steek ik wel eens een keer in die volk het hand. Misschien krijg ik wat oors, maar toch, hetzelfde verhaal.

Het is de Little River Band, een Home on a Monday, Volkert Hans. En de cha-cha-cha daarvoor, Ankie de Ruiter. Die hebt nog even een foto van de Freun van Omroep Friesland. En wie een mooie e-vergadering. En het dan als lid van de Freun van Omroep Friesland, bist dan van harte welkom. En ik, Volkert Hans, wie daar om even wat muzikale toon uitzien. Trompet, skallen te liggen. Zit er leuk uit. Leuk, dankjewel voor de foto, Ankie. Frieske reis in Drassen, Fijke Wouda. Hij start de Grutte Nijsmachine op naar Elvis Costello en de Attractions. Every day I write a book.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskeppelijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele land hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel Ian. Dit weekend in Friesland ook.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jelvert Zien is het. En hier is het Friske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Uit supporters ben komende zaterdag welkom in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van SC Cambuurtje en NEC. Cambuur had na jedere vuurwerkincidenten maatregelen onkundigen. Daarmee is het uitvak veilig genoeg, zei burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Ljouwert.
16: Dat zijn ja, zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten.
15: Bij de thuiswedstrijd van Cambuurtje en Twente wie geen uitpubliek welkom in het Kooistadion. Om te maatregelen doen nog net na een winnen. Dat besluit mag de burgemeester nemen. Van Oosten vindt er wel wat van.
16: KNVB-regels zeggen dan klaarblijkelijk dat het niet de club zelf kan zijn die dat besluit moet nemen, maar een derde, te weten de burgemeester. Dat vind ik overigens apart, dus ik zal dat bij de KNVB nog opbrengen. Want ik vind het heel raar dat wanneer je in je eigen huis iets niet op een goede manier kan organiseren, dat een ander, te weten de burgemeester, moet zeggen, nou dan is die ander niet welkom. Vind ik een vreemde figuur, maar Allah.
15: De Skasterienbrege in de Assijs tussen de Jouwer en de Lemmer is deze week verskaternacht dicht voor technisch onderzoek door Rijkswettersteert. De brege had vanwege meerdere technische steuringen het hele simmerseizoen dicht west voor de wettersport. Rijkswettersteert had ongeveer dat het geld voor onderhoud, ontdekking en brege niet noordender eens net is. De mat neffers Jan Ibema van Belangenvereniging Hiswa Rekron dan ik alles aan dienen worden om het geld voor onderhoud naar het noorden te helien.
17: Ja, zeker. En dat moet eigenlijk feitelijk nu ook gebeuren in de begrotingsbesprekingen. En daar moet Friesland en zeker ook het noorden de vinger nadrukkelijk opsteken. Van let op, wij moeten niet aan het eind van de rij staan als het geld wordt verdeeld. Want wij hebben daar net zo goed recht op.
15: Voor het eerst in 20 jaar kan Meesken bij Meidwaan om het grutskalige zonsonderziek Lifelines. De groep werd uitbreiden met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grijnsland en Drenthe. Daarvoor moeten ze wel familie wijzen van een bestaande deelnemer en net ouder als 40 jaar. Debbie van Balen is wetenschappelijk directeur van Lifelines.
18: Nou, uiteindelijk wil Lifelines natuurlijk data verzamelen die breed impact kunnen hebben. Maar Lifelines bestaat inmiddels natuurlijk 20 jaar. En dat betekent dat het cohort waar we initieel mee zijn begonnen, dat veroudert langzaam. Dus we hebben ook die nieuwe jongeren aan de onderkant weer nodig om echt een volledige levensloop te kunnen volgen.
15: De Witte Zwaan uit Haas had juster een uitgebreide proefveert maken. De reconstructie van het expeditieschip, waarmee het Willem Barends in 1516 jaar te vers komt te zitten op Nova Zembla, kregen jeder dit jaar honderden tegels in het room. Die maakten het schip stabieler meisje. En die opzet is slagen, zei het vrijwilliger Jan de Jager.
13: Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Ik heb het van tevoren genoemd als het is een avontuur. Het werd meer dan een avontuur, het is een belevenis geworden. Een sensatie. Geweldig. En als ik de mening van heel veel van mijn collega vrijwilligers verwoord, het was een feest.
15: Ja, want de enthousiasme van de vrijwilligers zult in elk geval net lezen. Ja, het waar dan nog. Joert, meestal is bewolkt in de rin van de morgen buien en die blauwe ont in de jong. De temperatuur rint waarom van een jochentje naar 16 graden. Er stiert een matige zuidwestenwind en in de nacht is droeg en kalm, mijn opklaring. En het wordt aan San.
14: Dank u wel, Fijke, voor het bijpraten. Meer waren IJsvries vanzelfs op onze website omroepfriesland.nl of in de app. Avril Lavigne in de razen met Complicated en Rob de Nijs. Het bangerhart slag toe 12 minuten.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
23: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
26: Voor.
27: My Arjen Overmaat.

Avril Lavigne en Complicated Sonchen, wie ze nog maar hoe ze een hit scoren met dit lied in 2002. Ja, het ziet er al betiend in. Zo'n famke dat dan eigenlijk jeder jongekind dan praten. Dat wie Avril Lavigne. En hij man die nam dat geregeld op. Stuurde dat in naar de lokale radio en wie ik een wedstrijd. Hoest maar Shania Twain op het podium staan. Ja, en voor zelfs woens hij dat. Dus in Ottawa zien ze voor 20.000 mensen te jongen met Shania Twain. Nu wie ze nog maar ditje neer. Nou ja. Doet zijn zandje niet, hier zal een hit. En hier is correct hier. Bij Omroep Friesland, Complicated. Tijd voor gitaren. Guns N' Roses. Sweet Child of Mine in Odefold.

Guns N' Roses. That's Sweet Child of Mine. Aanstaande zien. Leuks quiz bij de koffie. De mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel voor zelfs. Als het mijn spielje was. Nou, masters even zin. Deze vrouw had een jidje, jongens. Ja, ik moest even laatje het doen, hè? And now for something completely different. Nou, Guns N' Roses. Maar het is heel simpel als de aanstaande zien hoe mijn spielje was. Maar die leukste quiz bij de koffie. Wat is de naam van de jongeres? Die is correct, die het had hij Jidje Joods. 75, nou prachtig. En wat had ze een hit zo? Razen, Nightseen. Zit zij onder oren centraal? Is er nog Billy Joel? Hij schoot achter zijn piano, pakt zijn microfoon en zongt voor die en mij de Piano Man.

0: Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl, dan zit je al goed.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
8: Hebben jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Oké. Okay. Fijne Harkest, Omroep Friesland hier, maar noden voor. Azen, ouwe, jedder of letter. Het is de leukste kus bij de koffie als smaakspulje worst. Dit is het kwalificatiefragment. En ze had haar hier gejoerd. Dit is toch een prachtige, mooie klassieke. Maar waar is het? Waar zongt dit? Hoe heet die jongeres?
12: Huilen is voor jou te laat. Ik kom niet meer.
1: En als dat is, ja, maar dat weet ik wel. Nou, app dat dan terug via de app van Omroep Friesland. Of het mij ook via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Awaas een leuk quizje, mooie prijzen. En nou, misschien hangt daar wel onder de telefoon naar Feline en Melle. Leuk naar je liedje. Remember Us en Gladys Knight in the Pipsa.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die peteer. Show of festers op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Nul de Voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: Naar je muziekboom door Friesland. Feline en Melle en Remember Us.
1: Jedder of letter?
0: Eerst even bij Boukje Nijdam uit Akramjerre. Hoe mijn Boukje is. Hoi Boukje.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ja, de beste. Beste nooi hè, in de quiz.
2: Ja, ik ja.
0: Maar, fijn, want dat tocht ik je wat bekend.
2: Ja, dan is jij dat het juist heet, hè?
0: Nou, ik start hem even in.
3: Huilen ja. Is voor jou te laat, ik kom niet meer.
0: En ze had haar jeetje joerd. Hoor, hokkersjongeres had ik het.
2: Hoor, Corrie Konings.
0: Zeker. En daar mij. Boukje, ze is nou in de quiz. Jetter of letter. Had dat wel eens, Jet? Wist hoe het werkt?
2: Ik ga het wel eens Jet, ja.
0: Nou, dan mat het te doen. Om, ik zit even te zien, want de jury die had soms zien buien.
2: Ja.
0: En dan hier de dag denk ik, nou, dit is te doen. Oren dan had er weer al je moeilijke dregen vragen. Zullen we maar gewoon zien hoe het rent, Joet?
2: We zullen het wel.
0: Ja, nou, ik draaide correct Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train to Georgia. Nieuwtje 73. Maar dan wil ik graag weten, Corrie in de Rekels en huilen is voor jou te laat. Is dat jedder of letter, dat lied?
2: Dat is jedder.
0: Ja, want Oos zei, dit kom je bekend voor, dit is wie u zit. Dus,
2: ja.
0: Ja. We hebben het ongeveer hoor, wat denkst?
2: Nou, ik denk 60 erin.
0: Een jochtje 60, wie kwam het uit? Dus eind jaren 60, begin jaren 60. Helemaal goed.
2: Ja.
0: Dermij de mok in de tas. Dit is mooi, Boukje. Nou, voor.
2: Helemaal goed.
0: De lekkere Oegrieselijke koekjes. Oegrieselijke lekkere koekjes, zal ik het eens. Oorsprozen ja. Ergens naar van Node voor. En ja, we gingen naar Corrie. En nou, dit is echt wel een echte smartlappenkening trouwens. Ja, dit komt Jack wel weer bekend voor, Jack.
2: Ja, maar wat gaan we hem vaak mij al halen.
0: Ja, mooi hè. Maar,
2: geweldig.
0: Nou de vraag van zelfs, is dit lied van Jacques Herp jedder of letter als Corrie en de Rekels?
2: Letter.
0: Ja, het is goed hè. Zo, en het, ik zei al, die jury die had van die buien schoen. Nou, het wie maar één in je letter. Jochtje Jin zattig, wie het.
2: Oké.
0: Maar dat is goed. Dus daarmee haast de koekjes ek. Nou, voor ja. De koffie of theelepel. Wat maar het wordt als het goed is. Een koffie of een theelepel.
2: Dan maar koffie.
0: Ja, dan wordt een koffielepel. En dan gaan we hier.

0: André Hazes en zijn vlieger. Maar, ja. Jetter of letter als Manuela?
1: Ik denk letter.
0: Maukje, ik. Ik denk het ook. Het is hartstikke goed. Nieuwtje zo ontzettend. Kamerut. Ja, zeker. Dermaai sturen we alle prijzen op de Akkeren.
1: Hartstikke fijn.
0: Lokweenske. En omdat Corrie Joet haar jeetje had 24 hier, dan kijk even deze mooie klassieker nog even.
1: Helemaal goed.
0: Lekker meisje, jongen, hè, Boukje?
1: Doei. Hey, dankjewel.

Level 42, to be with you again. Ja, en daarvoor, dat is weer even mooi aan het houden. Corrie en de Rekels. En huilen is voor jou te laat. Vier verstandig hier, joh. Dus ja, die mocht wel even in de quiz. Aanshaven toer het feiterst. Juster nog Grutskut de sportschool staptest. Dan kist Joet amper de trap op of afkomen. Waarom wacht het spierpienijs vaak zo rond de oren dijs? Hou het aanstoeien. Eerst nog Ricky Martin en Major. Dit werden de Private Emotions.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat grieze boeken. En daar ginder in de vol. En de begin nice maken ze ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Dat is Hastiel Walven. En daar is Feike Woudam uit Friske Nijs. Goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Dus Kasterienbreg in de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer is deze week verskaat en achten ticht voor technisch onderzoek door Rijkswettersteert. De Bregen had vanwege meerdere technische steuringen het hele simmerseizoen ticht west voor de wettersport. Rijkswettersteert het ongeveer dat het geld voor onderhoud, ontdekking en Bregen niet noorden reis net is. De matneffers Jan Ibema van Belangenvereniging Hiswa Rekron dan ik alles ontdien worden om geld voor onderhoud naar het noorden te helien.
12: Ja, zeker. En dat moet eigenlijk feitelijk nu ook gebeuren in de begrotingsbesprekingen. En daar moet Friesland en zeker ook het noorden de vinger nadrukkelijk opsteken. Van let op, wij moeten niet aan het eind van de rij staan als het geld wordt verdeeld. Want wij hebben daar net zo goed recht op.
11: De IJsfabriek van Ronke de Jong op een kediek komt in Orehan. Bedroog het oernaam toch weer ribbenzuivel uit Oerissel. Het fabriek levert alle grote supermerken in Nederland IJs, maar ook in 18 Europese landen. De lesdien verdubbelen de omzet van het bedroog. Die groei vregen hield niet meer van personeel en de directeur, zei de Jong.
13: Dat kregen we gelukkig nog steeds goed van elkaar, maar ik had je bedrijf zakken willen. Ja, dan vreeg dat meer mensen, meer kapitaal, meer investeringen. Ja, dan ging ik zeggen, wat is gewoon goed voor het bedrijf.
11: Alle PvdA-politicus Bert Middel is op 24-jarige leeftijd verstoren. Hij verstoor in Italië, dat er een twaalfde hoer zie. Middel waard in Jantje 52 bennen in Grijns. Hij ziet in meerdere periodes in de tweede kamer. Van 2004 van 2011 weer de burgemeester van de gemeente Smellingenloon. In de periode daarna waard er die graaf van het wetterskip Noorderzeilvest. In 2022 ging Bert Middel op 20-jarige leeftijd met pensioen. En voor het eerst in 20 jaar kennen mensen bij meidwaan om het grootschalige zonsonderzoek Lifelines. De groep wordt uitbreiden met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grijnsland en Drenthe. Daarvoor moeten ze wel familie wijzen van een bestaande deelnemer en net ouder als 40 jaar. Debbie van Balen is wetenschappelijk directeur.
14: Nou, uiteindelijk wil Lifelines natuurlijk data verzamelen die breed impact kunnen hebben. Maar Lifelines bestaat inmiddels natuurlijk 20 jaar. En dat betekent dat het cohort waar we initieel mee zijn begonnen, dat veroudert langzaam. Dus we hebben ook die nieuwe jongeren aan de onderkant weer nodig om echt een volledige levensloop te kunnen volgen.
11: Ja, waar. Je hoort meestal bewolkt in de rif van de morgen buien en die blauwe ont in de joen. Temperatuur in waarom van jontje naar 16 graden. Dus die een matige zuidwestenwind. In de nacht is droeg en kalm, maar in opklaring. En het wordt dan zo'n 12 graden.
10: Dank u wel, Feike. Stijle hand in de razen, maar ik docht dat ding net voor. Direct Total Touch.
15: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
20: Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: verveelt toch echt nooit. Jacques in Blue en Venus op internationale dag van de fysiotherapie. En daarom hebben wij u de vraag voor elke die na een flinke training denkt: oh, dat valt eigenlijk best aan. Dan de oren dies amper van de trap komen ik in.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Oh. Ja, de vraag is dus eigenlijk: hoe kan het dat spierpijnen de oren dies eigenlijk komt? Fysiotherapeut Bernard Beeksma van Axon Fysiotherapie, die weet daar vers wat van. Goedemorgen, Bernard.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dat klopt het toch wel vaak, hè? Dan denk je, nou, niks aan het handje en aan de oren dies. Oeh, hoe kan dat? Waarom doort dat een dij altijd?
2: Ja, dat is inderdaad vaak zo nooit sporten. En dat is natuurlijk net altijd zo nooit sporten. Maar vooral als je even iets dien hebt wat je misschien een skof net dien hebt. Of als je even wat harder traint als gebroekelijk. Ja, we troggen dat komt dat je net direct pine hebt, maar dat die pine wat letter komt. Dat het eigenlijk te maken met wat er in die spier gebeurt. De grotere belasting van de training krijg je toch op microniveau wat lietse beschadigingen van de spiercel. En daar ontsteert er eigenlijk een soort proces van herstel wat altijd begint met een ontstekingsreactie. En daarbij komen er wat stofjes vrij in die cel die de spier gevoeliger maakt voor pine. En dat is een vrij geleidelijk proces. Dat is net voortendalig nooit sporten samen, maar dat ontsteert in de rit van de tier nooit sporten, tot 24 tot 22 uur nooit sporten zelfs.
0: Ja, en is dat dan, wat je zo zegt, want ik zei het al, ja, je hebt misschien een beetje negatief dan, maar eigenlijk squat de spier een beetje, er komen een beetje skorken zien. Is dat dan min voor u, of net?
2: Of dat min is?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, het is in die zin, als dat in een lichte mate is, dan is het liever veel goed in staat om daar weer van te herstellen. En dat je dan gewoon in die dagen, nooit de belasting, daar op een goede manier mee omgaat, toch een beetje rustig om te bewegen en net direct weer spier in te spannen, dan is dat verder geen probleem. Dus dan is dat helemaal net slim. Dus nee, in die zin is dat net min. Het is op zich natuurlijk wel gunstiger om op zo'n intensiteit te sporten, dat die spierpijn wat behind bloedt. Maar in het algemeen, als er wat een lichte spierpijn is na de training, dat is iets waar te goed van herstellen.
0: Ja, en hoe kan het dan, als het dan voor het eerst eigenlijk begint, dat het dan het slimste is? En dan een paar weken, dan valt het eigenlijk wel daar.
2: Ja, nou ja, een lief is wel vrij snel in staat om weer te wennen om belasting, om ze daar weer op aan te passen. En als je iets doet wat je ooit nooit doet, dan ben je daar fysiek net onwend. En dat ken ik wel eens, omdat je iets doet wat je, misschien ik coördinatief net helemaal goed in train binnen, dus dat je het net heel efficiënt doet. Maar goed, ik wil bekend fenomeen dat je de zomervakantie hand en je hebt de eerste voetbaltraining, dan ben je altijd wat stiever als in de laatste training of de simmervakantie. En ja, dat is toch een kwestie van dat je een skofje uit die routine binnen en dat je fysiek toch daar een beetje minder binnen en weer wennen maakt dan gewoon die belasting.
0: Ja.
2: Maar dat pakt het lief ik vrij snel weer op den ooit.
0: Ja, dat is toch een wondermachine is dat eigenlijk, dat lief van u. Ik ken dat gewoon. Maar dan is er echt nog, hè, want we hadden dan al van hoe de, nou ja, dan best wel trainen en een oren dies. Maar er is echt nog wel eens, dan haast tijdens het sporten al iets. Dan denkst, hé, wacht eens even, ik verneem nou al wat. Dat ken ik toch?
2: Ja, dat kan natuurlijk. Er kan natuurlijk ook een lichte blessure tijdens het sporten ontstaan. Maar dat is dan toch vaak. De kist natuurlijk als het wat heftiger heeft, een spierskorken over in het tijdens het sporten. Dat is dus echt meer de komst naar de blessure staan. En ja, dat is in die zin zit vaak wat. Wat een orenvorm van pine, dat is die pine die wat letter optreedt. Dat is een orenreactie. En dat is in die zin wat een reactie die je natuurlijk wat serieuzer in laat tien in sport.
0: Ja, maar sta ik net haar gewoon goed trainen en rustig gewoon opbouwen is eigenlijk het advies, hè?
2: Ja, precies. Vooral als je een skof even niks dien hebt, dan is het altijd goed om weer een beetje rustig te starten en net de gek te beginnen. Zodat je fysiek weer even wennen kan onder die belasting.
0: Ja, en dan

0: toch de oradijs maar even de spierpijnen voor leven nemen. Daarna wordt het beter.
1: Ja, dat is meestal wel zo. Dus het herstelt vaak goed. En als je verder even wat rust van en wat licht bewegen, dan gaat die spierpijn in de regel wel weer voort.
0: Mooi. Bernard Beeksma, Tiegetank.
1: Ja, graag weer. Succes verder.
2: Wist dus mem die zit op fitness elke week een vrijdagjoen. Het is goed voor mijn conditie, zei dus mem en het is zoen. En omdat ik eerlijk zeg, docht dus mem geweldig goed. Neet je vet meer enkel spieren, fitness

lang net op. Thuis is ze vol slijm verhoren, zwieren dingen tilt ze sa. Maar de bad de tuin om dolles, je ze koel vol willen ha. Soms zit ze ek hele dagen in het hout van de iepenhut.

Zo is het, Bauke van der Wouden en fitness. Een oude voorbeeld op Friesland. Wat zei ze ervan? Aasen en Elven, weer even drukken op de jukebox. Al die prachtige liedjes die wacht je op daar eerst erop drukken. Was de app jukebox trok via de app van Omroep Friesland. Tijd voor Yvonne Elleman. If I can't have you.

Bam, bam, bidde, bam, bam. Dat stukje vind ik leuk. On, de voortop. Ja, de rest van het liedje, maar dat loopt hier even wat in de kop zitten. When She Was My Girl. Hier kan zijn dat we een jukebox-drukker zitten. Ja, als het wat een betoefde linker- of rechterjerm. Een hand erom, die drukken wel. App jukebox-drof via de app van Omroep Friesland. Eerst is hier nog Grupo Sportivo.

0: gebeuren bij Omroep Friesland? Uit de Harmonie, de start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Mijn ontroeren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Sneuntejoen bij Omroep Friesland om 9 uur.
1: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
2: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwast hier vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mooi, dank u wel. De jukebox appjes komen al binnen in de beruchtebox van Omroep Aasen. Drukken we erop. En ek een muziek van Nielsen en Eurythmics. You know, and I wanna stop it.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
10: Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Nul de Voor.
12: My Arjen Overman.

0: Als ik dans. Nielsen en Sexy Als ik dans.
1: Dan druk ze op mijn knopje en dan is het volgende nummer.
2: Node voor Jukebox.
0: Ja, het is altijd weer een verrassing wat er uit de jukebox komt. En Dirk de Vries, die had Joet naar de afstandsbediening een beetje, zeg maar. Goeiemorgen, Dirk.
3: Goeiemorgen, Arjen.
0: Ja, tiest je oppasdij?
3: Ja, tiest en de eentje is de oppasdij.
0: Oh ja, en elke keer op dezelfde of heb ik nog 12 verschillende dan?
3: Nee, de eentje is voor de jongste dochter. En de eentje is voor de oudste dochter.
0: Ja, tiest.
3: Die had jonkjes en de oordafantjes.
0: Ja, precies. Ene dag, ene dochter, de oor keer de oor dochter. Ja. Dus Joet, echt voor de bandsband, Paken, die had het druk.
3: Ja. En morgen ik, want morgen dan ging ik altijd mijn, die had een zonnetje van 10 hier, denk ik dat altijd naar mijn voetbaltrein, ik kon de maar niet trekken.
0: Nou, wat leuk. En hoop ik dat er ook wat moois uit de jukebox roegelt vanzelfs. Ja, dat is altijd maar afwachten.
3: Ja.
0: Ik had een kwartje, zullen we gewoon zien? Hoe het zit?
3: Ja,
0: nou, dan hak je hier het eerste kwartje.
3: En ik mijn vier keer
0: mijn keer. Ja, nou, uiteindelijk vier, maar drie keer meest ja of nee zissen.
3: Ja.
0: Ja, en de vierde, dat zit gewoon vers. Dus ja, dat is altijd een gokje. Klim eruit.
3: Ja.
0: Hier is de eerste. Ja. Watch out for poses. Even een strakke spiekerbroeken. Ja. Als tijdens school. En ik jij het al, dit is een joot net.
3: We beginnen en wordt het nog maar kwartje.
0: Ja, ik zal even zien.
3: Ja.
0: Ja, onder de kant. En dan gaan we hier. Ja, dit weer een Nena en Kim Wilde. Ja, any place, anywhere, anytime.
3: Ja. Maar we
0: beginnen
3: nog van
0: kwartjes. Ja,
3: zeker. Dat is
0: het laatste, hè? Ik ga nog twee kwartjes hak. Maar onder de laatste, dan kunnen we niet meer verhoren. Dat is een verste nien. Je kist nog steeds van, of yes. Nee. Nou, dan geven we. Jij dat wel.
3: Ja.
4: We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan, om weer door te gaan.
0: Nou, Ramses Shaffi. Ja.
3: Nou, dan ging ik voor de verrassing, Arjen.
0: Het wordt de vierde hakmotrol.
3: Ja, denk ik voor de verrassing.
0: Ramses Shaffi, die gaat dan even onder de kant.
3: Ja.
0: Dan geven we de net mijn trooie hoed. We zullen doorgaan. Nee, dan is dit die kar, Dirk.
3: Nou, voel maar goed.
0: Elton John.
3: Nou, ik ben mooi.
0: En Tiny Dancer, maar ik hier het wel. Het hier, misschien krijg ik wat oorzen, ze maken.
3: Ja, ik
0: zie
3: wat freestalen of zoiets. Of Nederlandstalig. Maar het is goed.
0: Ja, nou ja, Ramses Shaffi, Nederlandstalig zelfs. Dat wel. Maar ja, goed.
3: Ja.
0: We horen het bij de Tiny Dancer van Elton John. Wat echt een schitterend mooi liedje is. Dus dank u wel.
3: Ja. Nou, hartstikke mooi dat je meer in de rand bellen had.
0: Zeker. En succes met oppassen.
3: Ja, kom zonder door, Arjen. En bedankt, jongen.

0: Oscar de Wall en hij single Whatever. En even nog Elton John. Tiny Dance, schitterend. Uit de jukebox drukt, trog Dirk de Vries. Van Moonburgum, ja, altijd de verrassing wat eruit komt in die jukebox. Je krijgt van Erik Ennemar dat Oscar de Wall trouwens die Triviant ziet. Hoe geert Erik?
1: Volgens mij hier ze wat minder kennis dan ze hopen hier.
0: Oké, nou, als het eerst Erik Ennemar met Frieske Nijs aan Nick Kerr.

0: Nije Wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De Wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oondinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die fiets in september al bij Omroep Friesland.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Het is correct even van Jelve Tolven. Fries Genuis, Erik Hermans hier. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. De stal van de politiehinders in Grains verhuist aan dit hier naar Haskewane in Friesland. En daarmee komt naar 26 jaar een eind om de stal met politiehinders op dat plak in de stad Grains. De meneer Matewaai, omdat op dat plak de nieuwe Wenwijk Stadshavens komt. Nevens een woordvierder van de politie heeft de verhuizing van de politiehinders geen consequenties voor de inzet van de Westen in het noorden. En dat komt omdat de politiehinders net onder een specifieke regio vallen, maar onderdeel binnen van een landelijke eenheid. De gemeente weer van Dantebedeel maakt het jong bekend waar de nieuwe burgemeester daar wordt. De Riebe praat eerst achter Sletten Dwarren, twee kandidaten, en kiest daarna Ian Namme. De voordracht, de onbeveling, kiest daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe burgemeester wordt op 10 november installeerd weer in Dantebedeel. Waarnemend burgemeester Anja Haga neemt dan Auskier. Het fietser Tristan Bangma van Donkerbroek is tredde worden bij de wedstrijd op het dijk op het WK Para Hutfietsen in Huntsville in de USA. Maar piloot Patrick Bos vernaam Bangma dat twee Spaanse duo's in de groep mijn favorieten ontsnappen. Het slagen ze net om ze weer om te hellen. Kreeg van de finishrekking Bangma en Bos Wolau, maar de rest van het achtervolg in de groepje. Maar de tredde plak viel de wat als een teleurstelling. Bij de tijdrit Arun Sneun waard Bangma nog twadde. De Witte Zwaan uit de Haas heeft juster een uitgebreide poefveert maken. De reconstructie van het expeditieschip waarmee Willem Barends in 15 in de jochte verskaam te zitten op Nova Zembla kregen eerder dit jaar 100 tegels in het rom. Die moesten het schip stabieler maken. En die opzet is slagen, zei de vrijwilliger Jan de Jager.
11: Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Ik heb het van tevoren genoemd als het is een avontuur. Het werd meer dan een avontuur. Het is een belevenis geworden. Een sensatie. Geweldig. En als ik de mening van heel veel van mijn collega vrijwilligers verwoord, het was een feest.
10: Zwemster Lisette Brunsma van Wobbels is op het Europees kampioenschap para zwemmen in Turkije eerste worden op de 50 meter vrije slag. In het tijd van 30:66 tikte ze als eerste om. Kreeg voor haar landgenote Irene van Drimmelen. De Oekraïense Katarina Tchaktchuk die waard tredde uiteindelijk. Het waren nog, je het meest bewolkt. Zien erin van de morgen krijgen we buien. En die blauwe vallen ons de jongen, draaien wetten dus. Temperatuur rint rond van joggetje naar 16 graden. Er zit een matige zuidwestenwind. Vannacht is het droeg en kalm. Mijn opklaring, het is dan 12 graden, Nadia.
9: Tiergetank, Erik Herma, Aston, Bruce Springsteen, Taylor Swift en U2. En dan zijn we hier, wat de vriezen biedt Einheim, hoe U2 schrutsen. De eerste 12 minuten.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
19: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
20: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ja, ik dacht, ik bel je gewoon een vers nummer, vandaar dat ik geen idee.
1: Nee, dat
0: stuurt terugschakelen. Oh,
1: dat doen we. Dus dat je mij erom krijgt.
0: Ja, maar ben jij nog mijn dagtochtje onderwijs dan of zo?
1: Nee, gewoon, dit is dus die tijd.
0: Jo, ben je vrij eigenlijk?
1: Wij zijn vrij.
0: Ja, oké. Okay. Oh, in jouw vrije tijd zit jou ook op een boord?
1: Ja, maar dit is gewoon een plezierboord. Oh. Het is net voor het werk.
0: Nee, dat tocht ik. Ik denk, ik bel je nog maar een rederij of zo.
1: Nee.
0: Oh, joh, zit gewoon lekker op het wetter.
1: Ja, ben lekker ontvaard. We waren nou te werken.
0: Ja, nou ja, dat kan minder vanzelfs.
1: Het is volle minder.
0: Ja, maar wat ben jou in Deistig lippen? Wat doe je dan?
1: Ik heb een bedrijf in tuinmeubels.
0: Oh, dat is heel wat oors. Ja, nee, ik in een vorm niet hier voort het idee dat jou matroos zijn. Ik denk nou, jou gaan een grut skip wil je opvaren. Zo. Maar jou zit in de tuinmeubels.
1: Ik zit in de tuinmeubels.
0: Ja, nou, hij en drokken hier hoor?
1: Wij zijn goed hier hoor, ja.
0: Ja, maar wie de meesten trouwen, Nike wat?
1: De meesten krijgen wat vertrouwen, merken wij.
0: Ja, oké. Okay. En wat haal je dan zo te kip?
1: Ja, het luxere spul, hè? De exclusieve tuinmeubelen, zeggen wij dan. Maar het hege segment zitten wij in.
0: Ja, en wat is dan heeg? Waar maakt dan ontdenken? Maar waarom is het heeg dan? Vooral net per se de prijs. Maar wat maakt het een heeg segment?
1: De kwaliteit van de producten.
0: Ja, ja. En is dat dan hout of kunststof?
1: Het is alles. Teakhout, aluminium, roestvest, steel.
0: Nou, en dat ga je goed verkocht hier.
1: Dat hebben wij goed verkocht hier, ja.
0: Dus dan komt de jest, hè, en de winter komt er dan aan.
1: Ja.
0: Keep je dan nog altijd een tuinmeubels of ga je dan ook nog een andere business?
1: Nee, dan geven we gewoon lekker dicht.
0: Oh, echt?
1: Ja, dan geven we dicht en dan vertrekken wij naar zinnige oorden.
0: Nou, wat fijn.
1: Ja.
0: Ja, of lekker. En dat kan dan gewoon, want het hegere cement, dat verkeert het goed.
1: Ja, dat ging gewoon.
0: Oh, wat lekker. Nee, wat mooi is. Nou, dan zoek ik ze. Geniet je dan vooral ervan?
1: Nou, dat doen wij.
0: Ja.
1: Doppel en dwars. Ja.
0: En dan, is het nou al dicht? De winkel dan nou helemaal dicht? Of mat je nog even?
1: Nee. Wij matten nog tot 1 oktober. En rond 1 oktober. En dan 6 oktober verlenen we.
0: En waar zel je dan heen?
1: Pure zelf.
0: Oh. Lekker. En ben je dan een hele winter daar? Of,
1: ja,
0: echt?
1: Ja. We komen eind februari zo erom.
0: Oh, en haal je daar een hoes dan?
1: Ja, nou, ja ik nog. Een brood en een tweede hoes, het ken het toch.
0: Nou, wat fijn. Nou, ik gun jou dat van herte, hè. Ik vind het heel leuk om te jaren.
1: Nou.
0: Geniet je er vooral van. En nou echt lekker op een boord.
1: Ja, doggen we.
0: Fijne dag, daar wens ik.
1: Ik een hoffelijke dag.
0: Doei.
1: Joe.

0: Dankjewel.
1: Ja, het laatste rondje van Ode voor Naya Hastam. Riemtos weer dit, laatste rondje. Eerst is hier nog Jacob Stelwagen. Ik kan mooi even vertellen wat razen hier nou in Friesland zit.
2: Voor het eerst in 20 jaar kennen meesten bij mij het wel om het grootschalige gezondsonderzoek Lifelines. De groep wordt uitrijden met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grensland en Drenthe. En de stal van de politiehinders onder Zondweg in Grensgiet Fort. Eindelijk hier verhoezert naar Haskewanne in Friesland. Daar worden onder andere politie-ruters oplieven. Verder het waar met Sibbelet naar Zuid-Oor Media en de eerste muziekgezaas van Eddie Grant.
1: Oké, dank u wel, Jacob, Willem, Atze, Werpt, de Jidjes. En ook nog een nieuwsgierig weetje dat ik weer bijzonder eigenlijk. Dolly Parton kwam binnen met Jolene deze week in de top 40. Nee, ja, op nummer 24. En dat is best bijzonder, want het had nooit een hit West, maar ook postuum dus wel. Dat is mooi. Jidjes, ja, Corrie Koning zien we gewoon in. 24 in de quiz, Stewards, maar ik Teun de Reden van de gebroeders Grim en As is Jin 80 hier. David Steele van The Beat en de Fine New Cannibals, 66, de bassist. En Carola, Zweedse jongeres, draai ik je mij die in het Eurovisie Songfestival, 66 hier is ze, Jood. Tony O'Hara van The Sweet, 59. Pink is zo'n 40 hier. En ik zeg ook nog in het lijstje van Willemsteen, David Lewis. En David Lewis is van de Atlantic Star. Ja, die is een beetje koekje bij de thee moment dit. Maar, ja, leuk om deze weer eens even te heren. On te voeren. Always. Graag een mooi. Njogen oeren voor een nijnode voor. Lekker eten. Hoi hoi.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had en niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden die zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie. Naar aanleiding daarvan is besloten de school zeker 1 dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. De school zegt niet wat er aan de hand is waardoor het onveilig zou zijn. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. En de 3 doeken die weg zijn hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. En het Franse ministerie van Cultuur heeft 33 musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Het weer nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
8: Voor het eerst in 20 jaar kennen mensen bij mij dan onder het gutskalige zonderzicht Lifelines. De groep wordt uitgebreid met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grijnsland en Drenthe. Verder het waar met Sibbelen, het nieuws uit de Oormedia en de eerste muziek is aanst van Eddie Grant.
9: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
11: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is er voor Elsen hier.
6: Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Eddie Grant, dat hij I Don't Wanna Dance.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met een editie van TSD 8 september. Voor het eerst in 20 jaar kennen mensen bij mij het van onder het grootschalige zonsonderzoek Lifelines. De groep wordt uitgebreid met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grensland en Drenthe. En de stal van de politie hier dus onder zondweg in Grensgiet eindigt in Fort. En verhoest het naar Haskawan in Friesland. En er werden onder andere politie-ruiters opleiden. Nou is het waarbedocht. In het kwart met Sibbele Waaier. Een goeie middje.
3: Een hele goeie middje. Vanmiddag heerst de bewolking en valt de geregelde rein. De zuidwestenwind is matig ontvrij krijftig op het water, soms tien krijftig. In de rein zakken de temperatuur naar zijn 15, 16 graden. Letter jong wordt het droeger. Komende nacht kans op een bui bij de temperatuur zakken de minimaal 12 graden. Morgen wordt een onstabiele septemberdag maar geregeld buien, soms een klap tonger. De wind is west, letter noordwest en matig ontkrijftig op het water nou en dan hut. Maar zandje aan het 18 graden is het onder koele kant. In de nacht minimaal zijn 9 graden. Meer over het waar, over je alle oren.
1: Oort in oren,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Voor het eerst in 20 jaar kennen mensen weer mij dwan onder het grootschalige gezondheidsonderzoek Lifelines. De groep wordt uitgebreid met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grensland en Drenthe. Maar daarvan moet ze wel familie wijzen van een bestaande deelnemer en net ouder wijzen als 40 jaar. Ze willen de onderzoekers ook de soms van een jongere generatie volgen, omdat de bestaande groep zelfs heel iets ouder wordt. Friese deelnemers worden op dit tijd bij Kusterk in Leeuw testen terug Lifelines. Verslaggever Johanna Brinkman, spreekster met wetenschappelijk directeur Debbie van Baarle. Hoe werden ze deze nieuwe generatie zijn nedergaven?
5: Nou, uiteindelijk wil Lifelines natuurlijk data verzamelen die breed impact kunnen hebben. Dus ook op jongere generaties inspelen op relevante dingen. En die spelen natuurlijk ook bij de jongere generaties. Maar Lifelines bestaat inmiddels natuurlijk 20 jaar. Nou, de gemiddelde leeftijd was destijds 40. En inmiddels is de gemiddelde leeftijd dus 55. Hij komt natuurlijk ook wel, kan ook door uitstroom komen. Maar er is echt aan de onderkant een impuls nodig.
6: Willen jullie dan ook kinderen onderzoeken?
5: Zeker willen we ook kinderen onderzoeken. We doen ook al vaak additionele studies bij kinderen. En er is ook een kindercohort Lifelines Next. Maar ook kinderen zijn heel belangrijk, ja.
6: Maar die kinderen moeten wel weer familie zijn van de deelnemers die nu al 20 jaar meedoen.
5: Ja, wij zoeken familieleden van huidige deelnemers. Dus dat zijn kinderen, kleinkinderen. Dus er kunnen ook nog een generatie daaronder zijn. Broers, zussen, maar ook partners. Want het gaat om familiebanden. Daar kun je natuurlijk erfelijkheid onderzoeken. Maar in families en gezinnen kun je natuurlijk ook heel veel andere dingen onderzoeken. Sociale verbanden, maar bijvoorbeeld ook voeding, et cetera.
6: En wat willen jullie daar dan uithalen?
5: Nou, uiteindelijk willen we natuurlijk kijken wat bepaalt nu hoe iemand gezond ouder wordt. Want dat is wat iedereen uiteindelijk wil. We willen oud worden, maar wel in zo goed mogelijk gezondheid. En dat kunnen we uit allerlei data en onderzoeken halen die we verzamelen binnen Lifelines.
7: Ik ga nu de bloeddruk meten. Dus... Ze komt nu, mijn arm komt, ja, er komt iets straks omheen. Het is niet pijnlijk of iets dergelijks.
6: Wetske, dat doet al 20 jaar mee on Lifelines.
7: Klopt.
6: Wat had het hier ontnota gebracht?
7: Dat je weet hoe het met je gezondheid staat. Ja, dat, tot nu toe was het gelukkig altijd goed. Maar dat je dat weet, dat is wel heel prettig. Ja, dus dat heeft het gebracht. Dus een stukje rust ook. Ja, bijvoorbeeld cholesterol of je bloed wordt dan ook wel getest. En, nou, dat je weet van oké, niks aan de hand. Hè, dus ik hoef daar verder niks mee. Dus dat is gewoon een prettige gedachte.
6: Dus de wissel blijft dat je iets die opjoen hast voor Lifelines.
7: Ja, zeker. Het is 20 jaar geleden dat ik begon, dus toen was ik 30. Ja, dus ik vind het goed inderdaad dat er nu weer jongere mensen inderdaad aan mee gaan doen. En dat ook die weer gevolgd gaan worden. Dus,
6: Binnen er ook bij jou in de omjouwing of familie, jonge mensen, waarvan stinkt, oh, die willen je misschien wel omijden wel?
7: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dan even aan een tante zeggen van mij, die... echt met gezondheid bezig, met sporten, met voeding. Ik denk dat zij het heel prettig zou vinden dat het ook nog gemonitord wordt. Dus op een professionele manier. En je doet het ook voor de wetenschap. Hè? Dus dat er een tijdlijn komt van gezondheid van mensen. En dat daar gezien misschien kan worden van iemand heeft een bepaalde ziekte. Wat is het verloop geweest? En daarvoor, hè? Hoe leeft iemand?
8: Hoe willen jullie dan de jongere generatie juist hier naartoe trekken?
5: Ik denk dat ze daarvoor ook sociale mediacampagnes proberen op touw te zetten. Om ook de jongeren te krijgen. Maar ik hoop heel erg dat hun familieleden die positieve ervaring hebben bij Lifelines. Zeggen van doe mee, want dit is belangrijk voor de wetenschap. Maar je kan je ook heel goed voorstellen dat de huidige generatie tegen heel veel andere dingen aanloopt en uitdagingen heeft die de oudere generatie helemaal niet hadden. Dus het is echt super interessant om ook de jongere generatie te volgen.
8: En hoeveel nieuwe deelnemers kunnen daar straks meedoen?
5: We hebben plek voor 16.000 nieuwe deelnemers. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt. En dat gaat ook voor ons wel natuurlijk een hele grote exercitie zijn. Maar wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Een bijdrage weer dat van verslaggever Johanna Brinkman.
2: Noi Frison, Media Oersjog.
0: Fijke, wat zegt Foen in de Orde Media?
9: Ja, goeiemiddag Jacob. De commissaris van de Kening in Grijnsland, hier een spannend klusje. Hij moest in een bakje 36 meter omheen om de wanen van de Martini-tjerken waarom te plaatsen. Ja, en dat is de Olle Grieze en die is best heeg voor zelfs. Dit tjerk is gerestaureerd en die wanen dus. Er zit nou bladgoud zit erop. We luisteren even mee hoe dat ging.
10: De geschiedenis staat hier voor ons. Er zit nog een mooi deukje in. Dat is waarschijnlijk van een kogeltje. En op deze plek zie je een klein stukje herstelwerk. Dat rechthoekige stukje. Dat is een kogelgat geweest. En ook hier onderaan is een kogelgat geweest. En of dat nou van de oorlog is of dat het nou later met iemand is die dat een gaatje geschoten heeft, dat weet ik niet, want ik was er niet bij.
11: Ik vind hem geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
9: Hey, ik weet het, van mij is er niet in Grijns die het net zou wan of zo.
0: Want, ja, blijkbaar.
9: Als er een traaie koelgat in dat ding zitten, dan is het woord onderhoorn.
0: Ja, aan de noordenkant is ze maken net een soort leven, zoen je ze.
9: Nee, ik net. Dus ze zit trouwens die wanen er vaker al heel matten. Want er zitten ik vogels op en die het dan weer versjongen op dat goud wat er oehen gepakt is. Ja, die vinden dat weer mooi kennelijk. Dus dit zal in de toekomst vaker gebeuren. Ja, en er valt een beeld in Amsterdam-Noord. Er is een rotonde, hij is helemaal opknapt, helemaal op naar online. Alles glimt en docht ik de verkeersborden en alles. Maar één ding liet het net heel goed gaan te wijzen. Er zit nou een grote, grieze prullenbak midden op het fietspad.
12: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
13: Ja, meneer, wat denkt u?
14: Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
15: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
12: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel dat ze het grapje weghalen.
0: Ja. Typisch Noord, een grapje van de gemeente.
9: Precies, maar de gemeente is zelfs ik net hielendal uit van wat het nou krijgt is. Bij AT4 verliet ze weten dat er even geen plak meer weer voor die prullenbak. En dat die in kwart een fut hellen wordt. En dan komt er een pijltje te steken. Maar ze hebben nou, ik zijn bij de NOS van, de prullenbak is nu tijdelijk neergezet om te voorkomen dat er auto's doorheen rijden. Maar ook de veiligheid voor de fietsers. Nou, ik denk net dat het heel veilig is als toen een prullenbak midden op fietspad zegt dat het heel veilig is voor fietsers. Maar
0: nee,
9: ik ben geen verkeerszaakkundige, hè?
0: Nee, maar ik heb hier een keer je heli krijgt even een orde fietser in.
9: En dan leer je in de prullenbak.
0: Dan is je het just gevet.
9: Ja, precies. Hij zal in kwarten, uiteindelijk zal hij toch wel eens een keer verthellen worden. Maar je hoop je. Dan is een man in Denemarken, in Kopenhagen, die hier een bedrijfsfeestje over een weekend. En die wil lekker een doosje. Maar die neer, u dit neer, is er een grote discobal. Is naar onderen vallen. Bob op zijn hollen. De man die rekken vrij slim verwoenen. Eerst dacht ik nog kritiek. Trajoormeesten die rekken ik nog verwoenen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. We hebben later vernomen dat zijn toestand stabiel is. Dat hij buiten levensgevaar is. Maar het is wel een behoorlijke als die foto's. Just. Dat is best wel, maar ik denk daar wel een trosneed van zo'n haast 2 meter wol, denk ik. Zo'n grote bal is wel. Ja, die voelt dus uit het plafond.
0: Poeh.
9: Ja, dus de wordvierder van het bedrijf die zei, ja, we zijn verrommen dat de meeste der nijomstandigheden goed want daar binnen. Ja, feestgongers deden zijn, ja, we hadden een kanaal. En toen Ian leidde dus die bal op de grond. Dan, ik weet niet, als er vorig weekend nog mij kregen hesten, Jacob, dat wie je op de sociale media toch wel een aardige hit.
0: Lekker beeldend, jongen.
9: Wat?
0: Lekker beeldend, jongen, even mij.
9: Ja, precies. Er is een man die hier in een vliegtuig wie in Amerika. En die hier kennelijk racistische talen hier die broekt. En hier vooral hier die lessen vallen in het vliegtuig. En orenpassagiers die winnen wel kleren. Maar die hebben mij duct tape om zijn stoel vast boom. En ja, die beelden die gingen dus inderdaad viral. Zat het dan zo'n mooie jit. Maar die man die werd herkend door zijn werkjouwer. En die het zijn van de hoest net weer buurs te komen. Dus het nou een vervelend stutje voor deze man kreeg. Ja, dus maar ja, goed, dan ben je misschien ben ik maar net agressief gedragen in een vliegtuig. Dus maar ja, zo'n 60 hier. En maar goed, hij, ja, die foto die hier dus ja, de hele wereld om. En zijn baas, een makelaar in Tucson, die het zijn na kennisname van het incident, heeft Long Reality onmiddellijk de samenwerking met de betreffende persoon beëindigd. Hij is niet langer verbonden en is ook niet langer gemachtigd om ons in welke hoedanigheid te vertegenwoordigen.
0: Nou, dus, duidelijke taal, dacht ik.
9: Dat is wel hele duidelijke taal, ja.
0: Oké. Fijker en Wouda, weer dat. Met Nijs Uit, de Orenmedia.
13: Nou, bedankt.
0: Het is 18 minuten naar 12. De stal van de politiehinders om de Zondweg in Grainsgiet eindigt hier voort naar Haskerwarne. In Friesland dus. En daar werden onder andere politie-ruiters opliegen.
16: Omroep Friesland.
17: Welkom of iets dergelijks, hè?

0: Muziek van The Jacksons, wie dat? En Can You Feel It? De stal van de Plissehinders om de Sontweg in Greenskiet. Eindigt fort en verhoezet naar Haskerwarne in Friesland. En daarmee komt na 36 jaar een eind om de stal met Plissehinders op dat plak in Greens. De Meneze Matvoort, omdat op dat plak de Nijewendijk Stadshavens komt. Neffens de Hutvierder van de politie zet de verhoezing van de Hinders geen consequenties voor de inzet van de politiehinders in het noorden. Wat dat komt omdat de politiehinders net onder een specifieke regio vallen, maar onderdeel binnen van een landelijke eenheid. In Greens binnen trocht de jaren heen 100 politieruters oplieden, maar het zal dus daarna in Friesland barren. Verslaghouder René van het Hof van RTV Noord zegt achter de schermen bij de opleiding.
1: Een hele bijzondere vorm van blauw op straat is de brede politie. Een speciale landelijke eenheid die ingezet wordt bij festivals, calamiteiten, voetbalwedstrijden. Het is een hele aparte tak van sport. En we zijn hier op de stal in Groningen om te zien hoe de ruiters worden opgeleid door Ebelien Nieboer.
2: We beginnen gewoon straks even lekker met de paarden even losrijden. Oké, gaan we de valt even sluiten. Dus geleidelijk aan maak je de valten kleiner. En zorg even dat iedereen ruimte heeft op die valten. Iedereen kan blijven draven. De communicatie tussen ruiter en paard. En dat moet gewoon goed zijn. Dressuur is eigenlijk de basis van alles. Maar ook zeker de basis voor politieruiters. Nou, je merkt op een gegeven moment, hè, we werken zo, daarom ook het liefst met vaste combinaties van ruiter en paard. En je merkt op een gegeven moment gewoon dat, ja, je hoeft maar ergens aan te denken en je paard doet het al voor je. Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
1: Nu doe jij de opleiding om ruiter te worden.
3: Ja.
1: Je hebt daar veel ervaring bij de politie. Waarom kies je ervoor om bij de brede politie te gaan?
3: Nou, sowieso het hele speciale. Het is niet zo niets een specialisme, maar het werken met een dier. Dat geeft natuurlijk heel veel uitdaging. Maar dat maakt het ook heel speciaal. En voor mezelf vind ik het erg leuk, de combinatie van dat je eerst heel benaderbaar bent, hè, richting publiek. En daarnaast in één keer die omschakeling kan maken naar toch wel een imposante en soms een dreigend iets. Daarbij de collega's kan ondersteunen op straat en echt ook het verschil kan maken.
4: Politiepaarden en hun ruiters hebben een bijzondere relatie met elkaar. Dit politiepaard bijvoorbeeld heet Zidane en ging een paar jaar geleden met pensioen. En geniet nu van zijn rust.
5: Ik zei altijd, Zidane heeft de perfecte eigenschappen die je eigenlijk in elke man zoekt. Hij was stoer, hij was dapper, hij ging voor me door het vuur en ik kon met hem lezen en schrijven. We hebben natuurlijk heel veel ME-inzetten gedraaid, grote inzetten in de landen. We draaien natuurlijk landelijke diensten, dus echt wel grote inzetten. En daar is hij eigenlijk altijd gewoon heel sterk geweest in het ME-optreden. Waardoor je natuurlijk ook als ruiter echt het gevoel hebt van ja, hier kan ik een oorlog mee winnen. Dat wil zeggen van, hij wist gewoon, voor mijn gevoel, hij denkt met me mee. Hij ziet de grote mensenmassa, de mensenmassa moet aan de kant. En ja, dat deed hij gewoon echt uit de kunst. Ik heb echt gewoon een traantje weggepinkt, want ik heb jarenlang eens mijn dienstpaard geweest. Hij gaat lekker met pensioen en dat gunde ik hem natuurlijk ook. Maar ik wist wel gelijk van, ik moet straks wel mijn diensten en hetzelfde gaan doen weer op een ander paard. Daar moest ik wel echt even aan wennen. Ja, daar moest ik echt wel weer naartoe groeien. En daarvoor heb ik nog vaak gedacht van, potverdikke, had ik nu Zidane nog maar. Ja. Want dan was ik er al geweest en dan was dit al klaar geweest. En dan hadden we het al opgelost met z'n tweeën. Dus dat was wel,
1: Er is natuurlijk ook wel wat maatschappijkritiek op de inzet van dieren bij politiewerk.
5: Klopt.
1: Wat vind je van die kritiek?
5: Ik kan het heel goed deels goed begrijpen. En zeker als je wat minder bekend bent met ons werk. Vanuit ons perspectief gezien, wij zorgen de paarden altijd goed beschermd zijn. Ook als we op ME-inzet gaan, zijn de paarden weer beter beschermd. We hebben het hoofd beschermd. Eigenlijk helemaal net als onszelf, compleet in de bescherming. Wij worden natuurlijk wel echt getraind om de paarden in bepaalde situaties er goed bij te kunnen houden. Het is en blijft natuurlijk een vluchtdier. Daar hebben we altijd mee te maken. Dus als een paard iets spannend vindt of iets engs vindt, dan zal die altijd zijn eerste reactie zijn: weg van hier.
2: We gaan zo de ME-formaties gaan we oefenen. Hebben we in het verre verleden ooit eens één keer gedaan. Dus we gaan het eerst gewoon even in stap doen, even in alle rust, dat iedereen weer zijn positie weet.
5: Papa's, voorwaarts, indraf. Een ruiter in een ME-opleiding of in een reguliere opleiding, wij worden er eigenlijk altijd op getraind dat als een paard bepaald gedrag vertoont, wat wij liever niet willen zien omdat het een onveilige situatie oplevert, wij die paarden kunnen corrigeren op een manier waarop ze er eigenlijk heel snel kunnen schakelen of eruit komen.
0: Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV Noord. Dadelijk het regionale Nijs in het kwad met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
6: Nijewieken bij Omroep Friesland.
7: Een week lang we rond naar de tijd van de Buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
8: I love it when a plan comes together.
6: En al die prachtige muziek.
7: De wieken van de jaren 80.
6: De hits, de oerdinkers en het gevoel van doen.
7: Van man die fietjes op Denver aan. Bij Omroep Friesland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nou Jelwien. Het regionale nijs in het kwad met Timo Jabkema. Een goeiemiddje.
13: Goeiemiddje. Jong, dan weten we waar de Nijbargemaster van Dantuma deal wordt. De gemeente Rie maakt het dan bekend waar de Nijbargemaster wordt. De Rie bepraat eerst even slettend warm twee kandidaten. En kiest de Nij Iernamme. Die onbeveling giet de Nij naar de minister van Inlandse Zaken. De Nijbargemaster moet op 10 november geïnstalleerd worden. Waarnemend Bargemaster Anja Haga neemt dan Auskie. Oud-PVDA-politicus Bert Middel is op 24 leeftijd verstoord. Hij verstoor in Italië dat er een tweede hoes hier. Middel waard in 1952 ben in Grijs. Hij ziet in verschillende periodes in de Tweede Kamer. Van 2004 tot 2011 weer burgemeester van de gemeente Smellingenland. In die periode daarna werd er digraaf van het wetterschip Noorderzeilvest. In 2022 ging Bert Middel op 20-jarige leeftijd met pensioen. De ijsfabriek van Romke de Jong op een Gediek komt in Orehan. Het bedrijf werd oernaam troch Weerribbenzuivel uit Oerissel. Het fabriek levert aan grote supermerken in Nederland ijs, maar ook in 18 Europese landen. De laatste jaren verdubbelde de omzet van het bedrijf en die groei vreeg hield iets meer van het personeel en de directeur, zei de Jong.
14: Dat kreeg je gelukkig nog steeds goed vaak hoor. Maar ik had je bedrijf zakgerend willen. Ja, dan vreegt dat meer. Meer mensen, meer kapitaal, meer investeringen. Ja, dan denk ik, wat is gewoon goed voor het bedrijf?
13: Lange files op het stuit in de binnenstad van Snits. Dat komt onder andere door een ongeluk. Dicht bij het centrum kwamen een scooterrijder en een fietsenmijn waarin botsing. Ambulancepersoneel had de slachtoffers controleerd, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. De drukte in de stad werd ook veroorzaken door de afsluiting van een pad van de Roemwei om Snits heen. Daar werd werken aan het Houkensleert aquaduct. Onze vier.
12: Timo, dank u wel. Dadelijk het waard mij Sibbele. Oer een minuut.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasyZet.nl, dan zit je al goed.
17: Thuis in Friesland, met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
16: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
19: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrein. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
20: Noi Friesland.
21: Jacob Stelwagen.

0: De komende weken is in Burgum het Iemotspul Ik Wol Libje te zien bij de energiecentrale in het dorp. Er zit nou een grote tribune speciaal voor dat Iemotspul. En Joen is de eerste try-out. Maar hoe is dat waarbedocht? Met Sibbele Waaier, een goeie middag.
1: Een goeie middag, Jacob.
0: Ja, zo noffelijker just wie is zo zuterig wie het van de morgen.
1: Ja, inderdaad. En toch wie het van morgen eigenlijk heerlijk boeten, want het wie 18 graden. Nou, dat is natuurlijk van september, luxe.
0: Maar ja, zonder draaiwetter hier het noffelijker was.
1: Ja, maar draaiwetter voelde dat, nou, want ik zal je vertellen, de wetterstand ben nog net zo heeg. Maar het komt van mijn verhoring in. Het is zo dat we in Bakkeveen een hele millimeter rond hebben. Friske Pjel 1,2. Kwanjum, Isbrechten 0,2. En Schielgen 0,8. Wat ik opvalt dat de temperatuur, nadat de vanmorgen rond de 18 graden lag, opstuit in Friske Pjel, in de zakken naar 16, 6, Kwanjum 16, en heel Isbrechten, Sandje Zoon, Schielgen 15,9. Dus nou het begint te rijden en het begint van weer meer te rijden, dan zitten we nou eigenlijk met de temperaturen van 15, 16 graden is het echt aan de frisse kant. Daarbij is die dan ook nog eens een matige en vrij krachtige zuidwestenwind. En ja, eigenlijk is het van mij gewoon eventjes troppiet te goed dat we binnen zitten. Want het draait gewoon een hele beetje soms wat hudder, soms wat zachter. Maar uiteindelijk wordt het dan pas heel wijde jong. Ongeveer, we hebben het droeger. En dan klaart het wat op. Er is wat bewolking, maar ja, dan is de zin al onder, vrees ik. En dan hebben we komende nacht een graad of 12. En kinderen werden enkele bij ons steen. Dus we hebben, ja, van mij is het even de trobieten.
0: Ja, zo mooi dat het Nijsimmerkens, neem ik maar even juster weer. Die wikse volg, bloed die er nou in zit?
1: Ja en ja. Ligt het eerst maar op morgen.
0: Morgen
1: is ja. Morgen is we naar de echte kant van deze storing. Dan komen we in een frisse, matwestelijke streming. Temperatuur die zakt nog wat naar zo'n zandje 18 graden. Vanuit de achterkamer van deze storing wordt de morgen onstabiele lucht onviert. Daarbij komt het vaak tot buien. Soms met een klaptoor, kan ik nog eens een windje in zitten. En in de maand die in de wind eerst nog matig en vrij krijgt uit het west. Maar in de midden stiet er een straffe matwester die op het water was krijftig ontvormt in hut, waar ze kennen. Dus morgen is een wisselvallige dag, waarbij we in de rind van de midden, wat het al een positieve tint aan Jan, dat het wat afbuikt en dat het dan morgen de jong weer wat droger is. Maar dan is het gewoon frisser. En dan krijgen we eens op, maatje, wat beter waar van derde jaar en die nou, voorzichtig jaar.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, maar doe jij ja en nee, dus want daarna wordt het weer wat beter.
1: Het wordt daarna wat beter. Er komt een tongetje wat op een andere invloed van een hege drukgebied. En dat jou toch wat rijstiger was. Een afwisseling van wolkenvelden en ik essentie temperaturen rond een jaartje graden. En ik zag al zei, de wind is dan weer matig uit de westelijke richting. Op vreed, wintertemperatuur misschien een graadje. We zitten dan wel even nog met een zwakke steuring die in de buurt omskarrelt. Dat kan wijzen dat die toch vreed nog een bui of wat lichter aanjouwt. Maar dan is het zeker net een onaardige septemberdij. En ja, om het dan nog even nog wat positiever te houden, zou dat nauwtje het versneuren. Dan hebben we echt een diamantzinnige periode. Ik bij wolkenvelden, de temperatuur die we naar de 20, 21 graden kroept. Nou, en ja, voorlopig hoor ik erop dat wel eens een droge dag worden kan. Dus we sluiten het gewoon positief aan.
0: Nou, dat ben de betere berichten. Dank u wel en een nostalgische middag.
1: Ja, hetzelfde.

0: Gewoon Bram, muziek uit Friesland. Een Tunbroek. Wat juster op de Noordzee wie had misschien wel even twakken met de eigen primaten. Want nee, er was geen sprake van tijdreizigen. Het was echt het historische schip de Witte Zwaan van Willem Barents dat voorbij kwam. Of om heel kijk te wijzen, een reconstructie van het schip. Voor het eerste hier had het klassieke schip onder eigen zeil onderwijs west. En dat is heel bijzonder, maar er waren deze keer echt een groot aantal nieuwe bemanningsleden mee. Aron Smit is hier van Harden. Hij had al 2 jaar ondervinding op meerdere zeilschepen. Maar de Witte Zwaan is nieuw voor hem. Verslaghouder Jelmer Kampen vong hem op nadat ze rondkwamen wienen in Haas.
1: De eerste keer dat ik het schip zag was bij Sail Harlingen. En toen hebben we niet echt zeilen gezet of aan het touw getrokken of zo. Zoals gisteren was het wel echt het eerste moment dat we dat konden doen. En dat was heel mooi dat ik daarbij kon zijn. We hebben heel veel informatie gehad afgelopen maanden. Zeker van Wiel Toussaint, die alles allemaal regelde met het contact en zo. En ook de meeste van de vrijwilligers ontmoet bij Sail Harlingen. En dus heel gaaf dat het eindelijk van de grond kwam om te kunnen zeilen. Dat had ik niet verwacht tijdens Sail Harlingen. Dat ze dat zo snel voor elkaar konden krijgen. Ja.
2: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 20 jaar oud.
2: Jullie zijn gisteren vertrokken. Hoe was dat op dit zo'n schip vertrekken? Het is de eerste keer dat je het op eigen kracht doet ook nog.
1: Ja, nou, het was op eigen kracht. Ik had eerst verwacht dat ze echt een sleepboot zouden regelen die helemaal langs zij zou komen. In ieder geval vanaf voor zou trekken. Maar Jacob, de kapitein, die zei van nou, we gaan het gewoon op eigen kracht doen met de motor. Dat was ook een test voor de motor. Daar weet ik zelf dan niks van. Maar blijkbaar deed hij het heel goed. En dat stuk. En het tweede ding is dat we ook om 6 uur 's ochtends al wegvoeren. Dus dat is ook echt super gaaf om dan langzaam steeds die horizon meer en meer licht te zien, zeg maar. Om die kan dan de zon op. En dan dat is zo gaaf zicht. En dan kijk je op horloge. Het is 9 uur. En denk je, wow, het lijkt alsof de halve dag al voorbij is geweest, weet je. Het is gewoon bizar, ja.
2: En nu maandag, bijna avond, zijn jullie terug in Harlingen. Ja, hoe was het?
1: Ja, heel, gewoon bizar dat het in 2 dagen dat we zoveel hebben meegemaakt. En dat zo'n structuur konden opbouwen met de andere mensen. Want er zijn ook 3 andere jonge mensen aan boord. En de rest zijn dan de vrijwilligers die al wat ouder zijn. Sommigen zijn al gepensioneerd of in ieder geval richting die leeftijd. En die hebben het allemaal meegemaakt met het bouwen van het schip. En wij zijn dan als jonge mensen zomaar aankomen bij en we leren alles van hun. En we leren ook samen wat zeg maar, de beste taakverdelingen zijn en wie wat het beste weet. En ook we zien van elkaar hoe snel we eigenlijk de plekken van de lijnen leren. En hoe manoeuvres gedaan moeten worden. En dat was wel heel mooi om te zien. Dat we zo snel konden leren en dat we samen met de oudere vrijwilligers het gewoon konden meemaken en konden uitproberen. Want dat is wel het doel van deze reis, om te kijken hoe het schip zeilt. En of het een beetje wil zeilen. En dat is al gelukt.
3: Ik ben Jacob Dam en ik vaar nu voor het eerst op de Wilderse Witte Zwan om daar even te

0: De ene tagage is veel eenvoudiger en veel makkelijker. Dit is zo bewerkelijk, daar heb je zelf veel mensen voor nodig. En natuurlijk heel leuk, deze vroeger ook. Dat is leuk om uit te proberen. Maar daar heb je echt wel ruimte voor nodig, want het kost veel tijd. En die moet je dan wel hebben natuurlijk. Op de Waddenzee dan zit je zo weer bij de banken. Maar uiteindelijk toen we naar buiten voeren, was dat toch wel heel leuk om er eens mee te maken. Ik vind die oude tagage, ik ken het ook niet zo goed. Dus dat was even wennen en heel leuk om te doen.
1: Jacob Dam, wie dat, een van de nieuwe bemanningsleden van de Witte Zwaan. Een bijdrage wie dat van zijn collega's van Omroep Zilt.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons eeroren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.
4: Omroep Friesland.
2: Waar is Tim Stobo?
5: Voor het laatste nijs en de beste muziek.
6: Beide dingen ben we drok mee bezig.
2: En vanzelfs de sport en het water.
7: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
8: Vanzelfs.
9: Wij moeten er met deze night heen.
2: Omroep Friesland.
9: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
3: Twaar en Jochtepunt, Twaar en FM.
9: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Muziek van Toto van het album The Seventh One, dat doe je Pamela. De komende weken is in Burgum het Ipmospul Ik Wil Libje te zien. Bij de energiecentrale in het dorp staat nou een grote tribune speciaal voor het Ipmospul. Joen is de eerste try-out, mijn publiek. En voor de spelers is dat heel spannend, zei Richter Boer van de organisatie.
1: Nou, dan ben we heel benijd en heel spannend. Hoe het, wij vinden het mooi, maar hoe wordt het ontvangen door het publiek? En dat is altijd, ja, ik bedoel, dat weet je net.
2: Nee. Je had er wel vertrouwen in?
1: Jawel, ja, jawel. En dan zal ik mensen wijzen die het misschien net mooi vinden, maar ik vind ik net alles mooi. Dus dat hindert niks. Dat mag wel.
2: Wat is het verhaal, krijgt?
1: Het verhaal. Nou, het verhaal dat speelt zich aan in de jaren 80 in Engeland. Een groep gays in Londen krijgt contact met de meewerkers in Dorchester in Wales. En ze helpen koren, want ze zetten beide met de handen omheen dat ze net jongen worden. En zo komen ze bij elkaar. En dan mensen sjoggen dan wel hoe het verder gaat. Maar dat is de hoofdzaak van het verhaal. Ja.
2: Is het ook een verhaal waar ik een bedoeling achter zit?
1: Nou, de bedoeling van dit verhaal is dat we net zonder elkaar kennen. In wat van groepje ik jere, je wordt sterker te jere. En dat vind ik het hele mooie van dit verhaal.
2: Ja, dus er zit wel echt een boodschap achter.
1: Ja, vind ik wel. Jawel.
2: Op de achtergrond staan al je auto's. Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, doet ik ze zeer. Toen dacht ik eerst, wat werd dit? Maar, nou ja, het speelt zich in Londen. En als je jongens komen en de jachtenbaan al hier, dan is het correct of ben je in Londen. Dat stelt het voor. En dat is heel duidelijk. En dat ben ik de hoeskes van de mienwerkers en de meesken uit Londen. He? Het had 12 schuttingen, de auto's.
2: Hoeveel spelers toch er mij?
1: 36, maar de band erbij.
2: En komen die al je hier uit Burgum mee?
1: Nee, ze komen oorlogwaai. We vinden het heel fijn dat er burgemers bij binnen. Dat vinden we het mooiste natuurlijk. Maar er wordt auditie gehouden en dan komen ze oorlogwaai. Maakt het net uit waar.
2: Hoe lang ben je al dwanen met de tariering van het hele proces?
1: Het hele project al 2 jaar, denk ik. Ja, want we één keer per 2 jaar hebben we dus een voorstelling. En dan beginnen we in oktober. En dan moet er maar weer een regisseur gaan. En dan wordt er een stuk uitzag. Ben we hier verder, hè, over dat eigen kleren gaan. En dan auditie. En dan begint het januari de repetities.
2: Ja, de kaarten die zijn al online. Heb je al een soort verkocht?
1: Ja, dat gaat heel fijn. We hebben nog 1 jong dat wat oer is, een paar kaarten. Dus daarom hebben we er een extra jong in smeten op deze 15 september.
2: Dus meestal weet het wat te vinden.
1: Jawel, jawel, ja. Ze kennen Burgum had wel. Ja, er komen altijd een prote mensen in Burgum. En daar ben we grutskop en dat wou ik zo horen.
0: Zijn terichte boer van het Ipmospul in Burgum, tjin verslaghouwer Anne-Marije Reitsma van Streek Omroep RTV NOF.

0: String.
1: Cindy Shaw en Puppets on the String.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot. Diana, een goeiemiddag dus.
3: Goeiemiddag, Jacob.
1: Wat was het in het programma?
3: Ja, wij hebben op tiersdief zelfs de Friese vlaggen. En die wappert Juwet weer ergens in Europa. In Griekenland zelfs. Dus daar bellen we dadelijk mooi. We hebben het ik over de nieuwe Yes Collection. Want de mode giet ik terug. De Yes kleren die kennen als het weer de kosting. Of in elk geval, die hing je weer volop in de winkels. Nou, wat binnen must-haves waar de komende Yes. En we hebben dadelijk contact met Anneke de Vries. En ik volg haar al als kofke op Instagram. Die vrouw is echt hilarisch. Ik vind echt, die maakt het hele leuke filmpjes. Maar wat ze ik doet, is ze heeft een eigen methode betocht om af te vallen. Ze is zelf 24 kilo dermal kwiet trekken.
1: Zo.
3: Haar partner ik. En daar heb ik het dadelijk met haar oor haar succes en hoe ze dat dan doet. En daar zie ik dan ik weer een plaat bij. Verzels.
1: Kilo's niet van Gurbe Douwstra.
3: Nou ja, ik zie het er om te denken. Ja.
1: Fat Bottom Girls, een queen.
3: zoek iets. Er ben gewoon een heel soort platen, denk ik, die je wel toepasselijk bij binnen. Dus als je een idee hebt, dan moet je dat gewoon witte litten. Stuur een berichtje via de Omroep app of via 0620 Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen.
1: Oké. Okay. Nou, ben je bereid naar de suggesties? Soort willen van je.
3: Dank u wel.
1: Diana de Groot is dadelijk mijn programma. Goeiemiddag hier bij Omroep Friesland op de radio. Dit is nu in Friesland, naar de editie van Tuesday 8 september. We binden weer morgen te midden om tal woorden. Graag aan dan en van nou een noffelijke midden verder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
2: Alles wat er speelt.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Fjouwerend Twijntig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Een goeiemiddag. De Friese Anneke de Vries is een hit op social media. Ze maakt het op haar eigen wijze filmkursoer wat zo aan het wan is. En ze had een methode betocht om kilo's kwijt te rooien. Slimmer, slanker. En dadelijk praat ik met haar. En Domai is hier een plaat bij betinken. Dus tink en link mooi. App die suggestie dat kind via de Omroep app of via 0620. Fjouwer, njoggen, njoggen, ien, njoggen, njoggen. Teers voor Veers, die trapen dadelijk al.

0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die leven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
1: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasySit.nl, dan zitten jou goed.

0: naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
1: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Goeie Millie.
3: Mooi Diana de Groot.

0: praat hierbij, de Rudieten.
1: En zak glieders de middie in.
0: Mij onverstaan.
1: Want fjouweroeren is dit.
0: Goeiemiddie.
1: Maar de beste muziek.
0: De leukste peteren.
1: En er is altijd wat te winnen.
0: Goeiemiddie.
1: Maar Diana de Groot.

0: Het boodskip van dit feske is net altijd allinnig om die cels stinken. Maar tink ekkeres wat vaker om die cels. Suzanne en Freek en deze is voor mij.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast kwartier oer in van de middag geregeld buien. En het is een graad als achtje, een hele goede middag. Ja, het is wat jestig waar. Het is ook wat schuster je boeten. Als ik terug het ruut naar boeten sjug hier in Ljouwert. Dan ja, het is gewoon wat zuterig. Mark Vos is het toch? Ja. Nou, het is wel de perfecte dag om het te haven oer de jestmoren. Wat mag deze jest net ontbreken bij die in de kost? Dus goeiemiddag moren-expert Ingrid de Boer die praat dus bij. Richard en Tirza Hoekstra van Rots de Gaas die haar Friesland verruilen van Griekenland. Waarom? En wat doggen ze daar? Dat jest in de Friese vlaggen. En dadelijk giet het door Anneke de Vries en Slimme Slanke.
2: Tink en Link.
0: Ze heeft een Insta-account en daar is ze best populair op. En dadelijk praat ik met haar, maar ik zie daar dus een leuke plaat bij. Nou, er komen weer een heel soort leuke suggesties binnen. Wiepke, die zei vooral je mooie maatje meer... en die graag weer slank willen rollen als haar dochter. En daarom deze linkplaat.
3: Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round.
0: Queen en de Fat Bottom Girls. Boukje die tinkt on Move It van de Locomotions. Lekker in beweging dus. Ria Valk met De Liefde van de Man gaat door de maag. Daar komt Rinkje mooi. En John die tinkt on Mika.
4: Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful.
0: Ja, zij is het natuurlijk, ik. Big Girls van Mika. En Gary die zei Kilo Squid van Gurbe Douwstra. Is dat net een mooie nien en een hoffelijke midi. Andries die zei Thin Lizzy. Do anything you want to. En Sita die tinkt on Lisa Stansfield. Ja, het binnen eigenlijk alle je weer prachtig mooie suggesties. Tegen dank alle je voor het insturen. Maar dan komt hij hier nu en dat is deze plaat van Gurbe Douwstra. Nou, we zullen het dadelijk maar Anneke horen hebben hoe het zij dat dan die in is. Want ze is 25 kilo kwietrekken. En zet dus een leuk Insta-account. Nou, dadelijk komt hij naar kunde met haar. Nou, deze plaat van Gurbe Douwstra, kilo's kwiet.

0: de linkplaat van Joert Gurbedouwstra en Kilo Squid.
1: Goeiemiddie.
2: Mai Diana de Groot.
0: Ze praat Fries, ze had een flinke dosis humor en ze filmt eens alles wat ze op een dag mooi maakt. Van wat er op haar boad loopt om een winkel bezitten in Frankrijk. Anneke de Vries die maakt er een filmpje van en die docht dat vooral op haar eigen wijze.
3: Nou, wij zijn even een dagje van Napoleon, maar prachtig, wat is die mooi net. Maar die machine is ook maar blauw water. Mem moet die lekker genieten, ik bedoel. Wie doet je wat in het paradijske? Annette. Nou, je maakt al je een fijne dag. Doeg.
0: Ja, schitterend, Anneke. Intussen is ze 25 kilo afval. En had ze tegeren met haar partner een eigen oompak ontwikkelen. Slimmer, slanker. En nu helpt ze online ek oren om stapke voor stapke die kilo's kwijt te rijden. Anneke, een goeie middie.
4: Ja, hey, goeie middie alweer.
0: Hallo. Hoe is dat bij deze begonnen, die filmpjes op Instagram?
4: Nou ja, wij dachten van wij willen graag wat beginnen en ik dacht, nou ik heb wat vrouwen, hè, wat helpen ze eens maar. Maar ja, hoe creëer je dat om een man? Ja, dat is aan social media. Dus toen dachten we van, nou ja, dan maken we dan maar even een filmpje meidje. Dat is natuurlijk wel super spannend. Maar toen kreeg ik er wat al wel leuke reacties op. Van, oh, is dat zo? Nou, dat wist ik net. En nou ja, dat motiveert natuurlijk weer.
0: Ja, ja, precies. En ze maken het heel tijd van die filmpjes. Wat leest u eens al in je Shen?
4: Nou, gewoon het dagelijkse ding. Maar ik echt wel tips en trucs over het afval. Want daar draait het natuurlijk om. Mm-hmm. Alleen had ik daar vaak wat ja, filmpjes... over ja, wat normale dingen, door, ja, dat we toch echt altijd wel wat heel goed ontvangen op een of andere manier. Dus ja, dat is dan wel weer grappig.
0: Ja, want het is natuurlijk wel nieuwsgierig. Er is 25 kilo afval en dat is eigenlijk ja, op die eigen wijze dien. Wat is dat voor wijze?
4: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is calorieën tellen. Ja, dat klinkt heel saai.
0: Ja.
4: Maar ja, het is gewoon wel weten wat is er op een dag. En kun je daar onpassingen in maken? Wat leger in calorieën is? Ja, zo, dat is dan afval. En in een calorie tekort iets. Want dat is de basis. Hè? Je moet in een calorie tekort eten om af te vallen.
0: Maar is er een achtergrond hierin? Of is dit iets wat je gewoon zelf betocht hebt en wat voor jou heel goed werkt? En misschien daar terug ik voor oren.
4: Nou, het is ja, gewoon ik wetenschappelijk bewezen dat je in het calorie tekort eten maakt. En ik ben het toen zelf mij begon. Van nou, ik hoor alles bij, maar ja, daar ben ik al je wel apps voor staan die is daar al je voor downloaden kist. En ja, gewoon even alles opschrijven. En toen ben ik me er helemaal in al die producten verdiepje ken van ja, ben er ook over opties. Hè? Wat ik wel lekker vind, maar leger in calorieën is, zeg maar.
0: Ja, want
4: en dat ga ik al je uitzagen.
0: Dat wist ik wel in niet alsnog wel van een lekker hapje gehad.
4: Ja, zeker. Toch? Maar die had er echt bij.
0: Ja,
4: ja, tuurlijk.
0: En,
4: ja,
0: en waarom slag het bij die dan zo goed? En waarom is het dat mensen die dan zo leuk vinden ik op Instagram? Is daar een verklaring ja, voor?
4: Nee, dat weet ik echt net. Ik denk gewoon omdat het in Fries is. Want ik wil het gewoon in Fries doen. Want ja, als ik Nederlands praat, maar dan ja, is dat toch al je wat oors. En ja, ik denk, ja, misschien willen ze even een beetje grauw in de moelen. Maar ja, misschien vermeesten dat wel herkenbaar. En dan denken ze van, nou ja, dit is misschien wel wat. Ik weet het net.
0: Nee, want hoe lang dosto dit nou?
4: Nou, we zijn nu een dikke jaar bezig. Ja, we zijn nu echt een jaar bezig. Het weer les een paar weken geleden dat ik mijn eerste film gepost heb.
0: Ja, en wat, hoe berikst dat mensen? Wat voor reacties krijgt?
4: Nou, hele leuke reacties. Ik van mensen, ja, die het echt, of vooral die met een appen. Oh, ik dit met jij weten. Ik ben gewoon afval en mijn gezin, maar ik eet wel gewoon mij. En ja, ik kan het gewoon volhouden. Ja, en ik vind het gewoon zo mooi, want ja, als je het één keer even weet hoe het maakt, is het echt gewoon vol te houden. En ja, ik kan het gewoon echt in het dagelijks leven van een drukke vrouw. En dat vind ik echt zo belangrijk. Net apart eten, sieren, je vreemde diëten. Nee, gewoon in je dagelijks leven, zeg maar.
0: Ja, ja. En de meeste mensen die vinden die dus ik trog deze filmpjes.
4: Ja, zo is het eigenlijk wel begonnen. Ja, ja. Ik ben begonnen met nul. En ja, het gaat nou toch wel, rent mooi wat op. Ze staan er gewoon. Ja.
0: Het filmpje wat het meest van die besjoen is dat een filmpje wat giet over eten of is dat toch wat oors?
4: Nee, ik denk de zwitnaad.
0: De zwitnaad?
4: Ja.
0: Vertel.
4: Ja, dat is Nou, dat was dat filmpje de week wat hij erin was. Toen werd ze heet. En ja, toen heb ik het helemaal niks. Ik had zwit in de naad of s'avonds wel. En, maar ik had toch helle. Nou ja, en al de jeugd op TikTok, die had direct van die steekjes uitmaken. En dan, ik dat hier wilde, gaan ze de skelters aan. En dan had ik mezelf praten. Dus dat is wel heel dom. Maar ja, ik wil wel heel grappig.
0: Schitterend. Nou, bleu gewoon die zelf, Anneke. Ik vind het machtig om te volgen. En ik hoop dat Niels wat succes heeft. Maar meisken die toch de kilo's kwijtraait zien. Die mij dank aan die filmpjes. Dank voor dit petering in elk geval.
4: Ja, en je bedankt dat je mij haar woont, hè?
0: Graag die in, hoi.
4: Oké,
2: okay, doei. Van Ilon Fjouren. Goeiemiddag. Mij Diana de Groot.

0: Leen en Marlin en Sitting Down Here. Het is haast Jelve Twaan. Ja, en soms word ik een beetje maar de noos op de feiten drukt. Soenens onderzoek Lifelines. Ik weet nog dat dat opstarten waard. En dan denk je van, nou, dat rint nog net zo lang, toch? Ja, dat rint al 20 jaar dus. En ze zie ik hier nou naar je deelnemers. Eerst de dadelijks meer hoor in het Frieske Nijs.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, denk mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is goed, Jelve Twaan. Het Frieske Nijs nou, maar Jacob Stelwagen.
15: Nee, 2-3 geeft het grootschalige gezondsonderzoek Lifelines er op ziek naar deelnemers. Familieleden van bestaande deelnemers van 40 jaar en jongeren kennen mij het wan, zijn het onderzoekers en de zons van jongere generaties volgen kennen. Betske de Jong Wouda, die docht al 2-3 mei in Lifelines en is blij dat ze het iets op jong had.
16: Dat je weet hoe het met je gezondheid staat. Ja, dat, tot nu toe was het gelukkig altijd goed, maar dat je dat weet, dat is wel heel prettig. Ja, dus dat heeft het gebracht. Dus een stukje rust ook.
15: Jong weten we waar de nieuwe borgemaster van Dantemadiel wordt. De gemeente hier maakt het jong bekend waar de nieuwe borgemaster wordt. De Rie bepraat eerst even slettend worden met twee kandidaten en kiest daarna Ian Namme. Die onbeveling hier daarna naar de minister van Inlandse Zaken. De nieuwe borgemaster moet op 4 november geïnstalleerd worden. Waarin met borgemaster Anja Haga neemt dan Oskie. Het WWN, juster, voor de bewoning van de Witte Zwaan, het historische schip van Willem Barents. Het schip had voor het eerst zo'n jaren het rommelsop erop zocht en het zielproeven die in boppen de waardeilom. De meeste crewleden hebben wel zielondervinding, maar zielen op een authentiek schip, die kost de Witte Zwaan, is wel even wat oors. Zocht ik skipper Jacob Dam.
17: Nou ja, ik ben dorstgetuigd wel gewend, maar die moderne tuigage is veel eenvoudiger en veel makkelijker. Dit is zo bewerkelijk, daar heb je zoveel mensen voor nodig. En natuurlijk heel leuk, deze vroeger ook, dat is leuk om uit te proberen. Maar daar heb je echt wel ruimte voor nodig, het kost veel tijd.
15: Oud-PVDA-historicus Bert Middel is op 24-jarige leeftijd verstoord. Hij verstoord in Italië, dat er een tweede hoes hier. Middel waart in 1952 binnen in Grijns. Hij zit in meerdere periodes in de Tweede Kamer. En van 2004 tot 2011 weer borgmaster van de gemeente Smellingenlaan. In de periode daarna waart het die graaf van het wetterschip Noorderzeilvest. In 2022 ging Bert Middel op 20-jarige leeftijd mee pensioen. De buien die nu vallen, die bloeien ons in de jong. In die buien kwalt het al rond 15 of 16 graden. Dit is een matige zuidwestenwind. Morgen afwisseling van wolken, zinnen en geregeld buien. Ek is er kans op een klaptonger. De temperaturen binnen 19 graden op het water. En zonnetje naar 18 graden de provincie. Tongen is het droeg, maar in Noorden de zinnen erbij. Het is dan zonnetje of 18 graden.
0: Jacob Tegentank. Hij begon zijn carrière in de fiskindustrie als salmfisker bij zijn huid op het boord. Maar gelukkig voor ons, omdat ze Rick zijn talent van jongen. En kijken we nou naar zijn muzieklustrie. I haven't met you yet, komt er samen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Goedemiddag.
24: Maar Diana de Groot.

0: Twee mooie jongens achter mijn koor. Michael Bublé en James Morrison. You give me something.
1: Wij in de Slingershow.
0: De kist een kaartje sturen. Of een WhatsApp sturen. Of gewoon even belly. En ik is er terug Jan onder de radio. En dan yes het gewoon in heel Friesland. Waarom? De lokweensken. De meester terug Jan via de omroep app. Of via 0620. Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Hing je wij hier de slingers op. En dan kist ik nog een setje slingers. Vertien je als die brugje hier deze kant op stuurst. Dus let het me even witte. 0620. Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of via de omroep app.

0: Lee Towers en haar dochter dit keer together met William Jans. You'll never walk alone.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Jantine, die zegt, us heid, die zal je het zien motorexamen doen. Hij zal griffslagje, dus wij hingen je no al verste slingers op voor us heid. Pieter, die zegt, wij hingen je tekenen voor het nieuwe hoes. Tige bleed mij en Selma die app niet, zus is je het jiddy. En om dat te vieren, zullen we dit weekend together voort. Wel leuk om als verrassing dan de slingers mij te nemen. Nou, dat is zeker een hartstikke leuke verrassing. Ik vind het een goed idee, dus Annelienke, ja, we sturen ze naar Selma. Selma, de slingers komen die kant op, dan kist die zus daar mooi verrassen.

George Michael en Mary J. Blige en Ass. Het is haste 12 uur. Dadelijk nooit 12. Ja, dan heb ik weer oren en skirrige zaken, want ja, ik vind het zelf altijd wel belangrijk. Wat mag nou weer in de kast, hè? In de Yes Collection. Nou, Ingrid de Boer, die kan dus daar alles over vertellen. Eerst nog muziek van de New Kids on the Block. Tonight.

0: Friesland. Alles wat er spielt.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n €9 miljoen. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat binnen de kleuren? Welke stoffen en welke accessoires? De jestmoorden. Hoe sjocht die eruit? Dat jest je dadelijk.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Personeel tekort? Zet met langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Goedemiddag.
12: Mooi Diana de Groot.

0: Train and Drive-By in de Fayettes, the Talking Heads, as she was.
1: Goedemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: De luchtige jurkjes en de kwatte broeken, die kunnen ze stadig gewoon weer in de kast blijven. De truien, de jossen, de lange broeken, die mooi weer van het lucht komen. Maar ik in de jest willen wij er zelfs een beetje leuk bij rinnen. En waar kun je ze beter over vertellen dan Ingrid de Boer? Ingrid, een goeiemiddag.
3: Hey, goeie met je, Diana.
0: Want daar hast alle trends bij en die kunnen we volgen op die website Your Daily Fashion News. Wat binnen de grootste modetrends van deze jest?
3: Ja, er hebben we echt een hele hoop trends. En wat heel leuk is om te vertellen, is dat we echt van het minimalistische, wat we heel lang horen, echt naar wat meer maximalistisch kennen. Dus het mij al je wat uitsprutsener en wat speelser. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat is wel inderdaad opvallend. Wat zullen we vieren deze jest?
3: Ja, wat we echt wel heel erg zeggen is dat er dus heel wat let wordt op styling. En styling is natuurlijk heel goed, maar heel veel verschillende materiaal. Dus dat is wat we echt heel erg zeggen. We zeggen bijvoorbeeld leer en dan specifiek dat die krokodillenprint in dat leer bijvoorbeeld is een hoop terug. Maar ik laagjes mij bijvoorbeeld satijn, kant, velourstoffen. En ja, dan kun je eigenlijk een outfit heel mooi opbouwen.
0: Ja, dus echt laagjes zoals zo. Dingen om elkaar heen looken of...
3: Precies, inderdaad. Dingen oerkoehinnen. Denk bijvoorbeeld aan een kant, een longsleeve, maar een leuk opstint kraagje. Daaroehinnen een grutte blouse en misschien nog een wollen trui. Zo oer de schouders. Nou, dan heb je eigenlijk al weer truienlagen in die outfit toevoegt. En ja, in Nederland is dat ik best wel handig, want de ene tijd is het warm en dan koud. Dus dan kies ik toch een beetje met jatje over de heen.
0: Ja, precies. Of er komt boeten en het is hartstikke koud en dan komt weer ergens binnen en dan staat de verwarming op heeg. Dus dan kies er even wat uitloeken.
3: Precies, ja. Dus dat is leuk met jatje.
0: Oké, en de kleuren dan, die te zien komen?
3: Ja. Nou, de kleuren, want we komen dus echt van het minimalistisch en het wie al je neutrale beige en nou, best wel basic. En ook even echt naar meer kleur. Dat bouwt zich wel wat geleidelijk op. Dus het is nog wel echt de basiskleuren voor de herfst. Zoals bruin, zwart, gris, maar ik dus felreed, blauw en green. Dus een hoop just.
0: En prinsjes?
3: Prinsjes ek en daarna zit het eigenlijk heel erg op de dierenprint. Dus de slangenprintjes een hoop, de zebraprintjes ek een hoop. Ek wel heel leuk als detail bijvoorbeeld in een squontje of in een tas. En qua prints ek nog wel echt het bloemenprint. Dus een beetje meer romantischer, dat soort prints. Ja.
0: Oké, maar dat kist we net maar met koor combineren, denk ik, of juist wel weer?
3: Nou, dat is wel grappig, want eigenlijk mij dit seizoen alles. Dus dat zo is wel heel goed kennen. Want wat bijvoorbeeld ook wel heel leuk is, is die rutsjesprint, die we eigenlijk al heel lang hebben. Dit seizoen komt hij weer terug. Maar was dan daarbij nou bijvoorbeeld, is dat dan 12 verschillende prints van Ruud, met verschillende kleuren, op elkaar eens dragen. Nou, best wel expressief, zo
0: ja, ja, dat is inderdaad, dat zo is die in eerste instantie misschien net bij mijn koorziekje, maar dat kind is prima.
3: Dat ken heel goed, ja.
0: Is dit echt iets wat alleen nog in Nederland te zien is? Of ik in Oreland? Want ik begreep dat in Scandinavië de moren altijd een beetje voorop rint.
3: Ja, klopt inderdaad. En daar komt ik wel echt... Nou, zeker wat we de seizoen hiervoor zeggen. Dat minimalistisch heel erg wij. Dat is altijd heel erg mooi. En in Scandinavië rint het inderdaad wel heel erg voorop. En naar deze trends is het eigenlijk wel wereldwijd terug. Ze komen echt van de grutte shows. Van de grutte modus. Zoals Gucci, Chanel. Noem maar op. En dat vertaalt zich dan toch langzaam onnek naar het modebeeld hier.
0: Ja, nou, dan hebben we mooie kleren aan. Wat voor accessoires matten erbij, Ingrid?
3: Ja, ik die mij wat opvallender dit seizoen. Dus eigenlijk vooral maximalistisch grut. Grutte bengels om je arm, lange kettingen. Maar ik bijvoorbeeld hele grutte eerbellen. Lekker een statementkist en een meidje.
0: Nou, heerlijk. We kennen helemaal los dus. Een hele nieuwe garderobe ik capie of keer ik nog wel wat recyclen je?
3: Nou, dat is heel erg leuk om te zien. En dat zegt ik, Amsterdam Fashion Week is correct achter de reg. En hij zegt heel erg terug dat van oude materialen de nieuwe items willen maken. En ik oude collecties willen omtoveren tot wat nieuws. Dus trek eigenlijk vooral die spullen uit de kast. En zeg eens even van, hey, ken ik je nog wat oors mij? Misschien is er toch iemand dit te vermijden. En daar echt creatief mee omgaan. Want ja, eigenlijk... Is dat wel echt een hele goede nieuwe trend, dat we gewoon volle, duurzamer en beter muizenspullen omkennen.
0: Nou, want we tips nog hebben, of eens even sjen willen van wat is dan al die, dat kennen we al Erik Fiener bij die op de website Your Daily Fashion News. En de deel zet ik op Instagram. Ingrid de Boer, tegen tank.
3: Ja, graag dingen.
0: En een mooie jesta wensken.
3: Ja, dankjewel. Zelfde.
1: Bij Omroep Friesland op radio.

0: Dank je, bro.
1: Grintosk en het laatste rondje in de Variëtte Spargo. Maar you and me. Nou, you and me, dat binnen Anne Nienke en ik, Joet ik.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dan mag ze rond het rijden draaien.
2: Ja?
1: Ja. Ah, vind leuk. Ik wel. Ja, vind ik wel leuk. Stel dat dus. 20 van treinen, dan spelen we een speeltje. Er staan al je speeltjes op het red. Anne en Nienke, die mag al die draaien. En dan een van de speeltjes, daar komt het pilkje op. En ja. Dat is Joet.
2: Omstekeerd.
1: Nou, dat spelen we dus dadelijk. Ik heb een opjefte voor die. En we hebben een eiwekker. Ja. Ik zou je dat wel een eiwekker, Justen, maar de hersen het even opzocht. Je hebt echt een eiwekker. Ja, het is een kookwekker, maar in Friesk is dat dan weer net een kook. Een sierdeswekker. Nee, we maken er gewoon een eiwekker van. Die kist zou dus winnen. Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk ik aan. En dit is Inner Circle en de games people play. Na, na, na.

0: Bij Omroep Friesland.
1: Een wiekenlang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is Jelwe Trijen. Een oorsjog van het Nijsuit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
13: De stal van de plissehinders om de Sontweg in Grijnsgiet eindigt in Fort en verhuizert naar Haskerwarne in Friesland. Daarmee komt na 36 jaar een einde om de stal met plissehinders op dat plak in Grijns, de manege met Fort, omdat op dat plak de Nijenwenwijk Stadshavens komt. In Grijns binnen trotteren in honderden politieruters oplieden, maar het viel dus in Friesland barren en het is best een pittige opleiding.
14: Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben en dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
13: Lange files van de morgen in de binnenstad van Snits. Dat kwam onder oren troch een ongeluk. Dichtbij het centrum kwamen scooterrijder en een fietser mij ook al in botsing. Ambulancepersoneel had de slachtoffers controleerd, maar ze hoegen net mij naar het ziekenhuis. De dokter in de stad werd ook veroorzaakt door de aansluiting van een pad van de Roenwei om Snits heen, want er werd werken aan het Houkersleert aqueduct. De komende weken is in Burgum het Iepenlospul Ik Wil Libje te zien. Bij de energiecentrale in het dorp staat nu een grote tribune, speciaal voor dat Iepenlospul. Jon is de eerste try-out met publiek, richt de boer van de organisatie oer het stik Ik Wil Libje.
15: Het verhaal. Nou, het verhaal dat speelt zich aan in de jaren 80 in Engeland. Een groep gays in Londen krijgt contact met de meewerkers in Dorchester in Wales. En ze helpen koren, want ze zitten beide. Maar dan handen omheen dat ze net jongen worden. En zo komen ze bij elkaar. En dan mensen sjoggen dan wel hoe het verder gaat. Maar dat is de hoofdzaak van het verhaal. Ja.
13: Zwemster Lisette Bruinsma van Wommels is op het Europees kampioenschap paardenzwem in Turkije eerste winnen op de 50 meter vrijslag. In de tijd van 30-66 tikte zij als eerste om. Krijgt voor haar landgenote Irene van Drimmelen. Door de soort bewolking en de buien bluwe ont in de jong. In die buien kwalde het al, nee, 15 of 16 graden, is er een matige zuidwestenwind. Morgen wolken, zinnen en geregeld buien. Ik is er kans op een klap tonger. De temperatuur binnen een juntje graden op het water. Een zontje of 18 graden verder de provincie. Tongens is het droog, maar no dan de zinnen erbij. Het is dan zontje of 18 graden.
16: Jacob, tegen tank. Ik had twee zussen en ik houd van ze. Ik mag ze graag zien. Maar om nog altijd maar ze te werken? Nou, de zussen van Sister Sledge, die doggen dat wel. Ze stemmen aan elkaar op het podium. Dat is misschien ook wel weer gezellig. De eerste dadelijk, he's the greatest dancer.
17: Vlieg met me mee.
2: Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
17: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Goedemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

0: oren. Verrassende onderwerpen.
1: Een flinke eetlepel Diana de Groot.
0: Dan is dat even lekker pruttelen.
1: Et voilà.
0: Dan haast een goeie middie.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.
1: Omste keer, alles oors om riet te het, die erin zit, omste keer.
0: Een liedstikje uit een grutte hit, maar dat achterstevoren afspelen en ik wil van die titel en artiest. Matte dwanwezen lieken mij 0620-4-1-1-1-1-1-1 of stuur die een oplossing via de Omroep app. Titel en artiest. Het klinkt toch niet wel heel bijzonder, want ik zis ze. Jou die een antwoord terug en wij wit winst al je het wolde prijzen. Dit is Madonna, Like a Virgin.

0: De Feet Warmers en Smoor op Dij.
1: Omste keer, alles was om riet te het, die reset, omste keer.
0: Een heel soort goede antwoorden komen binnen. Van Betty, van Taapke, van Reinder, van Anna, van Henk, van Wiebe, Klaas, Ali, Wieke, Simone, Nanne. Ja, je hebt het eigenlijk al hier goed. Maar ja, de kind Maria maar de prijzen van terug in. En daarvoor bel ik mij Wiet Massum. Een goeie middie.
2: Goeie middie.
0: Hoi, Willy.
2: Hoi, ja,
0: nou,
2: Willy.
0: Wat leuk, wat gezellig dat Steven bellest.
2: Ja, ik denk ik doe wel eens even mijn mooi.
0: Oké, nou. Ja. Want de jaar is het fragmentje en toen dacht ik, ja, maar dit weet ik.
2: Ja, ik wist het voor een dadelijk.
0: Nou, brand maar los. Wie weer dit?
2: Nou, Dolly Parton met Jolien. Ja.
0: Helemaal goed. Ja, die stem die herkennen we ik achterstevoren gewoon, hè?
2: Ja, ze heeft natuurlijk een soort in Nijsweef nou maar verskeren.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Dit nummer komt heel vaak voorbij.
0: Die komt heel vaak voorbij. Nou, ik draai dadelijk ik nog even. Want wie is jou Jood ontwan, Willy?
2: Oh, ik zit in de kleren. Ik ben mijn kleren aan het uitzieken.
0: Oh, want de Jerris kreeg een item bij de omroep. Oer de Jerris kleren. En toen dachten ze nog meteen die kast opredden.
2: ik ben al bezig.
0: Toen
2: dat erop weer. Nee, nou, ik dacht.

0: vrijwilligerswerk in Balzwart bij de kledingbank Goed Spul.
1: Ah.
0: Dat is op burgemeester Praamslaan 32, maar het voortbrengen wat er kwam.
1: Ja, ja, zeker, helemaal.
0: En, maar daar kan meesken, dus ik, dat doe ik dus vrijwilligerswerk en daar kan meesken, ik werd hun kleding heen brengen en ik werd het nice uitziekje.
1: En hoe werkt het dat dan? Als je een bepaald aantal inbrengst, dan moest ik een bepaald aantal weer mooi weer omnemen? Of?
0: Inbreng mooi altijd. Ja. En als mensen wat mooi nemen, dat kost het 20 cent.
2: Zo.
0: Dus dat maakt net uit dat ze zakken hebben of een winterjas. Alles kost 20 cent.
1: Wauw.
0: En nou, we schenken dan altijd gratis ik nog een bakje koffie en thee. En nou ja, dat is dan ik wel iets van de mensen die het, wat krap in de beurs zitten.
1: Ja, wat een prachtig mooi initiatief.
0: Ja. Dus mijn kleding in daar, dus nou ik weer heen. Ik wil eens zelf wat mooi als er wat leuks tussen zit. Maar zo nou, dan moet je weer even oprijden. En daar ben ik nou maar bezig. Dus,
1: oké, okay, nou zit er een soort mooi wat bij? Maar oren we met de mensen gewoon draven naar de winkel?
0: draven naar de winkel, maar nou, als we het alleen maar zien. Bij midden is hier van jou de 12e. En
1: Tien
0: is ben we dicht. Dus we zijn dan 4 dagen in de week in Jippen.
1: Man die waanzit ons die vreet Jippen van Jelver Twaan ontvjouweren op de burgemeester Praamsmalaan. En dat noemen ben ik even kwiet.
0: 32.
1: Nou, ik vind het een prachtig mooi initiatief. En ik hoop dat een soort mensen kunnen wekken broek voor Maartje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus we zijn bezig met de winterklingen niet te hingen. Dus Maartje is alweer op voor het koude waar.
1: Ja, en kim ik nog wat kleren broeken? Dat je hem zegt van nou, een paar goede winterjassen, dat zullen we welkom wezen?
0: Ja, winterjassen ben altijd welkom.
1: Bennenkleren?
0: We kennen bennenkleren, moalies kleren, want dat is wel eens een beetje een probleem.
1: Ja.
0: Maar ja, schoon bij de gewoon hebben, handdoeken, washandjes, schoon. Dus van alles.
1: Nou.
0: Alles wat maar de omkleding, accessoires. Alles wat met textiel en oorklooien te maken heeft, dat kennen we broeken.
1: Dat is alle hier volkom. Ik vind het een prachtig initiatief. Dank u wel dat je er even hoe vertelt, hest ik. En dan krijg ik nog de prijzen voor zelfs.
0: Ja, super.
1: Dus nou, die komen naar Rita, Willy.
0: Ja, een hooiwerker heb ik begrepen.
1: Ja, dat ben je helemaal bij de tijd straks. Dat je straks het ietsje kan hebben misgaan.
0: Nee, dit is altijd welkom.
1: Goed zo. En ik draai de oplossing even voor die. Bedankt en een hoffelijke middag verder.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, doei.

0: het.
1: Bezieling. En dat de bezieling op koor rekket, dan zit je in een onuitputtelijk menskeppelijk veld.
2: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
3: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele loon hun geen ene moer.
2: Hey Joka, deel Ian. Dit weekend in Friesland ook.
4: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Een Friezinne die de beste synchroon zwemster van Griekenland is. Die jijst je dadelijk in de Friese vlaggen.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen in.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Goedemiddag.
0: Met Diana de Groot.

0: beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En van zelfs de sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Voor zelfs.
4: Wij noemen er niet eens een tegen.
1: Omroep Friesland.
4: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
3: 92.12 en FM.
5: Nou, ik vind het fantastisch.

0: De Ella is hier in Goeiemiddag. Het is 10 minuten oor treien. De Friese vlag. Richard en Tirsa Hoekstra van Rotstergaas die wenen zo'n 2,5 jaar in het Griekse Loutraki, een vakantieplak net vier van Athene. Ze hebben een guesthouse, maar Tirsa is ook een soort in het zwembad te vinden. Ze is synchroonzwemster en had de eerste Griekse prijzen ik al binnen. Richard en Tirsa, een goeie middie.
1: Goedemiddag.
0: Jerik Noteerza, dat is nationaal kampioen al in Griekenland bij het synchroon zwemmen.
1: Dat klopt.
0: Dat is wel
1: dat
0: bijzonder.
1: Dat redelijk snel voor elkaar gebokst.
0: In 2,5 jaar, hoe dat staat?
1: Nou, toen wij hierheen gingen verhuizen, had ik natuurlijk altijd de wens dat ik wilde blijven synchroon zwemmen.
0: Ja, want dat dier is dat al in Nederland, even voor het complete plaatsje.
1: Dat doe ik al sinds ongeveer 2009.
0: Ja.
1: Bij de masters. Toen ben ik hier gaan zoeken. De masters, dat kenden ze hier niet echt. Toen wist ik alleen dat in Athene wel mogelijkheden waren tot synchroon zwemmen. Dus echt elke club me afgebeld van, kan ik bij jullie komen zwemmen? Nou ja, dat was nog een moeizaam proces. Totdat ik op een keer tijdens een Europese wedstrijd wat vriendinnen daar had afgesproken. Toen de juiste persoon tegen het lijf liep en zo het balletje een klein beetje gaan rollen. Ze probeert samen met een aantal anderen het synchroon zwemmen voor masters hier van de grond te krijgen. En dit jaar hadden we ons allereerste Grieks nationaal kampioenschap.
0: En toen gongste Fort en dadelijk maar de eerste prijs van terug.
1: Ja, dat klopt. Dan moet ik zeggen, dat waren we de enige vereniging en dan is het niet zo heel erg moeilijk om de eerste plaats te behalen. Maar het begin is er.
0: Ja.
1: We hebben heel veel zaadjes geplant. Dus we gaan ervan uit dat volgend jaar de aanwas wat groter wordt. En wie weet ook meer concurrentie.
0: Ja, nou, dat wordt straks een hele grote sport er in Griekenland, denk ik.
1: Nou ja, dan ga ik voor heel hard mijn best doen.
0: Ja, schitterend. Waarom ben je vanuit Rotstergaast, Richard, naar Griekenland gegaan?
2: Nou, wij komen al heel lang in Griekenland, op vakantie en zo, dus we vinden dat een prachtig mooi land. En op een gegeven moment, we rennen in Rotstergaas rond. Op een gegeven moment zeiden ze op een gegeven moment van, nou oké, we hebben alles. In het ons leven of willen we nog wat oorswaan? Toen zeiden we, we willen eigenlijk wel wat oorswaan. En toen hadden we zoiets van, dan gaan we naar Griekenland.
0: En toen hem de koffers pakte en ben je hem erin gingen of ging je wel een plan van tevoren?
2: Nou, we hadden wel op een gegeven moment een plan. Op een gegeven moment van, nou, waar zullen we dan naar heen? En ik boek graag naar een eiland daar. En op een gegeven moment was daar een eiland, dat is Evia. Dat is het ene grootste eiland van Griekenland. En je kunt daar heen met de auto, Oembrere. Vanaf Athene. En we dachten van, nou, dat is misschien mooi. Dus wij zijn daar piekbest naar een hoes. We hebben daar een hoes gevonden. Een prachtig mooi hoes. Ik dacht bij mezelf van, nou, dat gaan we dus capen. Dus we hebben op een gegeven moment ons eigen hoes verkocht. En een bot daar op een hoes. Nou, dat was allemaal clear. Alleen dan moet je het dus legaliseren. Ja, dat was het probleem. Mm. Dat koer dus net.
0: Oh.
2: Dus toen hadden we weer helemaal niks. Maar ja, hoes hadden we al verkocht. Dus ja, we moesten op een gegeven moment wel naar Griekenland gaan.
0: En dat dus, is uiteindelijk wel goed komen.
2: Uiteindelijk is het goed komen. Ja. We zijn op een gegeven moment in onze auto de Cetraje stapt met wat kleren en naar Griekenland. En uiteindelijk hebben we dus inderdaad een heel mooi hoes gevonden in Loutraki.
0: Oké, okay. Kist dat dus omschreeuwen, Tirsa? Hoe wen je hem?
1: Wij hebben wij noemen het maar een villa. Het is een mooi huis, niet een typisch Grieks woning, want dat vinden wij namelijk een beetje cementen blokkendozen. Dit heeft wat leuke boogjes overal. Dan wonen wij zelf op de begane grond. Maar op de eerste verdieping hebben we een studio. Die heeft ontzettend mooi uitzicht op de Corinthische Golf. Een mooi zeezicht. Daar hebben we als allereerste direct een studio van gemaakt. Waar mensen dan kunnen verblijven. Want toch op een gegeven moment wat inkomen komen.
0: Ja.
1: En helemaal onder het huis zit een souterrain. En dat had een hele leuke, ja, mooie tegels. Vandaar dat we ook een beetje een grotachtig idee hebben. Vandaar dat we die ook dan de Olive Cave hebben genoemd.
0: Aha.
1: Daar hebben we nu een tweede kamer in gemaakt. Dus we hebben nu twee kamers die we kunnen verhuren.
0: Ja, en Jim, heb je een plakje in Tusken der Wolfoen, Richard?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Het begin is natuurlijk altijd moeilijk, hè, want ja, je moet weer even naar je meesken leren kennen en zo. Mm-hmm. Maar nee, het is echt perfect, want we hebben een prachtig mooie plekje, een mooi uitzicht. We hebben wat vrienden en zo, dus nee, wat dat betreft geweldig.
0: Ja, en de touw vormen dan geen barrière. Ik verdien het Tirza, maar het zwemmen.
1: Nou, ik begin de taal goed te spreken. Verstaan is nog wel lastig, want zodra je maar een paar woorden in het Grieks praat tegen de mensen, dan krijg je een waterval terug. En dan denk ik, oké, ja. Ik heb mijn vriendinnen bij het zwemmen gevraagd, van doe alsjeblieft alles in het Grieks, want daar leer ik dan het snelste en het meeste van.
0: Ja, oké. En hoe resto die het beste, Richard?
2: Nou, toch in het Engels, want mijn Griek is net het best.
0: Dat moet nog even wennen. Nou ja, je bent...
2: Heel moeilijk.
0: Ja, ja. Je bent er ik nog maar kwad, hè, Twaan heel hier. Maar nog geen plan om weer om te keren naar Friesland?
2: Nee. Wel voor vakantie, maar net weer weer om te wennen. Nee, dat toch wel niet.
0: Wat missen je hem wel hier uit de provincie of helemaal niks?
2: Ja, ik mis natuurlijk familie en mijn huid, maar ik het snoekvisken.
0: Het snoekvisken?
2: Ja, dat is wel, ja.
0: Die hebben ze daar net snoeken?
2: Nee. Ze hebben alleen nog zee. Dus nee, ik kom weer in oktober weer om en dan kan ik mooi met de maat een hele week weer visken.
0: Oké. En daar, Tirza, wat mist daar het meest?
1: Nou, eigenlijk eerlijk gezegd weinig.
0: Oké.
1: Uiteraard familie en de vrienden. Maar daar heb je tegenwoordig ook gewoon heel makkelijk contact mee met, ja, met Facebook, met gewoon WhatsApp, met videobellen. Maar echt producten of andere dingen. Nee. Ik ben hier helemaal op het plekje.
0: Nou, fantastisch. Tige, dank dat Jim je verhaal even vertellen woon. En nog een heel soort willen daar in Griekenland. En succes maar in zwemmen daar.
1: Ja, dankjewel.
3: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
4: Voor het werk, voor een studie of voor de leefde.
3: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
4: Bisto's aan Fries in het Boetelon of Kisto's aan Fries in het Boetelon?
3: Jouw die dan op of tip u's voor de Frieske vlaggen. Alle tiersietemiddies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boetelon. Bisto dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
4: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Nico Smith en The Cool Kids. En daarvan je dus Bruno Mars, On My Soul. Het is 4 minuten van jou verjouweren. Wat speelt er al hier in Friesland, het Frieske Nijs? Dat jij je dadelijk naar deze plaats van Briekebek en Famke.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de Buttons, de Homecomputer en de A-Team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De weken van de jaren 80.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september aan bij Omroep Friesland.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Business.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Jan Verfjouweren is het. Een oesjog van het Nijs Friesland, maar Jacob Stelwagen.
7: Jong werd we water Nijenborgemaster van de gemeente Dantemadiel-Wut. De gemeente die maakt het jong bekend water Nijenborgemaster-Wut. De Rie praat eerst even slettend waard met 2 kandidaten en kiest er naar Iendamme. En die onbeveling giet er naar de minister van Ierlandse Zaken. De Nijenborgemaster moet op 10 november installeerd worden. Waarnemend borgemaster Anja Haga neemt dan afscheid. Na 20 jaar giet het grootschalige gezoen zonder ziek Lifelines, werd op ziek naar deelnemers. Familieleden van besteende deelnemers van 40 jaar de jonger kennen mij dan, zodat onderziekers ook de zons van jongere generaties volgen kennen. Beske de Jong Wouda docht al 20 jaar mee op Lifelines en is blij dat ze haar jet iets op jong had.
8: Uiteindelijk wil Lifelines natuurlijk data verzamelen die breed impact kunnen hebben. Maar Lifelines bestaat inmiddels natuurlijk 20 jaar. En dat betekent dat het cohort waar we initieel mee zijn begonnen, dat veroudert langzaam. Dus we hebben ook die nieuwe jongeren aan de onderkant weer nodig om echt een volledige levensloop te kunnen volgen.
7: De wedstrijden PSV, Heerenveen en Cambuur PSV hebben een nieuwe datum gekregen. Dat had de KNVB bekendmaken. Heerenveen speelt net op sneeuw 10 oktober om 11:05 in Eindhoven. Maar op vrijdag 9 oktober en daar de rust om 8 uur jongs. De thuiswedstrijd van Cambuur in PSV is net op sneeuw 6 november om 8 uur. Maar op sneeuw 8 november en daar letter dus om 4:15. En dat had Roy met te krijgen dat PSV dit seizoen actief is in de Champions League en meer rest krijgt van de KNVB tussen die wedstrijden in. Het is even wen voor de bemanning juster van de Witte Zwaan. Het historische skip van Willem Barends. Het skip had voor het eerst zond hier het romme sap wat opzocht en het zielproef van die in boppen de Waardheiland. De meeste crewleden hebben wel zielondervinding, maar ziel op zo'n authentiek skip als de Witte Zwaan, dat is wel wat oors. Sjochtek-skipper Jacob Dam.
9: Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb het van tevoren genoemd als het is een avontuur. Het is meer dan een avontuur. Het is een belevenis geworden. Een sensatie. Geweldig. En als ik de mening van heel veel van mijn collega-vrijwilligers verwoord, het was een feest.
7: Door de soort bewolking, de buien, die bloeien ont in de jong. In die buien kwalt het door, nee, 15 of 16 graden en is er een matige zuidwestenwind. Morgen bewolking, zinnen, geregeld buien. Nek is dus kans op een klaptonger. De temperatuur met een 19 graden op het waard en zonnetje of 18 graden verder de provincie. Tongsie is het droog, maar in nodig zinnen en het is dan zonnetje of 18 graden.
6: Jacob Tiegetank. De soort het misschien ons in Amsterdamse accent net in twa treien tinken, maar Douwe Bob die had zien wortels in Friesland. Ja, dat wil ik wel oors net mooi. De namen Douwe Postuma. Ik heb nog geen Fries accent, maar we draaien wel zijn muziek. Nothing to lose, yes, dit dadelijk.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: NRV.
4: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Goedemiddag.
9: Mai Diana de Groot.

alweer toch? Sonny en Cher. En I've Got You, Babe. De eerste komiek Spike Milligan, die had een keer sign. Black notes, white notes, and you need to play the two to make harmony, folks. Ja, de toetsen van een piano. Ebony, de zwarte toetsen. En ivory, de witte toetsen. Dit is Paul McCartney.

Jovi en Keep the Faith. Ik krijg een heel mooi brugje hier binnen van Itske. Itske is bennen in Wierum, maar ze wennen het nou in Lelystad. En ze volgt het dus op radio en televisie. En ze vindt het zo mooi om ik in Lelystad gewoon lekker dat Friesk op de radio te jern. Nou, dat vinden wij ik mooi om u te dragen. En Briet, als toe dat ik weer Jerry kist. En dan draai ik vandaag nog even een Frieske plaat. De Griene Woorden is dit, maar de Nije Moon.

0: De Griene Waarden en de Nije Moon. Het is 6 minuten voor fjouweren. Erik Ennema, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Diana.
0: Daar is dadelijk onderwijs.
1: Zeker.
0: Wat zit erin?
1: Nou ja, we praten over het onvermogen van de jeugd om te lezen. Het is een drama. Jut is er een rapport verschijnt waarin het nog eens een keer uitlijnd wordt dat van de 15-jarigen maar een heel peer eigenlijk goed lezen kennen.
0: Wauw.
1: Het is echt dramatisch. Dat is al jaren zo. Dat vind ik net beter. Ik had het er van alles onder de naam om te doen. Ik praat raast zo met de directeur van de bibliotheken hier in Friesland. Want ik zei toch van alles om boeken en bibliotheken in die schoolklas te krijgen. Kunnen het Hester de Ben vroeger een soort voorlezen?
0: Ja.
1: Ja. Ik, het heeft niks geholpen.
0: Nee, hè?
1: Ze pakken geen boek, ze vinden er niks voor.
0: Nee.
1: En dat
0: nou
1: is,
0: ja, bij mij de 50% is slaggers, is maar.
1: Een
0: van de twee die vindt lezen echt heel leuk en okay. De oornet.
1: Ja, nee. Ja, en beide famkes, hè?
0: Ja.
1: Ja, een famkes wil graag lever lezen, okay. Maak ik nog eens een keer
0: dan
1: als jongens. Ja, dat is toch. Nou goed, wat er om dienen we er maar te zoeken. Daar ben wel ideeën hoor. En daar is ik wel heel voor. Dat ze we daar eens ontroeren hoe hebben in onderwijs.
0: Oké, dank u wel, Erik Ennema. Dit week goeiemiddag en derin jaren staat duizenden meesken Anneke de Vries volg je. Ze besiekt maar haar filmpjes meesken te motiveren om toeker slanker te worden. En dat lukt neffens haar dan de meesken naar die filmpjes staan.
2: Ik denk gewoon omdat het in Fries is, want ik wil het gewoon in Fries doen. Want ja, als ik Nederlands praten maat, dan ja, is dat toch al je wat oos. En ja, ik denk, ja, misschien volgens even een beetje grof in de moelen. Maar ja, misschien voor meesken dat wel herkenbaar. En dan denken ze van, nou ja, dit is misschien wel wat.
0: De moorden van de yes, die stiert in het teken van laagjes en alles mooi grutter. Maar er is ook een trend naar meer dwarsome moorden.
3: Kijk eigenlijk vooral die spullen uit de kast en sjug eens even van, hey, ken ik je nog wat oors mij? Misschien is er toch iemand dit even meidje en daar echt creatief mee omgaan.
0: De Friese vlaggen die wapperen joet in Griekenland, dat Tirza haar hobby synchroon zwemmen heel dol op een kaart zet. Maar Richard, die mist zijn hobby wel.
4: Ja, ik mis natuurlijk familie en mijn huid mee, maar ik het snoekvisken.
0: Goeiemiddag, het er Montemiddag weer. Tips, kies mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van de Spice Girls. En op de squarkalender stiert een spreuk. En die is instuurd door Doetie. Het leven is krept als ziel. Maar hudde wien komt ek vooruit. Tegen dank voor het luisteren. Graag op.

0: nu bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Verder. Sneuntejong bij Omroep Friesland op 9 uur.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is gevallen. De Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28... Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
6: Burgemeester Ina Sjerps van Haas heeft een visite gebracht aan Oekraïne. Ze kwam er net maar leeg aan. Zie een vlagen van Haas maai en ze planten een beam. Maar wat ze de vierde die dat je zag hier in onderwijs.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik veel over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
8: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Onderwijs.
16: Mai Erik Enema.

0: Silencio, dat is de originele titel van dit versje. Dat bij Jeroen van der Boom. Van Spaans naar het Nederlands ontzettend water naar Krijs. Dus je bent zo.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Dit is al een hele minuut voor jou. Goedemiddag, Jeff, en heel welkom bij Onderwijs. Van is de Tuesday, 8 september 2026. Het is de dag dat voor het eerst in 20 jaar bij Meeske Maidwan kennen onder het beschadige Zoomsonderziek Lifelines. De juiste deelnemers binnen Bleed, dat ze Maidwan.
3: Dat je weet hoe het met je gezondheid staat. Ja, dat, tot nu toe was het gelukkig altijd goed. Maar dat je dat weet, dat is wel heel prettig.
0: Tegen dat is natuurlijk wordt dat de stal van de politiehinders in Grains eind dit hier naar Haskewane in Friesland ageert. Daar werden onder andere politierutes opleiden. En dat is een lang traject.
4: Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
0: En het is ik daar dat we waarom op de veert maar de Witte Zwaan, de Witte Zwaan, de replica van het skip van Willem Barents. En op zo'n oud skip zielen is toch wat was als zielen maar modern ark.
5: Dit is zo bewerkelijk, daar heb je zoveel mensen voor nodig. En natuurlijk heel leuk, deze vroeger ook. Dat is leuk om uit te proberen. Maar daar heb je echt wel ruimte voor nodig, het kost veel tijd.
0: Ja, het is er bij dus mijn onderwijs van jou en Ontzijzen. Muziek Nijs en Achtergroen, dadelijk onder oren. De provincie wilde mogelijk iets om een referendum te houden. Makkelijker maatje. Maar eerst het waar in het kwaad. Sibbele Waaier, een hele goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Vanmiddag hoor eerst de bewolking en valt er geregeld rein. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig. De temperaturen liggen om de 15 en 16 graden heen. Jong en vannacht wordt het droger, maar bloedt er wel een kans op een bui. De temperatuur ligt vannacht om de 12 graden. Morgen wordt een onstabiele september, daar je maar geregeld buien. En soms een klap door. De wind is stevig uit het noordwesten, matig ontkrachtig op het water nou en dan hut. Maar zondag en 18 graden is het aan de koele kant. Meer over het waar, over in jaloeren.
0: Dank u wel, Sibbele. De provincie wil het houden van een referendum, een stuk makkelijker, Maartje. Het aantal handtekens dat nodig is om een referendum te houden, gaat in de nieuwe verwaardering van de provincie omleeg van 26.000 naar 11.680. Friesland heeft onnood aan nooit een provinciaal referendum houden. Dit wordt gerusteerd en komen daarom nog maar een soepeler en nieuwe spulregels op fysiek van de fracties van Forum voor Democratie, PVV en ik de BBB. En van de rechtspartij is dit jaar Abel Kooistraffer zelfs.
7: Er staat mij van mening dat inderdaad die drempels te heeg binnen. Dus daar gaan wij, ik nog zo meteen naar de wensen die inzinnen binnen. Dus de drempels waren een inleidend verzoek. Dus wij hebben beginnen om een referendum om te vragen. Is verlegen en ik het definitief verziek. Dus dat je een referendum terugzetten wil. Die drempels binnen verlegen van Santje 100 naar 340 omvragen voor het inleidend fysiek. En voor het definitief fysiek is dat van 24.000 naar 11.000 inwensgong. Dus inderdaad, de drompels binnen verlegen. Nou, dat vinden wij als provincie wel een mooie stap richting participatie van onderop. En dat hebben we in ons bestuursakkoord onderop. Onder oren versteld die ambitie. Dat we meer de inwonersparticipatie benutten willen. Ik op een andere manier, dus ik digitaliseer ik via de elektronische waai. Wat nou inpast om ik bijvoorbeeld een inleidend fysiek of zo'n definitief fysiek te dwaan. Dus het wordt de drempels om iets te dwaan richting een referendum binnen wel wat slochten in dat opzicht.
8: Ja, maar het referendum zelfs, dat we het wel, dat betreft stemmen in een stemlokaal op de ouderwetse manier, net elektronisch, maar een pot leert.
7: Ja, uiteindelijk, want je gaat net samen een referendum uitschreeuwen, dus je moet eerst een inleidend fysiek krijgen, dat moet dan ik nog bevestigen worden, dat zeil deelt voor een definitief fysiek. Had je echt alle puntje bepaaltjes komen dat er een referendum moet kunnen worden, ja, dan zullen inderdaad als ze niet de mogelijkheid krijgen om dat bij een stemlokaal te doen.
8: En dan word je dat het juist combineer je met reguliere verkiezings, want ja, was dan worden de kosten wel heel hoog.
7: Ja, daar heb ik een wens vanuit de steden om Dirk naar te schenen. Dat maak ik uitvoerbaar wijzen van met name gemeentes. Want ja, je gaat net samen een stemlokaal klaarzetten. Daar ga je een heel grote organisatie verdedigen. En het proces maak ik vanzelfs heel ordentelijk verinnen. Dat vind ik heel wichtig. En dan had je even zorgen vanuit de pragmatische onderpak. Ja, dan kun je beter het beste ontsluiten bij momenten die al iets kunnen binnen omtrent verkiezingen. Dus die momenten zullen dan ik wel benut worden. Mocht er een referendum iets kunnen worden om, dat er in ieder geval zit om het eigenlijk bij ons te sluiten.
8: En hebben we het dan over een bindend referendum of over een riejaans referendum?
7: Het laatste. De steert, dat was een raadgevend referendum. Waar de steerten dan uiteindelijk wel iets van vinden mij, maar de steerten mij ik. Als ze willen het een jonker hun lezen. Het is net een referendum waar je overal alles op referenderen kan je. Of revendeer je op het mooie gay Fries te nemen. Het gaat met name over waar de provincie autonoom beleid opviert. En dat betekent vaak dat het in een verordening. Daar zijn zaken die je onder kaak stellen kunnen van een referendum. En ik nog, en dat is natuurlijk wel pièce de résistance, het zou ik nog op de namen van de provincie Friesland zelf kunnen om een referendum uit te schrijven. Daar ben ik de twee punten of beleidsterreinen, zeg maar, waar je een referendum fysiek verdwaan kunnen.
8: Volgens mij had er in Friesland nooit een provinciaal referendum geweest?
7: In ieder geval, ik kan het me net heugen. Nee, klopt.
0: Ja, nou, dan zal dat in kwaad mogelijk dus best eens een keer voor het eerst houden willen kennen. In elk geval hebben DBTS zeer besloten op ontruin van een tal fracties in provinciale steden om die verordening te verrommien, dat het makkelijker wordt. De uitslag van een provinciaal referendum telt eigenlijk pas als op zijn meest 30% van alle kiesgerechtigden stemt hebben. Dus het maakt wel heel veel mensen om uit te willen.

dadelijk hier in Hoenderwang is het verhaal van Ina Sjerps, burgemeester van Haas. Het vriendwieke op Besitewest in Oekraïne. Het land dat teisteren werd trok de oorlog om der Stipendiaan kennis te dealen en verboen iets te tonen. Is de Haasers.

0: lange fade-out, zoals ze dat dan nemen. Om dit te noemen van Talk Talk. Hier is de It's My Life.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Een delegatie uit Haas, het Vriendenwieke, een bezoek bracht aan Oekraïne, aan een stad in het westen van dat land. De delegatie uit Haas is hier onder leiding van de burgemeester van diezelfde stad, Ina Sjerps. En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, u kwam niet met Patriots en met drones. Wat deed u daar eigenlijk?
3: Nou, ik ben daar om te beginnen een steun verlenen aan morele steun aan deze stad en aan de bewoners. Maar meer dan dat, wij hebben afgesproken dat we kennis gaan uitwisselen. En de burgemeester van deze stad is een hele ambitieuze en energieke burgemeester. En hij wil heel graag zijn stad moderniseren en onder andere op het gebied van afvalbeheer. En nu hebben we in Friesland Omrin als een top afvalbedrijf dat heel hoog scoort op recycling. En daar is hij zeer in geïnteresseerd. Mm-hmm. Dus hij wil graag via ons en Omrin ook zijn eigen stad vooruit helpen en kennis uitwisselen op dat gebied.
0: Ja, oké. Okay. Harlingen is een van de 10 Nederlandse gemeenten die deelnemen aan een samenwerkingsprogramma met de ondersteuning voor Oekraïnse steden. Met kenniservaring en ook praktische hulp. Die praktische hulp is dus eigenlijk, of de kennis is eigenlijk vooral de kennis die jullie hebben met de REC in Harlingen, stel ik me zo voor.
3: Nee, niet zozeer de REC. Nee, het gaat om een programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die willen graag de Oekraïne helpen om zich voor te bereiden op de terugkeer van Oekraïnse vluchtelingen. En voor een deel zal dat ook betekenen dat steden of gemeentes in het westen van Oekraïne meer inwoners krijgen. Hè? Want op dit moment ligt er natuurlijk in Oost-Oekraïne veel in puin. En het zijn dus 10 steden in het westen van Oekraïne. En zij willen die steden helpen om zich voor te bereiden met de hulp van Nederlandse gemeenten. Wij zijn daar één van. En er zijn dus thema's uitgekozen die steden of die gemeentes belangrijk vinden om hun stad te versterken. En de burgemeester van Tjordkiev die is in het bijzonder geïnteresseerd in een verbetering van het afvalbeheer. Mm-hmm. En wij konden dat, wij kunnen hem denk ik daarmee helpen. Het gaat op dit moment niet om dat wij een afvalcentrale daar gaan bouwen. Dus daar hebben we het niet over.
0: Nee.
3: Hij is vooral geïnteresseerd juist in recycling en het hergebruik van materiaal. En hoe doe je dat nou? Hoe licht je bevolking voor? En hoe ondersteun je mensen bij het recyclen en sorteren van afval?
0: Je hebt dus ook gepraat over de terugkeer van inwoners naar met name het westen van Oekraïne, waar de oorlog wat minder hevig woedt en waar niet alles kapot is. Hoe is dat eigenlijk bij, want jullie hebben in Harlingen natuurlijk ook Oekraïners die jullie opvangen. Hoe is de bereidheid van mensen om terug te gaan? Willen ze graag terug?
3: Nou, wij hebben inderdaad iets van 120 Oekraïnse displaced persons, heet het in Engels, in de VN-jargon. Dus mm-hmm. Mensen die niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Overigens hebben ze dat in Tjordkiev, de stad waar we waren, ook. Hè? Daar hebben ze er nog meer. Zij vangen dus ook mensen op uit Oost-Oekraïne.
0: Ja.
3: En het gros van de mensen dat hier nu is, wil nu niet terug. Maar we denken wel dat op het moment dat het veilig is, dat ook wel weer kan veranderen. In het bijzonder de oudere mensen willen graag terug. Die kunnen hier niet aarden, die hebben heimwee, dat kun je ook begrijpen. Ik denk dat het voor jonge gezinnen straks ook wel een twijfel zal zijn van waar is mijn toekomst? Dan helpt het als ze op een goede manier terug kunnen keren. Want het is natuurlijk ook best wel gevoelig. Hè? Sommige mensen die hier naartoe zijn verhuisd, die hebben ze daar ook nodig. Dus het is ook een kwestie van helpen om dat proces goed te laten verlopen.
0: Maar u zegt het zelf, dan zou eerst de situatie daar veiliger moeten worden. En daar is op dit moment nauwelijks zicht op, hè?
3: Niet in Oost-Oekraïne. In Kiev en een aantal grote steden, in Tjordkiev zelf, is het behoorlijk veilig. We hebben wel een luchtalarm meegemaakt in de eerste nacht. Al heb ik alleen het laatste eindje meegemaakt, dat het signaalloze alarm of alarm was afgelopen.
0: Mm-hmm.
3: Meegemaakt. En er waren wel, bleek achteraf, terwijl wij dus door van Polen naar deze stad reden in het donker. Waar bleken er wel achteraf dat er de drones boven of in de buurt van ons zijn vernietigd. Maar daar hebben we zelf niks van gemerkt.
0: Nee,
3: dus er is wel activiteit, maar die is niet zozeer op deze stad Tjordkiev gericht.
0: Nee, het is geen frontstad, om zo maar te zeggen.
3: Nee,
0: wat voor indruk heeft u sowieso overgehouden aan het bezoek aan Oekraïne?
3: Nou, het is een geweldig indrukwekkend bezoek geweest, waar we alle drie van zeggen, we hadden dit voor geen goud willen missen. In Tjordkiev vond men ons wel dapper dat we er naartoe kwamen, maar dat hebben we zelf toch echt niet zo gevoeld. Ja, je ziet enorme veerkracht van mensen, maar ook enorm veel verdriet. De officiële plechtigheden waren op vrijdag. Dat is de verjaardag van hun stad. En die werd met behoorlijk wat ceremonieel en werd die gevierd of georganiseerd. Mm-hmm. Op een heel groot plein stonden hele grote borden van wel 2 meter hoog met de foto's van alle omgekomen militairen uit Tsjotkiv. En bij iedere foto stond dan een nabestaande of 2 of 3. Hè. Er stond een oude moeder in het zwart of een jonge weduwe met een kindje. Ja, dan zie je die enorme foto en iemand ernaast staan, dat maakt ook enorm indruk. Maar wat ook enorm indruk maakt, is er stond een hele grote groep scholieren, middelbare scholieren, waarvan je weet, ja jongens, over een paar jaar zijn jullie misschien ook aan de beurt, hè? En hoe kijken die nou naar zo'n ceremonie?
0: Ja.
3: We hebben ook nog kaarsen gebracht bij de begraafplaats, waar al die foto's ook weer stonden van de mannen die omgekomen zijn, met allemaal vlaggen erbij. Ja, dat maakt wel enorm.
0: Dat is indrukwekkend, dat kan ik me voorstellen. Je hebt er nog een boom geplant, geloof ik, hè, in het stadspark.
3: Ik heb een boom geplant, in het stadspark. We hebben de vlag, de Harlinger vlag gehesen. Ja. En we hebben ook een intentieverklaring getekend dat we elkaar willen helpen met kennis en ervaring. En voor ons is het ook erg interessant om te zien hoe zij zich voorbereiden op een uitbreiding van de oorlog naar hen toe. Hè? Want,
0: daar houden ze rekening mee, hè?
3: Daar houden ze zeker rekening mee. Zij hebben ook een groot oud gebouw met hulp van de Europese Unie hebben ze omgebouwd tot kleine appartementjes voor vluchtelingen uit het oosten. Maar in de kelder hebben ze dan ook weer direct een noodschool gebouwd. Want in de nabijheid is een school, maar die heeft geen schuilkelder. Dus als ze dan toch aan het bouwen zijn, dan bouwen ze in de kelder meteen een noodschool. Hè? En dan en ze hebben dan wel zonnepanelen, maar ze bouwen er ook meteen een heel batterijpark bij, zodat ze wat minder afhankelijk zijn in de wind.
0: Want de energiesector is natuurlijk een doelwit van de Russische raket.
3: Ja.
0: Komt er nog een vervolg op dit bezoek tot slot?
3: Ja, wij gaan sowieso zitten we in dat project van die 10 gemeenten. 10 Nederlands, 10 Oekraïense. Dat staat nog in de startblok, in de kinderschoenen. Dus wat of het ministerie daar uiteindelijk mee beoogt en of daar ook financiële middelen mee gemoeid zijn, dat weten we nog niet. Dat moet nog uitgewerkt worden. Eind van het jaar zal er nog weer een bijeenkomst zijn met die steden. En ik verwacht de burgemeester van Tsjotkiv dan ook weer in Nederland. En wij willen, we gaan met Omrin in gesprek hoe wij de kennis van Omrin ter beschikking kunnen stellen aan Tsjotkiv.
0: Oké. Interessant verhaal. Ina Scherps, burgemeester van Harlingen. Dank u voor het verhaal.
3: Goeiedag.
0: Dag hoor. Muziek nou van de Foundations. Nee, wat fleuren zeggen. Dus Build Me Up, Buttercup.

0: Nije Wieke bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De Wieke van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: Het is Jelle Vief. Een mooi moment voor het laatste nijs uit Friesland. Met Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Wat morgen mij het Ibenbier vervier reiziger was, in haast alle gevallen zie ik je maar om een alternatief. De vakbond FNV en CNV hebben voor morgen een landelijke staking in het OV-onkundige. De staking door het 24 uren en hield voor het hele land. Door het ProRail staart zal in alle gevallen alle treinverkeer stillezen. NS en Arriva rieden beide dus net. Mijnwerkers van Qbus binnen tot de vakbond ook uitnodigd om te staken. Alle mijnwerkers mij zelfs kiezen of ze om die staking meedoggen. Gingen dertig van de chauffeurs en verkeerslieden zo hoe de tjenstregeling van het busvervier opstarten wordt. Pas kwart voor de start van het tjenst verduidelijk of een bus wol of net riedersel. Een 26-jarige jouster is in de nacht van vrijdag op sneeuw mishandeld in het centrum van Sint-Niek. Dat barde tussen Jelve treinen en vijf voor treinen nachts in de omjouwing van de Kerkstraat, meldt de politie. Toen het al een weekend merken in het dorp. Het slachtoffer is vier van woorden opgebracht naar het ziekenhuis. Er is net een onhouden nog. De politie vreeg het meest niet wat Schoenhaven of Bieldenhaven om contact op te nemen en de neis door zijn oproep onder dierder of dierders om haar te melden. De wedstrijden PSV, Heerenveen en SC Cambuur PSV hebben een nieuwe datum gekregen. Dat had de KNVB bekendmaken. Heerenveen speelt het net op snijd 10 oktober om 11:05 in Eindhoven, maar op vrijdag al, 9 oktober om 8 uur. En de thuiswedstrijd van Cambuur, Action PSV, is net meer op sneeuw 6 november om 8 uur, maar op snijd tenminste 8 november om 16:45. En dat had ermee te krijgen dat PSV dit seizoen actief is in de Champions League en meer rest krijgt van de KNVB tussen die wedstrijden. Lange files van de morgen in de binnenstad van Snits. Dat kwam onder orde door een ongeluk. Dichtbij het centrum kwamen een scooterrijder en een fietser mij ook in botsing. Ambulancepersoneel had de slachtoffers gecontroleerd, maar ze hoegden net mij naar het ziekenhuis. De drokte in de stad het ek veroorzaken trog de afsluiting van een pad van de Roewei om Snits heen. Want er werd werken om het Houkenstreet aquaduct.
1: Dank u wel, Jacob, het Friesk Nijs. Nou, de lezen is zelfs weer op de site en op de app van Omroep Friesland in het Friesk en in het Nederlands. En een heel soort oren taal.
14: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
18: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
1: Het vermogen van Nederlandse jongeren om te lezen wordt heel iets minder. Haast 40% van de visionierigen kan net goed lezen. Laaggeletterdheid dreigt. Wat maakt je denno en waan? Zullen we het aan zo hebben in deze aflevering van Onderwijs? Maar eerst het wapenbejocht, Sibbele Waaier, een hele goede middje.
21: Een hele goede middje, Erik.
1: Nou, een zuutere gedaai, hoor. Hè?
21: Een zuutere gedaai. En we hinden het ongekondigd.
1: Ja, dat is weer. Dat is weer.
21: Het is eigenlijk geen verrassing.
1: Nee, maar het is wel zuiter.
21: Het is zeker zuiter, ja. Nou, maar vanmorgen wie er eerst nog een glimpje van de zinnen, nou en dan, hier en daar. En wat opvalt, dat weer de temperaturen. Die 18, 19 graden. En dat weer natuurlijk wel uniek, want dat jet in de nacht eigenlijk in september deze periode zo'n 15 hele graden werd.
1: Ja.
21: Maar fijn, het rijwetter is kalm en ik heb een paar wetterstanden. Kwaaien 12 mm, Schielgen 4,5 mm, Lemmer 4,8, Iesbrechtum 6,1 en af en weer zit op 7 mm. En het is nog net droog. Het rijdt nog even droog. We zitten nog net aan de achterkant van de steuring. Dat zal zo'n beetje heel waar jong gebeuren. Dus het bloed nog zuterig, omdat we het nog even weer te broeken. Nou, het wordt uiteindelijk jong verdroger. Vannacht hebben we opklaringen, ik een soort bewolking en kinderen een bui vallen bij temperaturen van een 12 graden. En het kan wel wijzen, jong, dat nadat het rijwetter voortloopt, de wind tijdelijk even onroekt vanuit het noordwesten. En dat is uiteindelijk het einde van deze zuterige dij.
1: Ja. En morgen was een zuterige dij of valt dat wat daar?
21: Nou, morgen dan is het oorzuterig. Het is morgen, eigenlijk hebben we morgen zinnen.
1: Oh.
21: Dat is mooi. En we hebben wat geld in de boppenlof. Als die vertelt dat het op stuit min 12 graden is op 4,5 kilometer hechte. En morgen meer rond is het op min jongetje. Dat is geld in de boppenluft. En dat jouw dus een aanleiding tot buien. We hebben morgen onstabiele dij, maar zinnen. Buien, soms mogelijk mijn klaptonger. En een nog een stevige wind uit het noordwesten. En die is dan matig, ontkrachtig en op het water soms een hut. En de temperatuur, ja, die bloed op zandje 18 graden steken. Dus het is morgen een koele dij. Maar wel maar knip even van de zinnen.
1: Oké, okay. Nou, dat is dan hartstikke beter als het griezen zuidige waar van joh, nou, natuurlijk. Dat vind ik dan. En de day the night, dagen daarna, wat krijgen we dan?
21: Ja, nou op tongetje, dan krijgen we besieden van een regen van hege druk. Dat jouwt aan dat het wat droger wordt. De winden wat daal jouwt. De temperaturen, mij behulp van die zinnen. Nou, 18, 19 graden, we boeken winst. En maar een matige west-zuidwestenwind. Viel het al volle noffelijker om. Nou, op vreed, dan hebben we... Ik een hele aardige dij, geen verreinde dij, geen zuiterige dij, maar er is een steuring in de buurt. En die kent toch nog wel eens even een buiken of wat lichter aan, Jan. En de temperaturen liggen best wel om de jongetje graden heen. En als we er dan nog een dij...
1: Pak die sneun er even bij.
21: De positiviteit erin horen, want op sneun dan liggen het op stuit in ieder geval een 20, 21 graden ben. Wolken, maar ik zinnige perioden. En de wind houdt hem kalm uit het westen. Dus wat dat betreft sluiten we, ondanks de zuterige dij van Joert, sluiten we positief al.
1: Hartstikke mooi. Zullen we dankjewel.
21: Gradien.

0: Vaak wel.
1: Dames achter mijn kooi hier in Onderwijs. Eerst Tina Turner, eerst nog ambitie. Typical ik al mail. En daarvoor Dobist van Agnes Sambrink. Met de maatdeling in verband met het Iepeloosspul in Jorwert, die verband met de waasverwachting is besloten dat de vaststelling van het Iepeloosspul in Jorwert Joen net terugjit. De vaststelling werd verschoot naar je komende tongzie. Dus Joen hoest net naar Jorwert. Ja, dat maakt ze mij wel naar Jorwert, want ik is net dat Iepeloosspul. En Geert zit lekker vrij, Joen. Dat is ik wel weer een voordeel. Maar het is spietig. En nou ja, de tongzie dus een nieuwe kans.
2: Onderwijs. My Erik Elma.
1: Het gaat net goed met de leesvaardigheden van de Nederlandse jongeren. Naast 40% van de 14-jarigen kan net goed genoeg lezen om ooit alleen maar mee te komen op squallen. Nou, dus een goed internationaal onderzoek dien. Dat is in 2024 uitviert. Ja, de gebrekkige leesvaardigheden van een goed deel van de 14-jarigen heeft als gevolg dat ze eigenlijk net goed lezen kennen om verder functioneren te kennen in de maatschappij. En dat maakt het probleem nogal volle grutter. En ze riskeren daarmee eigenlijk, wat ze dan nemen, laaggeletterd de middelbare squallen te verlitten. Het is een zaak die een soort meesten zwaardigen jouwt. Dat deelt ik van Riks de Heegsma. Zij is directeur-bestuurder van de bibliotheek Mar en Veen. Is er in de studio. Fijn dat je er binnen.
3: Ja, dank.
1: Eerst eventjes, je hebt zelf een lezer, neem ik aan.
3: Ja, en veel verraad.
1: Veel verraad? Ja, heb je de microfoon een beetje naar je moedertaartje wilde, ja. En hoeveel boeken lees je per maand?
3: Oh, per morgen. Ja, we hebben simverkoersje gewoon, dus dan
1: lezen
3: we gewoon wat lezen. Ja, ik tel het net zo. Ik ben op dit moment ben ik een Engels boek aan het lezen en dan doe ik er wat langer oor. Maar ik middel zeker elke 2 weken wel een boek.
1: Ja, elke 2 weken een boek. Ja, nou ja, als je directeur van de bibliotheek binnen, dan is het ik makkelijker natuurlijk. Je helpt ze op en je zet ze weer weer om. Ja, dat geldt voor de band, dus al je net. Hoe zwaarlijk is dit?
3: Ja, dit is zeker een heel zorgwekkend verhaal. We zeggen eigenlijk dat op dit moment dus haast 40% van de jongeren, daar is de leesvaardigheid ja, eigenlijk onder peil. En ja, dreigen ze dus inderdaad echt richting laaggeletterdheid te gaan. Nou ja, en Perilien, wie het nog weer een treden. Nu zitten we al op haast 40%.
1: Het wordt heel iets slimmer.
3: Dus het wordt steeds slimmer.

0: sjogge eigenlijk wel van in die gesprekken. Iedereen die zei van ja, we moeten hier echt maar aan de gang. Want er is echt een probleem aan hoorn. En er ben ik nou naar je leerdoelen in het onderwijs. De staatssecretaris Judith Tielen, die zei ik heel erg van, nou, zet alles op taal in. We hebben in Friesland een hele beweging rondom lezen.
1: Het dus leesoffensief Friesland.
0: Ja, leesoffensief Friesland. Dus ik denk wel van, dus just, ja, het probleem is nog net oplossen. Oplost, maar ik denk wel dat het meer, dat we maar de noodzaak sjoggen om er echt daadwerkelijk iets aan te doen.
1: Ja, dat is wel nodig. Je zorgt inderdaad dat een guttegroep 15-jarigen net goed lezen kan, meer. En nou, als dat nog maar slim wordt, dan bork je weer nog meer achter u. Dan wordt het waarschijnlijk misschien wel de helte. Je zorgt dat het een soort van twaardeling in de maatschappij veroorzaakt eigenlijk. Want je zorgt bij mensen maar een hegere opleiding dat het beter niet is dan mensen maar een leger opleiding.
0: Ja, ja. Het is op de hele linie is het nog echt wel zorgwekkend. Maar we zorgen inderdaad wel dat er verschil in de cijfers zit van het PISA-onderzoek. Dat, ja, met name ik ben die wat in de minder taalrijke omjouwing ben opgroeid, waar ouders minder heeg opleid binnen, dat daar de problemen groter binnen dan in gezin die waar een soort lezen wordt en waar ik de ouders heeg opgeleid ben.
1: Ja, al die ben van 15 die thuis het zien, hoe zien hier een brief krijgen van de belasting of van het wetterskip of van de gemeente, die kent die brief dus net meer goed lezen.
0: Nee, en die kans is dus heel erg groot. En dat moet we echt, just eigenlijk ik van dat het een terugkerende cyclus is. Die we een keer moeten terugbrekken. En we zullen dat nou, he, dat onderzoek is nou ook echt richten op 15-jarigen. Maar eigenlijk zorgen we dat die 15-jarigen, dat het al begonnen is, dat ze eigenlijk, dat het al, zeg maar, toen ze op, nou ja, nog niet eens op school zitten, dat het toen eigenlijk al de oorzaak begonnen is van dat lezen en taal te weinig aandacht kregen had. En dat vertaalt zich eigenlijk terug in elk schoolniveau ik werd. Dus ik jaar inderdaad op het primair onderwijs, daar zeiden ze van, oh, we krijgen de BN inderdaad hast laag gelet dat op squallen. We krijgen het voortgezet onderwijs. Die shut dan weer naar het primair onderwijs en het mbo en het hbo. Die shut, ik ben naar de squallen ervoor. Dus het is ja eigenlijk een hele lange lijn. En als het zo is van, ja, werk moest nou on de bak. Dat is eigenlijk echt bij dat jonge BN. We moeten eigenlijk daar heel erg inzetten op dat jonge BN opgroeien. Maar een soort taal om hun hinnen, een soort lezen, voorlezen is ontzettend belangrijk voor hen. En dat betekent dat ouders aan de bak moeten. Uh-huh. Maar ook dat bijvoorbeeld, nou, op de bennenopvang, pedagogisch medewerkers, we zorgen eigenlijk dat die zelf ik al wat, nou ja, richting laaggeletterd, of in ieder geval echt onvoldoende lesniveau heb. Te weinig kennis heb ik hoor lezen, hoe ze dat ik weer bij hun, bij de BNW verder kunnen brengen. Dus daar moeten we echt op investeren.
1: Ja.
0: Laat
1: de rol dus voor de ouders, laat de rol voor het onderwijs natuurlijk. De PABO-studenten, de masters en de juf van Mol, als ik maar zeg ze, die zitten een beetje in hetzelfde schuitje, want lezen die wel een soort. Ik heb die reportage zo in de Nieuwsuur, die in een regen hoor. Ja, heel soort van die PABO-studenten. Die zei, ja, sommige lezen wel, maar sommige lezen ik net, of nauwelijks.
0: Ja, nee, we zorgen eigenlijk ook wel van dat er echt nog wel een probleem op de PABO's is. Vorig jaar ben ik begonnen in een gearworking met de bibliotheek op school op de PABO, hier bij het in Ljouwert. En dat volg je ik wel heel erg goed. Want we zorgen inderdaad dat ik juist de PABO-studenten te weinig lezen of te weinig kennis ik haal van jeugdliteratuur en waarom het zo belangrijk is. Dus daar moeten we op investeren. Ik zie wel dat ik bijvoorbeeld de PABO dat ik heel erg onderkend. En op dit moment, wat ik dan ik wil jaar is van dat er binnen van die minors op de PABO rondom bijvoorbeeld jeugdliteratuur, dat die wel steeds meer in trek komen. Dus het is wel zo dat er wel meer aandacht van komt. Maar ja, we zijn er al lang nog niet.
1: Nee, er moet echt nog een flinke slag in slaan worden. Ik vond het fijn dat je weer van de bibliotheek Marrenveen. En we hopen dat we dat er zo'n werkskist een onderzoek komt, dat we dan verstellen kennen dat probleem een beetje liefst worden is.
0: Ja, dat hoop ik zeker.
1: Dat zou mooi wezen. Dank je wel. Dit is Waylon. En dan noem je het Lose It.

0: Waylon Jost, Lose It, hier in Oudewaars.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk om 4 uur is het Fiskenijstersjem verzeld in Friesland Joerts. Maar Timo Jepkema draait waar, maar Sibbelwaaier. En dan is het iets voor heer. En daarin Wieger. Hij is slucht op oude gloeilampen. Hij heeft er een goede 12.000 van. Dat is net zo'n beetje verzeld. Hij bekomt ze eigenlijk via een veilingsite. En doet er een van die lampen voor het eerst uitpakte, waar hij eigenlijk compleet oordonderen. Want de lampen die hij kocht hier, wie zijn Rut als een voetbal.
3: Toen ik hem oornam, de week op veiligheid, toen dacht ik dat het volle lidse weer. En ik kreeg een hele grote doos en er zit deze lamp in. En dan heb ik eerst wel even 4 minuten heb ik hem opbeld. Ik zei, ik moet even delen wat ik binnen kreeg. Ik liet mijn eigen net, ik moet helemaal net kennen. Want in mijn eigen weer dat een volle lidse lamp. Maar het is zo'n mooi object. Echt geweldig.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe die dan in een fitting kregen het. Nou ja, dat is Joen, Likers ik, dan Sjemma Taarsens. Ik ken het al trouwens, hier of 4 van hinnen. Maar dat was natuurlijk een onderwijslustie, dat snap ik. In het programma Heer. Ja, dat is dus dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Maar wat ik zei, Haarsens deel 12 zelfs van dit programma. En dat is vanzelfs het programma Onderwijs. Zal ik even vertellen wat we Haarsens doen? Ja. Kijk alleen maar wat zullen wij in elk geval bepraten? De supporters van NEC, die bindt dus welkom. Aces hier bij Cambuur. Komen de sneuren, dan spielen de Leeuwarders dan tegen hun. De supporters maai, want er is een oplossing bedacht voor de problemen die er weer in verzels maar het vuurwerk in die wedstrijd in Feyenoord. Ik weet er net een winterbopper dat uitvak spant. Dus de vraag altijd al hier helpt. De supporters, ja, die zeiden van ja, eerst maar eens even Shen, altijd werkelijk werkt. Ik heb contact gehad met de vastzitter van de kern van Cambuur. En hij is, nou ja, hoopvol. Ik kom een beetje sceptisch, want de vraag is natuurlijk altijd werkelijk aan je werkt zo. Nou, jij zit al hier dadelijk hier in Onderwijs.
2: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielt.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De maatregels die Sportclub Cambuur genomen heeft om vuurwerkincidenten vaart te komen in het stadion binnen voldwaande, dat zei ze, zowel gemeente als politie als hier het ministerie. Wij hebben bij de supporters. Hoe zij er naar joggen?
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Onderwijs.
10: Mai Erik Enema.

0: Nijwijk is hier bij Omroep Friesland, de wieken van de jaren 80. Hier, dit Veske. Perfect Inken, dat is van uurtje 83. Uurtje film Flashdance, What a Feeling. Hier is de Irene Cara hier in onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu exact 8 minuten door 4. Welkom bij de 12 uren van Onderwijs van deze 8 september. Het is de dag dat we in Dokkum van de morgen zijn 50 mensen, heel betiet, Myroen in de Walk into the Light. Om omdenken te vragen van het probleem van celsdering.
2: Nou, elke dag binnen 4 mensen in Nederland die suïcide plegen. En wij vinden dat het belangrijk is om daar echt met z'n allen stil bij te staan.
0: Tikkedij of Eins de Jong van de try-out van het Ierpelofspel in Burgen, wat het om het watermeestertrok ging, ken. En dat weten we eigenlijk dan. Jorwet is al wel oud zijn. Nou, misschien dat we dat nog melden kennen, Farsaisen. Ja, is een try-out, dat is wel zelfs hartstikke spannend. Want hoe valt het stik bij het publiek?
3: Wij vinden het mooi, maar hoe wordt het ontvangen door het publiek? En dat is altijd, ja, ik bedoel, dat weet je net.
0: Nee, dat is altijd spannend, natuurlijk. En dat is ik raar dat een onderzoek over lezen bekend werd. En dat liep het net best. Naar Griekenland scoort Nederland het allermeest in Europa. Het gaat om de lesverigers van jongeren, van 15-jarigen. Rikst Heegsma van de bibliotheek en Mar en Veen daarover.
4: We zeggen eigenlijk dat op dit moment dus haast 40% van de jongeren, daar is de lesvaardigheid ja, eigenlijk onder peil.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang. Maar nee, is muziek en achtergrond hier in onderwijs. Dadelijk zullen we het in elk geval hebben. My supporters over het feit dat de komende ploeg, de besiekje in de ploeg, wij supporters mij nemen mij. Het uitvak is beveiligen. De veiligheidsmaatregelen die het kan benomen. Het binnen voldwaande. Ze is in elk geval de mensen van de Treienhoek, gemeente, meer ministerie en de politie. Dadelijk hebben we even hoe de supporters eruit denken. Maar eerst het waar in het kwaad. Sibbelen, een hele goeie middje.
5: Een hele goeie middje. Vanmiddag heerst de bewolking en valt er geregeld rein. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig. De temperaturen liggen om de 15 en 16 graden heen. Jong en vannacht wordt het droger, maar bloedt er wel een kans op een bui. De temperatuur ligt vannacht om de 12 graden. Morgen wordt een onstabiele septemberdag met geregeld buien en soms een klap tonger. De wind is stevig uit het noordwesten, matig ontkrachtig op het water nou en dan hut. Mijn zandje aan 18 graden is aan de koele kant. Meer over het waar, over in Jaloeren.
0: Sportelijk kan weer het besletten een grut net woppen en om het uitvak heen te pleersen na het vuurwerkincident, maar de supporters van Feyenoord. Dat het waarnemend burgemeester Voort van Oosten van Oudt van Mol bekend maken. Komende weekend zal de club supporters van het simpartij NEC verwelkomen uit Nijmegen. Verslag jou ook Ekel Eenstra, zocht een aantal Cambuur supporters op om te jaren wat ze eigenlijk van deze maatregel vinden.
6: Geweldig, want ik heb ook een enige tijd geleden ook in het vak gezeten. En toen waren er ook rellen en er kwamen er allemaal van die vuurballen naar ons toe. En toen werd de boel ook afgezet, dus daar ben ik voorstander van.
7: Wat vond u ervan om daar daarnaast te zitten?
6: Niet erg prettig. Dus wij zijn weggegaan en de politie was op het been. En nee, dat vond ik niet leuk.
7: Er komt het weekend en dan zijn er weer uitsupporters toegestaan bij de wedstrijd van Cambuur. Hmm. En er wordt een grote net geplaatst op het uitvak. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, geschiedenis herhaalt zich denk ik een beetje. Hè? We hebben het ook al eerder gehad. Ik denk dat je grotendeels gewoon moet proberen die Johnny's gehaald wat te mijden. Er komt nogal wat uit Rotterdam en Den Haag natuurlijk. Ja, helaas denk ik dat je ook misschien het familievak niet op die plek meer moet hebben. Gezien de tijd waarin we leven. Ja, het zou natuurlijk niet moeten kunnen. Je kan met zo iemand als haar kun je eigenlijk niet met zo'n vak doen. Omdat je met Mongolen te maken hebt die aan de andere kant zitten. Die leven voor de club, hè. Ten koste van alles. Dus ja, dat er wat moet gebeuren, denk ik wel dat dat inderdaad helaas moet.
9: Mijn mening is niet helemaal objectief, maar als het nodig is, is het nodig. Ik bedoel, er is altijd wel ellende de laatste tijd. Elke wedstrijd bijna.
7: Wat vind je ervan dat ze een grote net gaan plaatsen op het uitvak? Denk je dat dat beter is?
10: Nou, ik vind dat niet echt eigenlijk. Nee.
7: En waarom niet?
10: Ja, ik ben daar niet echt van.
7: Waarom ben je daar niet van?
10: Nou, ik heb liever gewoon normaal voetbal en dat gewoon een beetje normale sporten, zeg maar, zijn.
8: Ik weet het niet, lastig te zeggen. Ik weet niet in hoeverre ze nog vuurpijlen of dingen kunnen gooien. Het hielp toen wel redelijk met die bierflesjes toen, hè? Met die blikjes. Dat, Maar ja, het zit hem in het groepsgedrag, joh. Het is, mensen voelen zich heel stoer en tof met elkaar. En dan, niet te veel om handen. En dan met z'n allen lekker voor de club even gek naar het noorden. En dan krijg je dit soort taferelen.
7: Denkt u dat supporters zich veiliger zullen voelen als er een grote net
6: hoor? Ja, dat denk ik wel. Ja hoor, ja.
11: Oh ja, weet je, ik denk... Misschien voelen ze zich een heel klein beetje veiliger. Maar ik denk dat ze de rotte appels gewoon eruit moeten halen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want het kan gewoon niet zo.
8: Stuk vuurwerk wat daar gegooid werd, wat voorkwam. Ja, dat moet toch bij een fouilleeractie ook al boven komen. Maar ik ben geen specialist, ik ben geen suppost. Dus ik weet niet hoe ze dat doen. Misschien stoppen ze het wel bij hun geslachtsdelen of weet ik veel wat in. Maar we gaan zien of het werkt, ja of nee.
7: Denkt u dat het een goede maatregel is die ze nemen als Cambuur?
11: Net bedoel je, goede, ja, uiteraard, ja, zeker. Ja, het is toch een iets wat veiliger gevoel. Maar ja, ik denk niet dat het helpt. Ja, het helpt wel, maar niet... de rotte appels moeten eruit gehaald worden. Als die eruit zijn, dan denk ik dat het helemaal goed komt.
8: Maar wat helpt, ja. Dat zou moeten blijken. Ik neem aan dat ze zoiets simpelweg kunnen testen. Je kan er een hek voor hangen, iets gooien en als het terugkomt, ja... Het zou op zich ook wel mooi zijn als dat op die manier zichzelf oplost natuurlijk.
0: Ja, dat is ik nog eens een keer een idee. Nou, ik praat van u, sorry, maar de kern van Cambuur, de supportersvereniging van Cambuur. En vregen Maarten van Tuinen, zult dit helpen?
12: Dat er iets moest gebeuren, dat was natuurlijk wel duidelijk. Er zijn nu, het net is nu daar gekomen en ik ga er eigenlijk vanuit dat dat nu eindelijk... Ik kan er een kruiken is.
0: Ja, dat is ik wat je misschien van Cambuur wilde. Dat heb ik op je site zetten. Hè, want na die wedstrijd in Feyenoord... Ja, wie wil natuurlijk dat het staan uit via de koe. Dit maakt dan de oplossing wezen, liep het mij. Hè?
12: Alle goede bedoelingen ten spijt. Want ik weet dat Cambuur er heel veel aan heeft gedaan hoor, aan de voorkant. Er hing natuurlijk net niet volledig voor het uitvak. Zoals je bij eigenlijk alle Eredivisieclubs wel ziet inmiddels.
0: Ja.
12: En dat is nu gelukkig wel het geval. En het is helaas niet anders. Maar de veiligheid van supporters staat natuurlijk altijd voorop. En het is, ik denk, hierbij je gewaarborgd, ga ik vanuit. En het is ook weer mooi dat het dus ook uit het publiek kan komen.
0: Ja.
12: Dat komt dus
0: precies. Nu is de eerste wedstrijd, dan werd mij dat naar je net. En mij UTE-supporters. Chin-supporters, dat is voor de sfeer natuurlijk belangrijk. En tagelijk, ik dacht ons van net, ik heb nog net zoen, maar ik heb een few appeal kan toch dwars toch in, hè?
12: Ja, ik moet zeggen, ik was erbij natuurlijk tegen Feyenoord. En ik stond letterlijk aan de overkant. Dus ik zag er wel wat doorheen gaan. Maar ik zag ook dat het net wat aan de zijkant hing ook wel echt heel veel heeft opgevangen. Ik weet niet wat voor net er hangt. Of het hetzelfde materiaal is of niet. Geen idee nog. Dat zal moeten blijken. Maar ja, dan als je ervan uitgaat dat er de vuurpijlen weer meegenomen worden. Ik denk en hoop dat dat zover überhaupt niet komt. En als er wel één doorheen glipt, dat hij wel onderschept was.
0: Ja, ja.
12: Er zijn natuurlijk ook meerdere maatregelen genomen, hè, los van het net. Welke dat zijn, weet ik eerlijk gezegd ook nog niet. Maar we gaan er wel vanuit dat het nu veilig is en het vuurwerk tot verleden tijd behoort.
0: Ja, nou ja, als je dat dan de voorkant voorkomen wil, dat de vuurwerk meenomen wordt, dan zou je zich beter fouilleren, Maarten. Gebeurt dat nou, denkste?
12: Denk ik wel, maar ik moet zeggen, ik vind het ook heel lastig om te zeggen. Want als supportersvereniging hebben wij daar geen rol in. We weten natuurlijk wel, helemaal dat we zelf ook naar de zijde gaan. Of festivals bijvoorbeeld. Als er 700 man ergens komen, of 500 bijvoorbeeld. Dat is dus tegen Feyenoord ook gebeurd in Den Haag en Vitesse vorig jaar. Dan zal er eens wat doorheen glippen. Ik ga ervan uit dat iedereen hiervan heeft geleerd. Dat er strengere maatregelen zijn. Hoe dat precies gaat, ja, nogmaals, dat vind ik lastig te zeggen. Ik weet wel dat er iets gebeurt, maar dat weet ik niet.
0: Zei Maarten van Tuinen, dus hij is voorzitter van de kern van Cambuur, de supportersvereniging. Komende sneeuw speelt het Cambuur dus die thuiswedstrijd in NEC. De wedstrijd begint om 9 uur. Verslag daarvan is live te horen. Op de radio.

0: Dat is een festivaltje Beverly de Mai, die het hartstikke ja, lid kennen. Jean-Paul Young eerst en Love is in the Air. Onderwijs. Ja, hoe vind je de balans tussen toerisme, dat hield iets maar groeit, en een leefbare omjouwing? Dat is een van de onderwerpen die bepraat worden gehoord op een provincie organisaire driedaagse conferentie. What next? Nou ja, dan praat je dus over dwarsemers, dan praat je dus over de balans. Hoe krijg je de zaken wat in liekwicht? Nou, er is gehoord een eerste versie van de Wat een Visie duurzaamheidsdashboard lanceerd op de What next conferentie. Dat is op het Ameland. Ik praat erover met NO Leader, een goede meetje.
1: Ja, een goede meetje.
0: Ja, dat klinkt heel ambtelijk, een duurzaamheidsdashboard. De eerste versie daar ik nog eens een keer van. Maar weet je eigenlijk hoe praten is, hoe je de dwarsemers en de verlangens van toeristen en bewoners een beetje in liekwicht bij me kon brengen, liek het mij.
1: Ja, klopt. Wat we eigenlijk proberen is om te laten zien in welke richting we gaan. Wat we niet willen is, wat we eigenlijk ook niet kunnen met een dashboard, is een cijfer erop plakken. Je moet het dashboard eigenlijk meer zien als een soort van thermometer om te kijken van, nou, waar staan we nu en in welke richting kunnen we gaan om dus de ontwikkeling te meten.
0: Ja, dan praat je dus over bijvoorbeeld het toerisme in het watergebied, op de eilanden en op de Waadzee zelf. Dan praat je bijvoorbeeld over het wettergebruik, want dat is, dat hebben we van Simon natuurlijk ook weer, door het zo vreselijke droog weer, zeker op de eilanden een groot probleem.
1: Ja, klopt. En daar spreek je ook al iets heel goeds aan, want het waterverbruik, precies deze data hebben we helaas niet goed inzichtelijk. Want we kijken niet alleen naar Nederland, we kijken ook naar Duitsland. En als we dan beide landen bij elkaar zetten, dan hebben we van het ene land bijvoorbeeld cijfers, maar van het andere land niet. Dus wat we met het dashboard ook inzichtelijk maken, zijn de witte vlekken, waar dus data mist of ontbreekt.
0: Ja.
1: Maar wat we bijvoorbeeld wel kunnen zien, is dat het op indicatoren zoals gasverbruik, energieverbruik van de horeca wel vooruitgang is. Want dat wordt steeds minder. Dus dat gaat de goede kant op. En nu moeten we kijken dat we de indicatoren waar we dus nog de gegevens missen ook nog inzichtelijk kunnen maken. En daar dus ook tot goede inzichten kunnen komen.
0: Ja, dan praat je dus, als je praat over de data, de gegevens die je nog missen, dan praat je dus onder oren over dat wetterverbroek. Maar ik, de afval misschien, energiegebroek.
1: Ja, energieverbruik, dat hebben we al inzichtelijk. Afval, dat hebben we op dit moment ook al gedeeltelijk inzichtelijk. Bijvoorbeeld voor de horecasector. Maar dat is ook weer de vraag van hoe wordt daar op beide kanten van de grens gemeten. Want op basis van hoe je het meet, kan je het ook vergelijken. En daar kom je dus bijvoorbeeld dingen tegen dat in Duitsland op gemeentelijk niveau gemeten wordt, maar misschien in Nederland op provinciaal niveau. Of juist andersom. Dat is altijd per indicator afhankelijk. En dan is het ook afhankelijk van hoe vaak sommige indicatoren gemeten worden. Je hebt onderzoeken die worden om de 3 jaar gedaan, en je hebt cijfers die worden per kwartaal gepubliceerd.
0: Ja.
1: Nou, en dat zijn alles dingen die je in zo'n pionierwerk nu, verzameld en ja. Inzichten die je dan krijgt.
0: Je moet inderdaad zien dat je alle gegevens op een rietje krijgt om een goed inzicht te krijgen in de problematiek. Het is wel vaak zo dat meestal op de eilanden zeggen ze van ja, als dit soort dingen betocht worden, dan levert dat voor u als bewenners, als ondernemers, beperkingen op.
1: Ja.
0: Is dat exact?
1: Dit gaat deze dashboard niet doen. Wij gaan geen beperkingen voor mensen opleveren. Want wat wij willen is dat op basis van data ook beslissingen gemaakt kunnen worden die uiteindelijk voor de bezoekers, voor de bewoners, de leefbaarheid ook vooruitbrengen.
0: Want dat is wel belangrijk, de leefbaarheid is echt beter.
1: Ja, daar streven we voor. We willen duurzaamheid in kaart brengen en dus daarvoor zorgen dat beslissingen ook met data onderbouwd kunnen worden.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de vierde keer NO Leader, wie dat van dit project, het What Next project, hoe de dwarsemers in het watergebied, net in Nederland, net in Friesland, maar ik in Duitsland dus. Ah.

0: slaan.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september al bij Omroep Friesland.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens? Nee.
9: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Sabat Jalbezaars, een hoesje van het Nijs van deze Tuesday 8 september. Komt van Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Utsupporters binnen komende sneeuw toch welkom in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van SC Cambuurtje in NEC. Cambuur had na eerdere vuurwerkincidenten maatregels onkundigen. Daarmee is het uitvak veilig genoeg, zei het burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Leeuwarden.
15: Dat zijn ja, zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten.
14: Bij de thuiswedstrijd van Cambuurtje in Twente, wie geen uitpubliek welkom in het Kooistadion, onder de maatregels doen nog het namieren. Dat besluit moest de burgemeester dus nemen. Van Oosten vindt er wel wat van.
15: KNVB-regels zeggen dan klaarblijkelijk dat het niet de club zelf kan zijn die dat besluit moet nemen, maar een derde, te weten de burgemeester. Dat vind ik overigens apart, dus ik zal dat bij de KNVB nog opbrengen. Want ik vind het heel raar dat wanneer je in je eigen huis iets niet op een goede manier kan organiseren, dat dat een ander, te weten de burgemeester, moet zeggen, nou dan is die ander niet welkom. Vind ik een vreemde figuur, maar Allah.
14: Ja, er komt dus nou al net om het hele uitvak heen. De supporters van Cambuur die hebben er mengde gevoelens voor.
16: Geweldig, want ik heb ook een enige tijd geleden ook in het vak gezeten. En toen waren er ook rellen en er kwamen er allemaal van die vuurbal naar ons toe. En toen werd de boel ook afgezet, dus daar ben ik voorstander van.
17: Helaas denk ik dat je ook misschien het familievak niet op die plek meer moet hebben, gezien de tijd waarin we leven. Ja, het zou natuurlijk niet moeten kunnen. Je kan met zo iemand als haar kun je eigenlijk niet meer zo'n vak doen, omdat je met Mongolen te maken hebt die aan de andere kant zitten. Die leven voor de club, hè? Ten koste van alles.
14: Nee, 20 hier giet het grootschalige Soensonderzoek Lifelines erop ziek naar deelnemers. Familieleden van bestaande deelnemers van 40 jaar en jonger kennen mij dan, zodat onderzoekers ook de soens van jongere generaties volgen kennen. Betske de Jong Wouda docht al 20 in mei on Lifelines en is blij dat zij het iets opjoen had.
18: Nou, uiteindelijk wil Lifelines natuurlijk data verzamelen die breed impact kunnen hebben. Maar Lifelines bestaat inmiddels natuurlijk 20 jaar. En dat betekent dat het cohort waar we initieel mee zijn begonnen, dat veroudert langzaam. Dus we hebben ook die nieuwe jongeren aan de onderkant weer nodig om echt een volledige levensloop te kunnen volgen.
14: Het weer even wennen, Juster, voor de bemanning van de Witte Zwaan. Het historische schip van Willem Barents. Het schip had voor het eerst zo'n jaar het Rommelsap voor opzocht en het zielproeven die in Boppe de Waardeiland. De meeste crewleden hebben wel zielondervinding, maar zielen op een authentiek schip, zoals die Witte Zwaan, dat is toch wat oors, zocht ex-skipper Jacob Dam.
19: Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Ik heb het van tevoren genoemd als het is een avontuur. Het werd meer dan een avontuur, het is een belevenis geworden. Een sensatie. Geweldig. En als ik de mening van heel veel van mijn collega-vrijwilligers verwoord, het was een feest.
14: De komende weekend is in Burger met die mospul Ik wil Libië te zien. Bij de energiecentrale in het dorp zit nou een grutte tribune. Speciaal voor het mospul. Joen is de eerste try-out, mijn publiek. Richter Boer van de organisatie Oer Ik wil Libië.
20: Het verhaal. Nou, het verhaal dat speelt zich aan in de jaren 80 in Engeland. Een groep gays in Londen krijgt contact met de meewerkers in Dorchester in Wales. En ze helpen koor, want ze zetten beide met de handen omheen dat ze net jongen worden. En zo komen ze bij elkaar. En dan mensen sjoggen dan wel hoe het verder gaat. Maar dat is de hoofdzaak van het verhaal. Ja.
14: En dan nog een bericht dat krek binnenkomt op de centrale Azië te richten van de griep in Rietstrook afsletten, omdat een vrachtwagenfamilie daar duizenden sipels verlenen had. De chauffeur is daar nog een heel eind terugrieden en die dikleid is vol mij hielen en stikkenrieden sipels.
13: Zo, dat is wel iets jonker, denk ik, of net?
14: Ik denk dat van Janke maat op.
13: Het is een tranentrekkend verhaal daar op de centrale as. Jacob Stelwagen, wie dat is maar het nijs van deze teasy. En was het nog wat in beeld zijn, dan kerst natuurlijk naar Friesland Joertje. Alle oeren en hele oeren buis op de televisie.
21: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maakt ze juist kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
22: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
23: Hoe kom ik je waai?
22: Of in die tij wekker had.
24: Hoe kom ik aan het werk?
22: Vragen die toe in toekomst keer.
25: Waar kan ik veel werk leren?
22: Vragen die praktisch binnen.
26: Hoe vind ik personeel?
22: En vragen des alle dagen mij omrinst.
27: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
22: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
28: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
29: Onderwijs.
30: My Erik Enema.
31: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: Zijn 50 mensen die in het vermogen in Dokkenmaai om de Walk into the Light tocht. Kuiri, wiels de zinnen opgiet. En zij waard om te denken vregen voor suïcide, voor dat probleem. Nou, dat verhaal, dat is dadelijk. Maar eerst zelfs het waarbrugd. Ja, Sibbele, een hele goede middag.
32: Een hele goede middag, Erik.
13: Nou, suiter gedaai hoor, hè?
32: Een suiter gedaai. En we hinden het ongekondigd.
13: Ja, dat is weer. Dat is weer.
32: Het is eigenlijk geen verrassing.
13: Nee, maar het is wel zoeter.
32: Het is zeker zoeter, ja. Nou, maar vanmorgen liet er eerst nog een glimpje van de zinnen, nou en dan, hier en daar. En wat opvoelt, dat weer de temperatuur. Die 18, 19 graden. En dat weer natuurlijk wel uniek, want dat jet in de nacht eigenlijk in september, deze periode, zo'n 15 hele graden werd.
13: Ja.
32: Maar fijn, het rijwetter is kalm en ik heb een paar wetterstanden. Kwaaien 2 mm, Schielge 4,5 mm, Lemmer 4,8, Iesbrechtum 6,1 en af en weer zit op 7 mm. En het is nog net droeg, het rijdt nog even droog. We zitten nog net aan de achterkant van de steuring, dat zal zo'n beetje heel waar jong gebeuren. Dus het bloedt nog zuterig omdat we het nog even wetten broeken. Nou, het wordt uiteindelijk jong verdroger. Vannacht hebben we opklaringen, ik een soort bewolking en kinderen buien vallen bij temperaturen van een 12 graden. En het kan wel wijzen, jong, dat nadat het rijwetter voortloopt, de wind tijdelijk even onroekt vanuit het noordwesten. En dat is uiteindelijk het einde van deze zuterige dag.
13: Ja, ja. En morgen was een zuterige dag of valt dat wat daar?
32: Nou, morgen dan is het oor zuterig. Het is morgen, eigenlijk hebben we morgen zinnen.
13: Oh.
32: Dat is mooi. En we hebben wat geld in de boppenloft. Als die vertelde dat het op stuit min 12 graden is op 4,5 kilometer hechten. En morgen de meerond is het op min 9. Dat is Kjeld in de Boppenlucht. En dat jou dus een aanleiding tot buien. We hebben morgen onstabiele dag, maar zinnen. Buien, soms mogelijk met klaptonger. En een nog en dan stevige wind uit het noordwesten. En die is dan matig, ontkrijftig en op het water soms 10 hut. En de temperatuur, ja, die bloedt op zandje 18 graden steken. Dus het is morgen een koele dag. Maar wel maar knipeigen van de zinnen.
13: Oké, okay. Nou, dat is wel heel stuk beter als het griezen zuidergewaar van Jorik, nou, natuurlijk. Dat vind ik dan. En de dagen night, dagen daarna, wat krijgen we dan?
32: Ja, nou op tongensje, dan krijgen we besieden van een regen van hege druk. Dat jouwt om dat het wat droger wordt. De winden wat daal jouwt. De temperaturen, mij behulp van die zinnen. Nou, een 18, 19 graden, we boeken winst. En mij een matige west-zuidwestenwind. Viel het al volle noffelijker om. Nou, op vreed, dan hebben we... Ik een hele aardige dij, geen verreinde dij, geen zuurige dij, maar er is een steuring in de buurt. En die kent toch nog wel eens even een buiken of wat lichter aan, Jan. En de temperaturen liggen best wel om de 19 graden heen. En als we er dan nog een dij...
13: Pak die sneeuw er even bij.
32: De positiviteit erin horen, want op sneeuw dan liggen het op stuit in ieder geval een 20, 21 graden. Wolken, maar ik zinnige perioden. En de wind houdt hem kalm uit het westen. Dus wat dat betreft sluiten we, ondanks de zuiterige dag van Joert, sluiten we positief al.
13: Hartstikke mooi. Zullen we dank u wel.
32: Gradien.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
13: Je bent natuurlijk een protoskwal dat kledingvoorschriften hielden. Korte broekjes, cropped shirts, slippers. Dat werd net verjaren. En er zijn zelfs squallen die zeggen van die kleding maar net aan hebben. Dan is er in Gouda een squalle, dat is de Goudse Waren, een VMBO-squalle. Die heeft na de zomervakantie nog strengere kledingregels invierd. Nou, dat levert zelfs een hoop discussie op. En de lokale politiek die bemoeit hem erin tussen, maar het gaat er eigenlijk om dat er de jongeren geen trainingspak, een joggingbroek of een voetbalshirt dragen, maaien of squallen. Als je op squallen binnen, zei de directeur, dat vinden wij vrij tieskleding voor op een bank. Het is geen passende kleding voor op school. En ik denk dat leerlingen de kleding iets on hebben, die maken het ik deel uit van het gedrag. Ze lees ik hier op de site van de NOS, als je 's ochtends nadenkt, ik ga naar school, dus ik doe geen trainingspak aan, dan helpt je dat eraan te herinneren welk gedrag dat erbij hoort. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat Kevel van Nijen, dat levert een hoop discussie op, want een van die benen zei, ik heb een spiekerbroek om, bink dan oors in mijn gedrag, had ik net een spiekerbroek on hebben, een orenbroek on hebben. Sportkleding, ik snap het wel. Die heb je op een sportvereniging op, on. En net op squallen. Nou, dat is een discussie die natuurlijk heel lang door is, die een heel soort kanten heeft. Maar ik dacht, er zit wel een plaat bij. Hoe kleden, ja, hoe passende kleden, hoe spiekerbroeken, hoe trainingspakken. Er is er een plaat bij betinken. Kleden vastschriften, net als op squallen, maar ik bedoel natuurlijk, heeft ze dat. Je maakt je een beetje fatsoenlijk laaien. En hoor ik maar net. Maar Kleer, dat is het thema van het slotstuk. Ik denk daar even hoe naai. Betink daar een plaat bij. En meld het even hier op 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of broek voor zelfs de app van Omroep Friesland. De leukste suggestie, die draaien we. Hoe de eind van dit onderwijs.

0: Wim van Dijk. De HA10. Dat is trouwens een viskot, Ruud Haas. Ziet in augustus, nu het 61, op IJsselmaar, van de kust van Makkum Vigiernes, bij Treien van de Fjouwer op Varinnen om het Libbenkaam binnen. Bij de visserijdagen in Haas van dit jaar, in augustus. 64 in Naidato dus, is er het een betinking west van dit drama. Mai dit veske, de HA10 dus, Wiebe van Dijk.
1: Onderwijs. Mai Erik Ellema.
0: Ja, van oorn hielp het hier trouwens aan 50 meisken toch Dokkum. En ze die in mij on the Walk into the Light tocht. Kuiri wil ze zinnen opgiet. Ze waat omtinken vregen voor suïcide. De meisken die mij roen wie een nijbesting en nijsten. Meisken mij eigen ervaringen en ik professionals. Jonna Kamstra van de stichting IFKE. Dat is de wolwezensorganisatie van Matthias Friesland. En Dante Bedeel vertelt hoe dit Walk into the Light.
2: Walk into the Light is eigenlijk een project van de gemeente Noord-Friesland en Dantwoordeel. En nog meer gemeentes eigenlijk, kijk, maar wij doen het nu in deze twee gemeentes. We hebben stilstaan bij mensen die denken om suïcide en ik mensen omheen.
3: Waarom is dat zo wichtig om dit elke keer weer te organiseren?
2: Nou, elke dag binnen 4 mensen in Nederland die suïcide plegen. En dat is best wel een groot aantal eigenlijk. En wij vinden dat het belangrijk is om daar echt met z'n allen stil bij te staan. Om eigenlijk gewoon hun te denken en om echt te laten zien van nou, dit onderwerp vind ik heel belangrijk.
3: Dit is net de eerste keer dat je hem dit organiseren. Hoe merk je hem dat je hem weer op die oren keren, hoe dat ontvangen wie bij die meesken, nou ja, die mij toch gewoon die kuier?
2: Nou, dat is wel een nieuw eigenlijk. Weer 50 ommeldingen. Meesken vinden het volgens mij wel heel mooi en belangrijk om hem uit te doen. En nou, het is eigenlijk gewoon een hele mooie dag. Het onderwerp is natuurlijk heel zwier, maar je herinnert aan het wel het lucht tegemoet. Dus een mini-day ontvangt wordt het heel goed ontvangen.
3: Wat wacht er dan al je tijdens die kuier?
2: Nou, vooral rennen. We beginnen eigenlijk in stilte. Dus het is volgens mij iets van 12 kilometer rennen. En halverwege gaan ze eigenlijk nog iets van een optreden van een leuk artiest. En via de rennen we eigenlijk gewoon in stilte om nooit te denken en om onze gedachten eigenlijk goed te laten leren.
3: Is het eigenlijk wichtig om mij in oor dat gesprek om te gaan of dat juist net?
2: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Vooral als zelf ik mijn suïcide gedachten zit, of de denkt dat iemand mijn suïcide gedachten zit, word er maar iemand in gesprek over, die een docent of een POH of wie is ik maar vertrouwst.
3: Jim toch vanuit stichting IFKE, ik mij, waarom vind je het vanuit Jim stichting zo wichtig om hier Joert onwijzig te wijzen?
2: Nou, omdat wij eigenlijk met alle inwoners altijd in gesprek gaan. Ik ben zelf jongerenwerker en daar is dus ik wil dat onder jongeren het onderwerp ik wil heel spelen. Dus wij vinden het heel belangrijk om hier zelf onderdeel van te wijzen. En daarna willen wij nooit erin, ik nog een stukje nooit zwaar.
3: Nou, erin, nou, je maakt nog een maasbrochtje met de hele groep. Hoe zit dat er een beetje uit? Is dat een beetje een mooie afsluiting?
2: Ja. Nou, ik wil u verwoord. Het is de eerste keer dat ik mij doe, maar nou, ik neem ons verwoord. Ik ben 50 deelnemers, volgens mij meer dan 50. Ik denk dat het een heel mooi gesprek achteruit wordt.
4: Ik ben Renette Jansma-Hiemstra en ik ben kerkelijk werker voor jeugd en jongeren binnen de Protestantse Kerken.
3: Jo, rinne je Joet mij, on the walk into the light. Waarom vind je het zo wichtig om je Joet onwijzig te wijzen?
4: Ik vind het wichtig omdat je merkt dat er steeds meer jongeren twijfelen en moeilijk gaan. En ik, nou, soms op gedachten van zelfmoord of wat dan ook.

0: Je rennen straks een kuier van ongeveer 3 kilometer in stilte. Wat zullen dan trouw heen gaan?
1: Nou, ik ken mensen die of die gedachten hebben of daar uiteindelijk te kwart in hebben aan hunzelf. Dus daar zal mijn gedachten echt naar u gaan.
2: Ja, de Walk into the Light kuier van hem dus in Dokkum. Komende tongsie, dan is het Wrought Weed, de dag van de suïcidepreventie. Dan weer meer kuiers, onder andere op het Jereveen, Drachten, De Lemmer en in Burgum. Ja, en dan zei ze er altijd bij, en dat dacht ik nou dus ik. Tinkston zelfsdering of Kerstien, die daarom denkt. De kerst vergeet Belly, maar je in treien. Dat is het gratis noemer voor dit soort zaken, ja. Muziek nou. Voor de Bengals. En de Fleurs, hè? Hier in Onderwijs. En dadelijk is als het plaat hier bij het slotstik, het verhaal. Dus hoe de kleren die je dragen maaien op school. Maar eerst Manic Monday, op Teasy.

0: slotsteek van
1: Onderwijs.
2: Ja, ik dacht natuurlijk, er is valt een plaat te bedenken bij het verhaal. NOS die had dat nooit op de site staan. En de squallen in Gouda die de trainingspakken en joggingbroeken op squallen verbieden. Dat doe je maar op een bank. Dat doe je maar thuis of dat doe je maar in de sportsquallen. Maar dat doe je net dat je een squallen had hier. Een trainingspak, een joggingbroek of een voetbalshirt. De band van de Goudse Waarden in Gouda. Die mag je de kliënt net meer draaien. De VMBO-squallen het strenge regels inviert voor de kliënt die droegen weer op squallen. En ja, dat levert zelfs een hoop discussie op. En dat snapst, want van voor en van tjen is wat te zeggen natuurlijk. Wat werd het mij natuurlijk vooral om gong, is wat voor plaat moeten we erbij draaien? Nou, we hebben heel veel leuke suggesties binnenkrijgen. Dank je wel, daar werden voor natuurlijk. Even zeggen, Lieuwe Sangers die zei Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ik denk dat een reden voor het probleem is. Even zeggen dat ik hier wat meer ben. Sharp Dressed Man, Aten Venema zei dat noemen van ZZ Top, die mij hem draaien. Even kijken. We Don't Need No Education, zong Pink Floyd in Another Brick in the Wall. Dat soort draaien, maar dat zei Volkert. Even zeggen. Wie ben die Team Erik? Dat is Jan Jaap. En die zei het een obscuur noemer. Sportsfan van de Tubes. Ja, ik ken die Amerikaanse band nog wel. Dat was wel een sensatie. Als

0: Daar filmpjes van Serks. Evgen, Be True to Your School, zijn Ida van de Beach Boys. Teun Woudwijk, die komt maar de dedicated follower of fashion. Lewis Hyde, Forever in Blue Jeans. Net van Neil Diamond, maar ik ken het noemer vol. Menkes Koister, die had nog wel een orensuggestie. Die site van Eric Clapton, Wonderful Tonight. En waarom dan? In dat versje zongt hij. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. Dat klopt. Die is overigens net als kwalen trouwens. We zijn Dr. Hoek in de Medicine Show. My baby makes her blue jeans talk. Komt ik Jelle Senior mij. En we zijn School's Out van Alice Cooper. Wordt je ik nog gesuggereerd. En een prachtig noemer. Gladbags and Handrags van David Bowie. Nou, hij is van een oor, volgens mij. Maar Marit Zwart komt met het versje. Dat is een fantastisch versje. Maar ik heb uiteindelijk kiezen voor een oren in, en dat is Joerts.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dat is eigenlijk heel toepasselijk, want het gaat net alleen nog hoe clean, maar het gaat ik oor squallen. Gerrit Krikker komt maar de suggestie. En dan komt ze inderdaad bij dit prachtige noemer uit de jaren 80, denk ik. Ja, zeker. We hebben toch al een voorschot op die wieken van de jaren 80, die nieuwe wieken, hier bij Omroep Friesland en Maite Maitjen is. Here's Madness, Baggy Trousers. Ik wens je nog een hele mooie TZ. Hier is je ervan. Hier is je even van Madness.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Nooi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Great. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
22: Noordwien.
23: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze Tiesjonne. Ja, ja, we zijn er hier weer ons zo roeren, zoals alle werkdagen trouwens. En ja, bloed er lekker bij van muziek uit deze provincie. Of van mensen die een duidelijke link hebben met Friesland. En dat hield zeker van Katie Kos, opgroeit op het JRVM. En een tof noemer vond ik zelf in ieder geval, mijn killer. Dit is ook een tof noemer, Daisy Bell, mijn studio Maas. En als ik

Famous Last Words, zoek haar Sizzewolle. Oh, nee dan. Ja, gewoon het eind van een machtig nummer. En dat wie Simon van Beeldstar, die je hem qua zang. En dit is eigenlijk een project van Daisy Bell. En ja, geweldig. Tegen mijn studio Maas hebben ze dit trouwens geproduceerd. Had ik mijn eigen wat sluts. En een spark. Ah, oh, wat een stangeres. Altijd. Alles. Alleen.

0: fantastische zangeres. Het Engels, het Friesk, leidt haar even goed. En een spark of twol en een vonk. En altijd alles al in. Ik zag regelmatig mooie opnames van haar verschijnen op internet. En ja, die meid wel eens, yes. Echt een hele goede stem. En een spark, ze wordt te vinden trouwens ik op de streamingsdiensten. Popronde komt er waarom dat ik jou toe trouwens. In oktober zult al je de plak vinden. Maar dan ben ik een aantal Friske artiesten. Of misschien met Friske roots. Of dat je een tiertje wennen gaan. Die het loon inginnen. En Thijs is een verhaal. Mooi. Ja, nieuwsgierig en boeiende artiest vind ik eigenlijk. T-A-Y-S. En je had er toer De Franse.
1: Feelings

Ja, ja, nieuwsgierig talent. Thijs, ja. Git het land toch mij de popronde en Git hier mij de Franse. We gaan even rond, nee. Het Friestalige, Gerberich van Dekken. Ja, het is heel ooit. Wat we beter keer.

Dat is de hem. En dat tof noem ik trouwens. Gebrek Verdekken en dat zal ooit. Wil wij beter gaan. Ja, dan ben je optimistisch van haar, toch? Nou, ja, dat geldt net helemaal voor de dame wat zij op dit tijd mee op tour is. Dolly Parton. Tenminste, haar hele vaststelling is daarom heen gebouwd. Dolly is dat meer. Dus ja, dat is wat minder positief natuurlijk. Maar wel mooi verteld. Het verhaal, toch? Gebrek Verdekken. Orlando Zaterdag, week even bij de EP-presentatie van Laguna. Artiesten Bente Hout, wij dat in Weiden. Prachtig mooi, sfeervol popalbum ze maken. Ze hebben het in de alternatieve hoek. In het voorprogramma is die deze, Immen, Klasine Hanigsma en de Frieske Sad Song.

Immen en de Friske Sad Song. Het is in ieder geval een heel kalm nummer. Het is wel rustgevend. Ja, nee, het mist mij toch, maar het is een wat jestige dij. Harkes naar Noord-Wien, het is Tiesje. We hebben zo'n oren nog mooie Friske platen van hem kleren staan. Soms Friestalig, Engelstalig, maakt u al in het volle uit. En ja, het verhaal van Reboelie is nog net heel nauw verteld. Vind ik Klaas Hietse Spoelstra, want die had namelijk het initiatief nam. Deze, ja, oud fan eigenlijk van die Friestalige band. Om een inzamelactie te horen bij Tresor. Om daar een soort van archief van om te lezen. Dus, hast nog spullen van Reboelie te lezen. Van t-shirts, kaartjes, posters, wat dan ook. Meld je dan op 9 september in Tresor hier in Liao. Tussen 12 en 4 uren. En dan is de grutte Reboelie daar. Ik ben Rek. Om wat anekdotes te filmen, dus daar hebben we heel nieuwsgierig naar. Reboelie. Ja, ik kan wat van mezelf draaien, maar ik vond dit wel een hele aardige. Katie Fox had namelijk het nummer Maria covered. Het is wel aardig, want Sietse van Essen zit daarin. Ja, en Sietse van Essen zit natuurlijk in het set in het Dokkum-lokaaltje. Wie met klinkhamer op een paard. Ja, hij is die nummer bekend. Dat is een hele grote fan van Reboelie. Ik vind het wel mooi dat hij nou hier letter toch een van die nummers van Reboelie covered had. Prachtige uitviering dit trouwens. Maria, 9 september, Tresor. Net stenen, maar erheen. Als het zeker ik nog wat van Reboelie Jerwost of als we het in de kast haast nog van.

uitviering van Rebulius Marije Maria. Ken je die fax weer, de uitviering van... Ja, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Tignontje stemmen, zet ik hem er even bij. De grote inzameldij voor Rebulius. Ik doe de anekdotes, graag vertellen dan natuurlijk. En hast nog spullen van Rebulius, op welke manier dan ook. Lever je het dan in, want dan komt het een prachtig plakje interessant. Tignontje september tussen 12 en 4 uur. Nou, bij deze. Dan moet je toch bij een dame hier in jouw bij. Allison, never met.

Blackfire van het beeld Je ne sais pas. Ja, leuk nou. Dikke hit hier ze je mij. Prachtig verhaal van Blackfire. Die heel lang bestaan. Ruk maar wat reuniedingen door aan de wier. Dus ja, een mooi verhaal. Zit er wel op youtube.com/Noorderwien. En dan kist eigenlijk de hele skiertnis voor mij krijgen. Ik ga mooi één op één porteer daar. Mijn oerhoden, mijn Blackfire. Ja, we kennen wat nijer werk van Jacoba. Wie had het einde?

Jacoba en het einde. Jacoba is J-C-O-B-A. Zal maar eens schreeuwen. Jacoba. Nou, zoiets. Nou, goed, bij deze. We gaan even naar wat alternatievere klanken, denk ik, van The Attic Butterfly.

toffe band, The Attic, Butterfly. We draaien het in deze al leuk van Noorwien. Mooi, allebei hebben we op televisie trouwens. En 24/7 op internet. En je weet het, dit programma draait alles. Van alternatief tot troubadour. En ik wil eens wat jazzmuziek. Onder andere van Marius van der Brink. Friske Roots zit in New York, doet het geweldig. Hebben we hier een keer met de combo te spelen in de studio. Daar ben ik heel blij mee. Dit is een eigen opname die wij nu draaien gaan. En ja, onder het motto in Noorwien, jij gewoon alles. Ek de New York Knock. We hebben hem alweer. Hoi.

0: wieken bij Omroep Friesland.
1: Een wieken lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
13: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
14: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
15: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
12: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

slokje en bloed liever, maar wat sletten, ik ga niet tjoen. Ik ga niet yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerie. Alles is nou bonus,

mooie kwartement. Ik ga niet shoe, ik ga niet yet, of ik ga vergeten. Ja, dat is mijn mening, daar net zo volle taart. En nu wil ik net meer zo'n soort open jaren aan. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nog ik jong in tijd verlukt, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de Buttons, de Homecomputer en de A-Team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskeerlijk veld.
1: Twee jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele loon hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel 1. Dit weekend in Friesland-Dok.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Dus ben maar per ongeluk mijn hero paske. In de eerste kamer gooit. En dat is lastig. Want nou, kan ik je hield op helje?

verre. Als er is zonder kerren. En ik zit te denken, ja. Aan die vuilnisman weer een binnenboezem van zijn vuilnisjasken.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken is ik nog.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval, op 7 oktober, zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. Verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaat lid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral in zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Uit supporters die binnen dags welkom bij de wedstrijd van Cambuur, No Sneuntje en NEC. Ja, daar wordt de gemeente uit supporters net meer tastien nadat fans van Feyenoord mijn vuurwerk smieten hier in het stadion. Meerdere Cambuur supporters die rekken daarbij verwoenen. Voort van Oosten is burgemeester van Ljouwt. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er nou veranderd waardoor het nu wel weer kan?
1: Nou, Cambuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft ook gezegd, ja, naar aanleiding van die ongeregeldheden die plaatsvonden met de wedstrijd tegen Feyenoord, komt met het onverantwoord om de vorige thuiswedstrijd tegen Twente met uitpubliek te ontvangen, omdat er maatregelen getroffen moesten worden. En die zijn nu ook getroffen. Daar heeft men gisteren de driehoek, dat is de politie, het Openbaar Ministerie en ook ikzelf als gemeente burgemeester van op de hoogte gebracht. Dat zijn ja, zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten.
0: En wie betaalt dat net eigenlijk?
1: Nou, ik ga ervan uit dat dat Cambuur is die dat betaalt. Zover strekt mijn informatie niet. Het is ook gewoon niet de gemeente die dat betaalt. Het is ook de verantwoordelijkheid van Cambuur om in te staan voor de veiligheid in het stadion. En waar ik tevreden over ben, is dat Cambuur dat heel serieus neemt. En daar is ook alle reden toe naar aanleiding van die ongeregeldheden die we een paar weken terug troffen.
0: Nou, het zo net, dat houdt natuurlijk het vuurwerk in het vak. Het zorgt er niet voor dat het vuurwerk het stadion niet inkomt.
1: Nou, in principe, naar wat ik begrepen heb, zou dat net. Maar voor de precieze informatie zou u zich tot Cambuur moeten wenden. Maar dat net is op een bepaalde manier tamelijk dicht geweven, als ik het zo mag zeggen, waardoor de kans zeer groot is dat als je toch nog vuurwerk mee naar binnen zou weten te nemen, want alles is er natuurlijk ook op gericht om te voorkomen dat überhaupt vuurwerk in het stadion komt, want dat is daar gewoon verboden. Maar dan heb je een hele grote kans dat het terugkaatst in je eigen publiek, en ik mag toch aannemen dat men dat niet wil.
0: Nee, nee. Waar ligt de grens eigenlijk bij zo'n wedstrijd? De grens als het gaat om dat vuurwerk. Wanneer trekt u een streep en zegt u, nou, nu is het echt genoeg?
1: Nou, dat zul je elke keer per wedstrijd ook moeten blijven wegen. Als het gaat om welke maatregelen zijn nodig om een wedstrijd op een ordentelijke manier te organiseren. Wat ik vind is dat het een veilige en verantwoorde plek moet zijn, het stadion, om mensen te ontmoeten en te kunnen ontvangen, of dat nou uit- of thuispubliek is. En daar was echt werk aan de winkel. En dat werk heeft Cambuur nu verzet. En we hebben als politie, Openbaar Ministerie en ik als burgemeester gezien dat men daar echt effort in heeft gestoken. Maar we zullen dat wel heel nauwlettend moeten blijven volgen. En ik wil ook later deze week of later deze maand ook nog met de KNVB doorpraten om ook te horen wat de KNVB kan betekenen. Ook voor een club als Cambuur, om Cambuur ook te helpen. Of na te denken welke andere maatregelen zou je nog kunnen treffen, of welke ideeën zouden denkbaar zijn in den breedte als het gaat om een veilige voetbalomgeving. Want daar was gewoon geen sprake van een paar weken terug in die wedstrijd tegen Feyenoord. Dus daar is nog steeds wat mij betreft werk aan de winkel.
0: Maar er is niet één criterium wat u kunt noemen voor de volgende wedstrijd waarvan u zegt van dat is een streep, als we daar voorbij gaan dan houdt het op?
1: Nou, die criteria die hebben we al benoemd. Daarvoor hebben we ook een stevige vergunning afgegeven. Dat betekent dat Cambuur moet instaan voor een veilig en verantwoord stadion om mensen te kunnen ontmoeten, om mensen te kunnen ontvangen. En dat betekent dat je dus geen vuurwerk naar binnen mag nemen. Dat betekent dat er geen rotzooi het veld op mag worden gegooid. Dat betekent dat er maatregelen zijn rondom fouilleren. Al dat soort maatregelen die zouden moeten worden genomen. Daar heeft Cambuur voor in te staan. En Cambuur heeft ons nu meegenomen in hoe men dat precies doet en welke aanvullende maatregelen nodig zijn. En we zullen dat blijven volgen. Ja, kijk, in de hypothetische situatie dat er weer een situatie misgaat, dan hebben we dat opnieuw te wegen. Maar de inzet is er nu natuurlijk opgericht dat dat ten maximale zou moeten worden voorkomen.
0: Ja, de vorige keer raakten meerdere Cambuur supporters gewond door dat vuurwerk uit de hoek van Feyenoord vandaan. Weet u eigenlijk hoe het gaat met ze?
1: Nou, ik heb een aantal slachtoffers zelf ook kort gesproken. Cambuur had een bijeenkomst georganiseerd. Ik vond het heel goed dat men dat heeft gedaan om contact te hebben met de slachtoffers. Dat zal via Cambuur mogelijk ook nog ongetwijfeld nog een vervolg krijgen. Het is heel verschillend. Met een aantal ging het op dat ogenblik relatief goed. Er was wel een flinke schrik. Maar met een aantal was wel degelijk ook een hele stevige schade ontstaan. En ja, dat is gewoon vreselijk. Niet alleen verdrietig, maar ook heel ernstig dat het überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.
0: Ja. Ja. En dat besluit om uitsupporters om die te weren. Kunt u mij eens meenemen in dat besluit? Hoe vormt u dat precies? Hoe hakt u de knoop daardoor? Was dat moeilijk?
1: Nou, dat op zichzelf niet. Want wat ik moest vaststellen was dat het natuurlijk helemaal misgegaan was met de wedstrijd tegen Feyenoord. En Cambuur zelf ook aangaf, ik heb dat meen ik in vorige uitzending ook wel verteld, of bij collega's van u, dat Cambuur zelf ook aangaf het niet te kunnen organiseren met uit publiek een volgende wedstrijd. Dat was de wedstrijd tegen Twente. En ja, dan is het heel simpel. Dan kun je dat dus ook niet laten plaatsvinden. KNVB-regels zeggen dan klaarblijkelijk dat het niet de club zelf kan zijn die dat besluit moet nemen, maar een derde, te weten de burgemeester. Dat vind ik overigens apart, dus ik zal dat bij de KNVB nog opbrengen. Want ik vind het heel raar dat wanneer je in je eigen huis iets niet op een goede manier kan organiseren, dat een ander, te weten de burgemeester, moet zeggen, nou dan is die ander niet welkom. Vind ik een vreemde figuur, maar Allah. Niettemin, het besluit moest worden genomen en daar loop ik natuurlijk ook niet voor weg. En dat hebben we dus ook genomen in afstemming met elkaar. En dat heeft in die zin dus ook goed gewerkt, want de vorige wedstrijd is zonder ongeregeldheden in het stadion plaatsgevonden. Ja, en nu is het zaak aan Cambuur om te laten zien dat het opnieuw kan organiseren in het stadion.
0: Zit u komende zaterdag, dat is dus Cambuur NEC, zit u dan zelf ook op de tribune in het stadion?
1: Ja, zeker. Om 9:00 begint het. Het is een dagje eerder. Het was aanvankelijk op zondag, maar het is naar zaterdag verplaatst. Dus ik ga de wedstrijd bekijken.
0: Voort van Oosten, de waarnemend burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Hartelijk dank voor uw toelichting.
2: Alles wat je op dag mist, hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Sportclub Cambuur het besluit een grut net woppen en om het uitvak heen te pleersen na het vuurwerkincident, maar de supporters van Feyenoord. Dat het waarnemend burgemeester Voort van Oosten van Leeuwarden van Mol bekend maken. Komende weekend zal de club supporters van het simpartij NEC verwelkomen uit Nijmegen. Verslag jouw Geke Leenstra zocht een aantal Cambuur supporters op om te jaren wat ze eigenlijk van deze maatregel vinden.
5: Geweldig, want ik heb ook een enige tijd geleden ook in het vak gezeten. En toen waren er ook rellen en er kwamen er allemaal van die vuurballen naar ons toe. En toen werd de boel ook afgezet, dus daar ben ik voorstander van.
6: Wat vond u ervan om daar daarnaast te zitten?
5: Niet erg prettig. Dus wij zijn weggegaan en de politie was op het been. En nee, dat vond ik niet leuk.
6: Er komt het weekend en dan zijn er weer uitsupporters toegestaan bij de wedstrijd van Cambuur. Hmm. En er wordt een grote net geplaatst op het uitvak. Wat vindt u daarvan?
7: Ja, geschiedenis herhaalt zich denk ik een beetje. Hè? We hebben het ook al eerder gehad. Ik denk dat je grotendeels gewoon moet proberen die Johnny's gehaald wat te mijden. Er komt nogal wat uit Rotterdam en Den Haag natuurlijk. Ja. Helaas denk ik dat je ook misschien het familievak niet op die plek meer moet hebben, gezien de tijd waarin we leven. Het zou natuurlijk niet moeten kunnen. Je kan met zo iemand als haar kun je eigenlijk niet met zo'n vak doen, omdat je met Mongolen te maken hebt die aan de andere kant zitten. Die leven voor de club, hè? Ten koste van alles. Dus ja, dat er wat moet gebeuren, denk ik wel dat inderdaad helaas moet.
8: Mening is niet helemaal objectief, maar als het nodig is, is het nodig. Ik bedoel, er is altijd wel ellende de laatste tijd. Elke wedstrijd bijna.
6: Wat vind je ervan dat ze een grote net gaan plaatsen op het uitvak? Denk je dat dat beter is?
9: Nou, ik vind dat niet echt eigenlijk. Nee.
6: En waarom niet?
9: Ja, ik ben daar niet echt van.
6: Waarom ben je daar niet van?
9: Nou, ik heb liever gewoon normaal voetbal en dat gewoon een beetje normale sporten zeg maar zijn.
7: Ik weet het niet, lastig te zeggen. Ik weet niet in hoeverre ze nog vuurpijlen of dingen kunnen gooien. Het hielp toen wel redelijk met die bierflesjes toen, hè? Met die blikjes. Maar ja, het zit hem in het groepsgedrag, joh. Het is, mensen voelen zich heel stoer en tof met elkaar. En dan, niet te veel om handen. En dan met z'n allen lekker voor de club even gek naar het noorden. En dan krijg je dit soort taferelen.
6: Denkt u dat supporters zich veiliger zullen voelen als er een grote net
5: had? Ja, dat denk ik wel. Ja hoor, ja.
10: Oh ja, weet je, ik denk, misschien voelen ze zich een heel klein beetje veiliger. Maar ik denk dat ze de rotte appels gewoon eruit moeten halen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want het kan gewoon niet zo.
7: Stuk vuurwerk wat daar gegooid werd, wat voorkwam. Ja, dat moet toch bij een fouilleeractie ook al boven komen. Maar ik ben geen specialist, ik ben geen suppoos. Dus ik weet niet hoe ze dat doen. Misschien stoppen ze het wel bij hun geslachtsdelen of weet ik veel wat in. Maar we gaan zien of het werkt, ja of nee.
6: Denkt u dat het een goede maatregel is dat die ze nemen als Cambuur?
10: Het net bedoel je, goede, ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja, het is toch iets wat veiliger gevoel. Maar ja, ik denk niet dat het helpt. Ja, het helpt wel, maar niet... de rotte appels moeten eruit gehaald worden. Als die eruit zijn, dan denk ik dat het helemaal goed komt.
7: Maar wat helpt, ja. Dat zou moeten blijken. Ik neem aan dat ze zoiets simpelweg kunnen testen. Je kan er een hek voor hangen, iets gooien en als het terugkomt, ja. Het zou op zich ook wel mooi zijn als dat op die manier zichzelf oplost natuurlijk.
4: Ja, dat is ik nog eens een keer een idee. Nou, ik praat van u, sorry, maar de kern van Cambuur, de supportersvereniging van Cambuur. En Vrege Maarten van Tuinen, zal dit helpen?
3: Dat er iets moest gebeuren, dat was natuurlijk wel duidelijk. Er zijn nu, net is nu daar gekomen en ik ga er eigenlijk vanuit dat dat nu eindelijk... Ik kan er een kruiken is.
4: Ja, en dat, ja. Dat is ik wat je moest kennen van Cambuur willen. Dat heb ik op je site zetten. Hè, want na die wedstrijd in Feyenoord. Ja, wie wil natuurlijk dat het staan uit vierde koer. Dit maakt dan de oplossing wijzen, liep het mij. Hè?
3: Alle goede bedoelingen ten spijt. Ik weet dat Cambuur er heel veel aan heeft gedaan hoor, aan de voorkant. Er hing natuurlijk net niet volledig voor het uitvak. Zoals je bij eigenlijk alle Eredivisie clubs wel ziet inmiddels.
4: Ja.
3: En dat is nu gelukkig wel het geval. En het is helaas niet anders. Maar de veiligheid van supporters staat natuurlijk altijd voorop. En het is, ik denk, hierbij je gewaarborgd, ga ik vanuit. En het is ook weer mooi dat het dus ook uit het publiek kan komen.
4: Ja.
3: Dat komt dus.
4: Ja, precies. Nu is de eerste wedstrijd, dan werd mij dat naar één net. En mij UT-supporters. Het zien supporters, dat is voor de sfeer natuurlijk belangrijk. En Taglik, ik dacht ons van net, ik heb nog net zoen, maar ik heb een view appeal, kan toch ook dwars toch in, hè?
3: Ja, ik moet zeggen, ik was erbij natuurlijk tegen Feyenoord. En ik stond letterlijk aan de overkant. Dus ik zag er wel wat doorheen gaan. Maar ik zag ook dat het net wat aan de zijkant hing ook wel echt heel veel heeft opgevangen. Ik weet niet wat voor net er hangt. Of het hetzelfde materiaal is of niet. Geen idee nog. Dat zal moeten blijken. Maar ja, dan als je ervan uitgaat dat er de vuurpijlen weer meegenomen worden. Ik denk en hoop dat zover überhaupt niet komt. En als er wel één doorheen glipt, dat hij wel onderschept wordt.
4: Ja, ja.
3: Er zijn natuurlijk ook meerdere maatregelen genomen, hè, los van het net. Welke dat zijn, weet ik eerlijk gezegd ook nog niet. Maar we gaan er wel vanuit dat het nu veilig is en het vuurwerk tot verleden tijd behoort.
4: Ja, ja, als je dat aan de voorkant voorkomen wil, dat de vuurwerk meenomen wordt, dan zou je zich beter fouilleren, Mate. Gebeurt dat nou, Dingste?
3: Denk ik wel, maar ik moet zeggen, ik vind het ook heel lastig om te zeggen. Want als supportersvereniging hebben wij daar geen rol in. We weten natuurlijk wel, omdat we zelf ook naar het zijden gaan. Of festivals bijvoorbeeld. Als er 700 man ergens komen, of 500 bijvoorbeeld. Dat is dus tegen Feyenoord ook gebeurd in Den Haag en Vitesse vorig jaar. Dan zal er eens wat doorheen glippen. Ik ga ervan uit dat iedereen hiervan heeft geleerd. Dat er strengere maatregelen zijn. Hoe dat precies gaat, ja, nogmaals, dat vind ik lastig zeggen. Ik weet wel dat er iets gebeurt, maar dat weet ik niet.
4: Zei Maarten van Tuinen, dus hij is voorzitter van de kern van Cambuur, de supportersvereniging. Komende sneeuw speelt het Cambuur dus die thuiswedstrijd in NEC. De wedstrijd begint om 9 uur. Verslag daarvan is Buus Live The Adden. Op de radio.
11: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
12: De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Voor het eerst in 20 jaar kennen mensen werd mij dwan onder het grootschalige gezondheidsonderzoek Lifelines. De groep wordt uitbreiden met een nieuwe generatie deelnemers uit Friesland, Grijnsland en Drenthe. Maar daarvan moet ze wel familie wijzen van een bestaande deelnemer en net ouder wijzen als 40 jaar. Ze willen de onderzoekers en de soms van een jongere generatie volgen, omdat de bestaande groep zelfs heel iets ouder wordt. Friske deelnemers worden op dit tijd bij Kusterk in Leeuw testen terug Lifelines. Verslaggever Johanna Brinkman spreekt daar met wetenschappelijk directeur Debbie van Baarle over waarom ze deze nieuwe generatie zijn nedergaven.
4: Nou, uiteindelijk wil Lifelines natuurlijk data verzamelen die breed impact kunnen hebben. Dus ook op jongere generaties en inspelen op relevante dingen. En die spelen natuurlijk ook bij de jongere generaties. Maar Lifelines bestaat inmiddels natuurlijk 20 jaar. Nou, de gemiddelde leeftijd was destijds 40. En inmiddels is de gemiddelde leeftijd dus 55. Kan ook door uitstroom komen. Maar er is echt aan de onderkant een impuls nodig.
5: Willen jullie dan ook kinderen onderzoeken?
4: Zeker willen we ook kinderen onderzoeken. We doen ook al vaak additionele studies bij kinderen. En er is ook een kindercohort Lifelines Next. Maar ook kinderen zijn heel belangrijk, ja.
5: Maar die kinderen moeten wel weer familie zijn van de deelnemers die nu al 20 jaar meedoen.
4: Ja, wij zoeken familieleden van huidige deelnemers. Dus dat zijn kinderen, kleinkinderen. Dus er kunnen ook nog een generatie daaronder zijn. Broers, zussen, maar ook partners. Want het gaat om familiebanden. Daar kun je natuurlijk erfelijkheid onderzoeken. Maar in families en gezinnen kun je natuurlijk ook heel veel andere dingen onderzoeken. Sociale verbanden, maar bijvoorbeeld ook voeding, et cetera.
5: En wat willen jullie daar dan uithalen?
4: Nou, uiteindelijk willen we natuurlijk kijken wat bepaalt nu hoe iemand gezond ouder wordt. Want dat is wat iedereen uiteindelijk wil. We willen oud worden, maar wel in zo goed mogelijk gezondheid. En dat kunnen we uit allerlei data en onderzoeken halen die we verzamelen binnen Lifelines.
6: Ik ga nu de bloeddruk meten. Dus... Ze komt nu, mijn arm komt, ja, er komt iets straks omheen. Het is niet pijnlijk of iets dergelijks.
5: Betske, dat doet al 20 jaar mee on Lifelines.
6: Klopt.
5: Wat had het in ontnota gebracht?
6: Dat je weet hoe het met je gezondheid staat. Ja, tot nu toe was het gelukkig altijd goed. Maar dat je dat weet, dat is wel heel prettig. Ja, dus dat heeft het gebracht. Dus een stukje rust ook. Bijvoorbeeld cholesterol of je bloed wordt dan ook wel getest. En, nou, dat je weet van oké, niks aan de hand. Hè, dus ik hoef daar verder niks mee. Dus dat is gewoon een prettige gedachte.
5: Dus het is wel blij dat je iets die opjoen hast voor Lifelines.
6: Ja, zeker. Het is 20 jaar geleden dat het begon, dus toen was ik 30. Ja, dus ik vind het goed inderdaad dat er nu weer jongere mensen inderdaad aan mee gaan doen. En dat ook die weer gevolgd gaan worden.
5: Binnen er ook bij jou in de omjouwing of familie, jonge mensen, waarvan je denkt, die willen je misschien wel om mij doen?
6: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dan even aan een tante zeggen van mij, die echt met gezondheid bezig, met sporten, met voeding. Ik denk dat zij het heel prettig zou vinden dat het ook nog gemonitord wordt. Dus op een professionele manier. En je doet het ook voor de wetenschap. Hè? Dus dat er een tijdlijn komt van gezondheid van mensen. En dat daar gezien misschien kan worden van... iemand heeft een bepaalde ziekte. Wat is het verloop geweest? En daarvoor, hoe leeft iemand?
5: Hoe willen jullie dan de jongere generatie juist hier naartoe trekken?
4: Ik denk dat we daarvoor ook sociale mediacampagnes proberen op touw te zetten. Om ook de jongeren te krijgen. Maar ik hoop heel erg dat hun familieleden die positieve ervaring hebben bij Lifelines. Zeggen van doe mee, want dit is belangrijk voor de wetenschap. Maar je kan je ook heel goed voorstellen dat de huidige generatie tegen heel veel andere dingen aanloopt en uitdagingen heeft die de oudere generatie helemaal niet hadden. Dus het is echt super interessant om ook de jongere generatie te volgen.
5: En hoeveel nieuwe deelnemers kunnen daar straks meedoen?
4: We hebben plek voor 16.000 nieuwe deelnemers. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt. En dat gaat ook voor ons wel natuurlijk een hele grote exercitie zijn. Maar wij zijn er helemaal klaar voor.
3: Een bijdrage weer dat van verslaggever Johanna Brinkman.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Een delegatie uit Haas, het Vriendenwieke, een bezoek bracht aan Oekraïne, aan een stad in het westen van dat land. De delegatie uit Haas is hier onder leiding van de burgemeester van diezelfde stad, Ina Sjerps. En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ja, u kwam niet met Patriots en met drones. Wat deed u daar eigenlijk?
7: Nou, ik ben daar om te beginnen een steun verlenen aan morele steun aan deze stad en aan de bewoners. Maar meer dan dat, wij hebben afgesproken dat we kennis gaan uitwisselen. En de burgemeester van deze stad is een hele ambitieuze en energieke burgemeester. En hij wil heel graag zijn stad moderniseren en onder andere op het gebied van afvalbeheer. En nu hebben we in Friesland Omrin als een top afvalbedrijf dat heel hoog scoort op recycling. En daar is hij zeer in geïnteresseerd. Mm-hmm. Dus hij wil graag via ons en Omrin ook zijn eigen stad vooruit helpen en kennis uitwisselen op dat gebied.
2: Ja, oké. Okay. Harlingen is een van de 10 Nederlandse gemeenten die deelnemen aan een samenwerkingsprogramma met de ondersteuning voor Oekraïnse steden. Met kenniservaring en ook praktische hulp. Die praktische hulp is dus eigenlijk, of de kennis is eigenlijk vooral de kennis die jullie hebben met de REC in Harlingen, stel ik me zo voor.
7: Nee, niet zozeer de REC. Nee, het gaat om een programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die willen graag de Oekraïne helpen om zich voor te bereiden op de terugkeer van Oekraïnse vluchtelingen. En voor een deel zal dat ook betekenen dat steden of gemeentes in het westen van Oekraïne meer inwoners krijgen. Hè? Want op dit moment ligt er natuurlijk in Oost-Oekraïne veel in puin. En het zijn dus 10 steden in het westen van Oekraïne. En zij willen die steden helpen om zich voor te bereiden met de hulp van Nederlandse gemeenten. Wij zijn daar één van. En er zijn dus thema's uitgekozen die besteden op die gemeentes belangrijk vinden om hun stad te versterken. En de burgemeester van Tjordkiev die is in het bijzonder geïnteresseerd in een verbetering van het afvalbeheer. Mm-hmm. En wij konden dat, wij kunnen hem denk ik daarmee helpen. Het gaat op dit moment niet om dat wij een afvalcentrale daar gaan bouwen. Dus daar hebben we het niet over.
2: Nee.
7: Hij is vooral geïnteresseerd juist in recycling en het hergebruik van materiaal. En hoe doe je dat nou? Hoe licht je bevolking voor? En hoe ondersteun je mensen bij het recyclen en sorteren van afval?
2: Je hebt dus ook gepraat over de terugkeer van inwoners naar met name het westen van Oekraïne, waar de oorlog wat minder hevig woedt en waar niet alles kapot is. Hoe is dat eigenlijk bij, want jullie hebben in Harlingen natuurlijk ook Oekraïners die jullie opvangen. Hoe is de bereidheid van mensen om terug te gaan? Willen ze graag terug?
7: Nou, wij hebben inderdaad iets van 120 Oekraïense displaced persons, heet het in Engels, in de VN-jargon. Dus mm-hmm. Mensen die niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Overigens hebben ze dat in Tjordkiev, de stad waar we waren, ook. Hè, daar hebben ze er nog meer. Zij vangen dus ook mensen op uit Oost-Oekraïne.
2: Ja.
7: En het gros van de mensen dat hier nu is, wil nu niet terug. Maar we denken wel dat op het moment dat het veilig is, dat ook wel weer kan veranderen. In het bijzonder de oudere mensen willen graag terug. Die kunnen hier niet aarden, die hebben heimwee, dat kun je ook begrijpen. Ik denk dat het voor jonge gezinnen strakjes ook wel een twijfel zal zijn van waar is mijn toekomst? Dan helpt het als ze op een goede manier terug kunnen keren. Want het is natuurlijk ook best wel gevoelig. Hè? Sommige mensen die hier naartoe zijn verhuisd, die hebben ze daar ook nodig. Dus het is ook een kwestie van helpen om dat proces goed te laten verlopen.
2: Maar u zegt het zelf, dan zou eerst de situatie daar veiliger moeten worden. En daar is op dit moment nauwelijks zicht op, hè?
7: Niet in Oost-Oekraïne. In Kiev en een aantal grote steden, in Tjordkiev zelf, is het behoorlijk veilig. We hebben wel een luchtalarm meegemaakt in de eerste nacht. Al heb ik alleen het laatste eindje meegemaakt dat het signaalloze alarm of alarm was afgelopen.
2: Mm-hmm.
7: Meegemaakt. En er waren wel, bleek achteraf, terwijl wij dus door van Polen naar deze stad reden in het donker. Waar bleken er wel achteraf dat er de drones boven of in de buurt van ons zijn vernietigd. Maar daar hebben we zelf niks van gemerkt.
2: Nee,
7: dus er is wel activiteit, maar die is niet zozeer op deze stad Tjordkiev gericht.
2: Nee, het is geen frontstad, om zo maar te zeggen. Nee, wat voor indruk heeft u sowieso overgehouden aan het bezoek aan Oekraïne?
7: Nou, het is een geweldig indrukwekkend bezoek geweest, waar we alle drie van zeggen, we hadden dit voor geen goud willen missen. In Tsjechië vond men ons wel dapper dat we er naartoe kwamen, maar dat hebben we zelf toch echt niet zo gevoeld. Ja, je ziet enorme veerkracht van mensen, maar ook enorm veel verdriet. De officiële plechtigheden waren op vrijdag, dat is de verjaardag van hun stad. En die werd heel, ja, toch met behoorlijk wat ceremonieel en werd die gevierd of georganiseerd. Mm-hmm. Op een heel groot plein stonden hele grote borden van wel 2 meter hoog, met de foto's van alle omgekomen militairen uit Tsjechië. En bij iedere foto stond dan een nabestaande of 2 of 3. Hè, er stond een oude moeder in het zwart of een jonge weduwe met een kindje. Ja, dan zie je die enorme foto en iemand ernaast staan, dat maakt ook enorm indruk. Maar wat ook enorm indruk maakt, is er stond een hele grote groep scholieren, middelbare scholieren, waarvan je weet, ja jongens, over een paar jaar zijn jullie misschien ook aan de beurt, hè? En hoe kijken die nou naar zo'n ceremonie?
2: Ja.
7: We hebben ook nog kaarsen gebracht bij de begraafplaats, waar al die foto's ook weer stonden van de mannen die omgekomen zijn, met andere vlaggen erbij. Ja, dat maakt wel enorm.
2: Dat is indrukwekkend, dat kan ik me voorstellen. Je hebt er nog een boom geplant, geloof ik, hè, in het stadspark.
7: Ik heb een boom geplant, in het stadspark. We hebben de Harlinger vlag gehesen. Ja. En we hebben ook een intentieverklaring getekend, dat we elkaar willen helpen met kennis en ervaring. En voor ons is het ook erg interessant om te zien hoe zij zich voorbereiden op een uitbreiding van de oorlog naar hen toe. Hè? Want,
2: daar houden ze rekening mee, hè?
7: Daar houden ze zeker rekening mee. Zij hebben ook een groot oud gebouw met hulp van de Europese Unie hebben ze omgebouwd tot kleine appartementjes voor vluchtelingen uit het oosten. Maar in de kelder hebben ze dan ook weer direct een noodschool gebouwd. Want in de nabijheid is een school, maar die heeft geen schuilkelder. Dus als ze dan toch aan het bouwen zijn, dan bouwen ze in de kelder meteen een noodschool. Hè? En dan ze hebben dan wel zonnepanelen, maar ze bouwen er ook meteen een heel batterijpark bij, zodat ze wat minder afhankelijk zijn in de wind.
2: Want de energiesector is natuurlijk een doelwit van de Russische raket.
7: Ja.
2: Komt er nog een vervolg op dit bezoek tot slot?
7: Ja, wij gaan sowieso zitten we in dat project van die 10 gemeenten. 10 Nederlands, 10 Oekraïense. Dat staat nog in de startblok, in de kinderschoenen. Dus wat of het ministerie daar uiteindelijk mee beoogt en of daar ook financiële middelen mee gemoeid zijn, dat weten we nog niet. Dat moet nog uitgewerkt worden. Eind van het jaar zal er nog weer een bijeenkomst zijn met die steden. En ik verwacht de burgemeester van Tsjechië dan ook weer in Nederland. En wij gaan met Omrin in gesprek hoe wij de kennis van Omrin ter beschikking kunnen stellen aan Tsjechië.
2: Oké. Interessant verhaal. Ina Scherps, burgemeester van Harlingen. Dank u voor het verhaal.
0: Alles wat je thuis mist hebben, nieuws tussen 10 en 11.
8: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De ijsfabriek van de Griek die komt in Orehon. Het bedrijf dat werd oernam trog weer Ribben Zuid, Zuivel uit Oerissel. En directeur Romke de Jong van het bedrijf op de Griek die docht een stapje waarom. En ja, we hebben al aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Een goeiemorgen.
1: Ja, dan is mijn vraag, ben je nou een riek man?
2: Nou, ik ben in ieder geval zegenen mij het feit dat het bedrijf Satrosset werd, dat we het opzet hadden laatste jaren. En dat doet me heel goed.
1: Want hoe dat kijkt zou kaam? Jij er al een plan om het bedrijf te verkepen? Of is het nou meer toevallig dat het zou doen is?
2: Nee, het is eindelijk zo binnen een tijd op Ziekwest om naar een partner om de groei wat te bestendigen. De les in ieder geval 3 of 4 jaar hebben we heel hard groeid. Waarin verdubbelingen per jaar geen uitzondering wien. Dat had natuurlijk een heel hoop impact. Ik op je organisatie dat je zo snel groeien. De verhoogt een soort. En eindelijk zeggen we ik al dat dit bedrijf het zo goed hier. Ja, dat het een heel soort kennis, kapitaal en ik kunde vreegt. Ja, en dat kregen we gelukkig nog steeds goed valkoor. Maar ik had je bedrijf zakkerd worden, ja, dan vreegt dat meer mensen, meer kapitaal, meer investeringen. Ja, en dan ging ik zeggen, wat is gewoon goed voor het bedrijf? En toen hebben we zocht naar een partner, dat ik een lange zoektocht ben, want dat had ik klikken. En uiteindelijk hebben we daar een prachtige partner, Yvonne, die u zich helpen kan om die groei die we nou hebben, om die vast te houden voor de toekomende jaren.
1: Want je leveren al alle grote supermerken in Nederland en 18 Europese landen ik nog eens, onder Amerika, China. Ja. Zit er nog meer groei? Zit dat direct nog in?
2: Nou, het zit in elk geval. Nederland is nou nog maar 10% van die omzet. Terwijl het een aantal jaren wie dat toch alles. Nou, zo je dat vooral op export zit. En vooral ik boet in Nederland. Zit nog een heel soort groei voor u. Amerika is eindelijk de laatste stap. We hebben nou heel hard gegeven. We de eerste winkels nou aanhekken binnen. En daar verwacht je nog een heel soort van volgend jaar. Maar überhaupt doet IS het heel goed in Europa en wie we u zwaaien. Dus ik vind het een kritiek heel Europa te vinden. En dat is natuurlijk wel iets om heel krutsk op te wijzen. Dus het zit een heel soort in export voor de takomneren.
1: En betekent dat dan dat jouw ISCO-maker al binnen? Of hoe bleef je blutsen bij het bedrijf?
2: Nou, ik had gelukkig de allermooiste titel nog die Mike had. Dat is gewoon tweede generatie IS-maker. En dat zal ik weer op de visitekaartje steen. Ik bedoel natuurlijk blutsen bij het bedrijf. Mijn passie leid ik bij het IS-meisje en het IS-ontwikkelen. Dus daar zal ik volop mijn dwanden bleuwen. Maar het is wel zo dat dit bedrijf ik naar een volgende fase geeft. En daarom had ik een directeur die daar volledig op zit. En ik bezig is met de integratie van beide IS-fabrieken en nou van de nieuwe eigenaar weer in Zuivel. Dus ik doe een stapje waarom, maar ik bloek gelukkig nog steeds belutsen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
1: Want nou bid ik dat de meesten binnen die harkje en die denken voor het dadelijk, hoe komt het maar die IS-kokarren, die bakfietsen?
2: Ja, dat is heel mooi, want dat is toch het aloude familiebedrijf waar we mijn paken, bakker, Harke de Jong, het Lippenhuizen mij begonnen is in San 40. Die ben ik boeten de deal-line. Dat is ik al een aantal jaar lean, ben die bedrijf en ik al splitst. Omdat we eigenlijk zeggen dat een IS-fabriek net zo vol te doen had met een logistiek bedrijf. Maar al die IS-karren die trot hele land in de flannen. Dus dat bedrijf dat bloedt gewoon in eigendom van mij en de familie. En dat we het verplaatsen in oordeel in de Griek, zodat ik wat meer ruimte weer vrijkomt in het bestaande pand, zodat de productie weer uitbouwt, wil ik hen.
1: Oké, en het is een familiebedrijf van zelfs. Als je denkt aan de jettere generaties, ja, wat hinde je van voen? Is dit een logische stap van het familiebedrijf?
2: Nou, het mooie is, de paak is 100 Ierben, dus wij denken nog steeds dat je mij een beer ijskoziette. Ik wil heel veel je komen kennen. Dit is een echte man op smaak, die hier het prachtige vorm, die koertische les hier en dan net meer Oceaan, dat er überhaupt wat groei in ziet. En mijn heid, nog ik dit echte jaren. Mijn heid is betiert, stopt als eigenaar, maar is wel altijd aanblauwen in werkzaam. Hij is ondertussen zondag, maar werkt nog 4 dagen in de week. Ik mij in de fabriek. En sterker nog, die keert ik gewoon terug. Dus dit week een mooi moment was voor hem. Ze zei van nou, misschien mag ik toch eens naar het inkoop pensioen. Maar die zei ik gewoon, ik hier nog een ronde mei. De zon zondag en de bloed ik gewoon aan. Dus dit viel ik heel mooi om dit jaren te doen aan mijheid.
1: Een logische stap dus voor de toekomst.
2: Ja, absoluut.
1: Mooi. Tegen dank, Romke de Jong. En ja, hoe stuur ik hem aan? Tocht ik ijskomaker, maar ik nog altijd zees, hè?
2: Ja, zo is het. Ja. Tegen dank.
1: Ijskomaker, Romke de Jong. Tegen dank.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
3: Ze praat Friesk, ze had een flinke dosis humor en ze filmt eens alles wat ze op een dag meemaakt. Van wat er op haar boad ligt om een winkel bezit in Frankrijk. Anneke de Vries die maakt er een filmpje van en die docht dat vooral op haar eigen wijze.
4: Nou, wij zijn even een dagje van Polen, maar prachtig, wat is die mooi net. Maar die machine is ook maar blauw water. Mem, moet die lekker genieten, ik bedoel. Wie doet je wat in het paradijske? Annet. Nou, je maakt al je een fijne dag. Doeg.
3: Schitterend, Anneke. Intussen is ze 25 kilo afval. En had ze tegen met haar partner een eigen oompak ontwikkelen. Slimmer, slanker. En nou helpt ze online ek oren om stapke voor stapke die kilo's kwijt te rijden. Anneke, een goeie middie.
5: Ja, hey, goeiemiddag alweer.
3: Hallo. Hoe is dat bij deze begonnen, die filmpjes op Instagram?
5: Nou ja, wij dachten van wij willen graag wat beginnen. En ik dacht, nou, ik heb wat vooral je, hè, wat helpen, steeds maar. Maar ja, hoe creëer je dat om een man? Ja, dat is aan social media. Dus toen dachten we van, nou ja, dan maken we dan maar even een filmpje meidje. En dat was natuurlijk wel super spannend. Maar toen kreeg ik er wat al wel leuke reacties op. Van, oh, is dat staan? Oh, dat wist ik net. En nou ja, dat motiveert natuurlijk weer.
3: Ja, ja. Precies. En ze maken het heel tiet van die filmpjes. Wat leest u al in je Shen?
5: Nou, gewoon het dagelijkse ding. Maar ik echt wel tips en trucs over het afval. Want daar draait het natuurlijk om. Mm-hmm. Alleen had ik daar vaak wat filmpjes... over wat normale dingen, door, ja, dat we toch echt altijd wel weer heel goed ontvangen op een of andere manier. Dus ja, dat is dan wel weer grappig.
3: Ja, want het is natuurlijk wel nieuwsgierig. Er is 25 kilo afval en dat is eigenlijk op die eigen wijze dien. Wat is dat voor wijze?
5: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is calorieën tellen. Ja, dat klinkt heel saai.
3: Ja.
5: Maar ja, het is gewoon wel weten, wat is er op een dag? En kun je daar onpassingen in maaitje? Wat leger in calorieën is? Ja, zo, dat is dan afvals en in een calorietekort iets. Want dat is de basis. Hè? Je moet in een calorietekort eten om af te vallen.
3: Maar is er een achtergrond hierin? Of is dit iets wat je gewoon zelf betocht hebt en wat voor jou heel goed werkt? En misschien daar terug ik van oren.
5: Nou, het is gewoon ik wetenschappelijk bewezen dat je een calorietekort eten moet. En ik ben het toch zelf mij begonnen. Van nou, ik hoor alles bij, maar ja, daar ben ik al je wel apps voor, die is daar al je voor downloaden kist. En gewoon even alles opschrijven. En toen ben ik me er helemaal in al die producten verdiepje ken. Van ben er ook andere opties. Hè? Wat ik wel lekker vind, maar leger in calorieën is, zeg maar.
3: Ja, want
5: en dat ga ik al je uitzag.
3: Dat wist ik wel in dit alsnog wel van een lekker hap gehad.
5: Ja, zeker. Toch? En die had er echt bij.
3: Ja,
5: ja, tuurlijk.
3: En,
5: ja,
3: en waarom slag het bij die dan zo goed? En waarom is het dat mensen die dan zo leuk vinden ik op Instagram? Is daar een verklaring voor?
5: Nee, dat weet ik echt net. Ik denk gewoon omdat het in Friesk is, want ik wil het gewoon in Fries doen. Want als ik Nederlands praten maat, dan is dat toch al je wat oors. En ik denk, misschien willen ze even een beetje grof in de moelen. Maar ja, misschien vermeesten dat wel herkenbaar. En dan denken ze van, nou ja, dit is misschien wel wat. Ik weet het net.
3: Nee, want hoe lang dosto dit nou?
5: Nou, we zijn nu een dikke jaar bezig. Ja, we zijn nu echt een jaar bezig. Het wie les een paar weken geleden dat ik mijn eerste film gepost heb.
3: Ja, en wat, hoe berikst dat meesken? Wat voor reacties krijgt?
5: Nou, hele leuke reacties. Ik van mensen, die het echt, vooral die met een appen. Oh, ik dit met jij weten. Ik ben gewoon afval en met mijn gezin. Maar ik eet wel gewoon mij. En ik kan het gewoon volhouden. Ja, en ik vind het gewoon zo mooi. Want ja, als je het één keer even weet hoe het maakt, is het echt gewoon vol te houden. En ik kan het gewoon echt in het dagelijks leven van een drokke vrouw. En dat vind ik echt wel belangrijk. Net apart eten, sieren, je vreemde diëten. Nee, gewoon in je dagelijks leven, zeg maar.
3: Ja, ja. En de meeste mensen die vinden daar dus ik trog deze filmpjes.
5: Ja, zo is het eigenlijk wel begonnen. Ja, ja. Ik ben begonnen met nul. En het gaat nou toch wel, rent mooi wat op. Ze staan er gewoon. Ja.
3: Het filmpje wat het meest van die besjoen is dat een filmpje wat giet oor eten of is dat toch wat oors?
5: Nee, ik denk de zwitnaad.
3: De zwitnaad?
5: Ja.
3: Vertel.
5: Ja, dat is Nou, dat was een filmpje, de week wat harder in was, toen we iets heet. En ja, toen heet ik het, ja, bliksem, ik had zweet in de naad of s'avonds wel. En, maar ik had toch helle. Nou ja, en al de jeugd gepikt op, die had direct van die stikjes uitmaken. En dan, ja. Nou, Jack dat hier wilde, gaan ze de skelters om en dan jij ik mezelf praten. Dus dat is wel heel dom, maar ja, ik wil wel heel grappig.
3: Schitterend. Nou, bleu gewoon die zelf, ja. Anneke. Ik vind ik machtig om te volgen. En ik hoop dat Niels wat succes heeft, maar meesken die toch de kilo's kwiet eruit zien. Maar dank aan die filmpjes. Dank voor dit portering in elk geval. Ons

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De stal van de plissehinders onder Sontweg in Grenski. Het einde fort en verhoezet naar Haskroarne in Friesland. En daarmee komt na 36 jaar een einde onder stal met plissehinders op dat plak in Grens. De meneer Matvoort, omdat op dat plak de Nijewendijk Stadshavens komt. Net als de woordvoerder van de politie had de verhoezing van de hinders geen consequenties voor de inzet van de politiehinders in het noorden. Wat dat komt omdat de politiehinders net onder een specifieke regio vallen, maar onderdeel binnen van een landelijke eenheid. In Grens binnen troch de jaren heen de honderden politieruters oplieden, maar het zal dus dan in Friesland barren. Verslaghouder René van het Hof van RTV Noord zegt achter de schermen bij de opleiding.
4: Een hele bijzondere vorm van blauw op straat is de brede politie. Een speciale landelijke eenheid die ingezet wordt bij festivals, calamiteiten, voetbalwedstrijden. Het is een hele aparte tak van sport. En we zijn hier op de stal in Groningen om te zien hoe de ruiters worden opgeleid door Ebelien Nieboer.
5: We beginnen gewoon straks even lekker met de paarden even losrijden. Oké, gaan we de volte even sluiten. Dus geleidelijk aan maak je de volte kleiner. En zorg even dat iedereen ruimte heeft op die volte. Iedereen kan blijven draven.
6: De communicatie tussen ruiter en paard. En dat moet gewoon goed zijn. Dressuur is eigenlijk de basis van alles. Maar ook zeker de basis voor politieruiters. Nou, je merkt op een gegeven moment, hè, we werken zo, daarom ook het liefst met vaste combinaties van ruiter en paard. En je merkt op een gegeven moment gewoon dat, ja, je hoeft maar ergens aan te denken en je paard doet het al voor je. Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
4: Nu doe jij de opleiding om ruiter te worden.
7: Ja.
4: Je hebt daar veel ervaring bij de politie. Waarom kies je ervoor om bij de brede politie te gaan?
7: Nou, sowieso het hele speciale. Het is niet zo niets een specialisme, maar het werken met een dier. Dat geeft natuurlijk heel veel uitdaging. Maar dat maakt het ook heel speciaal. En voor mezelf vind ik het erg leuk, de combinatie van dat je eerst heel benaderbaar bent, even richting publiek. En daarnaast in één keer die omschakeling kan maken naar toch wel een imposante en soms een dreigend iets. Daarbij de collega's kan ondersteunen op straat en echt ook het verschil kan maken.
8: Politiepaarden en hun ruiters hebben een bijzondere relatie met elkaar. Dit politiepaard bijvoorbeeld heet Zidane en ging een paar jaar geleden met pensioen en geniet nu van zijn rust.
9: Ik zei altijd, Zidane heeft de perfecte eigenschappen die je eigenlijk in elke man zoekt. Hij was stoer, hij was dapper, hij ging voor me door het vuur en ik kon met hem lezen en schrijven. We hebben natuurlijk heel veel ME-inzetten gedraaid.

0: geweest. Hij gaat lekker met pensioen. En dat gunde ik hem natuurlijk ook. Maar ik wist wel gelijk van, ik moet straks wel mijn diensten en hetzelfde gaan doen weer op een ander paard. Daar moest ik wel echt even aan wennen. Ja, daar moest ik echt wel weer naartoe groeien. En daarvoor heb ik nog vaak gedacht van, potverdikke, had ik Lucie daar nog maar. Ja. Want dan was ik er al geweest en dan was het al klaar geweest. Ja, okay. En dan hadden we het al opgelost met z'n tweeën. Dus ja, dat was wel, ja.
1: Er is natuurlijk ook wel wat maatschappijkritiek op de inzet van dieren bij politiewerk.
0: Klopt.
1: Wat vind je van de kritiek?
0: Ik kan het heel goed deels goed begrijpen. En zeker als je wat minder bekend bent met ons werk. Vanuit ons perspectief gezien, wij zorgen de paarden altijd goed beschermd zijn. Ook als we op ME inzet gaan, zijn de paarden weer beter beschermd. We zijn het hoofd beschermd, eigenlijk helemaal net als onszelf, compleet in de bescherming. Wij worden natuurlijk wel echt getraind om de paarden in bepaalde situaties er goed bij te kunnen houden. Het is en blijft natuurlijk een vluchtdier. Daar hebben we altijd mee te maken. Dus als een paard iets spannend vindt of iets engs vindt, dan zal die altijd zijn eerste reactie zijn, weg van hier.
2: We gaan zo de ME-formaties gaan we oefenen. Dat hebben we in het verre verleden ooit eens één keer gedaan. Dus we gaan het eerst gewoon even een stap doen, even in alle rust, dat iedereen weer zijn positie weet.
3: Papa's, voorwaarts in draf.
0: Een ruiter in een ME-opleiding of in een reguliere opleiding, wij worden er eigenlijk altijd op getraind dat als een paard bepaald gedrag vertoont wat wij liever niet willen zien omdat het een onveilige situatie oplevert, wij die paarden kunnen corrigeren op een manier waarop ze er eigenlijk heel snel kunnen schakelen of eruit komen.
4: Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV Noord.
5: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
6: Door het Alvoeren,
5: de dive voorbij.
7: De Witte Zwaan uit Haas die had juster een wietweidige proefviert maken. Een reconstructie van het expeditieskip waarmee het Willem Barend in 1596 verskamp te zitten op Nova Zembla, kregen eerder dit jaar 110 tegels in het rom. En die maakt het schip stabieler, meidje. En ik praat erover met een van de vrijwilligers en dat is Jan de Jager. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: En joh, we dat juist de hele dag van dichtbij volgen. Hoe is dat gingen?
8: Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Ik heb het van tevoren genoemd als het is een avontuur. Het werd meer dan een avontuur. Het is een belevenis geworden. Een sensatie. Geweldig. En als ik de mening van heel veel van mijn collega vrijwilligers verwoord, het was een feest.
7: En wat maakt het nou krijgen tot een feest wie je?
8: Ja, dat vraag ik mezelf ook af en dat vroeg ik aan anderen. Wat is er nou zo bijzonder? Want er varen heel veel schepen rond. Er varen veel zeilschepen rond, ook houten schepen, ook reconstructies. Maar dit schip heeft dan wel iets bijzonders. Het is een schip van een verhaal. Het is een schip, de reconstructie van het schip van Willem Barend. Afkomstig van Formeren, Terschelling, dat is punt 1. Het is louter en alleen door vrijwilligers gebouwd op de manier van toen. En dan zie je het varen en dan denk je, zo hebben die mensen het vroeger ook moeten doen. En dat maakt iets los. Ik vind het geweldig.
7: En hoe het al je bedacht is en hoe je met Utviert hebt, dat werkt dus echt.
8: En dat was heel bijzonder. We hebben nogal wat problemen gehad in het verleden met de motor enzovoort. Zei dat motor had Willem Barends ook niet. Dat zijn de eisen van deze tijd. Goed, dat is opgelost. Het schip kon mooi op de motor varen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar buitendien, onder volle zeilen op de reden van Vrieland, om dat te zien. En vanavond is er een uitzending van Joert. En dan zijn die beelden ook werkelijk te zien. Het was werkelijk adembenemend.
7: Nou,
8: geweldig.
7: Ik ben heel nieuwsgierig naar die beelden. Ik ben al even benijd. Je hebt dus een actie om die 110 tegels in het rom te lissen. Om het boel wat stabieler te krijgen. Gaat dat al in je werken?
8: Ja, de deskundigen, mensen die er een goed oog op hebben, die zeggen ja, het schip ligt inderdaad stabieler. Goed dat we het hebben gedaan. We hebben onder scherpe wind richting Vrieland gevaren. Nou, dan ging je goed op een zee en je hoorde als het ware het hout kraken. Dat is natuurlijk adembenemend, hè? Zo'n schip, zo'n klassiek schip. Maar hij richtte zich fantastisch op. Dus het is heel, heel goed gegaan.
7: En door wie Juste van zelfs een dij mij relatief mooi waar. Maak je hem ook nog testen dan bij Big Leagues minder waar, bij Storm? Doe je hem dat ook nog?
8: U zegt het wel. Het was mooi weer. Ja, ik heb hier een foto gemaakt. Die heb ik hier voor me

0: het beeldscherm, want ik moet dit nog een keer weer herbeleven. Het was inderdaad blauwe lucht, wolken, maar toch wel een straffe wind, windkracht 4. Nou, het maximum wat dit schip ook verzekeringstechnisch mag, dat is windkracht 5. Ik vond dit al een groot avontuur.
1: Oh.
0: Dus en het is inderdaad de bedoeling dat we meer testen doen, ook langere vaarten gaan maken. Misschien volgende week al, dat staat op de planning, maar we moeten deze sensatie eerst nog maar even laten bezinken. Maar dat komt er zeker van.
2: Nou, geweldig. Je neemde het al even. De beelden die bij Joen dus te zien op televisie en Griff ook nog op onze website en app van Cels. Want er zijn mooie opnames maken daar bij die test van het skip.
0: Ik heb hier foto's van die dag. Hoe is het in het hemelsnaam mogelijk dat dit komt?
2: Nou, ja, bedankt dat je eens even bij.
0: Een groot avontuur was het.
2: Mooi dat je eens even bij.
0: En bedankt dat jullie er ook bij waren.
2: Jan de Jager dus, hoe die reconstructie van de Witte Zwan uit Haas. Dank je wel.
3: Alles wat je daar is mist hebben, juist tussen 10 en 11.
4: Dit is de Dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffers werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongen. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Veel passagiers op Schiphol hebben al uren last van de technische problemen bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de middag geschrapt. De Engelse luchtverkeersleiding zegt bij de BBC dat de systemen weer opgestart worden. In totaal zijn er al ruim 600 vluchten geannuleerd. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en de wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC Breda degradeerde. De club staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van de nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. Het weer er nog. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data.
14: die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de Stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In Gouda verbiedt een middelbare school het dragen van een trainingspak of een joggingsbroek. Ja, dat is iets voor op de bank, zegt de directeur dan. Fout geantwoord. Je moet tegen de leerling zeggen: jij mag die kleding in de klas dragen, maar dan moet je wel een boeket lezen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ja, het leesniveau van de 15-jarigen in Nederland is namelijk dramatisch. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek. Judith Tiele, staatssecretaris van Onderwijs, komt straks vertellen hoe we de tij zouden kunnen keren. Het gaat niet goed met de infrastructuur. Er is veel achterstallig onderhoud aan bruggen en het wegennet. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat snelwegen straks gesloten worden? In ons land leven 3 miljoen katten, voornamelijk binnen. In het nieuwe boek Poespas valt veel te leren over het gedrag van ons favoriete huisdier. En als vrolijke afsluiter antwoord op de vraag waarom president Trump is overgestapt op bruin haar. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 8 september.
3: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
2: En dat was volgens cultuurminister Letschert geen makkelijk besluit.
3: Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
2: Directeur van Ongehoord Nederland, Peter Flemmix, voelde de buil hangen.
4: Het was geen verrassing, want het meeste was in de media al verteld, ook vandaag weer.
2: Het kwam in een stroomstelling na een tv-uitzending waarin een fragment van Hitler voorbij kwam. Bij Nieuws van de Dag vertelde Flemmix wat hij daarvan vond.
4: Ik vond het een heel domme productie. Ik ben er ook kwaad over dat we dat gemaakt hebben.
2: Maar, voegt hij toe,
4: ophef over een video is geen reden om licentie in te trekken.
2: En de omroep laat het er daarom niet bij zitten.
4: Concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen, wat de stukken precies zijn, de gronden, en ons verweer daarop voeren.
2: Niet alleen in Nederland, veel geschokte reactie na het PISA-onderzoek.
5: Minder goed nieuws uit het onderwijs. Vlaamse leerlingen presteren opnieuw slechter voor wiskunde en lezen.
2: Ja, ook bij de zuidenburen is de leesvaardigheid achteruit gegaan.
6: In 2025 haalt 3 op de 10 15-jarigen het basisniveau niet.
2: België doet het beter dan Nederland, maar toch vallen de resultaten bij de Vlaamse minister van Onderwijs zwaar.
7: Ik denk echt wel dat we ons daarover moeten schamen. Allee, ik ben echt beschaamd dat ik dit moet presenteren.
2: En deze 15-jarige heeft wel een verklaring waarom rekenen en lezen minder goed gaan bij haar generatie.
8: Maandag heb ik energie, dinsdag heb ik energie, maar tegen vrijdag ben ik helemaal uitgeput. En dan heb ik in het weekend niet echt zin om mijn huistaak te maken.
2: Nederland zet zich schrap voor de aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer.
9: Geen bussen, geen trams, geen metro's en geen veren.
2: En daardoor komen veel reizigers in de knel te zitten.
10: Nou, ik moet morgen gewoon naar school. Ja, dat lukt morgen dus gewoon niet.
2: Deze jongen begrijpt de stakingen wel.
11: Die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
2: Maar heeft niet alleen maar begrip, hoor.
11: Maar ik vind dat ook wel tegenvallen, want er zijn zoveel mensen die moeten reizen. En mensen komen nu al lastig uit.
2: De vakbond is duidelijk.
12: Plannen moeten van tafel, punt.
2: En of deze stakende chauffeur morgen zijn werk gaat missen?
13: Nou, ik ben wel eens daar vaker een dag vrij, dus dat zal wel goed komen.
2: Groot feest in Brabant, want deze zangeres van
14: ik krijg een heel apart gevoel van binnen, als jij me aankijkt, lieve schat.
2: Ja, Corrie Konings blaast vandaag 75 kaarsjes uit.
15: Ik weet dat ik 75 word, maar ik voel het niet echt, nee.
2: Een succesvolle carrière van ruim een halve eeuw levert haar veel erkenning op.
15: En de gouden platen die je hebt mogen ontvangen met al die andere oorkonders. Ja, dat zijn toch wel hele mooie dingen.
2: En ook jonge mensen weten nog altijd wie ze is.
15: Want gisteren was ik in de tuin bezig. Hey Corrie, ging er dan. We willen op de foto.
2: Maar of ze die foto ook hebben gekregen?
15: Ik zeg, kom dan morgen terug, dan zie ik er goed uit.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we door met de krant van morgen, Robert Baltus.
16: Vaak zijn ouderen er al slecht aan toe als ze in een verpleeghuis terechtkomen. Ze verlaten, omdat het echt niet anders meer gaat, noodgedwongen hun oude vertrouwde huis. Maar zijn ze eenmaal in een verpleeghuis opgenomen, dan moeten ze vaak alweer snel verkassen, blijkt nu. Jaarlijks zijn er per 100 verpleeghuisbewoners gemiddeld 36 verhuizingen. Vaak al binnen 4 maanden na aankomst.
2: En dat blijkt voor het eerst uit een groot landelijk onderzoek. Ouderen worden in de laatste fase van hun leven veel als pakketjes doorgeschoven. Hoogleraar Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht deed dat onderzoek en ze schrok van haar eigen bevindingen. Dit had ik niet verwacht. De hoogleraar heeft een oplossing en dat lees je in het AD.
16: De expansiedrift van Defensie in natuurgebieden zet de relatie met natuurorganisaties onder druk. Die zijn bang voor een achteruitgang van toch al kwetsbare gebieden. Staak de uitbreidingsplannen op bestaande terreinen en zoek naar nieuwe locaties, zeggen ze in de Volkskrant.
2: Defensie hakt met de botte bijl, zegt de directeur van Natuurmonumenten, terwijl in de vette schoten klinken. Hier in het Delerwoud en op veel meer plekken in Nederland gaan de krijgsmacht en de natuur al decennia lang samen. Maar volgens Jeroen de Koe houdt het ook een keer op.
16: We zijn hier echt niet van de afdeling Not in my backyard, zegt Natuurmonumenten-directeur als hij over de bloeiende heide loopt. Maar we schrikken wel behoorlijk van de nieuwe plannen. En we zijn verrast hoe Defensie ze voor elkaar wil krijgen.
2: Uit onderzoek onder Nederlanders van Klingendaal blijkt dat de gemiddelde Nederlander veel strategischer en genuanceerder denkt over ontwikkelingssamenwerking dan het Haags beleid in Den Haag doet vermoeden.
16: Weliswaar kalft het enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking langzaam maar zeker af. Het nut ervan wordt wel degelijk ingezien, zeker in deze onrustige wereld. We lezen het in Trouw dat er steun is voor ontwikkelingssamenwerking als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend, bijvoorbeeld bij een crisis. De ondervraagde Nederlanders kijken meer naar de lange termijn.
2: De AIVD waarschuwt voor polarisatie en de koning zei het ook in de laatste troonrede. Nederlanders staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Het land valt uit elkaar. Laten we dus kijken wat ons bindt, zegt een historicus, een theoloog en een journalist in de Telegraaf.
16: Terug naar onze christelijke wortels. Als je er ook nog helemaal niet van gelooft. Het lijkt soms alsof onze cultuur zich in een soort van midlife crisis bevindt. Het begrip cultuurchristen waart de laatste jaren rond in rechtsconservatieve kringen, zeggen historicus Beatrice de Graaf, theoloog Stefan Paas en David Bogaert van de EO. Het is een opvallende trend, zeggen ze. Mensen die het christendom gaan herwaarderen, niet omdat ze ineens zijn bekeerd, maar vanwege de zorg over de opkomst van de islam of het verval van de westerse beschaving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on the World to Change, gezongen door John Mayer. Ja, Nederlandse leerlingen zijn opnieuw achteruit gegaan met lezen, blijkt uit een internationaal onderzoek. De cijfers zijn behoorlijk alarmerend. Nederland is op Griekenland na het slechtste jongetje of meisje van de klas. Bijna 40% van de 15-jarigen haalt het basisniveau niet. Dat heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Hier in de studio is staatssecretaris van Onderwijs de gast. Goedenavond, Judith Thiele.
1: Goedenavond.
0: En we hebben ook contact met politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Die spreek ik zo, maar om het u te beginnen, mevrouw Thiele, u zei vanmiddag in de Kamer geschrokken te zijn. Maar jij zou ook kunnen zeggen, dit hing toch al een tijdje in de lucht? Dit wisten toch al?
1: Nou, we hebben de afgelopen, aan het begin van deze eeuw stond Nederland bovenaan als het gaat over leesvaardigheid. En we zagen sinds 2015 al een daling. En heel eerlijk had ik nog niet verwacht dat die trend gekeerd was. Maar het was toch nog wel wat steviger, wat erger eigenlijk dan ik had verwacht. En dat maakt zeg maar de noodzaak, de urgentie om hier echt zeg maar met z'n allen die ambitie uit te spreken en ook na te streven om te zorgen dat die leesvaardigheid van jonge mensen omhoog gaat. Ja. Alleen maar belangrijker.
0: Ja, want het basisniveau, zullen we even zeggen, een derde van de Nederlandse jongen haalt dat nu niet. Wat zou het basisniveau eigenlijk moeten zijn? Wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Nou, dat je een tekst zeg maar kan lezen en ook kan begrijpen. Bijvoorbeeld denk aan de bijsluiter van medicijnen. Denk aan een bericht van de Belastingdienst. Denk aan een sollicitatiebrief van een ander. He, dus gewoon nog
0: de
1: niet
0: basics,
1: zo.
0: Basics, zou je zeggen.
1: Best wel basics, ja. En daarom zo ontzettend belangrijk. Want die basics heb je ook nodig om andere vakken te kunnen begrijpen. Om kennis op te doen. Om te weten wat een docent bedoelt. Om jezelf uit te kunnen drukken. Om ook echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Dus die taalvaardigheid is gewoon enorm belangrijk. En ja, ik gun iedereen, maar ik gun ook ons hele land, dat we die kwaliteit omhoog krijgen. Omdat dat goed is voor mensen zelf, jonge mensen zelf, maar ook voor ons allemaal.
0: Ja. Het spreekt allemaal zo voor zich als ik u hoor praten. Maar in 2003 waren we nog de beste van Europa.
1: Ja.
0: Wat is er misgegaan?
1: Nou, wat we zien is dat sinds 2015 zien we dus in die PISA-cijfers, hè, dus als internationaal onderzoek zien we dalingen dat Nederland ook echt door het gemiddelde heen zakt, om maar zo, als je een grafiekje voor je ziet, heeft veel verschillende oorzaken. Je kan niet zeggen het is dat of dat. Het heeft onder andere natuurlijk te maken met social media en schermgebruik, waardoor teksten korter worden, aandachtspannen minder lang. Het komt ook doordat we de verwachtingen omlaag hebben gelegd, hè, dus teksten zijn ook korter geworden, ook in schoolboeken, kortere stukjes. Dus we hebben ook gezegd, ja, misschien hoeft het ook niet allemaal, zeg ik maar eventjes in mijn woorden. Ja. En ook ouders lezen minder. Hè. Dus kinderen, ook thuis, komen ze minder in aanraking met rijke teksten, zoals ze dat dan inmiddels noemen. Ja. Dus er zijn meerdere oorzaken voor te benoemen en dus ook meerdere oplossingen. Er is ook niet één toverstakje wat ik helaas uit mijn mouw kan halen en dan wordt het allemaal beter. Ja. Maar de urgentie om het beter te krijgen is in ieder geval heel groot.
0: Ik praat zo met u door, hè, maar we gaan nu even naar Wilma Borgman, die verzot is op taal. Weet ik toevallig van de.
2: Zeker. Goedenavond Wilfried. Hallo.
0: Klopt
2: dat? Dag mevrouw Thiele. Dat klopt zeker. Ik heb een paar boeken geschreven en ik vind het heerlijk om met taal te spelen. En taal is ons instrument als journalist. Trouwens, ook als mens is taal ons instrument. Dus ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ja. Dit is bepaald niet nieuw. Hè? Ook het vorige PISA-onderzoek toonde al die slechte cijfers. Ja. Zien ze in de Tweede Kamer een oplossing?
2: Nou, daar heb ik wel goed nieuws over. Want ze zien in de Tweede Kamer zelfs een heleboel oplossingen. Althans, delen van oplossingen. Want Thiele zit nu bij jou, maar vanmiddag stond ze nog in de plenaire zaal van de Tweede Kamer om allerlei suggesties van Kamerleden aan te horen om dat leesniveau omhoog te krijgen. Moeten we niet eens af van de laptops in de scholen, dacht het CDA bijvoorbeeld. En de PVV vond dat het maar eens afgelopen moet zijn met allerlei extra taken die scholen krijgen. De SP zei kleinere klassen is het antwoord. En bij Pro dacht het Kamerlid Marjolein Moorman, die een verleden heeft als onderwijswethouder in Amsterdam, dat het toch vooral zit in het aantal en ook de kwaliteit van de leraren.
3: Wat eigenlijk echt op één moet, is de leraar en de schoolleider. Want die zorgen voor goed onderwijs. Nou, die lerarentekorten, die zijn er nog steeds. En die zijn ongelijk verdeeld. Juist die grote schoolverschillen, die verklaren waarom we het zo slecht doen in het Nederlandse onderwijs. En ik wil daarbij ook echt het schoolleiderstekort noemen. Want een goede schoolleider, dat blijkt de sleutel te zijn naar goed onderwijs. Die zorgt ervoor dat de leraren goed opgeleid zijn, dat ze goed met elkaar samenwerken, dat er een goede didactische pedagogische visie is. Die schoolleiderstekorten die zie je vooral in de wijken waar kinderen het onderwijs keihard nodig hebben voor een toekomst, dan dat ze minder meekrijgen van thuis. Dus het is ook zo ontzettend oneerlijk. Want we doen onze kinderen in Nederland echt tekort. Het is echt een schande. Het zou je kind maar zijn. Of je zou zelf dat kind maar zijn.
2: Ja, dus wat Pro zegt is eigenlijk dat het geld daar uitgegeven moet worden waar scholen dat het meeste nodig hebben.
0: Ja. Nou, nu naar D66, grootste partij op dit moment, ja, levert de premier. Profileert zich best al een tijd als een echte onderwijspartij. Wat zeggen ze daar?
2: Ja, daar zeggen ze dat gerichte investeren, dat doen we eigenlijk al heel lang. En ook in dit coalitieakkoord komt er weer 1,5 miljard bij. En dat is niet voor het eerst trouwens. Want het economenvakblad ESB heeft uitgerekend dat de laatste 30 jaar de uitgaven aan onderwijs zijn verdubbeld, terwijl de leerlingenaantallen ongeveer gelijk zijn gebleven. En dan is er dus iets merkwaardigs aan de hand met het staatje waar de staatssecretaris het net over had. De prestatiegrafiek gaat naar beneden, maar de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven gaat min of meer evenredig omhoog. En deels ging dat geld naar personeel, naar administratief personeel bijvoorbeeld, doordat de administratieve druk is toegenomen voor scholen. Dat geld ging ook naar klasseassistenten, ook naar hogere lerarensalarissen, ook deels naar onderhoud. Maar hoe dan ook, helpen doet het dus bepaald niet. Althans, nog niet. En het D66-Kamerlid dat erover gaat, Ilana Rodekerk, die zegt: het is vooral een kwestie van de lange adem.
4: Het is een kwestie van gericht hierop inzetten en dat ook echt langjarig volhouden. Bijvoorbeeld te zorgen dat de lat omhoog gaat op alle basisscholen. 60 minuten vrije leestijd in het voortgezet onderwijs per week. Maar ook een schoolbibliotheek op elke school. Nou, en dat zijn allemaal voorstellen die we doen om te zorgen dat we echt teruggaan naar die basis van het verbeteren van het lezen en schrijven. En daar moeten we gewoon heel hard mee aan de slag. Ik ben het er wel mee eens dat we de afgelopen tijd te veel aan scholen hebben gevraagd. Wat ook afleidt van de kern van waar scholen voor staan en leraren. Namelijk leerlingen ook heel goed leren lezen en schrijven. En echt die basisvaardigheden onder de knie krijgen. Dus wat mij betreft moeten we daar echt voor zorgen dat er bijvoorbeeld die administratie terugdringen. We weten dat leraren 1 dag per week kwijt zijn aan administratie. En dat is ontzettend veel. Terwijl zij natuurlijk vooral bezig moeten kunnen zijn met de basis. Namelijk leerlingen hele goede lessen geven.
2: Ja, dat zei dus Ilana Rodekerk van D66, Wilfried.
0: Ja, nou dan komen wij bij de VVD, de partij van het staatssecretaris die hier naast me zit.
2: Ja, zeker. Ja, wat ze bij de VVD zeggen is, nou, je kijkt naar die extra miljarden die er de afgelopen jaren in dat onderwijs zijn geïnvesteerd. En als dat extra geld uiteindelijk zo weinig helpt, misschien moet dan dat onderwijs op een andere manier gefinancierd worden. Niet meer 1 grote zak met geld in 1 keer, maar een specifiek budget voor een bepaalde taak. Ik sprak daarover vanmiddag met het VVD-Kamerlid Arend Kisteman.
5: Nou, je hebt nu bijvoorbeeld de subsidie basisvaardigheden. Dus die was bedoeld om de basisvaardigheden beter te krijgen. Maar eigenlijk is dat gewoon een zakje met geld waarvan dan de school zelf al gepaard hoe ze die invullen. En daarvan zouden kunnen zeggen, nou, je krijgt subsidie om lezen, rekenen en schrijven beter te krijgen. Daarvan zegt de VVD, ga dan ook zeggen waaraan het gekoppeld moet zijn. We geven bepaalde financiële middelen en die mag je hier en hier voor gebruiken. En we verwachten er dit, dit en dit van. Ik denk dat het een hele mooie stap is. Zodat het onderwijsveld ook weet waar we aan toe zijn. En dat het niet allemaal leuke dingetjes worden georganiseerd voor een school en dat ze een afvinkje kunnen geven en zeggen, nou, dit hebben we gedaan, die training hebben we gehad en we gaan weer door.
2: Nieuwe lasten, hoor ik nu. Nieuwe administratieve lasten ook.
5: Ja, daar ben ik altijd tegen extra regeldruk. Maar ik ben een groot voorstander voor beter onderwijs en dat het niveau van onze kinderen omhoog gaat. En als we op die manier aan besturen wat extra lasten of extra regeldruk of gewoon een verantwoording gaan geven, lijkt me dat zeer terechtvaardig als onze kinderen daardoor beter leren lezen, rekenen en schrijven.
2: Ja, dat zegt de VVD dus. Nou, en al die suggesties die je net langs hoorde komen, die komen binnenkort in de Tweede Kamer wat uitgebreider aan de orde dan vandaag. Want de Kamer heeft vanmiddag ook besloten dat er een groot vervolgdebat komt over de prestaties van het onderwijs, Wilfried.
0: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman. Ik zal maar zeggen, voor het ophalen van de reacties. Dat is heel slecht Nederlands, hè, ophalen. Vind je niet? Het geeft alleen
1: verzamelen
0: is een beter woord. Dankjewel, weer wat geleerd. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Praten verder in de studio met staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele. Ja, reageert u eens op alles wat u aan suggesties hoort nu?
1: Eigenlijk heeft iedereen ongeveer wel gelijk. Hè? En het mooie daarvan is dat we dus overal de urgentie voelen. Ook politiek breed, maar ook bij schoolleiders, leraren, schoolbesturen, ouders, leerlingen zelf. Daar hebben we vandaag ook reacties van gehoord. Maar iedereen voelt in ieder geval de drang dat het nu echt gekeerd moet worden. En ik denk dat, wat ik al zei, hè, ik heb niet een toverstokje in mijn mouw om het op te lossen. Dus we hebben verschillende dingen nodig. We hebben nodig dat de kwaliteit van lesmethodieken een grotere rol gaat spelen. Hè. Dat leraren niet zelf gaan bedenken wat misschien zou werken, maar met elkaar ook en van elkaar leren. Er zijn al scholen waar ontzettend geïnvesteerd is in beter taalonderwijs, door taal in alle andere vakken ook op te nemen, door inderdaad leestijden, leeshoeken, goede bibliotheken op de school. Nou, als dat soort dingen blijken te werken, waarom moet iedereen dat dan opnieuw uitvinden? Hè? Dus dan kunnen we best wel wat meer richtingen aangeven. Geld dat besteed wordt aan basisvaardigheden, naast gewoon de kerntaak van school, namelijk leren lezen, rekenen en schrijven. Dat inderdaad ook verantwoording over wordt afgelegd. Hè? Van hier heb ik het aan uitgegeven en dat is het effect geweest. Investeren in goede leraren, goede schoolleiders. Zeker op scholen waar dat extra nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan de VMBO-scholen. Dus al die dingen zijn eigenlijk nodig. En dat begint volgens mij met echt een gedeelde ambitie daarop. En daar zie ik wel echt goede signalen op ons.
0: Maar dingen die ik nu hoor zeggen, en ook die ik in de afgelopen minuten de mensen in de Kamer hoor zeggen, denk van ja, dit speelt al een hele tijd. Mensen zijn ermee niet meer. Er is heel veel geld. Er wordt steeds over nagedacht. Ja. En toch lijkt het tij maar niet te keren. Hoe komt dat?
1: Nou, voor een deel omdat we pas afgelopen jaar bijvoorbeeld de kerndoelen hebben veranderd die in 2006 waren vastgesteld. Hè. Dus die hebben 20 jaar gewerkt. En die eigenlijk te weinig concreet waren. Dus afgelopen jaar hebben we met de beide kamers, hè, dus politiek de wet vastgelegd, waarin de kerndoelen steviger zijn. Waarin we duidelijker maken wat moeten kinderen kunnen en kennen als het bijvoorbeeld gaat over taal. Waarin we ook hebben opgenomen, maak nou niet nog meer taallesjes, maar zorg dat taal inderdaad een rol speelt, ook in de lessen rekenen, ook in de lessen biologie, et cetera. Ja. Dit schooljaar, zeg maar, zijn scholen daarmee begonnen. Dus dat is ook iets wat we nu gaan zien, hopelijk, het effect daarvan.
0: Het gaat natuurlijk, ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat er ook veel meer gesproken wordt met de kinderen, de druk voelen om ook te spreken, waardoor ze de taal meer machtig raken en er ook dan ook beter gaan lezen, vermoedelijk.
1: Precies, hè? Dus het gaat ook niet alleen maar om technisch lezen en signaalwoorden kunnen herkennen. Het gaat ook inderdaad over rijke teksten aanbieden. Dus dat hebben we bijvoorbeeld ook in die kerndoelen vastgelegd. Ja. Rijke teksten aanbieden, daar inderdaad ook over kunnen schrijven.
0: Maar dan wil je toch ook de leraar naast je hebben staan die zegt van, heb je het naar je zin? Zeg eens wat, doe eens wat. Maar er zitten 30, 35 kinderen in die klasse.
1: Nou, er zijn gelukkig weinig klassen die zo groot zijn. Maar nog steeds, hè, als je 24, 25 kinderen hebt met allemaal hun eigen hun eigenaardigheden, om maar zo te zeggen. Dat vergt echt wel wat van leraren. Des te belangrijker is het dat leraren ook methodiek hebben waarvan ze weten dat die intrinsiek werken. Dat die alles bewezen zijn. Ja. Dat ze die ook goed kunnen gebruiken in het contact met hun klas. En dat er ook bijvoorbeeld leesconsulenten zijn om mee te denken over hoe zorg je nou dat kinderen ook daadwerkelijk plezier krijgen in lezen. Hoe kun je dat goed doen? Zelf ook afspraken maken met andere collega's van andere vakken. Van hoe zorgen we dat bijvoorbeeld bepaalde woordenschatuitbreiding, dat niet alleen inderdaad bij mij in de Nederlandse les is, maar ook bij jou bij biologie. Ja. En dus het vergt wel iets inderdaad ook echt wel van leraren. Daarom ben ik ook echt wel blij om te zien dat leraren mee willen werken.
0: Iedereen wil meewerken, hè?
1: Zeker.
0: Dat hoor ik ook vanuit de Kamer. Maar. Dus wel een soort eensgezindheid om echt aan te pakken.
1: Ja, die ambitie en die urgentie ben ik gelukkig niet de enige die voelt. Dat scheelt. En ik heb ook wel de indruk dat beter is dan een aantal jaar geleden. Ja. Waar toch een beetje naar elkaar gekeken werd van ja, maar jullie. Hè, dus, en nu is het toch wel echt van ja, jongens, dit moeten we echt samen doen.
0: Ja. U vertelde net vlak voordat we in de uitzending gingen dat u zelf ook kinderen heeft. Ik weet niet de leeftijd van hun.
1: Ik heb ze niet meer op de middelbare school. Mijn jongste is net afgelopen jaar geslaagd.
0: Maar merkt u dan iets dat u denkt, god, bij mij was het vroeger anders en misschien wel fijner of beter? Dat u dat iets graag terug zou willen? Ja goed, er waren neem ik aan nog geen laptops in uw tijd.
1: Nou, het scheelt inderdaad. Die mobiele telefoon is natuurlijk wel echt een ding. Ja. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen.
0: Gelooft u dat u bij uw kinderen het voor elkaar krijgt dat de laptop en de telefoon opzij gaat en dat de donkere kamer van Damocles weer neer wordt gelegd?
1: Bij ons in huis werd veel gelezen. Hè, dus we hebben ook veel voorgelezen enzovoort. En dat blijkt ook te werken. Hè. Dus mijn jongste is met 2 of 3 boeken tegelijk bezig. Engels en Nederlands tegelijk. Maar bij ons thuis, we hebben het ook aangeboden. En we lezen zelf ook. Hè. Dus een zondagmiddag kan zomaar zijn dat iedereen met een boek ergens in een hoek zit. Maar ik gun het ieder kind.
0: Dat is natuurlijk ook bij sommige kinderen niet mogelijk. Die hebben geen geld voor boeken. Ouders hebben het niet.
1: Gelukkig is in Nederland bibliotheeklidmaatschap tot 18 jaar voor iedereen gratis. Ja. Dus je kunt heel makkelijk aan boeken komen. En zelfs als je het zelf moeilijk vindt om te lezen, helpt het al om elke dag een kwartiertje met je kind in een boek te kijken. En praat maar over de plaatjes die je ziet, zeg maar. Hè. Dus dat helpt al enorm. En wat we ook uit dit PISA-onderzoek terugzagen, waar ik echt ook wel verrast van werd, maar ook heel optimistisch. Ook als ouder aan het eind van de dag vraag aan je kind, wat heb je vandaag gedaan of geleerd op school? Er is een enorme stimulerende werking
0: zelfs
1: op taalvaardigheid.
0: Dat zijn echt
1: simpele dingen die ouders al kunnen doen. En daarnaast zijn we gewoon echt druk bezig om in dat onderwijs ook stappen te zetten.
0: Ik hoor 1000 plannen van 999. Ik ga u daar veel succes mee wensen. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel.
0: Staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele.
1: Dank u wel.

0: Black Magic Woman door Santana. Door achterstallig onderhoud zijn steeds meer bruggen en snelwegen in Nederland niet meer veilig. Deze week, hè, bekend denk ik inmiddels, werd een brug bij Nijkerk afgesloten met alle problemen van dien. Koersen we nu af op een soort van infrastructureel infarct. We gaan praten met Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU in Delft. Goedenavond, meneer Tavassi.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe erg is het eigenlijk? En zijn we al in de buurt van zo'n infrastructureel infarct, denkt u?
1: Ja, het korte antwoord is ja.
0: Oh ja.
1: We zitten er middenin. Dus dit is de periode. Dit zijn de jaren dat investeringen en onderhoud echt kritisch worden. We hebben alle infrastructuur gebouwd 50, 60 jaar geleden. Die is aan het eind van zijn levensduur. En in deze periode moeten we langzaam het geld wat we uitgegeven hebben aan het maken van nieuwe infra gaan besteden aan het onderhoud ervan. Dus dat is een hele grote omwenteling in budgetten. En als we dat niet voor elkaar krijgen, dan ja, riskeren we veel uitval, continue uitval van bruggen, wegen, tunnels,
0: ja,
1: enzovoorts.
0: En u schat in dat de infrastructuur in Nederland er nu al slecht aan toe is.
1: Ja, zeker. Dus dat is dat is breed onderkend. Dat een hele grote onderhoudsopgave ligt.
0: Ja. Ja. En weet Rijkswaterstaat dat ook?
1: Inmiddels wel. Ik denk dat de afgelopen weken in ieder geval, maar ook de afgelopen jaren, groeiende aandacht voor is gekomen. Maar de tekorten zijn er. Het achterstallig onderhoud is er. En het is niet helemaal duidelijk op dit moment welk object wanneer precies welk onderhoud nodig heeft. Dat is technisch heel moeilijk om vast te stellen. En we zijn er pas mee begonnen om goed te kijken hoe het zit.
0: Maar dat is eigenlijk wel gek, hè? Want als mensen een huis kopen, dan zeggen ze ja, over 5 jaar moeten we iets met het dak. Over 10 jaar moeten we iets met het balkon. Voor en achter op tijd schilderen. Dat zou je van een brug dan ook denken.
1: Ja, alleen ligt hier de besluitvorming wat ingewikkelder dan bij een gemiddeld huishouden. En het gaat over hele grote bedragen. En ook is het politiek sneller en wat succesvoller om te zeggen ik heb een nieuw stuk weg aan laten leggen of een nieuwe brug gemaakt dan ik heb deze brug onderhouden. Dat trekt wat minder stemmen.
0: Kunt u inschatten hoeveel geld er nodig is om die infrastructuur weer op orde te krijgen?
1: Ja, ze gaan hele grote, diverse bedragen eronder. Nu tot het eind van deze eeuw gaat het richting de 300 miljard. Voor het huidige tekort wordt gezegd dat die 80 miljard is. En dat zijn dus de orde van grootte waar we aan moeten denken.
0: Ja, ligt er eigenlijk ook niet een verantwoordelijkheid bij grote bedrijven in Nederland? Bij de Rotterdamse haven, Schiphol, transport?
1: Rotterdamse haven wellicht, die hebben een deel van de verantwoordelijkheid voor het eigen havengebied over de infrastructuur, zijn eigenaar en baten dat uit. Maar voor de rest gaat het over de Rijksoverheid, de provinciale overheid, de gemeentelijke overheid. Die hebben de taak om die infrastructuur te onderhouden. En grote bedrijven financieren daar beperkt in mee,
0: ja.
1: Of niet.
0: Ja. Wat kunnen de economische gevolgen zijn nou, als we dit niet op tijd onder controle krijgen?
1: De schade door gewone files wordt zo becijferd voor het bedrijfsleven op 1 miljard à 1,5 miljard per jaar. Maar dat zijn de gewone files. Uit onderzoek blijkt dat dit soort verstoringen vaak in dezelfde orde van grootte liggen. Dus ook een extra schadepost van 1 miljard per jaar. Dit is niet in detail onderzocht, dit specifieke geval van de brug en de wegen. Maar ik schat in dat het in die orde van grootte ligt.
0: Ja. Maar dat lijkt nog mee te vallen, zou ik zeggen. Maar je kan je toch voorstellen als er een paar belangrijke bruggen opeens daar een rood kruis overheen moet, dat dat enorme consequenties heeft voor de economie.
1: Ja, natuurlijk. En dat is een paar miljard per jaar is ook belangrijk, is ook groot voor de economie. Dus het achterstallig onderhoud, het effect van het hebben van goede infrastructuur gaat over procenten van het bruto nationaal product. Uiteindelijk, als je alles meetelt, dus deze 1,5 miljard, dat zijn dat is de directe schade voor het bedrijfsleven. En de indirecte schade kan natuurlijk groter zijn.
0: Ja. En als de overheid het af laat weten of niet genoeg geld beschikbaar heeft, wat kunnen transportbedrijven dan nog doen om de schade te beperken?
1: Niet heel veel. Transportbedrijven moeten zorgen dat ze hiermee om kunnen gaan. Dus ik zie niet dat dit in de komende jaren sterk gaat verbeteren. De kaart van Nederland zal rood kleuren. Er zullen meerdere projecten tegelijkertijd gedaan worden voor onderhoud. Er zullen meerdere verrassingen tegelijk zijn. En bedrijven kunnen zorgen dat ze hier beter mee om kunnen gaan door bijvoorbeeld goede geavanceerde software te gebruiken waarmee ze kunnen voorspellen waar ze problemen zullen krijgen om klanten te beleveren, waarbij ze routes makkelijk opnieuw kunnen berekenen. En ook van overheidswegen zal de informatie over dit soort onderhoud, wat nu nog niet heel goed geregeld is, heel snel bij en vooruitziend bij de bedrijven neergelegd moeten worden.
0: Mm-hmm. Maar u zegt, bij gebrek aan onderhoud gaat Nederland rood kleuren. Maar Nederland is ook vooral een blauw land. Hè? Er is veel water. Moeten we niet meer aan oplossingen gaan denken over water of over het spoor? Hoewel dat morgen ook weer desastreus is, want daar is een staking.
1: Nou, of er is droogte, dus daar liggen natuurlijk ook problemen.
0: Ja,
1: maar het is niet zo eenvoudig, logistiek gezien, om goederenvervoer, goederenstromen van de weg naar andere modaliteiten te verleggen. Dus die hebben bijvoorbeeld een veel grotere schaal. Als je een trein laat rijden, dan praat je toch over tientallen wagons tegelijk. Terwijl één vrachtwagen flexibel, zonder dienstregeling, makkelijk in te zetten is. Van A naar B, van waar de vracht is naar waar die moet komen. En met spoor en binnenvaart, ja, er zijn wel wat flink wat terminals in Nederland waar dat uitgeladen en ingeladen kan worden. Maar die zitten niet bij de bedrijven die het nodig hebben vaak. Dus dat is logistiek een enorme operatie om stromen te verleggen naar andere modaliteiten. Afgelopen tientallen jaren was dit belangrijk beleid van de Europese Commissie, van de overheden. En is er heel weinig van terechtgekomen.
0: Ja. Ik dank u wel, Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft.

0: Fire and Rain, gezongen door James Taylor. Wonen zo'n 3 miljoen katten in Nederland. De meeste gewoon in de huis, sommige misschien ergens buiten. Maar wat weten we nou eigenlijk over hun ware aard? Om de kat beter te leren begrijpen, schreven gedragsbioloog Claudia Vinken en journalist Lotte Stegeman het boek Poespas. Zou kunnen zeggen een soort opvoedbijbel voor de kattenbaasjes. Maar ik heb geen kat op dit moment, maar toch al met plezier gelezen. Want je hoeft niet per se een kat te hebben om dit te lezen. Het is soms historisch, soms actueel, de anekdotes in. Een bordenvol boek, zou ik kunnen zeggen. Mensen willen vast wel even weten of jullie een poes of een kat. Wat is het eigenlijk, een poes of een kat? Claudia, mag jij beginnen?
1: Ah, je mag beide zeggen, maar in ieder geval als je over vrouwelijke katten hebt, dan zeggen we wel poes. En ja, als een mannelijke kat is een kater. Maar je mag ook gewoon kat zeggen.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik heb een poos geleden in mijn jeugd opgegroeid met een kat. En die is bijna 20 jaar geworden. Dus dat is een hele lange periode dat ik samen met een kat geleefd heb. En hij is ook zeker verwerkt in dit boek.
0: Ja, je hebt ook heel veel persoonlijke verhalen erin staan. Hè? En wat dan jij?
2: Ik heb een hond.
0: Ja, dat is mooi. Dat is goed. Betekent dat onmiddellijk dat er iets tussen een klein muurtje tussen jullie in staat?
3: Zo begon het. Nou ja, Claudia is ook wel heel erg van de honden. Dat was een beetje mijn geluk, denk ik.
1: Okay. Ja, maar je bent ook wel weer nader tot de kat gekomen, denk
3: zeker,
1: ik.
3: Zeker, zeker, zeker. Wist ik niet van tevoren dat ging gebeuren. Maar ja.
0: Jullie in het begin van het boek zeggen jullie van dat de kat misschien wel het grootste enigma onder de dieren is, Claudia. Waarom vinden jullie dat?
1: Ja, als je kijkt als wetenschappelijk onderzoeker, zie je dus dat er eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd is naar katten. Dus je hebt tegenwoordig echt bundels aan artikelen over honden. En katten echt mondjesmaat. Nou, dat heeft enerzijds een beetje te maken dat de kat niet zo heel duidelijk gedrag toont en houdingen toont en dat soort dingen. Dus je moet wel erg goed kijken. En een kat is ook van de geurcommunicatie. En daar zijn wij mensen iets minder mee bezig. Dus eigenlijk alle onderzoeken die gaan over van de kat, hoe gedraagt hij zich nou naar de mens en vindt hij ons lief en dat soort dingen. Ja. Hè, dat is tegenwoordig wel beschikbaar. Maar wat de kat nou echt wil, dus vanuit de biologie van de kat, is echt mondjesmaat onderzoek.
0: Ja, maar Lotte, dat zou toch juist betekenen, als er weinig over geschreven is, dat dit een beetje spannend dier is. Denk, hoe zit dat nou? Wat zit er in dat kopje, in dat lijf? Dat het juist tot schrijven noopt.
3: Ja, absoluut.
0: Het is dus niet gedaan, of minder gedaan dan bij de hond.
3: Nou, er zijn behoorlijk veel boeken over katten. Maar wat wij dachten, hoe mooi zou het nou zijn, helemaal omdat die kat nog steeds dat enigma is, om hem echt van alle kanten te gaan belichten. Dus alles bij elkaar te sprokkelen wat er over te vinden is. Of het nou wetenschappelijk onderzoek is, of ervaringen van een kattencardioloog tot een kattengedragsdeskundige. We zijn overal geweest. Het was echt een soort puzzeltocht.
0: Nou ja, dus zo voelt het boek ook aan. Het is echt onwezenlijk veel. Het gaat van plaatjes, tips, tot historie, tot kunst, waarin de kat zichtbaar is. Het is hoe lang zijn jullie mee bezig geweest?
1: Nou, anderhalf jaar denk ik ongeveer. Maar het is inderdaad een geweldig dynamisch boek geworden, waar alle kanten worden belicht eigenlijk van de kat.
0: Ja. En het leuke van die kat is, kom ik achter in die verhalen van jullie, is dat die kat die laat zich gewoon niet zo makkelijk kennen, lijkt het wel.
1: Nee, en daarom is het ook voor ons eigenlijk gewoon een heel leuk avontuur en zoektocht geweest. Ja, door het de kat heen, kattenlevens en dat soort dingen. En al die geschiedkundige dingen en zo. Dus ook wij hebben gewoon ook nog geleerd
0: over jij stelde, die kat. Jij begon net, ik heb het opgeschreven van, ik heb hier staan één grote geurklier, heb ik ergens opgeschreven vanuit een pagina. Want die kat, dat wist ik niet, die is heel erg met geur in de weer. En er zitten allerlei geurkliertjes in dat hele lichaam.
1: Ja, klopt.
0: Maar leg eens uit hoe dat
1: heeft
0: zit
1: te maken met, zullen we zeggen, waar je prioriteiten liggen wat communicatie betreft. Wij mensen zijn natuurlijk heel erg ingesteld op gezicht. We kijken graag, we praten graag. Katten die praten niet zo graag, tenminste niet naar elkaar. Naar de mens wel, maar dat is een ander onderwerp.
0: Ze zijn solitaire wezens, hè?
1: Ja, het zijn van origine, zijn de meeste katachtigen die zijn solitair. Dus dan hoef je ook niet te praten. Je wilt dan ook wel een klein beetje communiceren naar andere katten, maar vooral om ze buiten je leefgebied te houden. En dat doe je met geur. He, aan de randen van je territorium, daar plak je allemaal geurtjes op. En dan blijven andere katten tenminste goed op afstand. En dat is eigenlijk wat de kat wil.
0: Maar die geuren, kijk, je weet het wel van andere dieren, dat ze daarvoor urine gebruiken en spuiten, doet die kat natuurlijk ook. Maar lijkt of er nog meer in dat lichaam.
1: Ja, er zitten allemaal geurklieren in het lichaam. Sommige dieren hebben dat ook, hoor. Dus ja, het is niet alleen des kats. Maar katten hebben er best wel veel. En die maken er ook erg veel intensief gebruik van. Hè? Dus je ziet alle katten, zie je wel eens met de staart ergens tegenaan wrijven. Of met een kopje ergens tegenaan wrijven. Ja, en dan ben je weer beplakt met een of andere kattengeur.
0: Want Lotte, ik las ook in het boek dat wij dan denken als we een kopje krijgen van een kat van Albert, hij vindt me echt hartstikke leuk, maar dat is helemaal niet waar.
3: Nee, Claudia heeft mij echt bruut uit die droom geholpen. Oh. Want ik dacht, als zo'n kat inderdaad langs me strijkt, ik heb die kat voor me gewonnen. Maar Claudia zei tegen mij, volgens mij zei hij letterlijk, je zou net zo goed een stoelpoot kunnen zijn.
0: Ja, maar betekent dat met het verspreiden van die geur tegen jou aan, dat het is opdonderen uit mijn territorium, terwijl jij denkt dat hij hartstikke lief is?
3: Het is vooral markeren, hè?
1: En, een beetje controle krijgen. Ja, ja. Jij komt van buiten, je hebt een luchtje bij je. Precies. En dan eventjes, zal maar zeggen, eigen maken. Controle over de omgeving, zodat de kat weer een veiligheidsgevoel krijgt. En dan hoor jij erbij. Dus in die zin was het wel heel bruut om te zeggen tegen jou, je kan net zo goed tafelpoot kunnen zijn. Je wordt erbij gefixt, zal ik zeggen. En dat is toch best ook wel een beetje vriendelijk. Ja.
0: Claudia, als jij nou gedragsbioloog bent en Lotte, jij doet het journalistieke deel. Wat heb je dan met name gedaan voor het boek? Ben je ook naar de basis van die katten vooral gegaan om daar de verhalen van te kunnen opschrijven? Schrijven?
3: Vrij veel. Dus ik ben bijvoorbeeld, wat ik zelf echt fantastisch vond, ik ben een dag mee gaan lopen met een kattencardioloog. Dat is ook wat veel mensen denken bij katten, is dat als ze spinnen, dat ze zich dan prettig voelen. Maar deze cardioloog wist wel beter, die had daar veel last van. Katten kunnen ook spinnen, juist in hele vervelende situaties.
0: Was dat die man die het hartruisje meende te horen?
3: Precies. Ja. Want het is heel moeilijk om zo'n hartruisje te horen als een kat heel hard aan het spinnen is. Ja. Dus die is daar heel veel mee bezig geweest in zijn carrière. Op allerlei plekken. Ik ben in asiel meegelopen. Ik ben langs geweest bij een enorme keur aan katten.
0: Ja, ik heb een paar dingen nog opgeschreven die ik heel. Ze zijn tijdens seks heel agressief, katten.
3: Ja, dat is niet heel gezellig.
1: Nee, dat is geen gezellige seks. Nee, dat klopt. Het is,
0: ook met weerhaakjes.
1: Ja, er zitten weerhaakjes aan de penis van de kater.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken, het is een geïnduceerde ovulator, noemen we dat. Nou, dat zal ik even uitleggen natuurlijk, want dat is wel heel erg moeilijk en technisch. Dat betekent dat de eisprong eigenlijk door de pijnprikkel plaatsvindt. En de loop van de evolutie is de pijnprikkel de penis met de weerhaakjes. En op het moment dat de kater terugtrekt, dan krijg je een pijnprikkel.
0: Goed verhaal.
1: Lotte, heftige seks daar.
0: Lotte, voor jou ook zo een. Wat moet je als je een poes of een kat in een hoog appartement hebt, terwijl dat beest een jachtinstinct heeft? En die zit dan op 14 hoog.
3: Ja, dat is heel triest.
0: Ja,
3: dat is eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal niet de bedoeling. We hebben wel een mooi hoofdstukje over een man bijvoorbeeld die een hele kamer in zijn appartement heeft ingericht voor die kat. En die heeft daar een heel hindernisparcours gemaakt. En daar zie je ook filmpjes van die kat die rent over allerlei stellages en langs muren. En, nou ja, je kunt een soort pretpark voor je kat binnenbouwen. Maar nog steeds is het natuurlijk niet echt optimaal. Ja.
0: We hebben thuis een poes gehad die moest weg vanwege allergie.
3: Ja.
0: En die ging naar een ander adres. En die kreeg ik te horen, wat hij de hele tijd doet, is dat als hij een wagen ziet en de deur gaat open, springt hij in die auto. Wat is er met die kat aan de hand?
1: Nou, die heeft het heel erg fijn gehad bij de dierenarts, denk ik. Die denkt bij zichzelf, ik ga weer naar de dierenarts. En dan is hij ongetwijfeld heel goed behandeld door de dierenarts en gehanteerd. Nee, ik zou het niet 1, 2, 300% weten.
0: Jullie zijn in dat opzicht ook geen kattendokter.

0: niet blond, het was niet grijs, het was bruin. Althans, zo leek het. Nou, daar hebben we iemand voor nodig die daar verstand van heeft. En dat is een van de bekendste kappers van Nederland. Goedenavond, Marie van de Ven.
1: Goedenavond.
0: Heb je het ook gezien?
1: Jazeker, maar ik vroeg me af, is het wel echt?
0: Ja.
1: Want hoe kan een man op zo'n leeftijd, die gewoon rondloopt met oranje haar altijd, nu ineens donker zijn?
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ja, ik heb daar geen. Ik ben zelfs al jaren kaal. Ik weet dat niet, maar er zijn toch potjes en pannetjes voor om je kleuren haar te veranderen?
1: Ja, er zijn genoeg potjes en pannetjes voor. Maar ik zou inderdaad gewoon, als je wat ouder wordt, sowieso nooit voor een hele donkere kleur gaan. Het maakt altijd harder en ouder. En ja, kijk, bedoel, hij is hartstikke grijs. Dus daar moet echt iedere week een kapper bij zitten. Dan, nou ja, heeft hij natuurlijk daar geen problemen mee. Maar ja, ik zou, als je sowieso wat ouder wordt, nooit voor een hele donkere kleur gaan.
0: Nee, maar hij heeft natuurlijk een tijd lang heeft hij dat oranje gloedje gehad. Dat, ja, dat was wel typisch Trump. Dat paste hem op een bepaalde manier wel. Vond je dat ook?
1: Ja, kijk, we kennen natuurlijk niet anders. En hij, volgens mij was hij vroeger wel donker. Misschien heeft hij wel gedacht van, jongens, er breken nieuwe tijden aan. Laat ik weer eens een keer een bepaalde jeugdige imago tevoorschijn halen.
0: Ja.
1: Maar kijk, ja, het was natuurlijk een beetje grijzig, oranje. Ja, ik vond het een typisch kleurtje.
0: Ja, maar wat gebeurt er als iemand als Trump zijn haar bruin verft? Wordt hij daar jonger van?
1: Zeker niet. En ik denk toch dat het wel een ijdele man is, die er toch niet op zit te kijken, dat hij er harder en ouder uitziet. Dus ik vind dit een hele typische move.
0: Ja.
1: Dus ik vraag me ook eigenlijk af, is die man misschien onderniet een beetje kalend aan het worden of zo? Maar wat ik al zeg, het is natuurlijk wel een hele ijdele man, hè?
0: Ja, dus hij wil koet het grijs voorkomen en misschien ook het kale.
1: Ja, ik denk wel, kijk, en inderdaad, als je een wat donkere kleur neemt, is het wel een voordeel dat er altijd wat voller uitziet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hey, kaal is kaal, hè?
0: Ja.
1: En inderdaad, dat hele lichte haar, ja, daar wordt toch ook best wel veel aan gedaan.
0: Ja.
1: En sowieso.
0: Is het eigenlijk nog wel in de mode om je als oudere man je haar te verven?
1: Nou, dat gebeurt eigenlijk genoeg. Ik zie dat sowieso natuurlijk nog in mijn eigen salon in een bos, dat we inderdaad ook nog wel mannen krijgen die het haar kleuren. Maar ja, je bent natuurlijk, als je grijs wordt, dan zit je eigenlijk iedere 2 weken bij de kapper.
0: Ja.
1: Maar het wordt zeker nog gedaan, alhoewel ik grijs haar bij sommige mannen echt prachtig vindt.
0: Ja.
1: Mits je inderdaad gewoon heel mooi haar hebt natuurlijk. Anders moet je ze gewoon afscheren. Als je kaal wordt, vind ik, dan moet het haar gewoon eraf. Moet je tondeuzen pakken.
0: Ik ben het er helemaal mee eens.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik dank je wel, Marie van de Ven, over het kapsel van Donald Trump.
1: Oké, fijne avond, jongens.
0: Ja, zo leer je nog eens wat in een uitzending. Ja, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast Haagse Hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want het zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
2: Ja.
4: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
2: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen
3: popcorn.
1: Haagse Hindernissen.
2: Een operette.
1: Een podcast van WNL.
2: Politiek drama.
1: Nu op NPO Luister.
5: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
6: Zo.
7: Interpolis. Glashelder.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Noordwien.
10: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: En welkom bij Noorderwien op deze Tiesjonne. Ja, ja, we zijn er hier weer ons zo'n oren. Zoals alle werkdagen trouwens. En ja, bloed er lekker bij van muziek uit deze provincie. Of van mensen die een duidelijke link hebben met Friesland. En dat hield zeker van Katie Kos. Opgroeit op het JRVM. En een tof noemer vond ik zelf in ieder geval. My killer. Dit is ook een tof noemer. Decibel, mijn studio Maas. En als ik

0: Famous Last Words, zo gast is willen. Oh nee dan. Ja, gewoon het eind van een machtig nummer. En dat wie Simon van Beeldstar, die hem jetten qua zang. En dit is eigenlijk een project van Daisy Bell. En ja, geweldig. Tegen met Studio Maas hebben ze dit trouwens produceert. Had ik meer eigen wat slut. En een spark. Ah, oh, wat een stangeres. Altijd. Alles. Alleen.
1: Alles kind stiekem. En alles maar stiekem.

0: nummer, fantastische jongeres. Het Engels, het Frisk, leidt haar even goed. Anna Spark, oftewel Anna Funk. En altijd alles al in. Ik zag regelmatig mooie opnames van haar verschijnen op internet. En ja, die meiden wel eens, yes, echt een hele goede stem. Anna Spark, ze wordt te vinden trouwens, ik op de streamingsdiensten. Popronde komt er weer aan. Dat ik jou toen trouwens, in oktober zult al even plak vinden. Maar dan ben ik een aantal Friske artiesten, of misschien met Friske roots. Of dat je een tiertje wennen gaan, die het loon ingaan. En Thijs is een verhaal. Mooi. Ja, nieuwsgierig en boeiende artiest vind ik eigenlijk. T-A-Y-S. En je had er toer De Franse.
1: Feelings.

Ja, ja, nieuwsgierig talent. Thijs, ja. Dit het land trok mij de popronde en jit aan mij de Franse. We keren weer om, nee. Het Friestalige, Gerberich van Dekken. Ja, dat is heel ooit. Wol wat beter keer.

Horen stem. En dat tof noemer ik trouwens. Gebrek Verdekken en het zal ooit. Wol wij better gear. Ja, dan ben je optimistisch van haar, toch? Nou, ja, ja, dat hield net helemaal voor de dame wat zij op dit tijd mee op tour is. Dolly Parton. Tenminste, haar hele vaststelling is daarom heen gebouwd. Dolly is dat meer. Dus ja, dat is wat minder positief natuurlijk. Maar wel mooi verteld. Het verhaal, toch? Gebrek Verdekken. Orlando Zaterdag even bij de EP-presentatie van Laguna. Artiesten Bent Hout, waar het in Weiden een prachtig mooi sfeervol popalbum had ze maken. Zit wat in de alternatieve hoek. In het voorprogramma zie je deze, Immen, Klasine Haringsma en de Frieske Sad Song.

Immen en de Friske Sad Song. Het is in ieder geval een heel kalm nummer. Het is wel rustgevend. Ja, nee, het mist mij toch, maar het is een wat jestige dij. Harkes naar Noordwien, het is Tiesje. We hebben zo'n oren nog mooie Friske platen van hem kleren stemmen. Soms Friestalig, Engelstalig, maakt dus al je net volle uit. En ja, het verhaal van Reboelie is nog net heel nauw verteld. Vind ik Klaas Hietse Spoelstra, want die had namelijk het initiatief nam. Deze, ja, oud fan eigenlijk van die Friestalige band. Om een inzamelactie te horen bij Tresor. Om daar een soort van archief van om te lezen. Dus, hast nog spullen van Reboelie te lezen. Van t-shirts, kaartjes, posters, wat dan ook. Meld je dan op 9 september in Tresor hier in Liao. Tussen 12 en 4 uren. En dan is de grutte Reboelie Dij. Ik ben Rek. Om het anekdotes te filmen, dus dat hebben we heel miskerig gedaan. Reboelie. Ja, ik kan wat van hunzelf draaien, maar ik vond dit wel een hele aardige. Katie Fox had namelijk het nummer Maria covered. Het is wel aardig, want Sietse van Essen zit daarin. Ja, en Sietse van Essen zit natuurlijk in het set in het Dokkum lokaaltje. Wie met klinkhamer op een paard. Ja, is die nog net bekend als een hele grote fan van Reboelie. Ik vind het wel mooi dat hij nou hier letter toch een van die nummers van Reboelie covered had. Prachtige uitviering dit trouwens. Marije, 9 september, Tresor. Net stenen, maar erheen. Als het zeker ik nog wat van Reboelie Jerwost of als wat er in de kast haast nog van Reboelie.

uitviering van Rebulius Marije Maria. Ken je die fax weer, de uitviering van... Ja, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Tignontje stemmen, zet ik hem er even bij. De grote inzameldij voor Rebulius. Ik door de anekdotes graag vertellen dan natuurlijk. En hartstikke nog spullen van Rebulius, op welke manier dan ook. Lever je het dan in, want dan krijgt het een prachtig plakje interessoor. Tignontje september tussen 12 en 4 uur. Nou, bij deze. En dan mooi toch bij een dame, hier heb je ook bij. Alice, never met.

Blackfire van het beeld Je ne sais pas. Ja, leuk nou. Dikke hit hier ze je mij. Prachtig verhaal van Blackfire. Die heel lang bestien ha. Rukt nog maar wat reuniedingen door aan de wier. Dus ja, een mooi verhaal. Zitten we op youtube.com/Noorderwien. En dan ja, kist eigenlijk de hele skiertnis voor mij krijgen. Ik ga mooi in op in parteren daar. Mijn oerhoden, mijn Blackfire. Ja, we kennen weer wat nijerwerk van Jacoba. Die had het einde.

Jacoba en het einde. Jacoba is J-C-O-B-A. Samen te schreeuwen. Jacoba. Nou, zoiets. Nou, goed, bij deze. We gaan even naar wat alternatievere klanken, denk ik, van The Attic Butterfly.

toffe band, The Attic, Butterfly. We draaien het in deze aflevering van Noorderwien. Mooi, allebei hebben we op televisie trouwens. En 24/7 op internet. En je weet het, dit programma draait alles. Van alternatief tot troubadour. En ik wil eens wat jazzmuziek. Onder andere van Marius van der Brink. Friske Roots zit in New York, doet het geweldig. Heb hier een keer met de combo te spelen in de studio. Daar ben ik heel blij mee. Dit is een eigen opname die wij nu draaien gaan. En ja, onder het motto in Noorderwien, jij gewoon alles. Ik de New York Knock. We hebben hem alweer. Hoi.

0: bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die viertjes september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
2: Intiem geweld. Anna maakte het mooi.
1: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
2: Anna kon ontkomen.
1: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
2: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
0: 9 alvoeren in Bureau de Vries.

0: twee weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming.